0: Medewerkers van de synagoge konden het vuur doven. De synagoge werd al 24 uur per dag bewaakt. Volgens Duitse media is de dader een 37-jarige man met een Afghaanse achtergrond. VN-onderzoekers zeggen dat de Verenigde Staten zich met twee aanvallen op Iran waarschijnlijk schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden. Bij een van de aanvallen werd een basisschool getroffen, waarbij 157 mensen omkwamen, vooral kinderen. Bij een andere aanval ging het om een sportcomplex, daar kwamen 22 burgers om. Beide aanvallen waren eind februari, op de dag dat de VS en Israël hun grote aanval op Iran begonnen. Het VN-onderzoek concludeert dat ook Iran zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Protesten tegen het regime werden keihard neergeslagen en vele duizenden mensen werden opgepakt, gemarteld of gedood. Het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog, koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Non-stop muziek.
2: De NH Muziek Mix.

0: zaterdag.
1: Helemaal NH.
2: Het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
1: Artiesten uit Noord-Holland.
3: Uit Noord-Holland.
2: Helemaal NH.
4: Nick Velderman.
1: Muziek gemaakt op Noord-Hollandse bodem.
2: Helemaal NH.
1: Helemaal NH. Artiesten uit Noord-Holland.
3: Uit Noord-Holland.
2: Helemaal NH.
1: NH. Helemaal NH.
2: Zaterdag.
5: Van 5 tot 7.
2: Op de radio bij NH.

0: Dennis en ik kom uit Alkmaar.
1: Ik ben Jonathan en ik kom uit Diemen.
2: Ik ben Gloria en ik kom uit Amsterdam.
3: Ik ben Romy en ik kom uit Heerhugowaard.
4: Ik ben Chiara en ik kom uit Zaanstad.
5: Ik ben Jonas en ik kom uit Amsterdam.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
7: Het is 3:00.
8: Marnix Hampersen met het NOS-journaal. Een vliegtuig van KLM van Schiphol naar Curaçao is omgekeerd nadat een powerbank in brand was gevlogen. De bemanning heeft het vuur geblust, zegt KLM tegen nieuws uit Curaçao.nu. Vanwege de brand werd na ruim 5:00 boven de Atlantische Oceaan besloten om terug te keren naar Amsterdam. Daar landde het vliegtuig gisteravond. De passagiers worden omgeboekt naar andere vluchten. In Opheusden in de Betuwe zijn afgelopen avond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest tegen de opvang van asielzoekers. In het gemeentehuis was een gespreksavond over de komst van een AZC. Buiten waren volgens Dagblad de Gelderlander enkele honderden demonstranten aanwezig. De politie zegt dat de sfeer in de loop van de avond omsloeg en dat er met stenen en zwaar vuurwerk werd gegooid. Daarop werd de ME ingezet. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden na afloop van de vergadering een tijdje in het gemeentehuis blijven. In Nigeria zijn 37 verdachten van illegale mijnbouw doodgevonden in hun cel. Ze waren vastgezet door een militaire politieeenheid. Die zegt dat een ziekteuitbraak vermoedelijk de doodsoorzaak is, maar een overlevende zegt tegen persbureau AP dat de gevangenen mogelijk zijn gestikt. Volgens hem zaten er 65 gevangenen dicht op elkaar in een slecht geventileerde cel. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus tilcayo is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam die niet op een al bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat. Het weer... Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.
9: De NH Muziekmix.

0: tekst en uitleg.
1: Verandering in al haar vormen. Daar gaat het nieuwe album van zangeres Lakshmi over. Of ze zelf ook veranderd is en hoe dat in zijn werk ging, dat kon ze vertellen. We hebben een vertaalplaat om je bed vooruit te komen. En vanwege de Dam-te-Dam-loop hebben we twee Zaanse vergeetblitjes.
0: Zondag van 10 tot 12.
2: Tekst en uitleg.
0: Met Jos Heremans.
2: Bij NH.

0: Mijn naam is Tina en ik woon in het mooie Vinhuizen in Heerhugowaard.
1: Ik ben Jaap Boesbal uit Marken.
2: Ik ben Loes Scheen en ik kom uit Egmond aan Zee.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 4 uur.
5: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een vliegtuig van KLM naar Curaçao is boven de oceaan omgekeerd nadat aan boord een powerbank in brand was gevlogen. Het vuur werd geblust door de bemanning, zegt KLM tegen nieuwsite Curaçao.nu. De Boeing was vertrokken vanaf Schiphol. Na een aantal uur werd vanwege het incident besloten om terug te keren naar Amsterdam. Daar landde het vliegtuig gisteravond. De passagiers worden omgeboekt naar andere vluchten. Vorig jaar veroorzaakte een overhete powerbank veel rook op een KLM-vlucht vanuit Brazilië. Na 2 dagen debatteren is nog niet duidelijk hoe het kabinet steun wil krijgen voor de begroting van volgend jaar. Premier Jette zei bij de algemene beschouwingen te mikken op brede steun, maar hij zei er niet bij of dat met deelakkoorden is of met een totaal akkoord met de linkse of rechtse oppositie. Jette zei ook in het debat dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. Komende dag worden oppositiepartijen uitgenodigd voor vervolggesprekken. In Nigeria zijn 37 verdachten van illegale mijnbouw doodgevonden in hun cel. Ze waren vastgezet door een militaire politieeenheid. Die zegt dat een ziekteuitbraak vermoedelijk de doodsoorzaak is, maar een overlevende zegt tegen persbureau AP dat de gevangenen mogelijk zijn gestikt. Volgens hem zaten er 65 gedetineerden dicht op elkaar in een slecht geventileerde cel. In de regio in Nigeria zijn 3 dagen van rouw afgekondigd. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd brand te stichten bij een synagoge. Hij zou een brandbare vloeistof bij een zijingang hebben aangestoken. Medewerkers konden het vuur snel doven. De synagoge werd al 24 uur per dag bewaakt. Volgens Duitse media is de dader een 37-jarige man met een Afghaanse achtergrond. Het weer. Op de meeste plaatsen droog bij 11 tot 14 graden. In de ochtend kan vooral in het noorden nog een bui vallen. Verder geregeld zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Non-stop muziek.
6: De NH Muziek Mix.

0: zaterdag.
1: Helemaal NH.
2: Het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
1: Artiesten uit Noord-Holland.
3: Uit Noord-Holland.
2: Helemaal NH.
4: Nick Velderman.
1: Muziek gemaakt op Noord-Hollandse bodem.
2: Helemaal NH.
1: Helemaal NH. Artiesten uit Noord-Holland.
3: Uit Noord-Holland.
2: Helemaal NH.
1: NH. Helemaal NH.
0: Zaterdag.
5: Van 5 tot 7.
2: Op de radio bij NH.

0: Met Petra uit het prachtige zonnige Den Helder.
1: Ik ben Peter en ik woon in Enkhuizen.
2: Ik ben Sandra en ik kom uit het prachtige dorp aan de kust Heemskerk.
3: Ik ben Marianne uit Haarlem.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 5:00.
6: Manning Sampersen met het NOS-journaal. Een man uit Syrië is in de VS veroordeeld tot 60 jaar cel voor martelingen. Hij had van 2005 tot 2008 de leiding over de gevangenis in de hoofdstad Damascus. Volgens de aanklagers gaf de nu 74-jarige man opdracht om gevangenen fysiek en psychisch te martelen. Dat was bedoeld om hun verzet tegen de regering van president Assad te breken. Soms was de man ook persoonlijk bij folteringen betrokken. De Syriër zei eerder dat hij onschuldig is. Bij een anti-AZC-protest in het Gelderse Opheusden zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden, meldt de politie. De demonstratie was bij het gemeentehuis waarover de opvang werd gesproken. Betogers gooiden met stenen en zwaar vuurwerk. De ME werd ingezet om de rust terug te brengen. Een KLM-vlucht naar Curaçao is teruggekeerd naar Amsterdam nadat er brand was ontstaan in een powerbank. Het toestel vloog toen al boven de Atlantische Oceaan. De brand werd geblust door de bemanning. Voor de passagiers wordt een andere vlucht geregeld. Het is nog niet duidelijk hoe het minderheidskabinet een meerderheid wil vinden voor de Prinsjesdagplannen. Bij de algemene beschouwingen kon premier Jette daarover nog geen uitsluitsel geven. Hij mikt op brede steun, maar op welke manier dat zou moeten, zei hij er niet bij. Vandaag worden oppositiepartijen uitgenodigd om verder te praten. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus teocayo is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam die niet op een bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat en heeft een lichtbruine vacht met vlekken. Het weer is op de meeste plaatsen droog bij een graad of 12. In de ochtend kan vooral in het noorden nog een bui vallen. Verder geregeld zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek Mix.

0: De ontbijttafel.
1: Toen was het op kantoor.
2: Nou, de...
3: Ben je op kantoor geweest?
2: Ik moest op kantoor komen.
3: Oh jee, kennen ze je nog daar?
2: Ja. Ik probeerde zo min mogelijk te zijn. Hè, wat doe jij hier, zeiden inderdaad sommige collega's.
3: De gast van die poster.
0: Elke werkdag van 6 tot 10.

0: Ik heet Jan Pieter, ik ben er niet geboren, maar woon wel al 30 jaar in Uithoren.
1: Met de radio in mijn oren en ik lekker de Purmer door. Groetjes Rita.
2: Thuis in heel Noord-Holland.
3: Zes uur, Manik Sampersen met het NOS-journaal. Het is nog niet duidelijk hoe het minderheidskabinet in de Tweede Kamer een meerderheid wil vinden voor de Prinsjesdagplannen. Bij de algemene beschouwingen kon premier Jette daarover geen uitsluitsel geven. Hij mikt op brede steun, maar op welke manier dat zou moeten, zei hij er niet bij. Vandaag worden oppositiepartijen uitgenodigd om verder te praten. In Opheusden in de Betuwe zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest tegen de opvang van asielzoekers. In het gemeentehuis was een gespreksavond over de komst van een AZC. Buiten waren volgens Dagblad de Gelderlander enkele honderden demonstranten aanwezig. De politie zegt dat de sfeer in de loop van de avond omsloeg en dat er toen met stenen en zwaar vuurwerk werd gegooid. Daarop werd de ME ingezet. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden na afloop van de vergadering een tijdje in het gemeentehuis blijven. Een vliegtuig van KLM op weg naar Curaçao is boven de oceaan omgekeerd nadat aan boord een powerbank in brand was gevlogen. Het vuur werd geblust door de bemanning, zegt KLM tegen nieuwszuidcuraçao.nu. De Boeing was vertrokken vanaf Schiphol. Na een aantal uur werd vanwege het incident besloten om terug te keren naar Amsterdam. Daar landde het vliegtuig gisteravond. Het voormalig hoofd van een gevangenis in Syrië heeft in de VS 60 jaar cel gekregen voor marteling. Hij zou daar opdracht toe hebben gegeven en deed er mogelijk zelf aan mee. De folteringen waren gericht tegen tegenstanders van president Assad. De Syriër werd 2 jaar geleden in de VS aangehouden. De eerste wedstrijd in de competitiefase van de Europa League is voor NEC begonnen met een ruime nederlaag. Bij Juventus in Turijn werd het 5-0. Bij rust keek de ploeg uit Nijmegen al tegen een 3-0 achterstand aan. Het weer. In de ochtend kan nog een bui vallen. Verder droog en geregeld zon. Het wordt vandaag 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ik ben er weer.
5: De ontbijttafel
6: met Pieter Kok.

0: Johnny Hates Jazz met I Don't Want To Be A Hero. Goedemorgen en welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hem hoor. Die allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven. Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 5 minuutjes over 6 op die vroege vrijdagochtend. Maar ja, het is al vrijdag.
1: Bijna weekend.
0: Je staat er al met 1 been in. Het is 18 september. En Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: En Frankie is erbij voor het nieuws. Goedemorgen, Frankie.
3: Goedemorgen.
0: Jeetje, wat regende het gisteravond, hè? Ongelooflijk, wat een water. Nou, we zeggen niet normaal.
2: Vond je dat lekker?
0: Ja.
2: Dacht ik al wel.
0: Ik vond het lekker. Ik vind de temperatuur ook fijn. En ja, ik ga het zeggen. Het seizoen is begonnen. Voor de kruik.
2: Voor de kruik?
0: Ja,
2: kruik.
0: Ik leg al lekker warm waterkruik hier in mijn bed.
2: Nee, kijk. Ja. Nee.
0: Jawel.
2: Nee.
0: Ja,
2: het is nog best wel warm, hè?
0: Ik heb even zitten tellen, maar als ik het zo volhoud, zou ik in theorie 8 maanden lang een ander seizoen dan de herfst. Ik bedoel, dan de zomer kunnen vieren. En warmte. En dat ik gewoon 8 maanden lang nu helemaal de cocoonstand in kan.
2: Hè, maar je doet toch ook niet nu nog 8 maanden handschoenen aan? Dat doe je toch op het laatste moment?
0: Ja, oké, maar voor de kruik kon het gewoon al.
3: Nee, nee.
2: Nee, nou, nee, nee, heb je straks geen plezier meer van, hè? Ja, dat je jas aan doen binnen.
3: Ja, inderdaad. Anders heb je er buiten niks meer aan. Ja.
0: Nee, ja, dat is niet waar.
2: Hij gaat nu helemaal wennen aan de kruik. En straks als het -20 is,
0: extra dekentje.
2: Dan ben je de lul, hè?
0: Je kan nog extra dekentje.
3: Extra dekentje.
0: Ja, dat daagt me niet uit.
3: Waar begin je toch mee?
0: Nee, ik dacht, ik doe gewoon even meteen kruikjes.
3: Je zit in je onderbroek met een kruik op de bank.
0: Ja, nou ja, als dat nodig is. Ik had gisteren de houtkachel aan en ik moet toegeven dat... dat is echt heel erg. Maar het komt wel eens voor, dan heb ik zo'n zin om de kachel aan te doen, de houtkachel. Dat ik heel even de deur per ongeluk open laat staan. Zodat het even afkoelt.
2: Echt waar? Doe ze gewoon. Echt?
3: Stook je niet voor de mussen, Piet. Nee.
2: Oh. Waarom?
0: Nee, dan doe ik de deur wel dicht. En dan gaat de kachel aan.
3: Ja.
0: Maar dat het even nog 1 graadje kouder is binnen.
2: Hoe vaak heb je dat al gedaan?
0: Misschien 2 keer.
2: Oh, wat erg. Heb je ook een muts op binnen?
0: Nee.
2: Dat een gemiste kans.
0: Ja, maar dat kan dus als het -20 wordt nog.
2: Dus ook dat alweer wel.
0: Kachel aan, en dan de muts op. Oh, jong, ik heb zo'n zin in allemaal. Het is allemaal zo lekker. Heerlijk. We gaan het doen allemaal.
4: Goedemorgen, goedemorgen. Laat het nu
0: heel
4: met jou.
0: Goed, bedankt.
4: Heb je goed kunnen slapen? Of lag je wakker van de kou?
0: Nou, nee, niks ervan. Het is 1 graad of 12.
4: Goedemorgen, goedemorgen.
0: En met mijn kachel 15.
4: Allemaal gezellig. Maar als de wekker afloopt, dan goedemorgen voor de deur.
0: Zometeen lekker krantenkoopquizzen na Magnetic van Pauza.

0: Maggie May van Rod Stewart.
1: Krantenkopquiz.
0: 6:15, hoog tijd voor...
1: De krantenkopquiz.
0: Het is een eenvoudige quiz, hoor. Je krijgt van mij 3 krantenkoppen. Let op, eentje ervan is alleen helemaal niet waar. Die hebben we een beetje verbouwd, er klopt geen snars meer van. Aan jou de vraag welke dat is. Je mag het later weten via 088-850-5152 voor de eer van de ontbijttafel. En dat is best wel lekker, want als je die op de vrijdag wint, dan...
2: Mag je hem het hele weekend houden?
0: Oh, genot. Ja, je voorstellen dat je dit weekend ergens een of ander sociaal ding hebt.
2: Bijvoorbeeld?
0: Ja, dat je een verjaardag hebt of dat je, weet ik veel, wat eters krijgt.
2: Ja.
0: En dan kun je dus zeggen, ik heb trouwens de eer van de ontbijttafel.
2: Ik weet niet of jullie het hebben gehoord.
0: Ik weet niet wat jij precies hebt. Maar ik heb hem. Nou goed, 3 stuks dus, komen ze aan.
1: Kop 1.
0: Batman verschijnt op het Sydney Opera House.
1: Kop 2.
0: Boete voor kok die alcohol in zijn toetjes deed.
1: Kop 3.
0: Festivalbezoekers vullen glas met wijn die van de trap vloeit in Tsjechië. Nou, één van deze 3 is dus niet waar. Maar ja, de vraag is welke is dat precies? Is dat vandaag kop 1, Batman verschijnt op het Sydney Opera House? Is het kop 2, boete voor kok die alcohol in zijn toetjes deed? Of is het kop 3, festivalbezoekers vullen glas wijn die van de trap vloeit in Tsjechië?
1: De krantenkopquiz.
0: Prik maar lek. 088-850-5152. Daar laat je weten welke er niet waar is voor de eer van de ontbijttafel.

0: Andrew Gold met het mooiste nummer dat hij ooit maakte, Lonely Boy.
1: De krantenkopquiz.
0: Ik heb je daarnet drie krantenkoppen gegeven en de vraag gesteld welke is er niet waar. Ik lepel ze nog één keertje voor je op. Zo ben ik dan ook alweer, hè. Voor mij ook al een vroege vrijdagochtend, hoor, maak je geen zorgen. Komen ze aan, alle drie.
1: Kop 1.
0: Batman verschijnt op het Sydney Opera House.
1: Kop 2.
0: Boete voor kok die alcohol in zijn toetjes deed.
1: Kop 3.
0: Festivalbezoekers vullen glas met wijn die van de trap vloeit in Tsjechië. Nou, een van deze drie is dus niet waar, maar laten we eens even kijken welke dat is. We beginnen vandaag bij kop 1. Het was de voorbereiding op Batman Day, dat is morgen namelijk. Hoe vier je zoiets? Ja, door op Sydney Opera House te gaan staan blijkbaar.
2: In zo'n pak?
0: Ja, pak. Ja, dus,
2: Batman is toch heel erg een pak?
0: Dus wie die is.
2: Nee.
0: Dus meer dan een pak alleen, toch?
2: Vind je dat?
0: Anyways, die man was voorbereidingen daarvoor aan het treffen. En ja, het ziet er toch wel een beetje spannend uit allemaal, als je hem niet verwacht. Toch? Het is wel pech hebben voor Christian, Frank, Gerrit, Els, Riemke, Donald, Nico en Cynthia. Die dachten namelijk dat hij niet waar was.
2: Heb jij wel eens zo'n pak aangehad?
0: Nee.
2: Ook geen Spider-Man pak of zo?
0: Nee.
2: Nee.
0: Nee? Nee.
2: Heb jij ooit wel eens verkleed?
0: Nee. Gaan we door naar kop 3 in dit geval. Festivalbezoekers vullen glas met wijn die van de trap vloeit in Tsjechië. Ja, dat is een vrij krankzinnig verhaal. Er is een soort trap, daar stroomt de wijn van naar beneden. Het is een traditie van 300 jaar oud. En de mensen houden daar hun glas even bij.
2: Wat heerlijk.
0: Het ligt eraan of je er eerst met vieze schoenen overheen gelopen hebt. Wat
2: nou, dat lijkt me niet.
0: Nee, toch? Nee, dan vind ik het ook. Okay.
2: Dan mag het?
0: Maar
2: zou je er wel een wijnglas onder duwen?
0: Ja, kijk, het loopt daar over die trap. De trap ziet er niet gewoon heel schoon uit. Laten we nou even eerlijk zijn.
2: Gewoon een beetje oud.
0: Ja. Maar het is wel leuk.
2: Het ding is ook 300 jaar oud.
0: Ja, nee, dat snap ik ook. Maar maak hem even schoon in de tussentijd. Dat is echt,
2: is toch wel schoon?
0: Weet ik niet. Nou ja, heel veel mensen daar denken in ieder geval dat het wel goed zit. Want die houden allemaal hun glas erbij. En hartstikke lekker.
2: Heel erg natuurwijn geworden, denk ik.
0: Ja, denk ik ook, ja. Wel iets te natuur. Nou goed, dat is helaas voor Arnold, Els, Kim, Jeannette en Monique geweest. Want die hadden dus kop 3 ingevuld. Wat het zou moeten zijn, is kop 2 vandaag. Er was een boete voor kok die alcohol in zijn toetjes deed. Dat ging niet om alcohol, maar mieren.
2: God.
0: Hij maakte sorbetijs met gedroogde mieren. Stond gewoon op het menu, dus mensen wisten het wel. Maar er zijn strenge regels voor. In totaal hebben 12.274 mensen de mierentoetjes gegeten. En daarvoor heeft de kok zo'n 50.000 mieren gebruikt. Hij kan een celstraf van een jaar krijgen. En een boete van €6.300. Ja.
2: Ja, als je het weet.
0: Nou ja,
2: heb jij ooit mieren gegeten?
0: Nee, ja, maar die mieren zijn eetbaar. Dat zijn eetbare mieren. Ik bedoel,
2: dat begrijp ik wel. Maar...
0: Ja, nou ja, ja.
2: Maar ik val daar toch over. Jij niet? Ja, heb je dat een keer op? Mieren?
0: Nee, ik heb nog nooit mieren gegeten.
2: En zo, doe je
0: nee, dat heb ik allemaal nog nooit gegeten. Maar als dat moet, dan zou ik dat wel doen. Ja, het zijn allemaal proteïne.
2: Ja, zo'n mier. Wat doet dat? Moet je lekker een bakje kwark eten? Moet je een mier gaan eten voor de proteïne?
0: Hallo, toch? Als je er 50.000 op hebt, dan zit je buik wel vol, hoor, denk ik. Goed, zorg er in ieder geval voor dat de eer van de ontbijttafel en het applaus is voor een mooi en exclusief rijtje. Het hele weekend lang is hier voor Paul, Koos, Jokke, Natteralda, Gieske, Rodi, Gea en Lidie. Gefeliciteerd.
1: De krantenkopquiz.

0: Ik ben Claudia, kom uit Haarlem.
1: Ik ben Henk, woon in Zaandam.
2: Nou, ik heet Truus. Ik woon hier om de hoek. Thuis in heel Noord-Holland.
3: Het is half zeven. In Abbekerk is het 13 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Bij de pro-Israël-demonstratie op de Dam gisteravond zijn tientallen tegendemonstranten opgepakt, meldt de politie. Hoewel hun komst verboden was door de burgemeester, voerden ze toch actie voor Palestina. Ze rolden een enorme Palestijnse vlag uit en scandeerden leuzen. De politie heeft de tegendemonstranten opgepakt en weggevoerd met een bus. Hoeveel mensen er precies zijn opgepakt, dat is nog niet bekendgemaakt. In de loods in Lambertsgaag, waar gisteren een enorme brand woedde, is mogelijk een drugslab gevonden, dat zegt de veiligheidsregio tegen onze redactie. Bij het sloopwerk werden er verschillende stoffen gevonden die op zo'n illegaal drugslab wijzen. Het moet natuurlijk nog onderzocht worden, maar nou, de aanwijzingen zijn duidelijk, zeggen ze. Politiewoordvoerder laat weten dat er nog geen aanhoudingen zijn verricht. En na twee lange dagen debatteren in de Tweede Kamer over de Prinsjesdagplannen weten we nog steeds niet hoe het minderheidskabinet nou eigenlijk een meerderheid gaat halen. Premier Jette die nodigt nog steeds links en rechts uit om verder te praten over mogelijke steun voor zijn plannen, tot frustratie van veel Kamerleden, onder wie Joost Eermans van Jaar 21 en Jesse Klaver van Pro.
5: Nu is het even afwachten. Ze hebben gezegd, we gaan weer met iedereen praten. Maar ik denk dat we pas echt verder komen in Nederland als het kabinet een keuze maakt.
6: Na twee dagen debat, bent u wat wijzer geworden?
7: Eigenlijk is het een eenvoudig antwoord nee.
5: De premier moet de leiding nu echt in handen nemen.
8: Ik vond het een inhoudelijk en goed debat. Liever eindig je dan hier meteen met de meerderheid op die begroting. Maar we werken gewoon de komende weken dapper door.
4: Nou, werk aan de winkel dus. Premier Jette die dus geen duidelijkheid gaf als laatste over links of rechtsaf voor zijn kabinetsplannen. En een KLM-vlucht naar Curaçao is gisteren teruggekeerd naar Schiphol omdat er een powerbank aan boord in brand was gevlogen. Het vliegtuig was al boven de oceaan toen het rechtsomkeert maakte. Hoewel het personeel het brandje zelf kon blussen, besloten de piloten toch terug te vliegen. Passagiers worden vandaag op een andere vlucht geplaatst, kunnen ze alsnog naar Curaçao. Hoe die powerbank nou vlam kon vatten, dat is niet bekend.
9: Een beetje eng.
4: Ik vind het
9: een beetje eng en dan aan boord.
4: Nou,
9: en dan is het meestal met een of ander discutabel ladertje heeft hij aangelegen of iets dergelijks.
4: Ja, weet je natuurlijk niet.
9: En dat weet je allemaal niet. Wat is er aan? Wat zit je te knikken?
10: Ja, vaak wel, toch?
9: Hé, wat?
10: Vaak wel, toch?
9: Ja, vaak zijn discutabele ladertjes,
10: ja, en
9: discutabele kabeltjes. En dat je denkt, nou,
4: gaat het daar mis? Goed.
9: Ja, daar gaat het altijd mis. Als het misgaat, is het daar met die powerbank en de originele lader. Dat werkt over het algemeen wel.
4: Ja?
9: Ja.
4: Oh.
9: Ja, niet doen dus, Frank.
4: Even appen. Meer nieuws in de app.
9: Even naar huis.
4: Ja. De brandweer alvast appen misschien. Nee. Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl. Het weer nog even. Vandaag schijnt eerst de zon af en toe. Maar vanaf de middag raakt het vooral bewolkt. Vooral vanavond en de komende nacht volgt er dan regen. Middagtemperatuur vandaag, als het dus nog droog is, tussen de 17 en 20 graden.
9: Dankjewel, Frankie.

0: Michael Jackson met Off the Wall.
1: Wie is de vroege vogel van de dag?
2: 7:10 geweest op die vroege vrijdagochtend. En misschien kun jij nog even lekker omdraaien in je bed. Maar denk toch eens aan al die Noord-Hollanders die zorgen dat die provincie alweer keihard aan het draaien is. Hè? Ik noem een vrachtwagenchauffeur of een akkerbouwer, een timmerman. Die zijn weer aan de slag. En vandaag gaan we naar bakker Luc uit Hilversum. Luc, goedemorgen.
3: Pieter, goedemorgen.
2: Hoe is die?
3: Ja, lekker jongen.
2: Ben je al in de bakkerij hard aan het werk?
3: Wij zijn heerlijk bezig met z'n allen.
2: Oké, okay, en met hoeveel is dat?
3: 4.
2: Oké, okay, nou, keurig netjes.
3: Ja, zeker.
2: Want het is vooral bij jou taarten, patisserie, dat soort dingen, hè?
3: Ja, alleen maar.
2: Ja, en dan hoef je niet om 2 uur 's nachts op te staan voor het brood.
3: Gelukkig niet.
2: Nee. Maar alsnog ben je er wel als de kippen bij over het algemeen, ochtends, toch?
3: We zijn altijd wel tussen 5 en 6 hier.
2: Ja, precies. Geen kinderachtig gedoe.
3: Nee, lekker op tijd opstaan.
2: Ja. Luc, er zijn geen dagen eigenlijk die voorbij gaan dat ik hier in het pand, wij zitten in een band met meerdere omroepen en dergelijke, dat weet je ook wel, dat er een dag voorbij gaat dat ik niet een doosje van jou ergens op een prullenbak zie staan. Omdat er weer iemand de taart voorbij gekocht heeft.
3: Ook maar, dan zeg ik, ben blij dat hij er wel leeg is.
2: Hij is dan wel leeg. Nee, precies.
3: Ja, dat klopt.
2: Maar vertel eens eventjes, hoe heb je dat nou toch voor elkaar gekregen? Dat iedereen in Hilversum die denkt van, nou, ik heb even een taart nodig, ik bel Luc.
3: Ik denk, Pieter, dat het is gewoon zorgen dat je altijd gewoon topkwaliteit en zorgen dat je doet wat die mensen graag willen. Weet je wel? Dus proberen pasklare oplossingen te vinden. En dat, ja, ze doen natuurlijk heel veel met logo's en teksten en prints. En daar zijn we vanaf dag 1 dat begon, zijn we daar gewoon goed ingestapt.
2: Ja, daar zijn jullie vol opgedoken. Maar jij kunt dus ook allemaal foto's printen en zo op taarten.
3: Foto's, alles. En dat doen we echt wel op een soms wel op een andere manier dan dat anderen doen. Dus dat maakt het. Probeer het door te ontwikkelen, zoals dat heet. Hè? Gewoon zorgen dat je elke keer weer een stapje vooruit gaat.
2: Ja, maar je moet dan ook wel een beetje van die techniek houden, toch? Want anders dan is het alleen maar heel erg irritant werk dat je denkt van, ja, hallo, vroeger kon ik gewoon even met een klein beetje chocola gefeliciteerd erop schrijven en dan was ik klaar.
3: Nou, dat doen we ook nog steeds.
2: Ja, tuurlijk, hoort er ook bij.
3: Maar je kunt nu op, zeg maar, die kleine petitfourgebakjes, die 4,5 en 4,5's, kun je zoveel kwijt aan logootjes, tekst, zodat je natuurlijk dat mensen niet altijd een grote taart hoeven te nemen om, zeg maar, toch dat leuke effect te krijgen.
2: 4,5 bij 4,5.

0: En halfjes, wat zijn
1: dat? Ja, dat zijn petit fours'tjes, dat zijn kleine gebakjes. En ja, dat gaat vrij veel. Omdat je dan heeft iedereen dat persoonlijke, hè?
2: Ja, dan kan nog steeds Henk is 50, kan erop.
1: Ja, terwijl, ja, makkelijk. En nog wel een printje erbij. En ja, dus een logootje, dat gaat er ook makkelijk bij.
2: Ja,
1: en anders heb je een grote taart en dan zet je een mes in. Ja. En dan ben je het beeld kwijt, weet je? Dan, ja.
2: Nee, oké, okay, ja, dat is helemaal duidelijk. Goed, en dat loopt gewoon, dat gaat altijd maar door. Ja, neem ik aan, dat is het hele jaar door. Maar ja, je hebt natuurlijk ook te maken met seizoensgebonden dingen. Zoals speculaas, is dat al van start bij jou?
1: Speculaas is alweer van start. En de herfst, de kastanjetaartje voor de herfst. En,
2: wat is een kastanjetaart?
1: Ja, het is een bavaroise met kastanjesmaak. Dus echt wel... Het is hartstikke leuk, hartstikke lekker.
2: Oh maar, ja, het lijkt me vreselijk. Ja. Maar goed, ik ben ook geen kastanjeliefhebber.
1: Ah joh.
2: Ja.
1: Ach.
2: Nee.
1: Proberen, jongen. Ja.
2: Dat zou goed voor me zijn.
1: Ja.
2: Oké, okay. Okay, ja, alles proberen, dat heb ik thuis geleerd wel vroeger.
1: Ja, precies. Okay.
2: Staat er voor vandaag nog iets speciaals op de agenda? Of is het gewoon doorknallen en een tijdje is het weekend?
1: Ja, we moeten nu echt wel even gas geven. Weet je wel, vrijdag, zaterdag zijn altijd wel de drukste dagen.
2: Ja.
1: Voor de winkel. En... dus dan hebben we wel even onze handen vol. Ja, dan moet ik wel even...
2: En heb jij een dag vrij eigenlijk in de week? Want elke keer als ik jou zie ben je aan het werk. Maar ben je op zondag vrij bijvoorbeeld?
1: Ja, op zondag ben ik echt wel vrij.
2: Okay.
1: Zondag is wel de dag dat ik echt probeer helemaal niks te doen.
2: En wat ga je dan doen?
1: Nou,
2: thuis een beetje bakken.
1: Nou ja, dag. Nee, dat is iets wat ik niet doe, thuis bakken. Dat, koken vind ik leuk, maar bakken niet.
2: Oké.
1: Okay. Nee, dus... Nee, gewoon een beetje chillen, een beetje leuke dingen doen.
2: Ja, precies.
1: Gezin, hè? Ja, gewoon een leuke...
2: Moet ook gebeuren, dan zie je die ook nog eens.
1: Ja, ja, precies.
2: Ik zou het helemaal. Ik zou jullie
1: proberen 's middags een beetje vroeger klaar te zijn.
2: Ja, dat is ook goed. Ja, precies. Luc, ik zal je niet langer van je werk houden. Je moet er wel voor zorgen dat heel Hilversum en omstreken weer lekkere taartjes heeft dit weekend.
1: Zeker.
2: Maar ik ga je wel feliciteren. Je bent namelijk met rechte vroege vogel van de dag. Ja. En je weet het, hè? Hou hem hier.
1: Met veel plezier.
3: Ben jij ook een vroege vogel?
4: App dan nu je naam en je beroep naar 088 8 50 51 52. En wie weet ben jij binnenkort wel de vroege vogel van de dag.

0: Gallagher en Lyle met I Wanna Stay With You. Anne, we hebben nog zoveel te bespreken vandaag.
1: Echt waar?
0: Ja.
1: Wat dan?
0: Nou, bijvoorbeeld...
2: Verzoekjes vrijdag.
1: Ja, nou.
0: Jawel, want strakjes gaan we het weer doen. Ik zeg strakjes, duurt nog wel even. Tussen 9 en 10 draai ik alleen maar wat jij, ja jij, wil draaien hier bij NH. En ik ga er niet over. Behalve dan dat ik kaders stel. Dat vind ik wel belangrijk. Kaders zijn belangrijk, ja. Nou, één kader.
1: Belangrijk kader.
0: Heel belangrijk kader. Dus je mag aanvragen wat je wil. Echt waar je zin in hebt. Maakt mij niet uit. Behalve dat het knijtervrolijk moet zijn.
1: Ja.
0: Ja, want mooie muziek is er al genoeg. Maar vrolijke muziek. Daar draait het allemaal om.
1: Vind ik ook.
0: Ja. Deze, qua intro, afgekeurd. Ja. Veel te trage strijkers. Ik bedoel, het is een leuke plaat. Begrijp me niet verkeerd. Maar is hij vrolijk genoeg? Nee.
1: Nee, merk je meteen, hè?
0: Valt toch door het ijs op zo'n moment. Nelly Furtado, wel leuk geprobeerd. I'm like a bird.

0: zaterdag.
1: Helemaal NH.
2: Het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
1: Artiesten uit Noord-Holland.
3: Uit Noord-Holland.
2: Helemaal NH.
4: Nick Velderman.
1: Muziek gemaakt op Noord-Hollandse bodem.
2: Helemaal NH.
1: Helemaal NH. Artiesten uit Noord-Holland.
3: Uit Noord-Holland.
2: Helemaal NH.
1: NH. Helemaal NH.
2: Zaterdag.
5: Van 5 tot 7.
2: Op de radio bij NH.
6: Een ongeluk. En ineens heb je letsel. En een hoop vragen.
7: Tijboud Letselschade, goedemiddag.
8: Ik ben aangereden en ik weet eigenlijk niet wat ik nu moet doen.
7: Vertel, we helpen je verder.
6: Tijboud Letselschade, persoonlijk advies en begeleiding bij letselschade. Al 35 jaar goed geregeld.
9: Laat de plakfolie van je keukendeurtjes los. Ben je uitgekeken op de kleur of gewoon weer een frisse look? Laat dan je keukenkasten spuiten. Je keuken is binnen no time weer als nieuw. Kijk op keukenkastjespuiten.nl.
10: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings
11: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
10: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
11: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
10: Bestel op budgetbroodjes.nl.
11: Nu ook in Purmerend.
9: Keukenkastjespuiten.nl. Ook voor reparatie, keuken en carouselkasten.
12: Ja, hallo, even wakker worden. Het platform Veilig Ondernemen heeft iets nieuws voor jou. Voor jou, voor jou. En voor jou, voor heel werkend Nederland. Blijf veilig, ook als het om criminaliteit gaat. Kijk, beleef en weet wat je moet doen bij bijvoorbeeld cybercriminaliteit. Ga naar de website van het platform Veilig Ondernemen Noord-Holland of pvonh.nl. Ook goed.
13: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
14: Ik ben Yvonne en kom uit de Velzenbroek.
15: Mijn naam is Erwin Klee uit Geest. En ik ben hier nooit weg geweest, want ik hou hem altijd hier met heel veel plezier.
16: Ik ben Marijke en ik ben thuis in Naarden.
17: Thuis in heel Noord-Holland.
18: Het is 7 uur. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
19: Goedemorgen. Bij een pro-Israël-demonstratie op de Dam gisteravond zijn tientallen tegendemonstranten opgepakt. Een protest was verboden door de burgemeester van Amsterdam, maar daar luisterden ze niet naar. In de loods in Lambertschaag, waar gisteren een enorme brand woedde, is er waarschijnlijk een drugslab gevonden. Dat zegt de veiligheidsregio tegen onze redactie. Bij het sloopwerk werden verschillende stoffen gevonden die op zo'n illegaal drugslab wijzen. En de bloedbank in Noord-Holland die test donoren op het Snelvirus. Gisteren werd

0: namelijk bekend dat een overleden patiënt van dat virus besmet raakte na een bloedtransfusie. En dat moet anders, zeggen ze bij San Quin. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een anti-AZC-protest in het Gelderse op Heusden zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden. De demonstratie was bij het gemeentehuis waar over de opvang werd gesproken. Betogers gooiden met stenen en zwaar vuurwerk. De ME werd ingezet om de rust terug te brengen. Na 2 dagen debatteren is nog niet duidelijk hoe het kabinet steun wil krijgen voor de begroting voor volgend jaar. Premier Jette zei bij de algemene beschouwingen te mikken op brede steun, maar hij zei nog niet hoe hij aan die steun wil komen. Dat leidde tot ongenoegen bij JA21-leider Eerdmans. Hij wil duidelijkheid.
2: JA21, ik denk dat dat voor de collega's ook geldt, heeft geen zin in een gesprek waarin we niet weten waar we aan toe zijn. Het kost gewoon energie, tijd en moeite en politiek uithoudingsvermogen om met elkaar dat gesprek te voeren. Dus gaat de premier een keuze maken of niet?
1: Jette zei dat hij het niet netjes vindt om partijen nu al uit te sluiten. Vandaag worden oppositiepartijen uitgenodigd voor vervolggesprekken. Het voormalig hoofd van een gevangenis in Syrië heeft in de VS 60 jaar cel gekregen voor marteling. Hij zou daar opdracht toe hebben gegeven en deed er mogelijk zelf aan mee. De folteringen waren gericht tegen tegenstanders van president Assad. De Syriër werd 2 jaar geleden in de VS aangehouden. De man zegt dat hij onschuldig is. De eerste wedstrijd in de competitiefase van de Europa League is voor NEC begonnen met een ruime nederlaag. Bij Juventus in Turijn werd het 5-0. NEC was een beetje naïef, zag sportcommentator Jeroen Gruter.
3: Die naïviteit werd binnen de kortste keren afgestraft door Juventus. Al bij rust een 3-0 voorsprong voor de thuisploeg. En na de rust, toen het eigenlijk allemaal al gespeeld was, kwamen er nog 2 bij.
1: Over een maand speelt NEC weer een Europa League-duel, dan thuis tegen Levska Sofia. Het weer, vanochtend nog kans op wat buien, verder geregeld zon, maar ook stapelwolken bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
7: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
8: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
10: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij Digidentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
11: De ontbijttafel.
12: Met Pieter Kok.

0: Phil-letje Collins met Dance into the Light. Goedemorgen en welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hem hoor, de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven? Voel je vrij? Wees welkom. Ook al is het pas 7:08 op die vroege vrijdagochtend. Maar ja, het is wel vrijdag.
1: Oh, bijna weekend.
0: Je staat er al met één been in. Het is 18 september. En Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Is Frankie er ook nog voor het nieuws? Goedemorgen, Frankie.
3: Goedemorgen.
0: Ja, jongens.
4: Verzoekjes vrijdag.
0: Zometeen tussen 9 en 10 draai ik alleen maar wat jij. Ja, jij. We horen hier bij NH. Er is inderdaad, ik zie jullie meteen afwachten. Nou, wanneer komt hij met dat gelul eromheen?
2: Kom maar met die regel.
0: Ja, die regel is gewoon geen gedoe met mooie muziek. Wij willen vrolijke muziek.
2: Geen Adele.
0: Geen Adele. Nee.
2: Prachtig, Adele.
0: Prachtig.
2: Heel leuk.
0: Wat een zangeres. Wat een stem. Wat een timbre. Maar veel te mooi.
2: Hé? Ja. Niet vrolijk.
0: Nee, okay. Het is niet vrolijk genoeg.
1: Dus alles van Adele.
0: Nee, niet.
1: Nee, ik bedoel, alles van Adele dus niet.
2: Nee.
0: Nee, want ik denk niet dat er een plaats van Adele die vrolijk genoeg is om hier doorheen te komen. Nee.
2: Nee, daar durf je ook wat geld op in te zetten.
0: Binnen haar prachtige, hoe noem je dat?
2: Oeuvre,
0: bedankt. Heeft ze natuurlijk zeker van tijd tot tijd voor haar doen vrolijke nummers zitten. Maar dat haalt het niet bij het niveau wat we hier qua vrolijkheid nodig hebben.
2: Geen Jody Bernal vrolijk.
0: Het is geen Jody Bernal vrolijk. Dat is ongeveer de maatstaf. Als het, je mag zeg maar 5 onder of 5 boven Jody zitten, maar dan zijn we er wel. Ja.
2: Is Jody de middenlijn?
0: Vind ik wel. Ja,
2: ja, snap ik wel.
0: Dat is, ja.
1: En welke van Jody dan?
0: Cassie Canoe.
1: Ja, ja.
0: Noem er nog eens 12. Insturen mag via 088-850-5152. En dan ga ik dus straks tussen 9 en 10 alleen maar gezellige, vrolijke verzoekjes vrijdag muziek draaien. Goed, en verder hebben we nog een paar dingen waar we het over moeten hebben. Namelijk de NH Pub Quiz.
2: Ja.
0: Ik heb hem gisteren in het leven geroepen. Het gaat gebeuren. We gaan dit doen. Ik heb de baas zover gekregen. Ik heb mijn collega's al grotendeels zover gekregen om teamcaptain te worden in de hele toestand. En 30 september op woensdag, mocht je het nog gemist hebben tot nu toe, gaan we het doen, de NH Pub Quiz. Daar kun je je voor aanmelden via nhnieuws.nl/samenzijn.
1: Oh ja.
0: Kom je een formulier tegen? Dat formulier doet het inmiddels.
1: Oh ja.
0: Doe dat. Want dan kunnen we een pubquiz gaan doen met z'n allen. En daar heb ik ontzettend veel zin in.
2: Dat is ook echt leuk.
0: Ja, en weet je wat ik het mooie vind eraan? Dat vaak moet je voor een pubquiz moet je met een heel team moet je, je aanmelden en dergelijke. Hoeft hier niet.
2: Nee.
0: We hebben hier namelijk de teamcaptains in vorm van bijvoorbeeld Frank en Anne. Die zijn teamcaptain. En kom je gewoon of bij een van die twee, of bij Patricia kom je in het team. Of bij, misschien Barbara of zo. Ik moet even kijken of die ook zover krijgen nog. Maar,
2: Bar houdt van spelletjes, hoor.
0: Bar houdt wel van spelletjes, oh, ja. Dat is waar. Ja. Maar we kunnen allicht nog even vragen of ze ook echt meedoet. Voordat we er,
2: in plaats van er forceren.
0: Ja.
2: Ja, dat is misschien wel sympathiek.
0: Forceren heb ik al meer gedaan hier in de uitzending, als het hier om gaat. Maar 30 september op woensdagavond gaan we dat dus doen. Daar kun je je voor aanmelden voor de pubquiz voor NH. Hoef je dus niet met een team te doen. Je kunt gewoon een eentje met z'n tweetjes of whatever kun je aanmelden. En dat gaat via nhnieuws.nl/samenzijn. Goed, verder nog vragen iemand?
1: Nee.
2: Hoe slecht is Frank is eigenlijk de vraag.
1: Hoe slecht is Frank? Nou, als je Barbara gaat vragen, wil ik misschien wel bij haar.
0: Nee, dat mag niet.
1: Oh, dat mag
0: niet. Nee, die is wel goed natuurlijk inderdaad.
1: Maar is echt goed, denk ik.
0: Ja, Bar weet wel veel.
2: Hallo jongens, ik weet ook veel.
1: Echt waar?
0: Ja, nee, dat denk ik niet.

0: dit weekend ook Dam tot Dam. Oh, gaan we meedoen, Ann?
1: We?
0: Oh, echt zo gezellig dat je weer meerent dit jaar.
1: Dat denk jij.
0: Ja. Nou ja, goed. Ik ga in ieder geval alleen maar de polsbeweging oefenen aan de bar. Tijdens de Dam tot Dam by Night, had ik bedacht. Gewoon lekker de kroeg in. Zo belangrijk.
1: Ga jij niet rennen?
0: Zo

0: Radio met You Can Change That.
1: De ontbijttafel. NH.
2: De ontbijttafel.
0: Ja, dit hele weekend is het zover. De borden staan al langs de wegen. Parkeren voor de Dam tot Damloop. Want ja, dat is natuurlijk wel nodig. Het hardloopgeweld. En niet te vergeten, morgenavond begint dan ook nog eens een keertje de Dam by Night. De Damloop by Night, dat is 8 kilometer door de stad, Zaanstad om precies te zijn, Zaandam. Met allerlei lichtjes en dingetjes en DJ's en noem het allemaal maar. Iemand die hem gaat rennen dit jaar is onze hardloopvriendin Rita. Goedemorgen Rita.
3: Goedemorgen allemaal.
0: Ja, jij gaat het dit jaar weer doen hè?
3: Ja.
0: Heb je goed getraind? Ben je helemaal fit?
3: Ik ben helemaal fit, ik ben er helemaal klaar voor.
0: Ja, want je hebt vorig jaar eigenlijk jouw hele toptijd opgegeven om met mij en Anne mee te lopen. Dat was heel lief van jou. Toen had je ook lampjes meegenomen voor ons. Wat echt, nou, daar heb ik vandaag nog aan gedacht. Wat deden die toch pijn om mijn nek, maar wat stonden ze leuk. maar zonder gekkigheid, toen heb je echt wel gedacht, weet je, ik blijf gewoon bij ze. We doen gewoon lekker rustig aan en we komen er wel.
3: Ja, maar dat was juist heel leuk.
0: Ja, dat was daardoor voor jou wel extra gezellig. Want je had alle tijd om je heen te kijken. Terwijl wij met onze tong op de knieën probeerden dus de eindsprint nog in te zetten. Eentje overigens, Rita, wij met z'n tweetjes keurig netjes over de finish. En, zal ik nooit vergeten, Andy toch nog even proberen een secondetje eerder te gaan.
4: Is wel gelukt.
0: Ja, was niet charmant, Anne. Was niet charmant. Ja, was niet oké. Maar goed, jij kon nog gewoon lekker kletsen, wij niet echt. Maar ga jij dit jaar voor jezelf misschien een toptijd neerzetten? Is dat het idee?
3: Nou, ik heb er best wel van geleerd. Ik denk, als je rustig aandoet, geniet je er eigenlijk best wel veel meer van.
0: Oh, kijk. Dus je gaat er rustig aan doen dit jaar?
3: Ik ga rustig aan doen.
0: En ik kan me herinneren dat je vorig jaar toen volgens mij ook nog de normale Dam tot Dam gelopen hebt, of niet?
3: Ja. Nou, vandaag of dit jaar heb ik een ander plannetje. Volgende week ga ik de halve van Texel doen.
0: Oh, hallo.
3: Dus ik denk, dan doe ik dit gewoon een beetje als leuk. En dan volgende week gaan we weer serieus.
0: Oh, wat goed zeg. En heb je dit keer andere mensen zo gek gekregen om met je mee te lopen? Of ga je het gewoon met alle andere hardlopers ervaren?
3: Ja, van de hardloopgroep Purmerend zijn er ook wel wat. Dus het was even goed alweer gezellig hoor.
0: Oké. En gaan er weer lichtjes mee om op je nek? Heb je de outfit al bij elkaar?
3: Ja, zeker. Dat ligt al klaar, hè?
0: Ja, mooi zo. Ja, ik krijg bij jou ook echt het idee, je maakt je er ook niet druk om of zo, hè?
3: Nee, dat doen anderen maar.
0: Hè? Dat is sowieso een goede tip. Andere mensen zich druk laten maken over het hardloop-evenement. Maar nu wil je die halve van Texel gaan doen. En je zegt, dat wil ik dus wel een beetje serieus gaan aanpakken. Ik zit even naar dat parcours te kijken. Er zitten ook best wel wat duinen bij, hè?
3: Ja. Nou ja, goed. Naar boven is even lastig, maar naar beneden gaat bijna vanzelf. Hè? Oh, ja.
0: Altijd positief, Rita. Dat vind
3: zo
0: ik wel weer knap.
3: Is het. Ja, hoor.
0: Maar kijk, ik haal André even bij Anne.
4: Ja.
0: Ik heb best een beetje spijt dat we hem niet lopen dit jaar.
4: Ja?
0: Ja. Zullen we anders gewoon nu afspreken dat we hem volgend jaar lopen met Rita weer? De Dam tot Dam by Night. Dat we weer even een jaartje.
4: Kijk, ik vind het supergezellig om dingen altijd met jou samen te doen.
0: Ja, toch? We zijn laatst nog naar een breimarkt geweest. Hebben we ook gedaan wel eens.
4: Ik wil jou best wel supporten.
0: Ja, maar je wil niet meedoen. Je kunt toch zeggen van ik loop even gezellig mee. Dus toch, wat zou je ervan krijgen? Behalve een goede conditie. Er is nog nooit iemand slechter van geworden.
4: Ja.
0: Rita, zou je het leuk vinden als wij met z'n tweetjes volgend jaar weer met je meelopen bij de Dam tot Dam by Night?
3: Superleuk. En Frank ook proberen, hè?
0: Oh ja, Frank. Nou, dat is een beetje een lastig verhaal. Als we die nog... Frank, volgend jaar dan krijg je vanaf nu een jaar om te trainen.
5: Ik ben een half jaar bezig.
0: Hij heeft zich ingeschreven. Niemand weet het, maar hij is er gewoon bij. Rita, kunnen we je zo gek krijgen om volgend jaar met ons te lopen?
3: Nou, ik denk dat het andersom is. Kunnen jullie zo gek krijgen?
0: Ik ga graag met je mee. Laat ik dat dan voorop zetten.
4: Nou, maar dat schrijven we dan nu op, hè?
0: Ja, dat schrijven we nu op. Dat mogen we nu opschrijven. Ik ga hem volgend jaar weer lopen. Ik vind het echt jammer dat ik er niet bij ben dit weekend.
5: We doen alle oneven jaren.
3: Dus moet je weer opschrijven.
0: Ja, ik heb ook echt het idee dat je net een pen gepakt hebt.
4: Maar hartstikke
0: goed. Ja. Rita, ik ga je heel veel plezier wensen. En voor iedereen die jou wil supporten, wat heb je aan? Want dan kunnen we op de uitkijk staan voor je. Dan kunnen we even extra hard Rita schreeuwen.
3: Een knaloranje shirt.
0: Kijk, knaloranje en met lampjes om de nek. Dan herkennen we wel. Roep dan gewoon Rita. Of bij iedereen die een oranje shirt aan heeft, gewoon Rita roepen. Zit je vaak goed. Dankjewel. Heel veel succes en morgen.
3: Ja, super. Dank je. Leuk dat je belde. Doei.
0: In Zaandam en in Amsterdam dus voor de Dam tot Dam lopen. En onwijs enthousiaste hardloper. Onze hardloopvriendin Rita was dat.

0: country bij NH. Stella Lefty en Boston. Het is 7 minuten voor 7:30. Zometeen is het tijd voor het nieuws en dan krijg je ook het weer met Jan Visser. En wat mij betreft mag er nog heel veel meer herfst aankomen.
1: Is dat zo?
0: Ja, ik vond het heerlijk gisteren. Och, en dan met die wind erbij. Ik was helemaal gelukkig.
1: Echt waar?
0: Ja.

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Smits Keukencentrum uit Uitgeest alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
2: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
3: Het zijn de gratis nachtweken bij voordeeluitjes.nl. Boek nu een meerdaags hotel of vakantiepark arrangement en krijg één nacht gratis al vanaf 61 euro.
4: U kent Stichting Herstel, de juridisch administratieve ondersteuner van de toeslagenaffaire. Nu ook breder inzetbaar binnen het sociaal domein. Uw lokaal juridisch loket. Kijk alvast op stichtingherstel.nl.
3: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeeluitjes.nl.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
7: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
9: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
10: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
8: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
10: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
11: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
12: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
13: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel. We komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
14: Zeg het!
13: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
12: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
15: Ik ben Ivana uit Medemblik.
16: Ik ben Jan uit Beverwijk.
17: Ik ben Jolanda uit Avenhoorn.
18: Ik ben Ali uit Amsterdam.
19: Thuis in heel Noord-Holland.
20: Het is 19:30, in Abbenes is het 14 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
21: Goedemorgen. Meerdere slachtoffers van de enorme explosie in Osdorp deze zomer in Amsterdam dus, zijn door hulpverleners aan hun lot overgelaten. Dat zegt hun advocaat. Bewoners van die flat die liepen ontredderd op straat, maar hulpverleners hadden nauwelijks aandacht voor ze. Het was te chaotisch. En dat ze geen aandacht kregen, heeft diepe sporen nagelaten.
22: Je zou kunnen zeggen dat er sprake is van een trauma op een trauma. Want de eerste gebeurtenis, het feit dat ze de lucht ingingen, dat was al traumatisch genoeg. Maar dat vervolgens ook nog eens niet goed wordt gereageerd door de autoriteiten. Dat ze niet de hulp krijgen die ze hoopten te krijgen. Ja, dat heeft nog extra veel teweeg gebracht.
21: Ja, zegt de advocaat van die slachtoffers. Hij wil verder niet ingaan op het letsel van zijn cliënten. Maar zegt dat het niet goed met ze gaat. Met die enorme explosie in een garagebox raakten meerdere mensen zwaar gewond toen in juni. De bloedbank in Noord-Holland test donoren op het West-Nijl-virus. Gisteren werd bekend dat een overleden patiënt van het virus besmet raakte na een bloedtransfusie van sanguin. Nou, dat moet anders, zeggen ze daar. Toen besmettingen met het West-Nijl-virus afgelopen weken opliepen in Nederland, is sanguin in meerdere gebieden intensiever gaan testen. Dat ging toen alleen nog over regio's als risicogebieden. Inmiddels gaat het dus over hele provincies. Niet alleen in Noord-Holland wordt extra getest, ook in 8 andere provincies. In de loods in Lambertschaag, waar gisteren een enorme brand woedde, is mogelijk een drugslab gevonden. Dat zegt de veiligheidsregio tegen onze redactie. Bij het sloopwerk werden verschillende stoffen gevonden die op een illegaal drugslab wijzen. Daar wordt nu nog onderzoek naar gedaan. De politie laat weten dat er nog geen aanhoudingen zijn verricht. En bij de pro-Israël-demonstratie op de Dam gisteravond zijn tientallen tegendemonstranten opgepakt. Hoewel hun komst verboden was door de burgemeester, voerden ze toch actie. Ze rolden een enorme Palestijnse vlag uit, skandeerden leuzen, deelden flyers uit. De politie heeft de tegendemonstranten opgepakt en weggevoerd met een bus. Hoeveel mensen er precies zijn opgepakt, dat is nog niet bekendgemaakt. En Felix Murders, hij keert eenmalig terug op televisie. Ach. Hij presenteert de allerlaatste aflevering van consumentenprogramma Kassa. Dat maakte de huidige presentator, dat is Amber Kortzorg, gisteren bekend in het televisieprogramma Pauw en de Wit.
0: Ik ben natuurlijk nu in verwachting. En Felix Murders, de Nestor van Kassa, inmiddels 80 jaar oud, hij maakt nog steeds radio, maar die gaat de allerlaatste aflevering presenteren en overnemen van mij. Ja, ja. Dus de cirkel is rond.
21: De cirkel is rond.
1: Ach, maar Felix Murders, wat een fijne vent. Ik heb een paar keer met hem mogen werken.
21: Oh ja?
1: Dat is, ach, wat een heerlijke vakman is dat, zeg.
21: Een icoon ook natuurlijk,
1: ja,
21: hè?
1: Ja, en echt zo'n lieve oom die gewoon je bij de hand neemt en zegt, nou jongen, misschien moet je dit even proberen.
21: Oh ja?
1: Ja joh, ach, dat is fantastisch.
21: Wat heb jij in je carrière allemaal te danken aan? Tenminste, wat is de gouden tip van Felix geweest?
1: Nee, ik moest wat interviews doen. Dat was voor Radio 2 toen in een soort van zomerprogramma. En toen had ze gezegd tegen Felix, weet je wat, als jij nou de regie eens gaat doen. In plaats van dat je het zelf doet, maar dat je een beetje de jongere garde gaat proberen een beetje verder te krijgen en zo. En hij kon dus na zo'n programma dan naar je toe komen en zeggen van, hey, ik vond dit heel goed, maar let daar even een beetje op. Dan kun je misschien dat en dat ik volgende keer even proberen. Ja man, hoeveel bazen kom je nog tegen die zo met je omgaan?
21: Nou
1: toch?
21: Precies, en wat voor leren van de meester. Hè?
1: Leren van de meester, absoluut ja.
21: Felix Murders dus, één keer terug. Het is op 5 december.
1: Nou, praktische avond.
21: En dit is dus de allerlaatste kassa aflevering, want het programma gaat verdwijnen. Maar ze zijn op de valreep nog genomineerd voor een televisiering. Nou, dan weten we alles weer. Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
1: Dankjewel Frank, gaan we naar het weer met Jan Visser. Jan, goedemorgen.
14: Pieter, goedemorgen.
1: Ben jij eigenlijk wel al jongere weermannen aan het op en weervrouwen aan het opleiden, Jan? Want dat zou je
14: Nee.
1: Nee, dat is geen begin aan.
14: Nee, is gewoon te druk.
1: Oh ja, voor jezelf. Ja, nee, precies. Maar je zou het wel goed kunnen, denk ik, Jan.
14: Hey. Ja, dat zou misschien wel mogelijk
1: zijn. Zo'n prodigy, zo'n protégé eventjes onder je vleugels nemen. Onder je Sirius Numulus wolk.
14: Ja.
1: Nou goed. Laten we het over het weer gaan hebben, Jan. Is het alweer een beetje droog? Want gisteren heeft het wel echt een behoorlijk partijtje geregend bij mij in ieder geval in Westzaan, zeg. Ongelooflijk.
14: Ja, dat was
1: wat
14: echt
1: een water.
14: Ja, dat kwam echt met bakken echt naar beneden. En je zag het de hele dag, of tenminste overdag viel het in eerste instantie wel mee. Dat was ook de verwachting, hè. In de middag, het zou geleidelijk een beetje gaan regenen. En dat deed het ook, maar het stelde op zich niet zo heel veel voor. Maar in de loop van de middag werd dat koufront geactiveerd. Dat had te maken met op hoogte, een storing die inliep met koudere lucht. En natuurlijk het zeewater speelde een rol. En en dat leidde inderdaad tot forse zware buien. Niet overal in de provincie. Maar Stompetoren bijvoorbeeld viel 29 mm. Edam meer dan 25. En in en rond Purmerend ging het helemaal tekeer met 37 mm permanent gorse bos. Weide Wormer kwam op 38 mm uit en Purmerend zelf op 40 mm.
1: Ja, dus
14: dat was wel even raak. En niet alleen bij ons, ook in delen van Zuid-Holland en Zeeland, in Haamstede bijvoorbeeld, 45 mm. Dus waren echt grote hoeveelheden neerslag. Echt van die enorme neerslaggordijnen, dus wat dat betreft. En sommige plaatsen zitten nu dus al boven de 100 mm voor de maand september.
1: Nou, en dat kan ook geen kwaad, Jan.
14: Dat kan zeker geen kwaad, maar de verschillen blijven groot. Want in het binnenland is het natuurlijk aanmerkelijk minder gevallen tot nu toe. En ook gisteren was daar niet zo heel veel aan de hand. Nou, vandaag, op dit moment zijn er nog wat buitjes actief in het noorden van Nederland en ook in het noorden van onze provincie. Die zullen in de loop van de ochtend geleidelijk aan plaatsmaken voor meer voor droge fases. Beter gezegd, dan is het overal zo'n beetje zo goed als droog. En dat geldt ook voor vanmiddag. Af en toe is er zon bij vanochtend en vanmiddag komt er wat meer zon. Temperatuur 18 tot 19 graden. En de wind die waait uit het zuidwesten en is boven land matig aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Windkracht 5 tot 6. En vanavond lijkt de wind iets te gaan toenemen. Ondertussen zien we op de Atlantische Oceaan een nieuwe diepe depressie zich ontwikkelen. Die komt niet richting ons land, maar de fronten wel. En dat betekent dat de komende nacht de bewolking al gaat toenemen. En er kan er in onze provincie al wat lichte regen vallen. Ook morgen overdag over het algemeen tamelijk bewolkt weer. En van tijd tot tijd wat lichte regen en motregen. Gaat niet om grote hoeveelheden. Maar toch een beetje een niet echt mooie dag dus. Hè. En de wind is zuidwest en matig aan de kust krachtig. En morgenavond neemt de wind aan zee toe naar hard, windkracht 7. En later op de avond gaat het wat harder regenen. Het wordt overigens nog wel een graad of 20.
20: Oké, dat dan weer wel, Jan. Ja. En hoe dat dan verder aankomende week gaat gebeuren met z'n allen bij elkaar, dat moeten we zo meteen maar even met elkaar gaan bespreken. Ik ben wel benieuwd of het wat natter wordt of dat het wat kouder wordt. Je weet, ik hou ervan. Maar als je dat kunt regelen, zou fijn zijn.
14: Ja, tot straks. Hè.
20: Tot zo, Jan.
14: Hoi.
20: En zometeen jouw kans op kaarten voor Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam. De lichtshow in de Noorderkerk. Bij Dingen met Dario na de Traveling Wilburys. Ho.

0: George Michael, je zult hem achter in de auto hebben met Outside.
1: En ha.
2: Ontbijttafel.
3: Dingen, dingen, dingen, dingen met Dario.
4: Dingen met Dario.
0: Ja, ja, kijk maar eens even goed op die klok. Het is precies net helemaal 7:15 geweest. Hoog tijd voor Dario. De Amsterdamse zanger gaat op cryptische wijze iets voor jou omschrijven. En als je denkt te weten waar hij het over heeft, dan pak je die telefoon en draai je dat nummer 088-850-5152... om zo kans te maken op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam. Dat is een lichtshow in de Noorderkerk. Echt heel mooi om dat een keertje mee te maken. Moet je me wel kunnen vertellen waar Dario het hier over heeft.
5: Als je deze thuis niet hebt, ach, dan kan je hem ook op het bed gooien.
0: Als je deze thuis niet hebt, ach, dan kun je hem ook op het bed gooien. 088-850-5152, waar heeft hij het nou over?
5: Als je deze thuis niet hebt, ach, dan kan je hem ook op het bed gooien.
0: Ja, ik vind hem best wel lastig, geloof ik. En misschien jij ook wel. Maar je weet het ook, hè, op vrijdag, dat is niet de allerdrukste dag. Misschien krijg je het wel voor elkaar om hier even zo soepeltjes er tussendoor te schieten. Als je belt met 088-850-5152... en die kaart ervoor van Gogh en Rembrandt in Amsterdam in de wacht kunt slepen, hou er rekening mee. Ik vraag ook altijd eventjes van tevoren of na een tijdje eigenlijk, als je gewonnen hebt, wie je mee gaat nemen. Denk er even over na, het is maar een tip.
5: Als je deze thuis niet hebt, ach, dan kan je hem ook op het bed gooien.
0: Ja, wat is dat? Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel. Ja.
6: Goedemorgen met Nel. Ik denk een kussen.
0: Je denkt een kussen. Nel, laten we eens even kijken of je gelijk hebt. Oh, hij is niet goed, Nel.
6: Oh, jammer.
0: Nou, volgende keer beter.
6: Dankjewel. Doei.
0: Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
7: Goedemorgen met Chantal, een dekbed.
0: Een dekbed, Chantal. Eens even kijken. Nee, is ook niet goed. Verdorie. Volgende keer beter, Chantal.
7: Bedankt.
0: Doei.
5: Als je deze thuis niet hebt, ach, dan kan je hem ook op het bed gooien.
0: Als je deze thuis niet hebt, ach, dan kun je hem ook op het bed gooien. 088-850-5152. Het is jouw kans op die kaarten voor Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam. En voor de duidelijkheid, niet stiekem gaan zitten bellen via WhatsApp, want dan kan ik niet opnemen hier. Dus de gewone telefoon gebruiken, dat werkt echt wel beter, hoor.
5: Als je deze thuis niet hebt, ach, dan kan je hem ook op het bed gooien.
0: Ja, wat is dat? 088-850-5152. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
8: Oh, hallo Pieter, met Ineke spreek je.
0: Dag Ineke, wat denk je dat het antwoord is?
8: Ik denk een deken.
0: Een deken, eens even kijken. Is geen deken hoor.
8: Oh, jammer.
0: Volgende keer beter.
8: Bedankt.
0: Dag Ineke. Ja. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
9: Ja, goedemorgen met Tineke.
0: Nou, van de Ineke naar Tineke, een, hallo.
9: Ja, Ineke, Tineke. Ik denk een personenweegschaal.
0: Een wat?
9: Een weegschaal.
0: Een weegschaal, personenweegschaal. Eens even kijken. Nee, is het ook niet. Helaas.
9: Helaas.
0: Dag Tineke.
9: Dag.
5: Als je deze thuis niet hebt, ach, dan kan je hem ook op het bed gooien.
0: Weegschaal, ja. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
10: Hallo.
0: Hallo, met wie spreek ik?
10: Jorre.
0: Jorre, zei je?
10: Torre.
0: Torre. Wat denk je dat het antwoord is?
10: Een matras.
0: Een matras, even kijken. Die is ook niet goed. Hé, jammer. Volgende keer beter, hoor.
10: Ja.
0: Doei.
5: Als je deze thuis niet hebt, ach, dan kan je hem ook op het bed gooien.
0: Ja, wat is dat nou toch? 088-850-5152. Dit is toch wel te doen. Hier kun je toch wel uitkomen. Het is allemaal voor die kaarten voor Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam. Er ligt zo in de Noorderkerk. Twee kaarten kunnen voor jou zijn als je me vertelt waar Dario het over heeft.
5: Als je deze thuis niet hebt, ach, dan kan je hem ook op het bed gooien.
0: Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
11: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, met wie spreek ik?
11: Met Majori.
0: Majori, vertel, wat denk jij dat het antwoord is?
11: Ik denk een kapstok.
0: Een kapstok. Even kijken.
5: Kapstok.
0: Jawel, Majori! Dat is gewoon goed, hoor.
11: Ja, heel raar, maar waar?
0: Ja, het is gewoon te doen. Het was het raadsel wat volgens mij voor een vrijdag best wel een beetje, ja, toch, acceptabel was.
11: Jawel, hoor.
0: Ja, toch. Majori, twee kaarten voor Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam zijn voor jou. Wie ga je meenemen?
11: Ja, mijn man natuurlijk.
0: Ja, die wil per se mee, dat snap ik wel. Ik wens jullie heel veel plezier en maak er een mooi weekend van.
11: Kom,
0: doei, Majori.
11: Dank je.

0: Helene Groot met Jimmy
1: en H.
2: De ontbijttafel.
1: Op locatie.
0: Oh, ik ben gek op herfst, maar ik weet dat Samantha dat eigenlijk ook wel lekker vindt. Toch een beetje herfstemand.
3: Nou, ja, nou kan ik het heel moeilijk gaan zeggen. Nou, ik ben een zomerkind. Maar nee, de herfst. Ach, die prachtige kleuren. En wat nog meer, die pompoenen.
0: Ja.
3: En het schijnt dat het dit jaar een enorm goed pompoenenjaar is. Nou, ik kan niets anders gaan doen dan ze op te meten, te testen. Wat leuke dingen ermee te doen. Want er is dit weekend een enorm grote pompoenfair in Warmhuizen. En ik ben daar naartoe onderweg.
0: Hartstikke goed. Horen we je zo daar vandaan. Dankjewel.
2: De ontbijttafel.
1: Van

0: Middag AZ tegen Telstar. Vanaf 2 uur hoor je bij NH Sport alles rond deze Noord-Hollandse derby. We zijn live bij de aftrap om 2:30. En in Zaandam gaat de Dam-tot-Damloop nog uren door. Duizenden lopers komen over de finish. NH Sportpresentator Edward Dekker presenteert vanuit het Dam-tot-Dam-park met Stefan Brandhorst langs het parcours. NH Sport, zondagmiddag van 2 tot 7 op de radio bij NH.
1: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings
2: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
1: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
2: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
1: Bestel op budgetbroodjes.nl.
2: Nu ook in Purmerend.
3: Heeft u nog authentieke schuiframen? Topvoorzetramen zijn dan een ideale oplossing tegen tocht, kou en warmte. Dat is verduurzamen zonder karakter te verliezen.
4: En het weert ook veel geluid.
3: Ga naar topvoorzetramen.nl en vraag direct een offerte aan.
5: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een grotere milieuzone voor dieselpersonen en bestelauto's. Geef uw mening via de online vragenlijst. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
6: Topvoorzetramen.nl. Voor meer warmte en minder geluid.
7: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
8: Ik ben Yvonne en kom uit de Velzenbroek.
9: Mijn naam is Erwin Klee uit Uitgeest. En ik ben hier nooit weg geweest, want ik hou hem altijd hier met heel veel plezier.
10: Ik ben Marijke en ik ben thuis in Naarden.
11: Thuis in heel Noord-Holland.
12: Het is 8:00, het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland. Krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
13: Goedemorgen. Meerdere slachtoffers van de enorme explosie in Osdorp, deze zomer was dat, zijn door hulpverleners aan hun lot overgelaten. Dat zegt hun advocaat. Bewoners van die flat die liepen ontredderd op straat, maar hulpverleners hadden nauwelijks aandacht voor ze. In de loods in Lambertschaag, waar gisteren een enorme brand woedde, is waarschijnlijk een drugslab gevonden. Dat zegt de veiligheidsregio tegen onze redactie. En Virgil van Dijk gaat gewoon door als aanvoerder van Oranje. Dat was na het laatste WK even twijfelachtig, maar de nieuwe bondscoach Xavi heeft hem overtuigd om te blijven. En die gaat ook Volendammer Joey Veerman gewoon weer oproepen. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
14: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een anti-AZC-protest in het Gelderse op Heusden zijn gisteravond meer

0: dan 10 mensen aangehouden. De demonstratie was bij het gemeentehuis waar over de opvang werd gesproken. Betogers gooiden met stenen en zwaar vuurwerk. De ME werd ingezet om de rust terug te brengen. Na 2 dagen debatteren is nog niet duidelijk hoe het kabinet steun wil krijgen voor de begroting voor volgend jaar. Premier Jette zei bij de algemene beschouwingen te mikken op brede steun, maar hij zei nog niet hoe hij aan die steun wil komen. Dat leidde tot ongenoegen bij JA21-leider Eerdmans. Hij wil duidelijkheid.
1: JA21, ik denk dat dat voor de collega's ook geldt, heeft geen zin in een gesprek waarin we niet weten waar we aan toe zijn. Het kost gewoon energie, tijd en moeite en politiek uithangsmogen om met elkaar dat gesprek te voeren. Dus gaat de premier een keuze maken of niet?
0: Jette zei dat hij het niet netjes vindt om partijen nu al uit te sluiten. Vandaag worden oppositiepartijen uitgenodigd voor vervolggesprekken. Het voormalig hoofd van een gevangenis in Syrië heeft in de VS 60 jaar cel gekregen voor marteling. Hij zou daar opdracht toe hebben gegeven en deed er mogelijk zelf aan mee. De folteringen waren gericht tegen tegenstanders van president Assad. De Syriër werd 2 jaar geleden in de VS aangehouden. De man zegt dat hij onschuldig is. De eerste wedstrijd in de competitiefase van de Europa League is voor NEC begonnen met een ruime nederlaag. Bij Juventus in Turijn werd het 5-0. NEC was een beetje naïef, zag sportcommentator Jeroen Gruter.
2: Die naïviteit werd binnen de kortste keren afgestraft door Juventus. Al bij rust een 3-0 voorsprong voor de thuisploeg. En na de rust, toen het eigenlijk allemaal al gespeeld was, kwamen er nog 2 bij.
0: Over een maand speelt NEC weer een Europa League-duel, dan thuis tegen Levska Sofia. Het weer, vanochtend nog kans op wat buien, verder geregeld zon, maar ook stapelwolken bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ja, hier had uw advertentie kunnen staan.
4: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè?
5: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
9: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
10: Download de app en start met Vind.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
11: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
12: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
11: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
13: Start je dag zonder barst.
14: Opgelost. Autotaalglas.
15: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
16: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
17: Volido.
15: Ontdek deze winter het pure noorden. Voigtravel.nl.
18: De ontbijttafel.
19: Met Pieter Kok.

0: Lionel Richie met My Destiny. Goedemorgen en welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hem hoor, die allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven? Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 8 minuutjes over 8 op die vroege vrijdagochtend. Maar ja, het is wel vrijdag.
1: Bijna weekend.
0: Je staat er al met 1 been in. Het is 18 september. Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen, Anne.
2: Goedemorgen.
0: Is Frankie er ook nog voor het nieuws? Goedemorgen, Frankie.
3: Goedemorgen.
0: Fijn dat je er ook bij bent. Jongens, behalve de normale vrijdag is het natuurlijk ook...
4: Verzoekjesvrijdag.
0: Hatsé, jouw verzoekje is welkom. Via 088-850-5152. Met als enige voorwaarde dat die knijtertje vrolijk moet zijn.
2: Knijter.
0: Ja. Daar hebben we een nieuwe maatstaf voor in het leven geroepen.
2: Ja.
0: Namelijk hoeveel die scoort op de schaal van Jody. We hebben het over Jody Bernal natuurlijk, zijn Classique en Nol. Een van de meest schuimbekkend vrolijke platen die je kunt bedenken. Daar mag je maximaal 5 punten onder of boven zitten.
2: Oh ja. Ja. En hoe meten we dit?
0: Dat weet ik nog niet, maar dat maakt natuurlijk niet uit. Kijk, als jij een -3 op de schaal van Jody scoort, dan ben je gewoon oké.
3: Okay. Ja.
2: En -10?
0: Nee, foute boel. Nee, dat lukt niet.
2: Dat kan niet.
0: +3. Ik zou het knap vinden als je een plaat kunt vinden die het haalt. Maar ga vooral je gang.
2: Wat goed.
0: Maar als we bijvoorbeeld... kijk, ik vind dus... Ik vind You Can Call Me Al van Paul Simon... is voor Frank echt een hartstikke vrolijke plaat.
3: Ja.
0: Bij mij scoort die, zit hij wel op de -4 op de schaal van
2: Jody. Oh, bij mij wel -5.
3: Ja, nou, ja
0: maar...
3: Ook,
0: nee, maar weet je... Ja, maar dat is oké. Okay. Weet je, want dan valt hij gewoon nog binnen de bandbreedte... dan is het helemaal prima.
3: Dat is toch altijd. Het is gewoon met de hakken over de sloot over. Ik ben niet anders gewend.
0: Ja. Maar als je bijvoorbeeld... Als je het bijvoorbeeld de vogeltjesdans noemt. La la la la la la la la la la la la la. Nou, +3 denk ik wel.
3: Ja, is wel een
0: plus. Dat is +3, misschien wel +4 op de schaal van Jody.
2: Alles van Yves Berendsen +5?
0: Ja, in jouw geval.
3: Niet alles.
0: Nee. Nonsens.
2: Och, wat
0: heerlijk. Hij heeft die tranentrekker met... Nee, ik weet ook niet hoe dat heet.
3: We kennen ze er niet eens.
2: Terug in de tijd, +5.
3: Maar dan met jou, ja, die +5.
2: Ja, +5. Met Emma Heester. Dus die +5.
0: Boven Jody? Even normaal. Ik snap dat je een fan bent, dat snap ik. Maar je moet ook proberen het objectief te bekijken. Het gaat niet om ons, het gaat om de schaal van Jody.
3: Inderdaad, dat is gewoon een hele objectieve manier om dit te meten. -1.
0: 088, 850, 51, 52. Krijg een appje van John, die zegt een achterlijk idee van de schaal van Jody Bernal. Oké, bedankt John voor het appen. Als jij wel een leuke plaat... Dat is wel een -6 op de schaal van Jody hoor, John. Als je een plaat weet om in te sturen... we zullen hem niet per definitie raten op de schaal van Jody... maar hier achter het scherm zeker wel.
3: Zeker.
0: Maar stuur vooral even een plaat in, want strakjes tussen 9 en 10... hier bij NH draai ik namelijk alleen maar wat jij... Ja, jij wil horen hier op de radio.
2: Ik kan niet wachten.
0: Nee, ik ook niet.
3: Ja, lekker.
2: Verder nog vragen?
3: Weet Jody dit al?

0: Fleetwood Mac met Go Your Own Way.
1: De sportexpert van NH, Edward Dekker.
0: Het is vrijdag, 8:15 geweest. Dat betekent hoog tijd voor onze eigen Edward Dekker. Edward, goedemorgen.
2: Hoi Pieter, goedemorgen.
0: Hoe is die ermee, Edward?
1: Uitstekend.
0: Mooi zo. Houd dat vast, want voordat we de sport induiken... We gaan binnenkort natuurlijk iets heel leuks doen. Namelijk de pubquiz met NH. 30 september op woensdagavond. Ik vroeg me af, heb je al wat in je agenda staan?
1: Ongetwijfeld.
0: Is dat toevallig de pubquiz voor NH?
1: Ik zet hem erin.
0: Ja, zou je dat willen doen?
1: Want ja, dat vind ik leuk.
0: Zou jij teamcaptain willen zijn? Ook misschien?
1: Ook nog?
0: Nou, dat dacht ik. Ja, weet ik veel.
1: Dus mensen moeten zich aan mij optrekken,
0: bedoel je? Nou, moet je je voorstellen dat je bij jou in een team zit... en er blijkt opeens heel veel sportvragen in te zitten. Dan ben je wel echt... Dan heb je wel echt een mazzeltje, hoor. Hey.
1: Dan, als dat zo is, heb je mazzel. Zitten er muziekvragen in, wordt het wat lastiger. Nee, maar films goed. Ben ik ook niet zo van.
0: Nee, maar samen kom je er wel uit, toch?
1: Laten we dat doen.
0: Woensdag 30 september is het zover. Als je er ook bij wil zijn, dan mag je je aanmelden via nhnieuws.nl/samenzijn. En dan gaan we een gezellige herfstparty organiseren. We hopen dat het regent.
1: En hoe ziet dat team van mij eruit? Weet je dat ook?
0: Nee, dat weet ik nog helemaal niet. Oh. Nee, dat gaan we dus samenstellen voor jou. Dus maak je geen zorgen, daar kom je helemaal uit.
1: Ik ben er, ik vind het leuk.
0: Jij bent er. Okay,
1: ja, ik ben
0: dat
1: er.
0: Gaat helemaal goed komen.
1: Aangelden.
0: Goed. Laten we dan de sport induiken, want jij was gisteren jarig.
1: Ook nog, ja. Ja. Dat je daar nou over begint.
0: Nou, daar moeten we eigenlijk toch heel even bij stilstaan. En eigenlijk het liefst, ik weet niet of je het vervelend vindt, maar ik zie al dat Anne en Frank gaan staan op dit moment. En dat snap ik ook, want daar gaan we dan met z'n allen...

0: Vol.
1: Nou, vind ik heel erg aardig. Weet je wat nou leuk is? Ik zet hem even gauw op de site aan. En dat site loopt natuurlijk altijd 30 seconden achter. Dus kan ik nog net op tijd even zien hoe er feest gevierd wordt. Nee,
2: die Polonaise, dat was Frank.
1: Ja, heel goed. Heel leuk, heel leuk. Ja, jongens, bedankt. 54, het is een mooie leeftijd.
2: 54 alweer? Ik wilde er niet eens vragen, maar... Ja.
1: Nou weet het. Heel nooit wat weten.
3: Ja, en de uitslag.
1: Ja, nee, dan zit op setpoint. Het is setpoint.
2: Nou, rustig aan. Goed, even serieuzere zaken nu, want er staat genoeg op het programma. Dit weekend, als het over de sport gaat, waar zullen we mee gaan beginnen?
1: Nou, met een evenement dat een stukje jonger is dan dat ik ben. De Damloop. Voor de 40ste keer wordt die gelopen tussen Amsterdam en Zaandam. Jubileumeditie. Daar pakken ze ook wel leuk mee uit, want langs het parcours is er natuurlijk altijd heel veel muziek bij die Damloop. En nou hebben ze besloten om van alle decennia dat de Damloop was, in die periode dan ook muziek te draaien. Dus je begint met de jaren 80, dan de jaren 90, 0, 10 en aan het eind 20. Dus dat is wel heel erg leuk gedaan. Die Damloop is natuurlijk stijf uitverkocht. Groot evenement, heel veel mensen die in actie komen. Straks is de persconferentie in Zaandam, daar ga ik heen. Dan komen natuurlijk de wedstrijdlopers aan het woord. Gaan we ook horen of er wat parcoursrecords gaan sneuvelen. Want op onze site kan je bijvoorbeeld zien dat het parcoursrecord bij de vrouwen stamt van... Ja, schrik niet, 1987.
2: Echt waar?
1: Ja.
2: Maar is het altijd heel slecht weer geweest daarna?
1: Het is echt onbegrijpelijk dat het record nooit is gesneuveld. Ingrid Christiansen is haar naam. Zij is ook aanwezig zondag. Houdt het finishlint vast. Dus het zou echt een mooi moment zijn als de eerste vrouw sneller loopt dan... 50 minuten en een handvol seconden. Dus 50 minuten en 31 seconden deed ze erover. En ook bij de mannen trouwens staat het parcoursrecord al sinds 2011. Dus het wordt wel tijd dat er wat de tijden verbroken worden. Nou, het is hardlopen natuurlijk zondag. Het is fietsen, het is op zaterdag wandelen. Daar heb je veel vrijwilligers bij nodig. En van de week waren wij eventjes bij de Eitunnel, Pieter. Voor de televisieuitzending van NH Sport. Daar kwamen we Gerbrand Wit tegen. Nou, die was daar gewoon aan het werk. Die was daar gewoon een elektriciteitspaaltje aan het plaatsen voor boten. Heeft niks met de Damloop te maken. Maar die is dus in zijn vrije tijd is hij verkeersleider bij de Damloop. Ja, hij vertelde ons wat hij daar allemaal meemaakt.
4: Dat er mensen door willen terwijl er loop is. En dat gaat niet lukken.
3: Zijn ze dan eigenwijs?
4: Ja, absoluut. Dan willen ze en moeten ze erdoor. Ja, ik vind het schitterend. Alleen ik word op een gegeven moment wel een beetje moe van al die mensen die voorbij komen.
3: Er zijn er heel veel.
4: 45 voorbij zijn gegaan, 45.000. Dan heb je het wel een beetje gehad.
2: Dan heb je genoeg gezichten gezien voor één dag inderdaad. Dat snap ik wel weer. Ja. Ja. Wanneer begint het spektakel bij ons op tv?
1: 9:00 in de ochtend op televisie aanstaande zondag. Ook op Facebook, YouTube, andere sociale platformen natuurlijk voor de Damloop. En dit jaar doen we ook nog iets anders. Want we hebben een live radio-uitzending. En ik heb het genoeg om de hele dag in Zaandam te blijven. Want die presenteer ik vanuit het Dam tot Dam Park. Dat is het burgemeester in het Veldpark in Zaandam. Daar komt de radio-uitzending vandaan. En Stefan Brandtos kun je ook tegenkomen. Want die loopt de hele dag rond daartoe. Tussen de burcht en dat park.
2: En heb je dan ook zondag nog een live wedstrijd op de radio?
1: Zeker, zeker. Want voetbal, het is AZ Telstar is het om 2:30 zondag. Zo. Ja, dus dat is leuk. Leuke confrontatie. AZ natuurlijk midweeks nipt verloren van Sunderland. Beetje pijnlijk eigenlijk wel door die strafschop die Patachi veroorzaakte. Toch was de trainer Lior Echtot na afloop best nog optimistisch.
5: Ik ben gewoon trots op die boys. Hè, dat je gewoon laat zien, als je gewoon met lef en ons spel wil nastreven. Dat je ook gewoon hier voor 50.000 mensen op een gegeven moment je wil op kan leggen. En dat is ook wel gewoon wat we willen.
1: Ja, dan duikt hij natuurlijk met name op de tweede helft. Want in de eerste helft werd AZ echt wel onder de voet gelopen door Sunderland. Maar de tweede helft zag er goed uit. Dus als ze die lijn doortrekken, kan dat echt heel leuk worden. Zondag vanaf 2:30. En wat vandaag nog interessant is, is natuurlijk voor AZ ook als de selectie van Nels Elftal bekend wordt gemaakt, Pieter. Want daar zou natuurlijk zomaar een AZ erin kunnen zitten.
2: Ja, aan wie zit jij te denken dan op dit moment?
1: Nou, ik denk niet aan Kees Smit, eerlijk gezegd, op dit moment. Want die heeft wel wat kwetsuren gehad. Maar ik zit denken, misschien zou Rosangelo Daal daar wel eens in kunnen zitten, linksbuiten. Die is echt in een uitstekende vorm. Dus dat zou heel erg leuk zijn. En een nieuwe bondscoach, een buitenlander. Ja, wie weet dat hij sowieso nog met wat verrassende namen op de proppen komt. Wouter Goes misschien?
2: Ja, precies. Ik hoor wel verhalen inderdaad. Maar wanneer moet Arjen weer een keertje spelen eigenlijk? Wat duurt dat
1: volgende week donderdag Duitsland. Duitsland. En de Duitse bondscoach, las ik, heeft 44 spelers geselecteerd. Dus de kans dat je erbij zit is wel vrij groot al. Hè?
2: Ja, precies. Dat is Frank Boer ook voor gezellig. waarschijnlijk weer.
1: Ja,
2: dat weet
1: hier
2: je
1: staat
2: nog niet.
1: Op de voorlijst. Ja, dat leuk. Klopt, ja.
2: Maar zonder gekkigheid, wat voor wedstrijd is dat dan? Want dat weet ik even niet. Oranje Duitsland is al.
1: We gaan de Nations League beginnen. Dus, en er is een lange interlandperiode. Dus er worden 4 interlands in de korte tijd achter elkaar afgewerkt. Okay, dus de competitie ligt echt een tijdje stil. Ja. Dus we moeten even lekker genieten ook van AZ Telstar komende zondag. Want daarna is het even 2 weken niet. En bij Telstar, ja, we zullen wel zien hoe dat loopt.
2: Ja. En we moeten ook het nog hebben over Volendam en Ajax natuurlijk.
1: Ja, Volendam, vanavond spelen zij toevallig ook een derby tegen Jong AZ. En het is een uitwedstrijd. Nou, dan weet je net, Pieter. Inmiddels uit is het verliezen, thuis winnen voor Volendam.
2: Maar waar spelen ze in Weidewormer dan?
1: Weidewormer kan je
2: heen,
1: ja.
2: Ja, dat zit ik net te denken. Dat is misschien leuk om even te kijken.
1: Ja, als het droog is, is het altijd leuk daar. En Ajax, ja, Ajax gaat lekker toch weer gewonnen. 5-1 midweeks van Willem II. Julian Brandt is toch wel de man die echt indruk maakt bij de Amsterdammers bij de opening van dit seizoen. We hebben het even opgezocht. Tenminste, collega Milton Pus. Het is lang geleden dat Ajax in 2 wedstrijden achter elkaar 5 doelpunten maakte. Want ze wonnen van Willem II natuurlijk en van Fortuna Sittard met 5 goals verschil. Of 5 goals gemaakt. En dat was in 2021 voor het laatst dat het gebeurde onder Erik ten Hag. Dus nou, dat zegt wel wat.
2: Ja, precies. Goed, dan moeten we het nog over andere sport hebben dan?
1: Nou, geen andere sport. Blijf nog even bij het voetbal. Maar we hebben met NH Sport wel een leuke reportage, denk ik, over Mitch Apau. Oud-voetballer van onder andere Telstar. En die voetbalt nu in de 4e klasse bij Marken. Nou, dat vind ik sowieso al mooi als een profvoetballer op dat niveau gaat ballen.
2: Ja.
1: Dat is wel bijzonder. En morgen wordt in Haarlem, daar kan je ook nog naartoe gaan, het nieuwe clubhuis van Koninklijke HFC geopend. Zo rond de klok van 1 uur. Burgemeester komt langs. Heeft lang geduurd, maar het is een schitterend complex geworden.
2: Nou, er gaat echt een heleboel gebeuren dit weekend. En dan zit jij dus ook nog eens een keer die hele zondag gewoon in Zaandam live daar vandaan radio te maken.
1: Ja, vanaf 2 uur op de radio. Dus zondag de Dam tot Damloop en AZ Elster.
2: Ja, ik wou net zeggen. Dus dan moet je en de wedstrijd voor het hardlopen en daarbij dus ook. Want hoe laat begint het hardlopen voor de mannen en de vrouwen? Is dat,
1: het startschot bij de mannen klinkt om 9:55. En de vrouwen gaan 6 minuten eerder van start. Want het is ook nog een man-vrouw wedstrijd. En de bedoeling is dat ze dan ongeveer gelijktijdig aankomen op de Burgt in Zaandam.
2: Genoeg om te kijken. Want het is dus op YouTube, Facebook en dan ook nog eens een keertje op kanaal 30 van Ziggo of 509 van KPN mee te maken. En dan is het ook allemaal nog te volgen op de radio. Een mooi sportweekend. En we gaan maandag met z'n tweetjes even kijken hoe het geweest is. Goed?
1: Tot dan.
2: Tot dan.
0: De sportexpert van NH, Edward Dekker.

0: zoekt een relatie.
1: Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
2: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
3: Oma!
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
6: Social Deal Wellness Deal, steek 1 en...
7: Wow, waarom heb je niks aan?
8: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
7: Ja, werkt wel.
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
8: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
9: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
10: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
11: Hey Raymond!
12: Je verlaagt je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
10: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
11: Hey Raymond!
12: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
13: Vanuit een hele mooie Bloemendorp Aalsmeer.
14: Ik ben Esther uit het bijna altijd zonnige Den Helder.
15: Thuis in heel Noord-Holland.
16: Het is 8:30 in Abbestede, is het 14 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
17: Goedemorgen. De inspectie gaat de geluidsregels rond Schiphol toch niet handhaven. Er is namelijk te weinig geld en dus ook personeel, blijkt allemaal uit brieven die de Tweede Kamer heeft gekregen deze week. Het is opvallend, want de Raad van State concludeerde juist dat de regels juist beter nageleefd moeten worden. Controles zijn dan onmisbaar. Maar ja, dan moet er dus wel geld bij, zegt de ILT, die verantwoordelijk is voor die controles. Bestaande taken op het gebied van geluidshinder, die blijven wel worden uitgevoerd. Maar extra controles, zeggen ze, nee, daar kan er dus niet bij. Meerdere slachtoffers van de enorme explosie in Osdorp deze zomer zijn door hulpverleners aan hun lot overgelaten. Althans, dat zegt hun advocaat. Bewoners van de flat en mensen die in de sportschool aan het sporten waren liepen ontredderd op straat na die explosie, maar hulpverleners hadden nauwelijks aandacht voor ze. Dat heeft diepe sporen nagelaten, vertelt de advocaat.
18: Je zou kunnen zeggen dat er sprake is van een trauma op een trauma. Want de eerste gebeurtenis, het feit dat ze de lucht ingingen, dat was al traumatisch genoeg. Maar dat vervolgens ook nog eens niet goed wordt gereageerd door de autoriteiten, dat ze niet de hulp krijgen die ze hoopten te krijgen, ja, dat heeft nog extra veel teweeg gebracht.
17: Ja, de advocaat wil niet precies ingaan op het letsel van zijn cliënten, dus wat ze mankeerden, maar hij zegt wel dat het niet goed met ze gaat. Bij die enorme explosie in een garagebox onder die flat raakten meerdere mensen zwaar gewond. In de loods in Lambertschaag, waar gisteren een enorme brand was, is mogelijk een drugslab gevonden, dat zegt de veiligheidsregio. Bij het sloopwerk werden verschillende stoffen aangetroffen die op een illegaal drugslab wijzen. Dat wordt nu nog onderzocht. Aanwijzingen zijn wel sterk, zegt de veiligheidsregio. Politiewoordvoerder laat weten dat er nog niemand is opgepakt. En bij de pro-Israël-demonstratie op de Dam gisteravond zijn 60 tegendemonstranten aangehouden. Hoewel hun komst verboden was door burgemeester Halsema, voerden ze toch actie daar in Amsterdam. Ze rolden bijvoorbeeld een enorme Palestijnse vlag uit, scandeerden leuzen en ze gooiden flyers van een balkon. De politie heeft die tegendemonstranten opgepakt en weggevoerd met een grote bus. En ja, het was groot feest gisteren in Amsterdam-Noord bij het hoofdkantoor van de HEMA. De winkel bestaat namelijk 100 jaar. En dus kwam de koningin op bezoek.
19: Voor iedereen is, hè, met kwaliteitsproducten, wie betaalbaar is. En nou ja, waar ik zelf klant van ben.
20: Wat koop je graag bij de HEMA?
19: Dan laat ik voor mezelf.
20: Dank u wel.
17: Ja, dat wil ze dus niet zeggen.
16: Nee, en weet je waarom dat is?
17: Nou?
16: Dat heb ik me dus wel eens laten vertellen. Willem-Alexander, onze koning, zal ook nooit vertellen wat zijn lievelingsmuziek is.
17: Oh.
16: Waarom? Omdat je anders de rest van je leven daarmee geconfronteerd
17: ja,
16: wordt.
17: Ja, dat word je natuurlijk.
16: Als hij zegt, ik vind André Hazes zo'n leuke zanger, weet ik veel.
17: Ja.
16: Maar elke keer als hij ergens binnenkomt, zetten ze André Hazes aan. Maar als hij nu zegt, ja, ik vind die Tom Poes zo lekker.
17: Oh.
16: Dan krijgt ze dus elke dag 10 van die Tom Poes opgestuurd. Ja. Met erbij een kaartje. Hey, zou je eens een keer bij ons langs willen komen of zo? Ja. Ja, dat moet je allemaal niet doen.
17: Ja.
0: Nou, dus ja, dat is
16: houd,
0: dat het?
16: Dat houd ik voor mezelf.
0: Ja, ik
16: wat vonden jullie van mijn maxima imitatie? Ik was tevreden.
17: Ik vond het heel goed.
0: Plus ja, bedankt.
17: Was de imitatie? Was de imitatie?
16: Was gewoon bijna.
17: Was gewoon bijna.
16: Nou, doe nog een klein stukje.
17: Ja, wacht even.
16: Dan kan ik hem nog beter als ik hem nog keer hoor.
17: Dit is dus het stukje. Dat doe ik. En nu
16: ben ik het niet, hè?
17: Nee, precies. Even dat we dat even duidelijk.
3: Ah, dat laat ik voor mezelf.
16: Ah, dat laat ik voor mezelf.
17: Nou,
16: ja, best wel goed. Best wel goed. Al zeg ik het zelf.
17: Plus 5 op de schaal van Jody. Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
16: Er is één man echter die ik nooit na zou kunnen doen. Dat is natuurlijk de one and only Jan Visser. Jan, goedemorgen.
0: Goedemorgen,
16: Pierre. Al gaat het maar om de inhoud, Jan. Daar komt niemand aan. Laten we daar eens even naar gaan kijken trouwens. Want hoe staan we ervoor? Toen ik hier naartoe reed overigens zag ik nog een beetje een sterrenhemel. Is dat moeiteloos overgegaan in een zonnige ochtend in Noord-Holland?
0: Nou ja, er waren wel flinke opklaringen. Die zijn er nu nog voor een deel. Maar geleidelijk zien we toch de vorming van meer en meer stapelwolken. Dat is een beetje inherent aan dit weertype. En in het noorden van de provincie zijn nog wel een paar buitjes actief. Ook elders kan vanochtend nog wel een buitje vallen. Maar vanmiddag blijft het vrijwel overal droog en worden de opklaringen weer breder. Waarbij de temperatuur stijgt naar zo'n 18 tot 19 graden. De wind waait uit het zuidwesten en is boven land matig. Aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. In de middag en avond af en toe krachtig, windkracht 6. Voor morgen zijn fronten van een nieuwe oceaandepressie van belang. En we zitten toch echt wel in een sterke westelijke stroming. Met afwisselende fases van hoge druk, zwakke hoge druk. En daarna komen er weer fronten over ons heen. En dat merken we in het weekend ook. Want die depressie op de oceaan die trekt zuid van een IJsland langs naar de Noorse Zee. En de fronten komen boven onze omgeving terecht. Blijven een beetje slepen, omdat ze evenwijdig aan de hoogtestroming komen te liggen. Wat betekent dat voor morgen? Nou, tamelijk veel bewolking. In de nacht is er al veel bewolking en uit het wolkendek kan af en toe wat lichte regen en motregen vallen. Dat is dus in de nacht het geval, maar ook morgen overdag. En de zon komt er weinig aan te pas, denk ik hoor. Er is veel vocht in de lucht ook.
16: Een miserig dagje gewoon. Een beetje,
0: ja. Niet constant, hè. Zullen ook wel wat droge fases zijn. Het wordt zeker geen totaal geregende dag. Maar ja, je kunt er niet van op aan, om het maar zo te zeggen.
16: Nee, oké.
0: En in de loop van de avond gaat het dan waarschijnlijk van het noorden uit wat harder regenen. Want dan komt er een koufront op zetten. Temperatuur morgen 20 graden maximaal. En de wind die waait uit het zuidwesten en is boven land matig, af en toe vrij krachtig. En aan zee en op het IJsselmeer krachtig, windkracht 6. Morgenavond wordt de wind af en toe hard, windkracht 7. Dus zondag dan valt er in de nacht en ochtend eerst nog regen. Daarna klaart het geleidelijk op. En de temperatuur van zo'n 19 graden. Wind neemt af, draait naar het westen. En dan vanaf maandag hebben we te maken met hoge druk. Hoge drukgebied komt van over de oceaan opzetten. En bevindt zich volgende week in de buurt van ons land. Misschien schuift het systeem deels door richting Scandinavië. Dat is nog niet helemaal zeker. Maar al met al betekent dat wel een duidelijke weersverbetering.
16: Okay.
0: We hebben volgende week, zoals het er nu naar uitziet, droog weer. Zo'n beetje de hele week. Geregeld zon, flink wat zon soms ook. En temperaturen die iets op een iets hoger niveau gaan uitkomen in de loop van de week. Het is een beetje afhankelijk van de aanvoer, hoe de positie van het hoge drukgebied is.
16: Ja, hoe noordelijker dat ligt, hoe warmer het hier wordt, toch?
0: Dat zou kunnen, ja, zeker. Een beetje vooral van de uitloper is van belang. Maar al met al toch wel temperaturen die in de loop van de week iets boven de 20 graden gaan uitkomen.
16: Nou.
0: En in het zuiden van het land waarschijnlijk nog wat hoger. Maar zoals het er nu eruit ziet, nog, ja, er zit wat onzekerheid in, hoor. Maar het kan ook in het zuiden van het land zomaar volgende week richting 25 graden gaan weer.
16: Komen er weer nog meer zomerse dagen bij, Jan?
0: Ja, dat zou kunnen, ja.
16: Dat zei je laatst, daar heb ik nog over na zitten denken. Dat, zei je nou dat er in Parijs 100 dagen waren geweest van boven de 25 graden dit jaar al?
0: Ja, dat klopt.
16: Toch ongelooflijk.
0: Ja, zeker.
16: En dat gaat er ook maar door, volgens mij.
0: Ja. En Londen Heathrow, De luchthaven die staat op 82 dit jaar. Dat zijn er 20 meer dan in 2018, het vorige recordjaar.
16: Ja, dat is waanzinnig. Daar kan ik mijn pet niet bij. Maar goed, zover is het in ieder geval nog lang niet bij ons in Noord-Holland. Maar volgende week wordt het dus wel weer wat droger. En tijd om lekker het gras te maaien, zou ik zeggen.
0: Ja, het is echt een beetje een nazomerachtig weekje. Hè? Wat je eind september wel vaker hebt, de laatste deel van september.
16: Ik zie Anne juichen, ik ben er zelf niet echt fan van. Maar goed, ieder zijn meug, zullen we maar zeggen. Voor ieder wat wil ze uiteindelijk. Dank Jan, wij spreken elkaar later. Ik wens je vast een fijn weekend.
0: Ja, hetzelfde.
16: Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Is er een file in Noord-Holland?
20: Nou, er stond net wel een file, maar die is weg. Er is nog wel een melding op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Want bij de Schipholtunnel staat een te hoog voertuig en de weg is daar dicht.

0: Het stiekem gedanst.
1: NH.
2: De ontbijttafel.
1: Op locatie.
0: Ja, die mag lekker de herfstsferen induiken. Onze eigen Samantha. Samantha, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen. Margit, kan jij misschien al hier even gaan zagen? Ik zei met Margit Dekker en die heeft toch een zaag in haar hand? Echt niet normaal. De sfeer is pompoen, stel je dat voor. Maar het wordt eigenlijk ook direct een beetje luguber, hè? Toch een beetje die Halloween-sfeer. Nou, wat een gereedschap voor die pompoenen. Ik kom er ook nooit doorheen als ik soep wil maken. Maar dit is ook een heel andere pompoen weer, hè?
4: Ja, dit is een zachtere pompoen. Dit is echt een uitholpompoen.
3: Ja, en onder andere dat gaat hier gebeuren dit weekend. Want er is een pompoenfair in Warmehuizen bij Le Marquis. En als ik hier zo een rondje draai, nou echt, ik zie tienduizenden pompoenen. Grote, kleine, groene, oranje, geel. Maar vooral heel veel van die grote uitholpompoenen. Want er gaan hier tientallen kinderen, maar ook volwassenen, die gaan hier net zo lekker als jij nu bezig bent. Ik trouwens ook. Ik heb een uitholsetje in mijn hand. Microfoon rechts, uitholsetje links. En dat ben ik nu samen met Margit aan het doen. Jeetje, jij doet dat wel heel snel, Margit. Heb je tips? Wat is de beste tip voor het uithollen van een pompoen?
4: Een goed setje, denk ik. Dat je gewoon, ja, je kan het ook met een lepel doen, maar kijk, hier zitten karteltjes aan. En dat is hetzelfde voor snijden. Altijd met een kartelmesje. Ja. Nooit met een aardappelschilmesje.
3: Nou, echt zagen. Ja, goed gereedschap is alles natuurlijk. Ja. En die bestaan ook gewoon kant-en-klare uitholsetjes voor pompoenen. Maar dit weekend allemaal vrolijke kramen en vooral pompoen, pompoen, pompoen. Ik ruik ook pompoensoep.
4: Ja, zeker. Dat staat op. Dat zijn we aan het klaarmaken voor morgen. Ja. Iets van 60 liter.
3: Ja, beetje pech, want het is nog niet klaar, helaas. Ik heb nog niet ontbeten, dus ik lust alles voor ontbijt. Gisteren had ik gebak in Enkhuizen. Traditioneel Enkhuizen gebak op die derde dinsdag van september. Ja, maar goed, de soep moet ik echt morgen voor terugkomen. Ja, en ook de mensen die willen.
4: Ik heb wel een lekker druivensap voor je.
3: Want die hangen hier ook. Wat een sfeer, allemaal lekkere druiven. En daar maak je dan ook weer sap van. Kan morgen ook gedronken worden tijdens het uithollen. En zondag ook.
4: Ja, zeker. Het zijn lekker onbespoten druifjes uit de kas. Lekker zoet, hè?
3: Ja, maar ook een stukje zuur als ik dat zo proef. Maar jij niet? Nou, maar gewoon smaakexplosie.
4: Ja, heerlijk.
3: Ja, nou, wel lekker. Ja. Maar nou, misschien komt het doordat het vermengd wordt met toch mijn koffie van vanochtend die ik gehad heb. Maar die pompoenen, kijk, aankomend weekend, dan staan hier natuurlijk al die kinderen die zijn dan aan het uithollen. Maar er is ook zoveel meer met pompoenen te doen. Inderdaad, die soep die je ermee kan maken. Maar ik kwam hier net binnen en toen zag ik, ja, het zijn fleskalebassen, heet ze. Klopt, ja. En die hebben de meest prachtige vormen. En daar kan je dan ook weer een soort kunst van maken. Je kan ze laten drogen, beschilderen.
4: Ja, dit is ook wat je in Afrika meestal ziet. Of in Turkije hangen ze in de bomen, maken ze er lampen van, doen ze er gaatjes in boren, kraaltjes erin.
3: Ja, en dat hier in Warmehuizen.
4: In Warmehuizen, ja, klopt. Ja, ja.
3: En nou ja, ik heb nog steeds levensgevaarlijk allemaal, Pieter. Ik heb een kartelmesje, dus je moet het vooral niet met zo'n aardappelschilmesje doen. Maar Git die heeft hier echt allemaal voorbeelden klaar liggen. Ik kan uit van alles kiezen. Ik kan een minion maken van een meloen of Peter Paling of een ui of met een snor. Maar ik zie daar een heel klein schattig poesje. Dat vind ik ook wel leuk. Want wat is de volgende stap, Margit?
4: Nou, je doet de afbeelding, die zet je er met prikkers op en dan ga je met een prikpen langs de lijntjes. En dan als je klaar bent met prikken, haal je de afbeelding eraf, pak je een zaagje en dan zaag je langs de lijntjes.
3: Ik word hier ook helemaal zen van zo'n pompoen uithollen. Ik weet niet hoe het met jouw weekendplannen zit, Pieter. Maar
0: dit is inderdaad wel echt een heel goed idee om dit weekend even te gaan doen. Hè. Als het een beetje aan het regenen is en dan binnen even de pompoen uithollen en leuk een kaarsje inzetten of zo. Ach, heerlijk, Samant.
3: Echt die heerlijke herfstsfeer. En dan dit weekend dus in die sfeer van de kas hier van Marlequie in Warmehuizen. En ik kan je melden, volgens mij is dit de eerste grote pompoenfair van Noord-Holland. Maar er komen de aankomende weken er echt nog veel meer aan. Dus je kan ieder weekend lekker naar de pompoenfair. Nou, ik weet wat ik ga doen de aankomende vrijdag.
0: Ik ga
3: ze vergelijken. Lijkt me hartstikke leuk.
0: Dankjewel, Samantha.

0: Young met Messi. Het is 18 september vandaag. En dat is nog maar 12 dagen voordat het zover is. Wat zit jij te lachen, Anne? Ik probeer een serieus programma te maken.
1: Ja, ik moet een beetje lachen om de situatie.
0: Ik kletste even ergens doorheen per ongeluk. Ja. En werden we daarover gebeld?
1: Ja.
0: Dat vind ik gemeen. Goed. Ik maak niet vaak fouten, maar er gebeurde eventjes. Kan er best overkomen.
1: Kan gebeuren.
0: Ja. Jongens, laten we het er verder niet over hebben. Dan is het net alsof het niet gebeurd is. Het is 18 september. Dat betekent dat het nog 12 dagen is voordat we de pubquiz gaan doen. De NH pubquiz. Daar gaan we één grote dampende party van maken. Dat doen we op 30 september, op woensdag. Mm-hmm. Daar kun je bij zijn als je naar nhnieuws.nl/samenzijn gaat. Dan gaan we allemaal teams vormen. En ik vind het leuk als elke team captain iemand is die je kent van radio of televisie hier.
1: Ja.
0: En jij gaat er eentje
1: becaptainen.
0: Mm-hmm. Dat gaat Frank ook doen. We hebben ook Patricia zover gekregen om dat te doen. Bart Slim wil het ook doen.
1: Ja.
0: Maar ik dacht, misschien moeten we iemand als een Barbara ook eventjes bellen.
1: Een bar?
0: Een bar. Bar die natuurlijk het nieuws leest, heel vaak 's middags. En ze is deze week ook nog eens een keertje June.
1: Dat ook.
0: Een hoop petten, deze vrouw.
1: Ja.
0: Maar heeft ze ook een pubquizpet? Dat weet ik niet. Dus ik dacht, misschien moeten we er even bellen en kijken of ze opneemt. A en B, of ze dan teamcaptain wil zijn.
1: Tuurlijk.
0: Ik heb al mijn collega's voor de bus gegooid. En kan ik dan ook bij Barbara wel proberen. Toch?
1: Ja. Gewoon doen.
0: Het zou best kunnen dat ze onderweg is op dit moment.
1: Maar, oh ja.
0: Gaan we vanzelf achterkomen.
2: Hey, met Barbara.
0: Hey, Barbara, met Pieter.
2: Hey, goedemorgen.
0: Hallo. Je bent in de uitzending gedraag je, zou ik zeggen.
2: Oh, oké. <okay.
0: laughs> Bar, ben je al onderweg hier naartoe of wat ben je aan het doen?
2: Ik ben bijna onderweg. Mijn haar zijn nog nat. Ik kom net onder de douche. Ah. Ik stap zo in de auto.
0: Kijk eens eventjes, want jij bent June vandaag toch weer, neem ik aan.
2: Ik ben June inderdaad vandaag.
0: Ja, ja. Nou hoor ik het opeens. Bar, moet je luisteren. We hebben hier een bij de hand actie uitgehaald deze week. Waarbij we gezegd hebben, moeten we niet omdat het herfst wordt gezellig even bij elkaar komen op woensdag 30 september. En dat gaan we doen in de vorm van een pubquiz.
2: Ja, leuk.
0: Ja, toch?
2: Dat klinkt leuk.
0: Nou, dacht ik, want normaal gesproken moet je je met een team aanmelden, maar dat hoeft bij ons niet, want je kunt je gewoon ook in je eentje of met z'n tweeën of whatever kun je aanmelden. En dan is het wel fijn als je een teamcaptain hebt die je een beetje kent.
2: Ja.
0: Nou, vroeg ik me af, want ik heb Bart Slim al zover, Patricia doet mee, Frank hier en Anne ook, willen ook teamcaptain zijn. Maar ik vroeg me af, zou jij het ook leuk vinden om teamcaptain te zijn, Bar?
2: Oh, nou dat klinkt wel heel spannend. Ik denk wel dat ik dat zou kunnen, want ik ben wel enthousiast. En
0: je hebt best wel wat algemene kennis volgens mij.
2: Dat hoop ik.
0: Wij zien jou wel als een kanon binnen de quiz.
2: Oh, okay.
0: Een quizkanon.
2: Nou, mijn imago is goed. Dat is ook belangrijk.
0: Jij spreekt bijvoorbeeld Spaans. Dat doen ook niet veel mensen van ons. Dus als dat nodig is, als er wordt gevraagd om een vertaling van Kissy Canon van Jordi Bernal bijvoorbeeld, dan kun jij die leveren.
2: Zeker weten. Ja. Noord-Hollandse nieuws ben ik natuurlijk goed van op de hoogte.
0: Daar ben je ook nogal van op de hoogte. Dus er zijn nogal wat dingen waar jij wel wat van weet. Zijn er nog meer dingen die wij allemaal niet weten, waar jij eigenlijk heel veel verstand van hebt?
2: Oh, moeilijk. Oh, dat vind ik nou een moeilijke vraag. Die kan ik niet meteen beantwoorden.
0: Nou, maar weet je bijvoorbeeld veel over sport? Of weet je veel over muziek? Of weet je veel over films?
2: Ik weet wel redelijk veel over voetbal.
0: Kijk, daar ga je al.
2: Dus daar zitten meestal ook wel veel vragen van, toch?
0: Ja, precies.
2: In
0: helemaal
2: quiz.
0: Waar. Ja.
2: En ik denk dat ik ook wel een beetje ga oefenen nog van tevoren.
0: Oh, ja, zo een ben je er inderdaad. Ja, dat is ook
2: zo. Nou, dat kan best goed. Ik kom goed beslaagd eruit.
0: Ja. Ja, daar hou je wel van.
2: Ik denk wel dat ik dat ga doen, ja. Nou. En ik denk ook dat ik wel de mensen in mijn team een beetje kan verbinden en het beste uit kan slepen.
0: Oh,
2: en het gezellig kan maken.
0: Ik hoor al een echte coach, hoor ik hier.
2: Eat your heart out.
0: Oh ja, maar het begint helemaal een strijd te worden. Want Frank zit ook de hele tijd al te roepen, als ik maar win van Anne. Maar Frank, wil je ook winnen van Bar? Of maakt
3: ik wil
0: niet?
3: Bij Bar.
0: Oh, je wil bij Bar.
2: Dat zou fantastisch zijn, maar dat mag niet.
0: Nee.
3: Jammer.
0: De regels die verbieden dat helaas. Dus dat zit er niet in, jongens.
3: Dan lust ik je rouw.
2: Oké, dat bedoel ik.
0: De messen zijn geslepen, dat mag duidelijk zijn. Maar fijn dat je erbij bent, Bar. Dus zet hem even in je agenda woensdag 30 september. Maar dan hoef je hem niet meer in te vullen op de site. Want jij mag gewoon naar binnen dan. Goed?
2: Ah, top. Staat genoteerd.
0: Afgesproken, dankjewel, Bar.
2: Oké.
0: En tot vanmiddag, tot straks. Doei.
2: Dag.
1: Doei.
0: Nou, dat is even gezellig, jongens.
1: Enig.
0: Het gaat dus gebeuren woensdag 30 september, de grote NH pubquiz. En jij kan erbij zijn via de site nhnieuws.nl/samenzijn. Schrijf je daarin en dan gaat dat helemaal goed komen.

0: tekst
1: en uitleg.
0: Verandering in al haar vormen. Daar gaat het nieuwe album van zangeres Lakshmi over. Of ze zelf ook veranderd is en hoe dat in zijn werk ging, dat kon ze vertellen. We hebben een vertaalplaat om je bed vooruit te komen. En vanwege de Dam-to-Dam-loop hebben we twee Zaanse vergeetbliedjes.
1: Zondag van 10 tot 12.
0: Tekst
1: en uitleg.
2: Met Jos Heremans.
0: Bij NH.
3: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings
4: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
3: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
4: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
3: Bestel op budgetbroodjes.nl.
4: Nu ook in Purmerend.
5: Laat de plakfolie van je keukendeurtjes los. Ben je uitgekeken op de kleur of gewoon weer een frisse look? Laat dan je keukenkasten spuiten. Je keuken is binnen no time weer als nieuw. Kijk op keukenkastjespuiten.nl.
6: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
5: Keukenkastjespuiten.nl. Ook voor reparatie, keuken- en carouselkasten.
7: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een grotere uitstootvrije zone voor bestel- en vrachtauto's. Geef uw mening via de online vragenlijst. Kijk op amsterdam.nl/schone lucht.
8: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
9: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
10: Ik ben Jurgen en ik kom uit Middenmeer.
11: Ik ben Henny Huismans-Schagen en kom uit het mooie Wochen.
12: Ik ben Frans en kom uit het mooie Sint-Pancras.
13: Ik ben Irene en ik kom uit Zwaag.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
15: Het is 9 uur, het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
16: Goedemorgen. De inspectie gaat de geluidsregels bij Schiphol niet handhaven. Er is te weinig geld en personeel, zeggen ze. Dat is opvallend, want de Raad van State besloot eerder juist dat de regels beter gecontroleerd moeten worden. Omwonenden hebben te veel last van de herrie. Meerdere slachtoffers van de enorme explosie in Osdorp eerder deze zomer zijn door hulpverleners aan hun lot overgelaten. Dat zegt hun advocaat althans. De cliënten van de flat die liepen ontredderd op straat. Daar cliënten van de sportschool daar natuurlijk, maar hulpverleners hadden nauwelijks aandacht voor ze. En Virgil van Dijk, die gaat gewoon door als aanvoerder van Oranje. Dat was na het laatste WK eventjes twijfelachtig, maar de nieuwe bondscoach, Xavi is dat, die heeft hem overtuigd. Straks meer nieuws uit Noord-Holland, nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
17: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een kinderopvang in Amersfoort is op last van de GGD...

0: gesloten vanwege muizenoverlast. Inspecteurs vonden gisteren in alle groepen muizenkeutels en in één zelfs een muis. De opvang ging meteen dicht en ouders moesten hun kinderen ophalen. Op de locatie worden 225 kinderen opgevangen. De directie zegt dat de opvang de komende dagen meerdere keren wordt schoongemaakt en dat kieren en gaten worden gedicht. Volgende week komt de GGD weer controleren. In Opheusden in Gelderland zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest tegen de opvang van asielzoekers. In het gemeentehuis was daarover een gespreksavond. De fractievoorzitter van de SGP, de grootste partij in de gemeente, hield al rekening met protest.
1: Je weet dat dit kan gebeuren. Tegelijkertijd zitten we nog dusdanig vroeg in het proces dat ik had verwacht en gehoopt dat misschien meer dat het deze avond nog mee zou vallen, maar dat het wat los zou maken. Ja, ik ben ook een inwoner van de gemeente uiteraard als raadslid, dus ik weet ook hoe het onder de bevolking leeft. Dus in die zin verbaast het mij niet.
0: Bij het protest gooiden betogers stenen en zwaar vuurwerk naar de politie. De ME werd ingezet om de rust terug te brengen. In de Verenigde Staten is een F-16 gevechtsvliegtuig neergestort bij een training. De piloot heeft zijn schietstoel gebruikt en ligt met onbekend letsel in het ziekenhuis. De oorzaak van de crash is niet bekendgemaakt. Mogelijk is er een vogel geraakt. Op beelden is te zien dat het toestel in een veld in Michigan ligt en in brand staat. De dieselprijs is de laatste dagen weer flink gestegen. Een liter diesel kost nu rond de €2,81. Deze ING-econoom legt uit dat er vooral in Europa schaarste aan diesel is.
2: Want we hebben eigenlijk zelf onvoldoende productiecapaciteit voor diesel. Dus we importeren dat veel. En het kwam vooral uit het Midden-Oosten. Dat moet nu ergens anders vandaan komen. Maar ook daar hebben ze toenemende tekorten. Dus er is een grote schaarste wereldwijd.
0: Het weer, eerst hier en daar buien, later geregeld zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Net een babytje gekregen? Jouw allerkleinste verdient ook een moment van ontspanning. Bij Little Buddha Baby Spa draait alles om heerlijk floten, ontspannen en genieten. Binnenkort openen we rondom Amsterdam Arena Little Buddha Baby Spa.
4: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
5: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
4: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
6: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
7: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
8: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Verse vis, morgen in huis.
9: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
10: Interessant. Wat verdien jij dan?
9: Zo open bedoelen ze vast niet.
11: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
8: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
11: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
12: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
13: Verzoekjes vrijdag.
14: De ontbijttafel.
15: Met Pieter Kok.

0: Frankie Valli met Grease. Goedemorgen en welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hem hoor, die allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven. Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 9 minuutjes over 9 op die vroege vrijdagochtend. Maar ja, het is wel vrijdag.
1: Bijna weekend.
0: Je staat er al met één been in. We schrijven vandaag 18 september. En dat is geen gewone vrijdag.
2: Verzoekjes vrijdag.
0: Precies, dat is de bedoeling. Jouw verzoekje is welkom via 088-850-51-52. Daar mag je insturen waar je behoefte aan hebt. Zoals Petra, Frankie Valli met Grease, waar allebei zij...
3: Wat een heerlijk film was dat.
0: Ja, was wel echt een heerlijk film.
3: Zo leuk.
0: Ik zal je iets eerlijk bekennen. Toen ik die film zag, dacht ik dat het een film uit de jaren... waarin die speelt was. Dus zeg maar 50 of zo. Het is toch een beetje een jaren 50 film. Qua auto's en qua kapsels en dat soort dingen.
3: Ja, ja.
0: En dat ze zo dansen.
3: met elkaar.
0: Ja. Ik dacht dus dat het uit die tijd was. Terwijl het gewoon een nieuw film was. Snap je dat?
3: Ik snap het, maar dat is allemaal voor mij allemaal vroeger, precies. Ik weet dat mijn moeder jong was.
0: Ja,
3: dat
0: we hebben de schaal van Jodie, maar we hebben ook voor en na Anne.
3: Ja, dit was vrij ver voor wel.
0: Ja, en dan hebben we het over de geboorte, voor de duidelijkheid. Er is voor de rest nog niet echt een na Anne. Maar goed, tot zover. Petra wilde Frankie Valli horen, maar als jij nou een betere suggestie hebt, dan ben je... Ongelooflijk welkom via 088-850-51-52. Wat is de bedoeling van Verzoekjes Vrijdag? Dat je heel vrolijke muziek aanvraagt. Want mooie muziek is er al genoeg, maar het gaat eventjes om de vrolijke variant.
3: Ja.
0: Stefan, die dacht, dit laat ik maar geen twee keer zeggen. Ja, dit is inderdaad hartstikke vrolijk. Dit is volgens mij wel een 3+ als het gaat om de Jodie-schaal, toch? Ja. Last Ketchup, Stefan, hij is helemaal voor jou. The Ketchup Song.

0: Ken je nou het hele dansje niet meer, Ann?
1: Nee, jawel. Hoe vaak moet je ook weer je handen boven elkaar?
0: Ik heb geen idee, joh. Last Ketchup met de Ketchup Song. Ik heb echt geen idee.
1: Ken je deze dans niet?
0: Ja, we kennen hem wel, maar ik heb hem denk nooit gedaan. Wel een dronken bui.
1: Ah, Piet.
0: Ja, oké. Misschien wel eens gedaan, maar ik zou het zeker niet beter kunnen dan jij. Dat mag duidelijk
1: zijn.
0: Dank
1: je.
2: Verzoekjes vrijdag.
0: Dat is het. En ja, er werd eentje aangevraagd door Rinet. Die zei, ja, ik heb er nog wel 10, maar deze staat voor mij bovenaan. Nou, qua vrolijkheid, een beetje controversiële toestand in het nieuws allemaal. Maar dat maakt de plaat natuurlijk geen tandje

0: Hold us.
1: Verzoekjes vrijdag.
0: Rinette vroeg hem aan. Als je ook wat aan wil vragen, kan dat, hè, via 088-850-51-52. Daar ben je van harte welkom. Ja, er mag echt van alles zijn. Het maakt mij niet uit, zou ik willen zeggen, maar dat is gelogen. Het maakt me namelijk wel uit.
2: Het maakt jou heel erg
0: vrolijke
2: uit.
0: Muziek zijn. Dat vind ik heel erg belangrijk. Als het niet heel erg vrolijk is, dan hoeft het voor mij niet.
2: Nee. Dan hoeft het voor jou niet.
0: Want mooie muziek is er al genoeg. Maar ja, vrolijke muziek, daar draait het allemaal om. Hier bij de ontbijttafel. Bert die vroeg hem aan al best wel vroeg op de dag. Hij zei alvast voor straks erbij.
2: Ah.
0: Nou ja, je kunt er maar beter vroeg bij zijn, want dan staat hij ook meteen hoog op de lijst natuurlijk. Bert, hij is voor jou. Blondie vroeg je aan met Heart of Glass.

Lekkere Blondie met Heart of Glass. Ja, dan mag ik door naar... daarnet had ik hem nog voor mijn neus. Ineke, ze zegt goedemorgen Pieter. Graag Chan Chan van de Buena Vista Social Club. Ik ben gisteren teruggekomen uit Calpe in Spanje. En het is heel fijn om die sfeer nog eventjes van dit liedje te horen. Dat snap ik wel. De Buena Vista Social Club is helemaal voor jou.

0: Laat de plakfolie van je keukendeurtjes los? Ben je uitgekeken op de kleur? Of gewoon weer een frisse look? Laat dan je keukenkasten spuiten. Je keuken is binnen no time weer als nieuw. Kijk op keukenkastjespuiten.nl.
1: Wim zit op de computer. Hij is een webshop aan het hacken. Dat vindt hij leuk. Oeps, nu is de webshop al zijn spulletjes kwijt. Wim is blij. En de eigenaar van de webshop zit zwaar in de problemen. Hackers geven niks om jou. Werk veilig. Gebruik een wachtwoordmanager. Ga snel naar pvonh.nl.
0: Keukenkastjespuiten.nl. Ook voor reparatie, keuken- en carouselkasten.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
4: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
3: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
4: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
3: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
4: Oké, ga ik op letten.
3: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
4: Doe ik.
3: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
5: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
6: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
7: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
8: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
6: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
8: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
9: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden. En maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
10: Met Irene uit Heemstede.
11: Met Hans uit Landsmeer.
12: Ik ben Evelien
13: en ik kom uit Wormerveer.
14: Ik ben Caroline uit Oudorp.
15: Thuis in heel Noord-Holland.
16: In Diemen is het 15 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
17: Goedemorgen. De inspectie gaat de geluidsregels rond Schiphol toch niet handhaven. Er is te weinig geld en personeel. Dat blijkt allemaal uit brieven die de Tweede Kamer heeft gekregen van de ILT. Want die moeten die controles doen. Het is opvallend, want de Raad van State concludeerde juist dat de regels beter nageleefd moeten worden. En controles zijn dan onmisbaar. Maar ja, er moet wel geld bij, zegt de ILT. Bestaande taken op het gebied van geluidshinder blijven wel worden uitgevoerd. Meerdere slachtoffers van de enorme explosie in Osdorp deze zomer zijn door hulpverleners aan hun lot overgelaten. Dat zegt hun advocaat althans. Het gaat om jongens die aan het sporten waren toen het helemaal misging daar in Diemen. Ze liepen gewond en ontredderd op straat, maar hulpverleners hadden nauwelijks aandacht voor ze. We luisteren even naar de advocaat.
18: Je zou kunnen zeggen dat er sprake is van een trauma op een trauma. Want de eerste gebeurtenis, het feit dat ze de lucht ingingen, dat was al traumatisch genoeg. Maar dat vervolgens ook nog eens niet goed wordt gereageerd door de autoriteiten. Dat ze niet de hulp krijgen die ze hoopten te krijgen. Ja, dat heeft nog extra veel teweeg gebracht.
17: De advocaat wil niet ingaan op het letsel van zijn cliënten, maar zegt wel dat het niet goed met ze gaat. Met de enorme explosie in een garagebox raakten meerdere mensen zwaar gewond. Een KLM-vlucht van Curaçao is gisteren teruggekeerd naar Schiphol omdat er een powerbank aan boord, het is zo'n mobiele batterij, die was in brand gevlogen. Het vliegtuig was al boven de oceaan toen het rechtsomkeert moest maken. Hoewel het personeel het brandje zelf kon blussen, besloten de piloten toch terug te vliegen. Passagiers die worden vandaag op een andere vlucht geplaatst. Hoe die powerbank nou vlam kon vatten, dat is niet bekend. En de bloedbank in Noord-Holland, dat is Sanquin, die test donoren vanaf vandaag op het West-Nijl-virus. Gisteren werd namelijk bekend dat een overleden patiënt van het virus besmet raakte na een bloedtransfusie. Toen besmettingen met het West Nile-virus in de afgelopen weken opliepen in Nederland, is San Quinn in meer gebieden intensiever al gaan testen. Maar dat deden ze eigenlijk alleen in regio's. Die markeerden ze als risicogebieden. Inmiddels zijn dat dus hele provincies. De hele provincie Noord-Holland hoort daarbij. Net als nog 8 andere provincies in Nederland. En alle ogen van voetballiefhebbers, ja, die zijn vandaag gericht op Oranje. Want daar maakt de nieuwe Spaanse bondscoach, Xavi is dat, zijn selectie bekend voor de komende interlands. Een paar dingen vallen waarschijnlijk op, zei ook sportverslaggever Edward Dekker vanochtend in de ontbijttafel.
11: Nou, ik denk niet aan Kees Smit, eerlijk gezegd, op dit moment, want die heeft wel wat kwetsuren gehad. Maar ik zit te denken, misschien zou Rosangelo Daal daar wel eens in kunnen zitten, linksbuiten. Die is echt in een uitstekende vorm.
17: Ja, dat zou een mooie verrassing zijn, toch? Verder nog een paar andere verrassingen, want Virgil van Dijk, die blijft gewoon de aanvoerder. Hij twijfelde na het WK even of hij door moest gaan. Maar Xavi heeft hem toch overtuigd. En ook Volendammer Joey Veerman, inmiddels in dienst bij Borussia Dortmund, die keert waarschijnlijk terug. Er was een boel gedoe over met Koeman altijd.
12: Zeker weten. Want hij werd dan de hele tijd precies niet opgeroepen en zo. Dat is best een beetje, bijna een beetje gemeen.
17: Ja, want dat zou aan zijn mentaliteit gelegen hebben.
12: Ja,
17: dat
12: precies.
17: Dat is best wel gek eigenlijk.
12: En Edward heeft nog één naam, echt tussen neus en lippen door, opeens even genoemd. Ja, je had het bijna niet door dat hij het zei, maar hij heeft het wel gedaan.
17: Ja.
12: Wouter Goes.
17: Oh ja, zei hij ook.
12: Ja.
17: Ja.
12: Als we het dan toch hebben over mensen waar de mentaliteit nog wel eens besproken van wordt.
17: Ja.
12: Laat ik het zo zeggen. Dan ben ik toch benieuwd. En hoe dat zich dan manifesteert bij Oranje.
17: Nou, ik zou Wouter Goes. Die moet je team hebben. Hè,
12: die moet je in je team hebben. Die moet je niet tegen je hebben. Want anders heb je de hele tijd de blauwe plek in je zijn. Omdat je zit te knijpen.
17: Je hebt ook wel eens een sandaal naar de tv gegooid. Als ik Wouter Goes tegen Ajax zag voetballen. Maar hij mag van mij best in mijn Oranje.
12: Oh ja?
17: Ja hoor, zo ben maar ik er ook
12: wel. Ik vind het wel een beetje een gemeenerd. Of althans, zo komt hij over.
17: Nou, als je hem in interviews buiten het veld ziet, is het best een aardige jongen.
12: Maar je moet niet aan hem komen, dan schopt hij je neer.
17: Oh, ja, je moet inderdaad niet op een veld aan hem komen.
12: Nee.
17: Gaat hij op rare plekken knijpen. Maar
12: ja, hij moet ook. Nou ja, goed. Er zijn sommige voetbalteams heel groot mee geworden.
17: Zeker, joh, Piet. En we spelen zo meteen tegen de Duitsers. Knijpen
12: mag. Ja, dat mag. Oké, dat mag je wel opstellen.
17: Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
12: Dankjewel, Frank. Gaan we naar het weer met Jan Visser.
13: Op een enkel lokaal buitje blijft het vanochtend droog, met naast stapelwolken ook zonneschijn. Vanmiddag eveneens droog weer en periode met zon. De temperatuur loopt op naar rond 19 graden. De wind waait uit het zuidwesten en is boven land matig, langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Later vanmiddag en vanavond af en toe krachtig, windkracht 6. Morgen is het tamelijk bewolkt en soms valt er wat lichte regen en motregen. De temperatuur loopt op naar zo'n 19 tot 20 graden. De wind is opnieuw zuidwestelijk en matig tot vrij krachtig aan de kust en op het IJsselmeer krachtig. In de avond mogelijk bij Texel hard, windkracht 7.
12: Jan, dankjewel. Gaan we naar Anne voor de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland, Anne?
19: 1 file op de N516 van Oostzaan richting Zaandam, tussen de aansluiting met de A8 en de aansluiting met de N203, een kwartier vertraging.

Verzoekjes Vrijdag.

0: Helena Brink, Justin Timberlake met Can't Stop the Feeling.
1: Hij is gaaf.
2: Gaaf.
1: De ontbijttafel kaasgaaf.
0: Och, het is toch misschien wel een van de mooiste dingen die ooit weggegeven zijn op de Nederlandse radio. Ja, toch?
3: Ja.
0: De ontbijttafel kaasgaaf. Het is een juweel voor de keukenla. Het is een parel voor het aanrecht. Kortom, je wil hem hebben. En je kunt hem hier winnen. En het winnen daarvan is helemaal niet zo moeilijk.
3: Nou,
0: het is helemaal niet zo moeilijk. Kijk, er zijn een paar dingen waar het mis kan gaan. Daar kom ik zo op. Je begint met het volgende. Je stuurt een appje naar 088-850-5152 met het woord kaasgaaf erin. Daarmee plaats je jezelf op de lijst. Ik bel strakjes iemand op van de lijst. En dan is de bedoeling dat die persoon de telefoon opneemt en 3 keer achter elkaar het woord kaasgaaf zegt. Als je dat doet, is er niks aan de hand dan meer ontbijttafel kaasgaaf. Maar doe je wat anders dan dat, dan win je helemaal niks. En we hebben zitten tellen aan de kaasgaven.
3: Mm-hmm.
0: Het gaat niet goed. Of althans, het gaat heel goed.
3: Het gaat prima met ze.
0: We geven ze weg.
3: Mm-hmm.
0: En dan wordt het er dus steeds minder.
3: Ja.
0: Ja. Er is geteld. Ik ga niet het aantal weken noemen, maar het is wel echt bijna klaar met de kaasgaaf. Dan hebben we ze niet meer en dan kun je ze niet meer winnen. Dus mocht je nog willen winnen, 088-850-5152 het woord kaasgaven appen. En wie weet is hij dan zometeen van jou. Ik wil ook eventjes benoemen dat als ik je bel en je zegt 3 keer achter elkaar kaasgaaf en je hebt hem gewonnen en ik vraag aan jou of je vaak geappt hebt voor de kaasgaaf, dan wil ik daar eerlijk antwoord op. Anders trek ik hem alsnog in.
3: Waarom?
0: Nou, weet ik niet, leek me leuk.
3: Ga je tellen of zo?
0: Nee, het hoeft. En dat moet ik anders zeggen. Ik heb iemand aan de lijn gehad een tijdje geleden. Die had de kaasgaaf voor me.
3: Ja.
0: Ik zei, heb je vaak gehad? Oh, een keer of 4.
3: Ja.
0: Ik heb even gekeken. Minstens 150 keer. Ja, dat is... Ik vind dat niet netjes. Zo wek je de indruk. Zo gaat het bij het casino ook, hè. Er is altijd iemand die 100.000 euro wint. En die, oh nee, kom je eigenlijk nooit, weet je wel. En al die mensen die altijd komen, denken dan... Ja, hallo, dat is gewoon Joop. Die staat hier elke week. Ja, dus zo werkt het ook met die kaasgaaf.
3: Oké,
0: mocht je niet kunnen appen, dan mag je ook bellen naar 088-850-5152. Want alleen op die manier gaan we dat voor elkaar boksen. Dat jij hem eventueel nog kunt winnen. Zo.
3: Goed.
0: Zijn we eruit?
3: Ik wel, jij?
0: Ja, ik ben er ook wel uit. Ja hoor. Je krijgt nog heel even de tijd. Gewoon even appen naar 088-850-5152. Het woord kaasgaven. En wie weet is dat ding zo meteen voor jou. Sterren vroeg deze aan. Miss Montreal met Just a Flirt.

0: van Trauma, Just a Flirt.
1: Hij is gaaf.
2: Gaaf.
1: De ontbijttafel kaasgaaf.
0: Oké, okay, Ann.
3: Ik ben er.
0: Ja, ben je er ook klaar voor?
3: Sorry, ja. Hey, let op.
0: Was je er even niet? Ja, de telefoon ging wel best veel.
3: Ja, en ik moet toch opnemen.
0: Ik snap het en ik zie paniek bij veel mensen die denken... mijn kans is geweest, het zit er niet meer in. Misschien win ik hem wel helemaal niet meer.
3: Ja.
0: Dan bij tafel kaasgaaf.
3: Ja, misschien wel.
0: Such is life. Ook, hè?
3: Dat ook.
0: Zo werkt het natuurlijk ook.
3: Maar je hebt nog kans, hoor.
0: Zeker weten, maar niet heel veel weken meer.
3: Klopt.
0: We gaan iemand bellen en kijken of die persoon op de juiste manier opneemt. Want dan en alleen dan deel ik hem uit. Tom bij tafel kaasgaaf. Ik denk dat het wel goed komt. Ik hoop het.
3: Ik ook.
0: Dit begint op zich goed.
4: Kaasgaaf.
0: Is voor de
3: bal.
0: Lekker. Met wie spreek ik?
4: Met Marja.
0: Marja, je hebt het helemaal goed gedaan.
4: Eindelijk. Ik heb het best goed gedaan.
0: Hoe vaak heb je veel gebeld? Heb je geappt? Wat heb je gedaan?
4: Ik heb gebeld van de eerste dag.
0: Je hebt vanaf de eerste dag gebeld? Serieus? Heb je elke dag? Dat meen je niet.
4: Ja.
0: Heb je elke dag gebeld tot nu toe? Heb je meer dan 200 keer gebeld naar ons?
4: Ja, op een paar keer naar het ziekenhuis moest. Ja. Maar verder...
0: Nou, dat is je vergeven, hoor.
4: Ja, maar ik ben er heel blij mee.
0: Nou, mooi zo. Waar komt hij te liggen bij jou, Marja?
4: In de
0: keukenlaan. Ja, nou, hartstikke mooi. Ja, daar ligt hij ook graag. Dan kan hij nog eens ook van jou glimlach genieten op het moment dat je het live open doet.
4: Ja, en ik kan hem, gauw pakken.
0: Hé, wat?
4: Ik kan hem gauw uit de la pakken.
0: Ja, precies. Je hebt helemaal gelijk in. Marja, er is ook nog iets bijzonders. En misschien weet je dat dan wel. Als je hem op vrijdag wint, dan mag je ook nog een liedje aanvragen. Maar dan moet dat wel een heel vrolijk liedje zijn. En daar ben ik heel streng in. Pas op.
4: Nou, ik vind, ja,
0: een vrolijk
4: liedje.
0: Gewoon vrolijke muziek. Waar luister je graag naar thuis?
4: Nou, ik... Country en Western
0: muziek.
4: Ja, weet ik, de Caballero van
0: Nog
4: wat.
0: Caballero? Ja. Even kijken, hoor. Hoe schrijf ik dat? Is dat met
4: die vind ik erg mooi.
0: Caballero. Ik ben even aan het zoeken, hoor, voor je. Want zo ben ik dan ook.
4: Wat?
3: Yves?
4: Yves. En dan nog een achternaam.
0: Caballero. Even kijken, hoor. Caballero van Yves nog wat. En niet Yves Berendsen. Nee, niet van Yves Berendsen. Hou op, Ann.
4: Nee.
0: Nee. Ja, ik weet dat je dat leuk vindt. Caballero.
4: Oh, ja, maar het is een count, weet ik, een line dance.
0: Is het van de Gypsy Kings? Nee, toch?
4: Nee, dat niet.
0: Nee, oké. Yves nog wat. Yves. Ja, ik ben aan het zoeken, hoor, in de tussentijd. Mocht je dit horen en denken dat Pieter dat niet weet... dan mag je dat gewoon appen, hoor. Even kijken. Ik heb een Caballero van Fatima Dominguez. Dat bedoel je waarschijnlijk niet. Even kijken, hoor. Paul. Nou wil ik het weten ook.
4: Line dance.
0: Caballero line dance. Misschien kan ik hem dan vinden, inderdaad. Line dance. Even kijken, hoor. Nee, ik weet het ook niet, hoor. Ik vind het lastig. Maar dat maakt niet uit. We komen er wel uit. Kan via line dance muziek. Nummers. Nee. En iedereen hier is keihard aan het zoeken op dit moment. Frankie, heb jij iets gevonden in de tussen?
5: Ja, ik heb iets line dancers gevonden.
0: Wat dan?
5: Ja, het heet dus Hey Caballero.
0: Hey Caballero.
5: Maar ik weet al even niet wie dat zingt. Dit maakt het dus super ingewikkeld.
0: Oh ja. Okay. klinkt dat bekend voor jou, Marja? Hey Caballero.
5: Ja, dat zal het wel zijn, toch?
0: Marja?
5: Nou.
0: Marja, ben je er nog? Marja! Hallo? Omgangen. Nee. Marja!
3: Ik ga het zoeken, denk ik.
0: Ja, die is weggelopen even bij de telefoon.
3: Duurde te lang.
0: Laat die maar lullen. Nee, maar dan zou ik even heel stil. Want dan zouden we de radio bij Marja op de achtergrond moeten horen. Marja! Doodse stilte.
5: Ai, ai, ai.
0: Dan zullen we het nooit weten. Ik ga niet de plaat draaien waarvan ik niet zeker weet dat het hem is.
3: Oh, volgens mij wil ze nog een keer. Volgens mij gaat iets niet goed.
0: Oh, oké.
3: Mag even.
0: Ja, neem maar op, joh. Kan schelen. Marja, hallo?
4: Ja, dat ben ik weer.
0: Je was even weg.
4: Mijn lijntje
0: eruit. Nou, waar stond je erop te dansen misschien? wij zijn aan het zoeken. Iemand had, Frank hier, had Hey Caballero gevonden. Een nummer, zou dat het kunnen zijn?
4: Nee, dat niet.
3: Oh.
0: Ja. Wordt een hele lange dag op deze manier. Weet je nog iets anders? Iets vrolijks? Wat zei je, sorry?
4: Doe maar een liedje waar we allemaal blij van worden.
0: Zullen we dan lekker even Ho Hey van de Lumineers draaien?
4: Ja, hoor, prima.
0: Gaan we dat doen? En ik weet niet of je erop kunt line dansen, maar ik zou het gewoon proberen als ik jou was.
4: Ja.
0: Marja, ik wens je veel plezier met de kaasschaaf. En stiekem zoek nog even door naar de Caballero van Yves nog wat. Goed?
4: Ja, dankjewel.
0: Doei doei.
4: Doei doei.

0: Voor Margreet, maar ook voor Marja, waar we haar plaat niet echt op konden vinden. Maar ik heb mijn best gedaan, hè? Daar heeft hij niet aan gelegen. Caballero van Ene Yves, nog wat.
1: Ja, die kan je niet doen, toch?
0: Bart, nog wat daartegen zit tegenover mij. Klaar voor zijn, goedemorgen.
1: Zeker, goedemorgen.
0: Hey, doen we zo meteen.
1: De broer van Genghis ga ik draaien, Chaka Khan en I'm Every Woman. Carol G en Bruno Mars komen ook nog langs. En een bakkie doe ik even met mezelf. En wie daar zin in heeft, meld me even. Nee, ik heb even een verkeersergernis die ik even wil delen. De lieve mensen. Ik doe het straks even als microfoon, maar je weet nooit waar het toe leidt. Maar het is, valt mij op de laatste tijd. Doen we zo al even.
0: Ja?
1: En dan kijken we.
0: Oh, ik denk dat ik daar. Ik heb er ook zoveel van.
1: Ach,
0: och, jongens. Toch.
1: Bumperklevers voor je.
0: Oh, man, hou op. Goed, ik wil graag naar Jan Willem nog heel eventjes op de valreep. Hij zegt: dit is een knijter vrolijk. Als je de muziek hoort in eerste instantie, denk je: is dit wel echt heel vrolijk? Maar als je dan de tekst hoort en de melodie. En het is zo mooi.
1: Stem.
0: Die stem. James Taylor heb ik het over met Your Smiling Face.

0: NH Sportcafé met Leo Driessen.
1: Maar ik vind het mooi dat Peter Bos het zo voor me opgenomen heeft. Geef hem even de tijd. Peter Bos is ook wel eens ontslagen. En heeft ook wel eens moeilijkheden gehad. En elke Guus heeft ook wel eens moeilijkheden. Elke trainer...
2: Nooit.
3: Nee. Echt, laat mij
0: wel eens,
3: joh.
0: Leo Driessen in
4: NH Sportcafé.
5: Ook als podcast.
0: Morgen om 10 uur bij NH.
6: Voordeelhaartjes.nl. Friesland ontdekken? Boek nu HCR het Raadhuis in Dokkum. 3 dagen, inclusief 3 gangen-diner, al voor €99.
7: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
8: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
9: Voordeeluitjes.nl.
10: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222.
11: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een verbod op houtstoken als het mistig of windstil is. Geef uw mening via de online vragenlijst. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
12: Budgetbroodjes op de werkvloer, vergaderingen, meetings
13: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
12: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
13: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
12: Bestel op budgetbroodjes.nl.
13: Nu ook in Purmerend.
14: Ik heet Jan Pieter, ik ben echt niet geboren, maar woon wel al 30 jaar in Uithoren.
15: Hoi, ik ben Kim, geïmporteerde kaaskop in Alkmaar. En ik wens je een mooie dag.
16: Thuis in heel Noord-Holland.
17: Het is 10 uur, het belangrijkste nieuws uit onze regio krijg je nu van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
18: Goedemorgen. De inspectie gaat de geluidsregels rond Schiphol niet handhaven. Er is te weinig geld en personeel, zeggen ze. Dat is opvallend, want de Raad van State besloot eerder juist dat de regels beter gecontroleerd moeten worden. Meerdere slachtoffers van de enorme explosie in Osdorp eerder deze zomer zijn door hulpverleners aan hun lot overgelaten. Althans, dat zegt de advocaat. Zijn cliënten liepen ontredderd op straat, maar hulpverleners hadden nauwelijks aandacht voor ze. En Virgil van Dijk gaat gewoon door als aanvoerder van Oranje. Daar was na het laatste WK even twijfel over, maar de nieuwe bondscoach Xavi, die heeft hem toch overtuigd, zeggen kenners. Ook gaat Xavi Volendammer Joey Veerman weer gewoon oproepen. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
17: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het aantal gasten in Nederlandse hotels en op vakantieparken lag tot en met juli hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het CBS. Het aantal overnachtingen is wel afgenomen. Mensen gaan dus korter. Op 1 januari ging de BTW op overnachtingen in hotels en vakantieparken omhoog van 9% naar 21%. Hotels met veel toeristen worden daar meer door getroffen dan hotels die het vooral van zakelijke gasten moeten hebben. Dat is ook te zien in de regionale verschillen. In het toeristische Zeeland gaat het minder dan in Noord-Holland, waar ook veel zakelijke gasten zijn. In de omgeving van de Russische hoofdstad Moskou zijn honderden Oekraïense drones neergehaald. Dat gebeurde kort voordat in Rusland de stembureaus opengingen voor de parlementsverkiezingen. Tot en met zondag kunnen de Russen hun stem uitbrengen. De uitslag staat al.

0: vast. Doordat de oppositie wordt onderdrukt of uitgesloten van deelname, stevent de regeringspartij Verenigd Rusland van president Poetin af op een overwinning. Het zijn de eerste verkiezingen sinds de Russische inval in Oekraïne. Ook in de door Rusland bezette Oekraïnse regio Donetsk kan worden gestemd. Een kinderopvang in Amersfoort is per direct gesloten omdat de GGD er muizenkeutels heeft gevonden en zelfs een levende muis. Ouders moesten hun kinderen meteen ophalen. De komende dagen wordt de opvang schoongemaakt en worden gaten gedicht. Volgende week controleert de GGD of de muizen weg zijn in Amersfoort. Op de locatie worden 225 kinderen opgevangen. In de Verenigde Staten is een F-16 gevechtsvliegtuig bij een training neergestort. De piloot raakte gewond. De oorzaak van de crash is niet bekendgemaakt. Mogelijk is er een vogel geraakt. Omwonenden kregen even het advies om binnen te blijven, omdat er gevaarlijke chemische stoffen uit de straaljager lekten. Het weer, eerst hier en daar nog wat buien, later geregeld zon en stapelwolken. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen af en toe wat regen, soms zon en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Een ongeluk en ineens heb je letsel en een hoop vragen.
2: Tijboud Letselschade, goedemiddag.
3: Ik ben aangereden en ik weet eigenlijk niet wat ik nu moet doen.
2: Vertel, we helpen je verder.
1: Tijboud Letselschade, persoonlijk advies en begeleiding bij letselschade. Al 35 jaar goed geregeld.
4: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Noorderkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
6: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
7: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
8: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
9: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
11: Hey Remo!
12: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
13: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
11: Hey Remo!
12: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
13: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd, betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
14: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
15: Goedemorgen.
16: Met Bart Slim.
17: Bakkie zwart, alsjeblieft.
18: Cappuccino met koeienmelk.
17: Een koffie zwart zonder suiker.
19: Gewoon een espressootje.
20: Een espresso met havermelk en agave siroop.
19: Ik hou helemaal niet zo van koffie.

0: Cool C en Bruno M.
1: Ja, Bruno Mars is dat dan, hè? Stil, hoorde je. Nou, alles behalve stil, hoor, deze vrijdagmorgen. Het is hier een komen en gaan van gezellige mensen in de studio. Ja, vrijdag is altijd een beetje de zoete inval hier bij NH. Vind ik altijd wel leuk. Hey, een hele goede morgen. Fijn dat je erbij bent op die lekkerste dag van de week. Want het is gewoon de vrijdag, hè? Je hebt weer ingeschakeld bij dat fijne radioprogramma op je favoriete radiostationnetje in het zonnetje. Ja, het is volgens mij ook nog best een aardige dag. Ja, er staat een heel weekend schaamteloos naar ons te lonken. En ik ga je lekker richting die twee vrije dagen begeleiden. Dat doe ik door de lekkerste muziek te draaien. Het laatste nieuws uit onze regio, dat krijg je straks van Frank Boer. Ja, niet alleen het laatste, maar ook het belangrijkste nieuws. Ik zeg altijd het laatste nieuws, want het gaat eigenlijk natuurlijk om het belangrijkste nieuws. Dat is allemaal in een bulletin, zo rond 10:30. En dan hoor je ook van Jan Visser wat het weer ons gaat brengen. En volgens mij ligt het klapstuk. Het hoogtepunt qua weer morgen. Zondag is een dag om lekker binnen films te kijken. Dat dus, ja, en voor de rest zou ik een bakje doen met iemand die voor de tweede keer op rij afzegt. Ja, dat is een beetje vervelend, maar daar passen we wel een mouw aan. Ik wil straks heel even iets met je delen wat ik gisteren meemaakte. En een ergernis. En daar kan je nog wel, wat is jouw grootste verkeersergernis? Is dat bumperklevers of mensen die niet doorrijden? Mensen die op de middenberm of de middenrijbaan blijven hangen? Altijd leuk. Is er iets in het verkeer wat je stoort? Dan mag je dat even over de heg gooien. 088-850-51-52. Maar natuurlijk ook en vooral muziek. Hè? Tussen nu en 12 uur op deze vrijdag. Straks Kylie Minogue en Spinning Around. Eerst de Hollies en I'm Alive. En net als voor de Noorse Ingrid Christiansen. Die sinds 1987 recordhouder is bij de vrouwelijke lopers bij de Dam tot Damloop. En die dit weekend aandachtig toeschouwer is bij die race, is dit een buitengewoon.
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.

0: Het is iets na tienen. Tijd voor een bakkie met Bart.
1: Ja, het zijn die ergernissen in het verkeer waar je af en toe stapelgek van wordt. Eerst even een aantal reacties van jullie. Rinette belde net nog en die zei inderdaad mensen die je per se willen invoegen, terwijl ze jou niet de kans geven om even op te schuiven. Nou, mensen die het gaspedaal niet kunnen vinden en maar voor je blijven hangen. Heel irritant inderdaad. Mensen die op een rotonde niet kordaat genoeg zijn. Allemaal ergernissen. Rob stuurt nog een appje inderdaad. Bumperklevers. Tractors voor je die niet doorrijden. Tractors moet ik zeggen. Dit is een hele lijst zelfs van Joyce. Geen aandacht in het verkeer voor de mobiele telefoon. Een motoragent die keer op keer door rood rijdt en over doorgetrokken strepen rijdt zonder een noodsignaal. Nou, die moet het goede voorbeeld geven. Helemaal mee eens, Joyce. Bernard die belde ook nog. En dat sluit dan aan bij mijn ergernis, wat ik nu afgelopen week een aantal keren 's ochtends vroeg meemaakte. Het is inmiddels, we zijn zover in het jaar dat het donker is 's ochtends. Dus ik rijd in het donker dan hier naar Hilversum. En ik heb de afgelopen week een aantal keren meegemaakt dat er dan, zeg maar, op de tegemoetkomende verkeer een vrachtwagen rijdt. En aan mijn kant ook een vrachtwagen. En dat die tegemoetkomende vrachtwagen het nodig vindt om even, bij wijze van groet, even die verstralers aan te zetten. Om even naar te signaleren naar de vrachtwagen die aan mijn kant rijdt. Dus dan rij je daar en dan word je dus even een split second even totaal verblind door die lampen. En dat is iets van de laatste tijd, heb ik het idee. Maar ik zou willen zeggen, vrachtwagenchauffeurs van Nederland, alsjeblieft, houd daarmee op. Want ik vind het is niet alleen ergerlijk, maar het is volgens mij ook hartstikke gevaarlijk. Ik heb het afgelopen week geloof ik 3 keer meegemaakt. En je schrikt toch elke keer weer omdat iemand dan nu zo even die verstralers in je gezicht gooit, als het ware. Nou ja, dat was een beetje mijn verkeersergernis. Irene, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Bart.
1: Ja, jij hebt er ook eentje, hè? Van heb ik jou daar.
2: Ja.
1: Vertel.
2: Nou, bij ons is het in het dorp is het sinds 15 januari grotendeels 15 kilometer. Dat wil zeggen, we hadden natuurlijk alle zijstraatjes al op 15 kilometer. Ja. Maar er zijn nu wat grotere wegen bijgekomen.
1: Wat bedoel je niet, 30 kilometer?
2: Sorry, ja, 30 kilometer.
1: 15 is wel heel langzaam.
2: Ja, nee, 15 januari, 30 kilometer.
1: Ja, oké.
2: Maar de grotere wegen zijn nog wel gewoon 50, maar de rest is gewoon nu 30.
1: Ja.
2: Maar mensen doen dat gewoon dus niet.
1: Nee.
2: En ik rij altijd heel braaf 30, ook in die kleinere straatjes.
1: Ja.
2: En dan loop ik hier op straat met mijn honden te wandelen en dan lopen de kindjes en nou ja, weet ik veel wat.
1: Ja.
2: En ze scheuren hier gewoon met 50, 60 doorheen.
1: Ja.
2: Sterker nog, 's ochtends vroeg gaan ze ook met 70 aan de verkeerde kant van de vluchtheuvel.
1: Oh, dat is ook heel fijn, ja.
2: Ja.
1: Ja, en Irene, wil je prijsgeven waar zich dit afspeelt? Of
2: Heemstede.
1: Heemstede, oké. Okay.
2: Heemstede, Sportpark Laan Javala.
1: Oké. Okay.
2: En het is een soort afsnij richting Hoofddorp.
1: Mm-hmm.
2: Ja, en blijkbaar maken daar heel veel mensen uit zuidelijk Heemstede, Bennebroek en dergelijke gebruik van.
1: Ja, ik heb vaak de indruk dat mensen dan van zichzelf vinden dat ze heel veel haast hebben, hè? Dus ik merk dat inderdaad ook. Ja, en mensen die dan links en rechts je voorbij schieten om dan bij het volgende stoplicht voor je te staan. Terwijl ik denk, ja, dan ben je precies één auto opgeschoven. Dat vind ik ook een hele grote ergernis. Het grappige is wel trouwens, Irene, want bij mij in Amsterdam was natuurlijk een ergernis dat we 30 kilometer per uur moesten gaan rijden. Ik heb het idee dat dat nu wel in brede zin soort van geaccepteerd is. Maar bij jou moet dat dus nog een beetje doordringen.
2: Ja, er zijn net 3 spoedhobbels hier in de straat gelegd.
1: Ja.
2: Maar dan nog, weet je, dan remmen ze inderdaad voor die spoedhobbel en dan geven ze weer gas en dan remmen ze weer voor de volgende.
1: Ja.
2: Ja, het gaat gewoon echt helemaal nergens over. Nee. Stel kleine kinderen die toevallig in een moordwapen rijden.
1: Ja, dat is het, hè. Je stapt gewoon maar in een auto, een potentieel dodelijk wapen. En dan zou je misschien ook eens een beetje zo moeten gedragen. Tot slot, Irene, want wordt het dan ook helemaal niet gehandhaafd bij jou?
2: Nou, die spoedhobbels zijn net klaar.
1: Okay.
2: En gisteren hadden we dan 2 motoragenten die mensen vanaf het stoplicht begeleiden tot aan het einde Sportparklaan en dan weer terug.
1: Ja.
2: En dan, dat was echt vreselijk lachen, want je zag echt van die hele vertrokken kopjes achter die, achter die sturen.
1: Ja.
2: Maar ja, op het moment dat ze weg waren, ging iedereen gewoon weer door.
1: Ja.
2: Ik moet zeggen, er zijn een paar goede tussen, hè?
1: Ja, natuurlijk. Maar het zijn altijd de goede leiden altijd onder de slechte. Nou, ik hoop dat die situatie snel verandert daar, Irene. En ik kan me voorstellen dat het een grote ergernis voor je is. Dank voor je verhaal, Irene. Maak er een mooie dag van, hè?
2: Ja, jij ook.
1: Goedjes. Hoi, hoi. Ja, er komen er nog wel een paar binnen, hoor. Kijk of ik daar nog tijd voor heb. Mijn grote ergernis is als ik 's avonds uit de kroeg kom en naar huis rijd met de auto, dat er steeds lantaarnpalen de weg oversteken. Dat is een hele goede Hilco. Dit is VOF de Kunst in Goedemorgen met oude liefde Roest niet. Mis

0: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
0: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
4: Geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
7: Ik ben Edith en kom uit Halfweg.
8: Hallo Noord-Holland, ik ben Hans en ik kom uit Amsterdam.
9: Ik ben Willy en kom uit Bennebroek.
10: Thuis in heel Noord-Holland.
11: Het is 10:30 in Amsterdam Zuidoost. Is het 15 graden. Nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
12: Goedemorgen. De inspectie gaat de geluidsregels rond Schiphol toch niet handhaven. Er is te weinig geld en personeel, blijkt uit brieven die de Tweede Kamer heeft gekregen. Het is opvallend, want de Raad van State concludeerde eerder juist dat de regels beter nageleefd moeten worden. En daar zijn controles natuurlijk onmisbaar. Maar er moet dus geld bij, zegt de ILT, die verantwoordelijk is voor die controles. Bestaande taken op het gebied van geluidshinder. Dus wat ze al deden, dat blijven ze wel gewoon doen. Alleen nieuwe dingen, nee, daar is geen ruimte voor, zeggen ze. Meerdere slachtoffers van de enorme explosie in Osdorp deze zomer zijn door hulpverleners aan hun lot overgelaten. Althans, dat zegt hun advocaat. Het gaat om de jongens die aan het sporten waren toen het helemaal misging. Ze liepen gewond en ontredderd op straat, maar hulpverleners hadden daar nauwelijks aandacht voor. Dat maakt een diepe indruk, vertelt de advocaat.
13: Je zou kunnen zeggen dat er sprake is van een trauma op een trauma. Want de eerste gebeurtenis, het feit dat ze de lucht ingingen, dat was al traumatisch genoeg. Maar dat vervolgens ook nog eens niet goed wordt gereageerd door de autoriteiten, dat ze niet de hulp krijgen die ze hoopten te krijgen. Ja, dat heeft nog extra veel teweeg gebracht.
12: Ja, de politie herkent het wel een beetje. Die zegt, nou, er was een hoop chaos toen het allemaal net gebeurd was. En de advocaat wil nog niet ingaan op het letsel van zijn cliënten, maar zegt wel dat het niet goed gaat met de mannen. Er kwamen vorig jaar meer toeristen naar ons land. Dat heeft het CBS berekend. Vooral in juli sliepen meer toeristen in Nederland in een hotel of op een vakantiepark, ondanks de btw-verhoging op overnachtingen, die sinds begin dit jaar geldt. Dat er meer toeristen kwamen, dat was onverwacht, vertelt deze verslaggever.
14: Nou, zag het eventjes niet naar uit in april, mei, juni. Het was natuurlijk ook een hele onzekere periode. Veel mensen hebben tot laatste moment gewacht met boeken. Dat wisten we toen ook. En nou ja, dat blijkt dus wel dat in die eerste zomermaand, het echte hoogseizoen, dat een behoorlijk deel toch wel in Nederland is gebleven, maar ook wel van het buitenland naar Nederland is gekomen. Bijvoorbeeld uit Duitsland en België.
12: Ja, het aantal overnachtingen is wel iets gedaald, maar mensen bleven dus uiteindelijk minder lang. Een KLM-vlucht naar Curaçao is gisteren teruggekeerd naar Schiphol, omdat er een powerbank aan boord in brand was gevlogen. Dat is zo'n, nou ja, laten we zeggen, zo'n mobiele batterij. Het vliegtuig was al boven de oceaan toen het rechtsomkeert moest maken. Hoewel het personeel aan boord het brandje wel kon blussen, besloten de piloten om te draaien. De passagiers worden vandaag op een andere vlucht geplaatst. Hoe die powerbank nou in de fik kon vliegen, dat is niet bekend. En vannacht is een nieuw album van de overleden artiest David Bowie uitgekomen. Het gaat om 10 niet eerder uitgebrachte nummers. Ze zijn in 1965 gemaakt. Helemaal aan het begin van zijn carrière dus, lang geleden. En Nou, dat ze oud zijn, dat is duidelijk te horen, vindt deze muziekjournalist.
15: Het is een Bowie in de grondverf. En Bowie in de grondverf is heel interessant. Hij is ook een meme-acteur geweest in die periode. Hij was vooral zijn weg aan het zoeken. Wat wil ik nou eigenlijk doen? Ben ik nou een acteur? Ben ik nou een zanger? Ben ik een meme-speler? En wat voor een muzikant wil ik dan zijn?
11: Jeetje, wat bijzonder zeg. Tien nieuwe nummers dus. Ja, 10 oude nummers, maar nog nooit.
12: 10 hele oude nummers, die dus een tijd op de plank hebben gelegen. Ik ga je meteen heel erg tegenvallend iets zeggen. Ik heb die nummers even niet paraat.
11: Nee, dan gaan we mee. Even zoeken.
12: Over een uurtje heb je dat zeker.
11: Ja,
12: en dan bijzonder. Moeten we het nu even hebben over de Hakim van Sesamstraat.
11: Nee, ik wou net zeggen
12: dat
11: hij dus meme speelt.
12: Geloof ik.
11: Ja, het blijft natuurlijk toch in de hele popgeschiedenis een van de meest enigmatische figuren ooit.
12: Ongelooflijk.
11: Ook een regie gehouden over zijn afscheid. Ja. Dus nog een album gemaakt. Starman heette dat, geloof ik. En daar dus ook nog een heel soort totaal theater omheen bedacht. Dat was toch wel een hele bijzondere.
12: Dat is gewoon
11: one of a kind artiest. En bijzonder dat dat nu boven water is gekomen.
12: Ja, het is gewoon uitgebracht. Ik verbaas me ook over het feit dat hij alweer 10 jaar dood is.
11: Ja, dat is ook.
12: Dus tijd vliegt.
11: Ja, en dat was volgens mij in dat afschuwelijke jaar, hè, dat de een naar de ander.
12: Hoop toen, ja.
11: Ja, George Michael, George Prince. Michael. Nee,
12: goed. Dat is allemaal 10 jaar geleden. De muziek die ga ik nu opzoeken. Want jeetje, Mina, we zijn benieuwd. En fantaseer intussen nog maar even over David Bowie als meme-speler. Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
11: Dankjewel, Frank. Jan Visser, goedemorgen.
16: Goedemorgen, Bart.
11: Wat voor weer krijgen we vandaag in het weekend?
16: Nou, op zich vandaag zeker geen onvriendelijk weer. Gisteren hebben we, zoals je weet, toch behoorlijk wat regen gehad. Nou. Niet overal evenveel, maar er waren wel plaatsen. Zo in en rond Purmerend, waar echt het water met pakken naar beneden kwam. 30 tot 40 millimeter. Er stond heel wat water op straat in ieder geval. Yeah. Dus het was even flink raak. Maar vandaag is dat niet aan de orde. Er zitten nog wel wat buien nu boven Texel. Maar in de rest van de provincie is het droog en blijft het waarschijnlijk op een zeer lokaal buitje na droog. Verder geregeld zon, ook af en toe wel wat bewolking. Maar vanmiddag is er toch meer zon dan wolken zijn er. Dus het ziet er allemaal wel redelijk uit. Temperatuur loopt op naar 19 graden. De wind waait uit het westen tot zuidwesten en is matig. Aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig. Tot af en toe in de middag en avond krachtig. Windkracht 6. Nou, morgen dan wordt het weer een ander verhaal. We zien een nieuwe oceaandepressie. Die trekt in het weekend zuid van IJsland langs naar de Noordse Zee. En in de loop van het weekend ontstaat dan boven Scandinavië een nieuwe depressie. En dat gaan we merken. Niet het hele weekend door in die zin dat het hommelig zal zijn. Maar zaterdag staat toch wel in het teken van veel bewolking. En af en toe wat regen en motregen. Het zal niet heel veel zijn. Er zit ook wel droge periode tussen. Maar het is niet echt dat je kunt zeggen van nou, we kunnen ervan op aan. Hè?
11: Nee.
16: Dat niet. En dan later op de avond neemt de kans op regen toe. Omdat die fronten die stagneren van die depressie boven onze omgeving. Lopen even weinig mee aan de stroming in de bovenlucht.
11: Ja.
16: Temperatuur wel wat hoger, 19 tot 20 graden. Maar ja, met
11: hey, Jan. De verbinding wordt ineens verbroken. Dat is eigenaardig.
16: En aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Windkracht 5 tot 6. En morgenavond neemt de wind bij Texel toe naar hard. Windkracht 7. En dan zondag, Bart, in de nacht en ochtend eerst nog regen. En daarna klaart het op. Het wordt zo'n 19 graden. En de wind waait uit het westen. En dan volgende week dan bepaalt hoge druk het weer.
11: Hey, ja. Nou, ik ga dit heel even onderbreken. Want de verbinding met Jan is een beetje krakkemikkig. Nou, kan een keer gebeuren. Dan gaan we even naar de verkeersinformatie van de ANWB. En dan gaan we even opnieuw met Jan contact leggen. Twee meldingen, de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen knooppunt De Hoek en Schiphol. 1 minuut nu staat een te hoog voertuig. En de andere vertraging van betekenis, die was op de N7. Maar die is net weer weg, dus dat is ook weer opgelost.

Paulina Adams, hoor je. En Window of Hope, en dit was nog dat fraaie San Francisco. Prachtig bezongen door Scott McKenzie. Ja, ik vond het een van de mooiste steden, leukste steden waar ik ooit geweest ben. San Francisco, ja, het gaat er nu al een aantal jaren vergeven te zijn van de fentanylverslaafden. Dat is zo'n epidemie in Amerika. Mensen die verslaafd zijn aan die extreem sterke pijnstiller. En ja, dan heb je van die hele zombiestraten daar in de binnensteden van heel veel grote Amerikaanse steden. En dus ook San Francisco. Maar toen ik er was, wat zal het zijn, 15 jaar geleden, denk ik. Ja. Heerlijk, ja, wij waren toen een rondrit aan het maken door Amerika met zo'n RV, zo'n camper. Toen hebben we zo dat hele bekende driehoekje gedaan. Hè? Dus Los Angeles, San Francisco en toen zo naar Las Vegas. En toen weer teruggevlogen. Maar met name San Francisco, zo aan het water, zo heel mooi. Ligt het zo gewelfd met die prachtige Golden Gate Bridge. Dus absolute aanrader. Goed, er komen nog wat reacties binnen. Naar aanleiding van mijn vraag over verkeersergernissen. Anja bijvoorbeeld, die zegt: ik maakte mee bij het oversteken van een zebrapad dat ik bijna geschept werd door een man die nog net voor mij langs ging. Ja, ik neem normaal met een auto. Voegt eraan toe, ik had hem bijna in zijn nek gegrepen. Zo woedend was ik. Je bent je leven af en toe niet zeker. Het is absoluut het wilde westen af en toe. Jos, die zegt nog: op een woonerf rijden ze ook regelmatig de vouwen uit je broek. 15 kilometer per uur, ja, dat is de verplichte snelheid op een woonerf. Dat is voor heel veel mensen heel moeilijk. Vooral als kinderen naar school worden gebracht, kennelijk. En toevallig woon ik op zo'n woonerf. Ja, dat lijkt me inderdaad heel vervelend. Ja, mensen hebben al moeite met 30, dus laat staan 15 kilometer per uur. Maar ja, het is wel hartstikke gevaarlijk natuurlijk. En Rudy, die vat denk ik het probleem goed samen. En die zegt: het probleem is gewoon dat mensen te laat van huis gaan. Ja, dat is waar. Als je dan een beetje betijds bent, dan hoef je je niet te haasten. En dan hoef je ook niet dat gaspedaal in te drukken. Want kijk een beetje uit, mensen. Hou rekening met elkaar. Ik weet nog dat ik ooit rijles kreeg in Amsterdam. En toen zei mijn instructrice, die dat al jaren deed: het ding is met autorijden, verwacht het onverwachte. En jij bent niet de enige die deelneemt aan het verkeer. Dus je moet natuurlijk zelf goed opletten, maar let vooral ook op anderen. Nou, wijze lessen.

0: Neil en Tim Finn begonnen ooit een bandje dat heette Split Ends. En dat werd later Crowded House. En dat was een solo, ook nog wel wat hitjes. Fraction Too Much Friction, hè, was een van die broers Finn. En dit was dus Crowded House met It's Only Natural. En daarvoor ook nog Paolo Conte met een liedje over beren. Tenminste, ja, zoiets. Wat zit er in? Beren. Mijn Italiaanse schiet danig tekort. Er kwam ondertussen nog een belletje binnen van Ellie, die ook had meegemaakt dat ze notabene op een zebrapad bijna aan Vlarde werd gereden. Ja, dat zou toch een plek moeten zijn waar je veilig bent. Maar ja, mensen die zijn af en toe raken ze hun verstand kwijt, hè, lijkt het wel in het verkeer. Dus nou ja, let altijd op. En verkeersergernissen, ja, jullie hebben er ook een hele hoop. Goed, ik heb toch tijd voor een liedje en dat is van de Tramps. Die hoor je nu in Goedemorgen, is dit Hold Back the Night.
1: Hey, goedemorgen, Mark.
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
4: Goedemorgen.

0: 9. Nummer 8. Nummer 1. De 1000 van Driessen. Zaterdag van 2 tot 5. Bij NH. De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
1: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals genoeg laadpunten voor elektrische auto's in heel Amsterdam. Geef uw mening via de online vragenlijst. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
2: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
3: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
4: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van Westen Keukens uit Heer Hugo Waard alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
5: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
6: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Voordeeluitjes.nl. Genieten aan de Moezel was nog nooit zo voordelig. Boek nu Hotel Traume. 4 dagen met diner al voor €255. Voordeeluitjes.nl.
6: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
8: Voordeeluitjes.nl.
9: Ik ben Roos en ik kom uit Amsterdam.
10: Ik ben Ans van de Ontbijtplank en ik kom uit Amstelveen.
11: Ik ben Arthur en ik kom uit Amsterdam.
12: Ik ben Kaylin en ik kom uit Hoofddorp.
13: Ik ben Lise en ik kom uit Alkmaar.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
15: Het is 1 minuut over 11. Het belangrijkste nieuws uit onze regio krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
16: Goedemorgen. De inspectie gaat de geluidsregels bij Schiphol niet handhaven. Er is te weinig geld en personeel, zeggen ze. Dat is wel opvallend, want de Raad van State besloot eerder juist dat de regels beter gecontroleerd moeten worden. Omwonenden hebben veel last van herrie bij het vliegveld. Moet geld bij, zegt de inspectie. Er komen steeds meer toeristen naar Nederland. Ondanks de belastingverhogingen op overnachtingen hadden hoteleigenaren eigenlijk best een goede zomer. En Felix Murders keert voor 1 keer terug op televisie. Ja, zeg waar. En hoe dat zit, dat hoor je zo. Maar nu is het nationale en het internationale nieuws.
17: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er komt een landelijk meldpunt voor aanvallen op moskeeën in Nederland. Moskeebesturen kunnen er vernielingen, bekladdingen en bedreigingen melden. Volgens het contactorgaan Moslims en Overheid is zo'n meldpunt nodig, omdat er nu geen goed beeld is van het aantal incidenten. Ook denkt de organisatie dat moskeebesturen sneller bij een meldpunt aankloppen dan bij de politie. Vorig jaar kreeg de politie ruim 400 meldingen binnen van moslimdiscriminatie, waarbij het 20 keer ging om meldingen bij moskeeën. Voetbaltrainer John van Beukering is door de KNVB voorlopig voor 2 maanden geschorst vanwege de klap die hij uitdeelde aan een speler van IJsselmeervogels. Dat gebeurde in de rust van de amateurwedstrijd tegen GVVV. Van Beukering was assistenttrainer van GVVV, waar zijn broer hoofdtrainer is. Beide mannen zijn inmiddels weggestuurd bij de club uit Veenendaal.

0: De schorsing door de KNVB is in afwachting van het onderzoek dat de voetbalbond is gestart. Het aantal gasten in Nederlandse hotels en op vakantieparken lag tot en met juli hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het CBS. Het aantal overnachtingen is wel afgenomen. Mensen gaan dus korter. Op 1 januari ging de BTW op overnachtingen in hotels en vakantieparken omhoog van 9% naar 21%. Hotels met veel toeristen worden daar meer door getroffen dan hotels die het vooral van zakelijke gasten moeten hebben. Bij zware overstromingen in Noord-Vietnam zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Wegen zijn onbegaanbaar en zo'n 20.000 huizen staan onder water. Een aantal scholen is dicht. Het leger is ingezet om bewoners naar hoger gelegen gebied te helpen. Er viel deze week 50 centimeter regen en in de Vietnamese hoofdstad Hanoi staat het water op sommige plekken meer dan een meter hoog. Het weer, geregeld zon en het blijft droog. Het wordt 17 tot 20 graden. De komende dagen is het licht wisselvallig en rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: U kent Stichting Herstel, de juridisch administratieve ondersteuner van de toeslagenaffaire. Nu ook breder inzetbaar binnen het sociaal domein. Uw lokaal juridisch loket. Kijk alvast op stichtingherstel.nl.
2: Heeft u nog authentieke schuiframen? Topvoorzetramen zijn dan een ideale oplossing tegen tocht, kou en warmte. Dat is verduurzamen zonder karakter te verliezen. En het weert ook veel geluid. Ga naar topvoorzetramen.nl en vraag direct een offerte aan.
3: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings
4: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
3: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
4: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
3: Bestel op budgetbroodjes.nl.
4: Nu ook in Purmerend.
5: Topvoorzetramen.nl. Voor meer warmte en minder geluid.
6: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
7: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
8: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
9: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
10: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
11: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
12: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
13: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
14: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
15: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
16: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
17: Goedemorgen.
18: Met Bart Slim.

0: mij.
1: En om niemand anders. Joop Coördien met Hij geeft alleen om mij. 14 minuten over 11. En we zijn begonnen met uurtje 2 van deze vrolijke vrijdagochtend-editie van Goedemorgen. En dat tweede uurtje begon ik met Earth, Wind & Fire en dat bitterzoet mooie Boogie Wonderland. Dit uur verder nog muziek van de Beatles en Pat Benatar.
2: Het wordt weer genieten, mensen. Zoals lobby.
1: Ja, dat bedoel ik. Verder schuift Ron Kast straks weer aan voor een kleine vooruitblik op Adres Onbekend van aanstaande zondag. En ik geef je alvast de gastenlijst, hè, van het NH Radio Sportcafé. Bij hoge uitzondering krijg ik daar altijd toezage, of hoe noemen we dat, inzage in. Ja, het is toch een beetje alsof je vooraf de selectie van het Nederlands elftal prijs geeft. Hè. Morgen aan de stamtafel in Café Anno 1890 aan de Amstelveenseweg, randje Amsterdam. Arno Vermeulen, Bert Dijkstra, Michael van Praag, Gianni Zuiverloon, Knoop Luiks, leuk dat hij ook weer eens aanschuift, en Michiel Blijboom. Nou, dat is allemaal morgen. Allemaal te horen bij ons op NH Radio. En je weet het, hè, het is vrijdag en dat kan maar één ding betekenen. Ja, elke vrijdag laat ik een flart horen van een talkshow, een actualiteitenrubriek, een serie, een reclame, een film, you name it, een sitcom. Iets uit het verleden, met meestal een hele herkenbare begintune. Of een rieteltje, geluidje, muziekje. En dan is de vraag heel simpel, waar is dit ook alweer van? Nou, en dan springen jullie allemaal massaal in het gelid. En bellen jullie bij. En ik denk dat dat nu ook weer gaat gebeuren, want het is een hele bekende begintune. Dus als jij zover bent en je herkent straks het begintune van de spelshow, dat wil ik nog wel even zeggen, daar is het van. Bellen dan, hè, 088-850-5152. Dus als jullie zover zijn, dan komt hier het fragment.

0: De Pointer Sisters en Slow Hand. En de Beatles hoorde je ook nog. Ja, nog even de administratie bijwerken. Dat is wel zo netjes.
1: De Honeymoon Quiz.
0: Daarvoor natuurlijk de opgave in de Herinnert u zich deze nog quiz van deze vrijdag. Het was de begintune van een spelshow. Nou, en daar keken we met z'n allen massaal naar. Nou, dat is niet aan dovenmans oren gericht. Hoop goede inzendingen. De enige die een beetje twijfelde, had ik niet verwacht, was Rinette. En die dacht dat het de Willem Ruis show was. Nee, dat kan ik helaas niet goed rekenen. Nou, heel veel andere mensen hebben het bij het rechte eind. Laat ik beginnen met Saïda, die had het goed. Dat geldt ook voor Arnold. En dan hebben we Yvonne Gerken. Dit is La Dolce Vita. Die zit ook altijd wel right on the money. Dit is Arnold, Greet, Jelle, Dini, ja, natuurlijk Willy, Joyce, allemaal correct en tevens juist. Deze wil ik nog even op de schild hijsen. Mieke had het ook goed. Gaat dus aan Hans vragen. Hans, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Waar bel je vandaan, Hans?
2: Amstelveen.
0: Oh, en hoe is het in Amstelveen momenteel?
2: Ja, bij huis om de as altijd.
0: Ja, glitter en glamour daar, hè?
2: Ja.
0: Hey, je zat lekker naar de radio te luisteren en toen hoorde je deze begintune voorbij komen. Ga hem toch nog even laten horen, omdat hij zo lekker is. Nou ja, Unso Weiter. Waar is dit ook alweer van, Hans?
2: Wie van de drie?
0: Ja, hartstikke goed. Wie van de drie spelshow gebaseerd op een Amerikaanse televisiequiz, To Tell the Truth? Kun je nog zo even uit de losse pols een presentator van dit fijne programma noemen, Hans?
2: Ja, Herman Emmink.
0: Juist, hartstikke goed. En daarna nog Caroline Tensel onder andere, was toch minder, hè?
2: Ja, nee, dat kan er niet natuurlijk. Die ja. Albert Mol en Sjoerd Barend.
0: Ja.
2: Loes
0: Haasdijk.
2: Loes Haasdijk. Kees Brussen.
0: Kees Brussen, ja, jeetje, goed was dat, hè? Heel simpel eigenlijk, hè?
2: Ja, toen had je nog twee zenders.
0: Ja,
2: dan
0: keken we met miljoenen mensen inderdaad.
2: 10 miljoen mensen, ja.
0: Een miljard mensen keken daarna op een gewone dienstraad. Ongelooflijk.
2: Ja,
0: het was heel simpel, hè? Er kwamen drie mensen op en die zeiden dan: mijn naam is Bart Slim. En dan nog iemand: mijn naam is Bart Slim. Mijn naam is Bart Slim en ik ben een radiopresentator. En twee logen er en eentje was het echte.
2: Ja.
0: En die moesten dan de jury zien te overtuigen. Nou, het levert je niks extra's op, Hans. Maar weet je nog waar de begintune, van wie de begintune was? Het was een bestaand liedje.
2: Nee, dat moet ik je schuldig blijven.
0: Dat was van de jazzgitarist Wes Montgomery. Het liedje heet Caravan. Nou, heb je verder niks aan, maar die kan je er een keer ingooien als je op een feestje bent. Ja, toch?
2: Ja.
0: Hey, wie van de drie levert jou een klein maar fijn prijsje op? En dat gaat vandaag al de deur uit. Dus van harte gefeliciteerd, Hans.
2: Ik lig morgen ik slaap vannacht in de gang bij de deur.
0: Dat snap ik helemaal. Dat zou ik lekker doen. Ja. Hey, Hans, dank voor het meedoen.
2: Dag gedaan. Hoi,
0: fijn weekend. Hoi. Ja, wie van de drie? Mijn naam is Loes Haasdijk, met die enorme bril. Leuk programma. Dit is Mylène Farmer en Déjà Chanté.

0: rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hé, dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
3: Wij als gezondheidsfondsen roepen op om de gezondheid van alle kinderen op één te zetten. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
4: Hey Remol!
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
5: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
6: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
5: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
7: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
8: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
9: Ik ben Ans en woon in het gezellig Amstelveen. En luister iedere dag naar jullie.
10: Half 12 is het. In Winkel is het 17 graden. Nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
11: Goedemorgen. Bij een ontploffing in de Watergraafsmeer in Amsterdam is vannacht veel schade ontstaan. Rond 3:30 vannacht ontplofte daar zwaar vuurwerk bij een huis. De voordeur van de woning raakte beschadigd, zegt de politie. En ook is er door de ontploffing rookschade in het huis. Wie er achter die aanslag zit, is niet bekend. De bewoner was thuis, maar raakte niet gewond. Politie onderzoekt de zaak nog. Kwamen vorig jaar meer toeristen naar ons land. Dat heeft het CBS berekend. Vooral in juli sliepen meer vakantiegangers in Nederland in een hotel of op een vakantiepark, ondanks de btw-verhoging op overnachtingen die sinds begin dit jaar geldt. Dat er meer toeristen kwamen was eigenlijk onverwacht, vertelt deze economieverslaggever.
12: Men zag het eventjes niet naar uit in april, mei, juni. Het was natuurlijk ook een hele onzekere periode. Veel mensen hebben tot het laatste moment gewacht met boeken. Dat wisten we toen ook. En nou ja, dat blijkt dus wel dat in die eerste zomermaand, het echte hoogseizoen, dat een behoorlijk deel toch wel in Nederland is gebleven, maar ook wel van het buitenland naar Nederland is gekomen. Bijvoorbeeld uit Duitsland en België.
11: Nou, het aantal overnachtingen is wel iets gedaald. Mensen bleven dus minder lang. Felix Murders keert eenmalig terug op televisie. Hij presenteert de allerlaatste aflevering van het consumentenprogramma Kassa. Dat maakte de huidige presentator, dat is Amber Kortzorg, gisteren bekend in het televisieprogramma Pauw
13: en
11: de Wit.
13: Ik ben natuurlijk nu in verwachting. En Felix Murders, de Nestor van Kassa, inmiddels 80 jaar oud, hij maakt nog steeds radio, maar die gaat de allerlaatste aflevering presenteren en overnemen van mij. Ja, dus de cirkel is rond.
11: Ja, de cirkel is rond, want het is dan ook meteen echt de allerlaatste aflevering. Kassa gaat namelijk stoppen, televisieprogramma. Maar ze zijn op de valreep nog wel even genomineerd voor een televisiering. Kunnen dus nog een mooie prijs winnen. De inspectie gaat de geluidsregels op Schiphol niet handhaven. Er is te weinig geld, zeggen ze. Personeel hebben ze ook te weinig daardoor. Blijkt allemaal uit brieven die de Tweede Kamer heeft gekregen. Het is opvallend, want de Raad van State concludeerde juist dat de regels beter nageleefd moeten worden, die geluidsregels dus. Controles zijn dan onmisbaar. Maar ja, de ILT, die is verantwoordelijk voor de controles, die zegt, er moet geld bij, we kunnen het nu niet betalen. Bestaande taken op het gebied van geluidshinder, zeggen ze, die blijven we wel uitvoeren. En vannacht is een nieuw album van de overleden artiest David Bowie uitgekomen. Het gaat om 10 niet eerder uitgebrachte nummers die in 1965 zijn gemaakt. Hele tijd geleden dus, aan het begin van de carrière van Bowie. Ja, en dat het dan begintijd was, dat is duidelijk te horen, zegt deze muziekjournalist.
14: Het is een Bowie in de grondverf. En Bowie in de grondverf is heel interessant. Hij is ook een meme-acteur geweest in die periode. Hij was vooral zijn weg aan het zoeken. Wat wil ik nou eigenlijk doen? Ben ik nou een acteur? Ben ik nou een zanger? Ben ik een meme-speler? En wat voor een muzikant wil ik dan zijn?
11: Nou ja, dat weten we inmiddels wel. Een legendarische muzikant is het geworden na al die jaren. Hij is al 10 jaar overleden trouwens. Ja, hangt even boven de markt. En ik heb het een uurtje geleden natuurlijk beloofd.
4: Ja.
11: Nou, praat over muziek zonder muziek, dat kan natuurlijk niet. Dit is een stukje van I Want Your Love. Een van die nieuwe platen dus.

0: Onmiskenbaar Bowie.
1: Nou, een beetje Beatlesque, hè? Ja. 1965.
0: 1965 was dat natuurlijk. Ja.
1: Piepjonge David Bowie, nog wat bijzonder, man.
0: Ja, dus het is allemaal opnieuw uitgebracht. Hij had het zelf jaren op de plank liggen. Ja. Er zijn er allemaal criticasters en die zeggen ja, had hij het dan wel uit willen brengen? Want anders had hij het bij leven wel gedaan.
1: Nou, ik heb het idee dat de erf van Bowie redelijk als een bok op de haverkist op zijn legacy bewaken. Ja, dus, ik denk dat
0: is goed.
1: Dat zijn weduwe imam dit, denk ik wel, goedgekeurd.
0: Is dat, ja, dat denk ik eigenlijk ook wel.
1: Prachtige beeldschone fotomodel waar hij mee getrouwd was.
0: Ja. Hij had smaak, hè, David?
1: Dat kan je wel stellen.
0: Meer nieuws in de app. Of op nhnieuws.nl.
2: Thanks, Frankie. Het weer dan, Jan Visser.
3: Hoofdzakelijk in de Noordkop en op Texel kan vanochtend nog een bui of een buitje vallen. Elders blijft het droog en laat de zon zich geregeld zien. Vanmiddag en vanavond overal droog en geregeld zonneschijn vanmiddag, bij een temperatuur die uitkomt op maximaal zo'n 19 graden. De wind waait uit het zuidwesten tot westen en is matig aan de kust vrij krachtig. Vanmiddag en vanavond neemt de wind toe. Morgen is het meest bewolkt weer en af en toe kan er wat lichte regen en motregen vallen. Er zijn ook droge perioden. Maar al met al toch een beetje een wat druilerige dag soms. In de avond neemt de kans op regen toe. De wind is meest matig en aan de kust vrij krachtig tot krachtig. In de avond krachtig tot hard uit het zuidwesten. En de temperatuur komt uit op 19 tot 20 graden.

0: onder alle omstandigheden een goed advies, lijkt me, van de Cats. Let's dance. En inmiddels aangeschoven hier in de studio, vaste prik op de vrijdag. Ja, vorige week was ik er niet. Nee. Ron was natuurlijk heel anders. En toen was Jos hier. Nou, die staat nu naast je. Dus dat is ook een beetje hetzelfde.
1: Nou, dat was beter.
0: Nou, fijn dat je er bent, Ron. Barst los, ben je rond? Barst los, wat zit er allemaal in? Adres onbekend, aanstaande zondag.
1: Goed, Bar. Herbert Isaacson verloor 15 maanden geleden zijn vrouw. En toen al hoopte hij op, bij die gelegenheid de getuigen op hun huwelijk te gaan vinden. Suzanne Verhoef, een vrouw met wie het gezin heel veel hebben doorstaan. Het huwelijk dus. Levens met kinderen. Suzanne was collega van zijn vrouw Irene. Die is overleden in het ziekenhuis in Haarlem. Ze ging ook om met haar man Kees Cox. Chirurg onder andere, later in het AMC. En wat ze wil is bijpraten met haar. Omdat ze zoveel gedeeld hebben. Wat aardig is, ze werkt dus in het ziekenhuis. Maar deze Suzanne deed veel meer. Ze hielp bijvoorbeeld de familie van Ben Pon, wel bekend. Onder andere als autodealer van Volkswagens. Hoor haar.
2: Dan heeft zij 's nachts op de moeder van de familie Pon gepast. Want die was een beetje aan het dementeren. En voor steeds de vader lag ze. Maar zij moest ook werken overdag. Zij moest ook slapen. Dus had ze een touwtje aan de arm van mevrouw Pon gedaan. Als die dacht te slapen. Dus als die ging spoken, dan trok die mevrouw het touwtje. En dan werd ze wakker.
1: Best creatief van deze Herbert. Vinden wij daarmee Suzanne of Suzanne Verhoef, die zal nu 70 plus zijn, woonde met haar man en 4 kinderen in Bussum. In het voorjaar van dit jaar begon de Engelse Ashton aan de zoektocht van zijn leven. Zijn moeder Dora is in 1964 in Leeds zwanger geraakt van een Nederlandse vertegenwoordiger. En het lastige van het verhaal was, moeder wist alleen een aardige jongen die ze een keer had ontmoet in Nederland tijdens het liften. Die kwam een tegenbezoek brengen aan Leeds. Die mocht niet blijven slapen van haar ouders, maar hij is via de logeerkamer toch 's ochtends in haar kamer terechtgekomen. Zwanger geraakt en hij vertrok. Vertegenwoordiger, strak pak, grote auto, ja. Uit Nederland in de houtbranche. DNA helpt ons op alle fronten.
0: Ja.
1: Inmiddels hebben wij in de uitzending een halfbroer van gevonden. En met deze twee broers, die elkaar dus niet kenden, is van de zomer heel veel gebeurd. En dat brengen we zondag in Adres Onbekend. Waardevol. Dan hebben we Ton Joosten. Is een Amsterdammer die 60 jaar geleden naar Canada is vertrokken. Hij hoopt volgend jaar zijn 80ste verjaardag in Nederland te gaan vieren. Als het kan met zijn grote vriend van toen, Henny Zok, Z-O-C-K. Een krullenbol, rood haar, woonde toen met hem in de Watergraafsmeer. Ze beleefde de avonturen tot in Zwitserland. En Ton vult nu sentimenteel zo'n schriftje. Dat ken je misschien ook wel. Misschien heb je het ook al gekregen. Papa of opa, vertel eens.
0: Ja, ja, ja.
1: En daar staat Henny Zok met grote letters in. Alleen het verhaal moet aangevuld. Dan Ron Eiling had een vriend die overal vooraan stond. Dan denk je, dat zijn vaak ingewikkelde mensen. Deze niet. Het was helemaal niet vervelend. Jan Verlaat was altijd aardig. Handbalde met hem bij de vereniging Ambon in Amsterdam. En ook daar nam Jan natuurlijk alle initiatief. Totdat hij wegvloog om elders, ook al elders, een nieuw bestaan op te bouwen. In zijn geval in Portugal. Grappig, de naam Jan Verlaat komt ons op de een of andere manier bekend voor.
0: Okay.
1: Dat zouden we wel eens uit kunnen komen zondag. En dan wemelt het van NH in onze korte oproepen. Heel kort hier ook dan. Tante Maria Hessers uit Amsterdam. Liefde Jacqueline Levenstein uit Weesp. Hebben nog een vakantiescharrel, een variant op de liefde. Ludy Brinkman woonde in de Van Wouwstraat, dus in de Pijp in Amsterdam. Ja. En dan is hier onze nieuwe stagiair Noor. Die gaat met microfoon door Hilversum en die gaat regio in regio uitkomende tijd.
0: Kijk.
1: Als je haar ziet, vertel het verhaal aan haar, dan hoor je het later weer bij ons. Op de radio. En tips zijn natuurlijk dag en nacht. Welkom. 0800 30 30 300 is gratis, maar nooit voor niets.
0: Aanstaande zondag dus. Adres onbekend. Dankjewel, Ron.
1: Dankjewel, Bart.

0: geslapen? Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Jong, wat ga je doen?
0: Oh, wat leuk.
2: Jong, wat ga je doen?
0: Dit is heel bijzonder.
2: Jong, wat ga je doen?
0: Ga ik nog even zitten?
2: Jong, wat ga je doen?
3: Nee, nee, geen June, maar wel Barbara. Ook vandaag nog. Laatste dagje of niet?
4: Vandaag nog, ja, inderdaad. Okay. Laatste dagje voorlopig. Ja,
3: wat verdorie.
4: Maandag kunnen jullie je weer verheugen, want dan zien jullie June weer.
3: Nou, zeg.
4: Vandaag ben ik het. Met leuke gasten.
3: Ja.
4: Tussen 1 en half 2 hebben we Joris de Kok. Hij heeft zijn eerste kookboek gemaakt. En wat voor een kookboek? 80 plantaardige recepten. Gewoon lekker vegan, zo heet het.
3: Ja.
4: Er staan hele lekkere dingen in. En ja, ook wel eens leuk om te proberen om plantaardig te eten.
3: Ja, zeker.
4: En daar hebben sommige mensen een vooroordeel over. Maar daar kun je dus veel meer mee dan je bij voorbaat zal denken.
3: Maar hij is echt de kok.
4: Ja, maar wel met COCK.
3: Oh, nomen est al.
4: Ja, verder hebben we een bijzonder verhaal over daar is een film over gemaakt. In Amsterdam is op een gegeven moment een man doodgevonden in een tentje. Die leefde echt in een tentje.
3: Ja.
4: Zijn zoon, die wist eigenlijk niet wie zijn vader was. En die gaat op zoek naar wie zijn vader was. En dat proces is helemaal gevolgd door een filmmaker.
3: Ja.
4: En we spreken even met de filmmaker.
3: Oh, wat interessant.
4: Pim Pampet ook nog.
3: Het rat wordt zo weer naar binnen gereden.
4: Ja, daar is het rat. En gisteren hebben ze me geprobeerd op te lichten.
3: Echt?
4: Ja.
3: Wie? De luisteraars?
4: Nee. Nou, dat weet ik niet. Ik weet dus niet wie het is. Ik werd gewoon gebeld en zo'n soort actie dat je geld moet overmaken.
3: Oh, dat? Oh, serieus?
4: Maar dat was heel geloofwaardig, hè?
3: Oh, wauw, jeetje mina.
4: Dus daar gaan we het over hebben. En misschien als je ook wel eens bijna bent opgelicht of daar bang voor was.
3: Ja.
4: 088-850-51-52.
3: Ja, je moet op je hoede zijn, hè?
4: Ook al ben je gewaarschuwd, dat is toch heel eng.
3: Nou, dat dus. Herken je in dit verhaal dan? Laat het wat van je weten. En geniet vooral van Barbara en vanmiddag ook nog Nick op deze fijne radiozender. Ik draai nog Yvonne Elleman en Love Pains. En ik zeg toedeloed. We'll be right back.

0: bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
1: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
2: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06 2726 0222.
3: Voordeeluitjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all-inclusive, al voor €238,50. Voordeeluitjes.nl.
4: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06 272 60222.
5: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van Voordeeluitjes.nl.
6: Ik ben Glamer, ik kom uit Sint Maarten.
7: Ik ben Hewi uit Amsterdam.
8: Ik ben Nico uit Berkhout.
9: Ik ben Rodi uit Alkmaar.
10: Ik ben Mitt in Alkzooi uit Zaanstad.
11: Ik ben Louise uit Purmerend.
12: Thuis in heel Noord-Holland.
13: Het is 12 uur, dit is het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland met Jos Heremans. Goedemiddag.
14: Goedemiddag. De inspectie gaat de geluidsregels rond Schiphol niet handhaven. Er is te weinig geld en personeel, zeggen ze. Dat is opvallend, want de Raad van State besloot eerder juist dat de regels beter gecontroleerd moeten worden. Omwonenden hebben heel veel last van de herrie. Er komen steeds meer toeristen naar Nederland. Ondanks de belastingverhoging op overnachtingen hadden hoteleigenaren een goed jaar. En Felix Meurders keert voor één keer terug op de televisie. Hoe dat zit, hoor je zo. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
15: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Poolse premier Tusk zegt dat er een reëel risico is dat Rusland drones of andere projectielen gaat afvuren op het oosten van Europa. Vooral landen die Oekraïne steunen lopen volgens hem gevaar. Tusk waarschuwt al langer dat Rusland zo'n aanval op de oostflank van het Europese NAVO-gebied voorbereidt. Daarmee wil Rusland de aanvoerlijnen naar Oekraïne verstoren. Polen laat regelmatig gevechtsvliegtuigen opstijgen vanwege Russische aanvallen in het westen van Oekraïne. Het aantal gasten in Nederlandse hotels en op vakantieparken lag tot en met juli hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het CBS. Het aantal overnachtingen is wel afgenomen, mensen gaan dus korter. Op 1 januari ging de BTW op overnachtingen in hotels en vakantieparken omhoog van 9% naar 21%. Hotels met veel toeristen worden daar meer door getroffen dan hotels die het vooral van zakelijke gasten moeten hebben. Voetbaltrainer John van Beukering is door de KNVB voorlopig voor 2 maanden geschorst vanwege de klap die hij uitdeelde aan een speler van IJsselmeervogels. Dat gebeurde in de rust van de amateurwedstrijd tegen GVVV. Van Beukering was assistenttrainer van GVVV, waar zijn broer hoofdtrainer is. Beide mannen zijn inmiddels weggestuurd bij de club uit Veenendaal. De schorsing door de KNVB is in afwachting van het onderzoek dat de voetbalbond is gestart. Er komt een landelijk meldpunt voor incidenten bij islamitische instellingen, maakt het contactorgaan Moslims en Overheid bekend. Het meldpunt gaat zondag open en moskeebesturen kunnen er bekladdingen, vernielingen of bedreigingen melden. Het meldpunt moet ervoor zorgen dat er een duidelijker beeld ontstaat van wat er speelt, zodat het kan worden aangepakt. Het weer, geregeld zon en op een enkele plek valt een buitje. Het wordt tussen de 17 en 20 graden. De komende dagen is het licht wisselvallig en rond de 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
13: Dankjewel. En dan kijk ik even naar de situatie op de weg. Er staan 2 files. De A7, Hoorn richting Heerenveen. Daar staat het vast tussen Wieringenwerf en Brezandijk. Dat kost je, 5 minuten. En de A7 Heerenveen richting Hoorn tussen, dat is dezelfde, Brezandijk en Den Oever. Dat levert je 10 minuten vertraging op.
16: Beste Theo. Ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandt's schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
17: 2 grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl. Voor ieder

0: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
1: Oma!
2: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
3: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
4: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
3: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
4: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
5: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velder of leeftijdskorting. Wat laag je nou?
6: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
5: En bedankt, hè?
7: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
3: June tot 2.
0: Met Barbara Mulder.
8: Mistake. Oh.

0: hele goede middag op deze 18 september vrijdagmiddag. Het weekend staat voor de boeg. June die is de komende maandag weer. En Maarten die is vandaag aan mijn zijde. Dat is natuurlijk altijd fijn. Maarten, goedemiddag.
1: Zeker, goedemiddag.
0: En dan hebben we, eens even kijken, Jos voor het nieuws.
2: Ja, goedemiddag.
0: Gebeurt van alles, of niet?
2: Vooral de oranje selectie, daar zijn we natuurlijk benieuwd naar. Hè?
0: Ja, de
2: wie zit erbij en wie valt eraf?
0: Dat horen wij zo meteen om 12:30. Straks hebben we trouwens ook een hele leuke kok te gast. Of kok, ik moet hem misschien...
1: Een culinaire gast.
0: Een culinaire gast.
1: Dat dekt alles.
0: Joris de Kok.
1: Ja.
0: Hij schreef zijn eerste kookboek. En het is een boek vol met 80 recepten, allemaal plantaardig.
1: Ja.
0: En,
1: helemaal hip is dat, hè? Vegan. Ja.
0: Neemt hij ook wat eten voor ons mee, is eigenlijk de vraag.
1: Ja, het is niet per se mijn straatje, dus het hoeft voor mij niet per se. Maar het zou leuk zijn.
0: Ja. Hij komt sowieso met inspirerende gerechten, waar we misschien wel wat aan hebben. Ook als je thuis aan het luisteren bent. Gistermiddag, toen werd ik ineens gebeld. Dat was een 06-nummer, dat kende ik niet per se. Maar ik nam op en toen kreeg ik een beetje een duidelijke toon van iemand die zei, het was een soort antwoordapparaat. Goedemiddag, dit is het automatische antwoordapparaat van de Rabobank.
1: Oh,
0: iemand
1: jee.
0: Heeft net geprobeerd €1150 van uw rekening af te halen.
1: Ja.
0: Mocht u dit nou niet zelf zijn, dat u zelf geld van uw rekening heeft gehaald, druk dan...
1: Gedrukt?
0: Niet gedrukt.
1: Goed zo.
0: Maar ik vond het wel heel serieus overkomen.
1: Ja.
0: Ik vond het ook wel intimiderend overkomen. Ik dacht ook wel van, oh jeetje, als dit echt is, dan moet ik actie ondernemen.
1: Ja.
0: Maar goed, ik heb opgehangen en toen heb ik meteen gezocht naar wat is het fraude-telefoonnummer van de Rabobank.
1: Ja.
0: En toen heb ik gebeld. Dan krijg je een hele jonge jongen aan de lijn.
1: Oh.
0: Dat je ook denkt van, nou ja, goed, heel aardig. Maar ja. En dan moet je er een beetje achter zien te komen. En hij zei van, nee, dat is natuurlijk goed dat je niet hebt gedrukt.
1: Nee.
0: Maar ik dacht wel van, oh ja, dit is dus waarschijnlijk oplichting.
1: Nou, ik zou sowieso niet drukken, want zoveel geld staat er überhaupt niet op mijn rekening. Dus ik weet gelijk dat het niet waar is.
0: Je hebt toch wel zelf €100 op je rekening staan?
1: Ja, heel kort. Aan het begin van dat het loon komt en dan is het al snel.
0: Ah, oké, dat zal je redden.
1: Ja.
0: Nee, maar serieus, heb je wel zoiets meegemaakt?
1: Niet met dat ik gebeld werd, maar wij hier binnen het bedrijf zijn ze daar ook heel scherp op. Dus dan worden er wel eens mailtjes gestuurd vanuit het bedrijf. Van, je moet je wachtwoord even doorgeven, want je bent gehackt. Alleen, ik ben daar dus een keer ingetrapt als enige van het hele bedrijf. Toen moest ik als enige op cursus.
0: Heb je die cursus inmiddels gevolgd?
1: Ja.
0: Serieus?
1: En ik ben er laatst weer in getrapt. Maar ik heb nog niks gehoord. Maar dat was iets anders. Dan was hij ook, moest ook echt op klikken op een linkje of zo. En toen zei ze ook, nee, dit was een test. En je bent er weer in getuind. Maar nee, die ene keer moest ik als enige van het hele bedrijf, van alle medewerkers, was ik de enige die erin getrapt was.
0: En was dat ook een online cursus? Of moest je ergens echt heen?
1: Nee, hier kreeg ik een uurtje of zo uitleg. Hoe je een mail kan herkennen. En,
0: dat is op zich wel goed.
1: Ja, zeker.
0: Maar
1: ja,
0: wie denkt dus dat alleen de boomers overal intrappen? Ja, jij hoort toch nog een beetje tot de jongeren?
1: Ja, nou dank je, dat vind ik leuk.
0: Oké, dus wees alert.
1: Ja.
0: Ik vind dat wel heel ingewikkeld. Ik kreeg laatst ook een mail, ik denk ook zo'n mail van zo'n testmail van het bedrijf. Van, we werken tegenwoordig met kleurenprofielen en je moet dit nog even afmaken met je persoonlijke gegevens.
1: Ja.
0: En dat leek dus net of het een mailtje was van het phishing team.
1: Ja.
0: Dus juist het team wat dit soort dingen moet opsporen. Maar ik denk dat dat ook iets was om in te trappen.
1: Ja, ze weten het goed realistisch te maken natuurlijk tegenwoordig.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dus aan jou de vraag, als je aan het luisteren bent, ben je ook wel eens ergens ingetrapt? Of heb je wel eens zo'n rare situatie meegemaakt dat je een mailtje kreeg dat je dacht, hey, is dit wel echt? Of een sms'je van de bank. Ik kreeg ook heet het een sms'je van de douane. Staat nog 99 cent open.
1: Oh.
0: Ja, en u moet nu betalen via deze link.
1: Nou, ook niet ingetrapt, toch?
0: Nou, toen liep ik later buiten, zag ik een auto van de douane rijden. Toen heb ik ze aangeklampt en gevraagd of het echt was.
1: Slim.
0: Waarschijnlijk niet, mevrouw, zeiden ze toen. Waarschijnlijk niet ook. Bel maar even of app ons met jouw verhaal.

0: Diamonds, wou ik zeggen. Met The Free Electric Band. Eens even kijken, het is 17 minuten over 12. En leuk dat je erbij bent. We praten even over een minder leuk onderwerp. Maar het is wel iets waar iedereen volgens mij mee te maken krijgt. Namelijk oplichting. In één keer krijg je een sms'je of een whatsappje. Of zoals ik gisteren werd gebeld door de Rabobank. Dat iemand geprobeerd had geld van mijn rekening af te halen. Dat je dan actie moet ondernemen. En dat is best spannend als dat gebeurt. Want ook al ben je goed voorbereid. Je denkt toch een fractie van misschien is dit echt. Gerda, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, waar heb jij wel eens mee te maken gehad?
1: Nou, een week geleden, ruim een week geleden, om 8:30. Het werd al schemerig, zeg maar.
0: Ja.
1: En toen ging de bel. Maar ja, wij hebben afgesproken, mijn man en ik samen, dat we dan ook niet meer open doen. Nou, en toen kwam er een jongen voor de deur. Hij liet een pasje zien. Hij deed zijn jasje open. Er zat ook nog een soort figuurtje of wat hij op dat pasje had. En ik zei, nee, ik hoef niks. Ik deed zo met mijn hand. Maar hij bleef me staan, hij bleef me staan. En mijn man ging op plaats naar de deur. Ik zei, je doet niet open, hoor. Maar ja, we lopen nogal moeilijk. Dus hij was niet zo gauw bij de deur. Dus ik ging hem achterna.
0: Ja.
1: En toen heb ik door de brievenbus gezegd. Ik zeg, ik heb geen interesse, ik wil niks. Ik zeg, waar lopen jullie dan mee? Ja, hij zegt, we lopen met soep van het Leger des Heils. Ik zeg, soep om 8:30? Ik zeg, nou, dat vind ik raar. Ik zeg, en hoe vervoer je dat dan? Ja, zegt hij, in zo'n bakfiets. Weet je wel, waar ze de kinderen mee naar school brengen. In zo'n bakfiets.
0: Aha.
1: Nou, ik begreep er allemaal niks van. Ik zeg, nou, ik hoef het niet. Want ik kook mijn eigen soep wel. Ik zeg, gaan jullie maar weg en doe dat hekje weer dicht. Want wij hebben een hekje hiervoor, bij de tuin. Nou,
0: okay.
1: Dan gingen ze weer. Nou, ik zat toch nog weer televisie te kijken. Ik zei tegen mijn man, ik zal toch de politie bellen. Nou, die kreeg ik aan de deur. Aan de telefoon, zeg maar. En die mevrouw was een mevrouw, vrouwelijke politie. Nou, ze zegt, ik kan niks zien hier op de computer. Ik kan eigenlijk niks voor u doen. Wat hier staat, is er helemaal geen vergunning of niks afgegeven. Dus zij kon niet zeggen of het kwaad bedoeld was of niet. En die jongen had gezegd, het is voor het goede doel, voor het Leger des Heils. Nou, ze zegt, ik moet morgenochtend de gemeente maar bellen. Nou, ik dacht, laat ik de gemeente eens bellen hier in Aalsmeer. Krijg ik iemand aan de telefoon van de receptie, denk ik. En die zegt, ja, maar wij geven daar geen vergunningen voor af. Ik zeg, nou, het is toch de bedoeling dat de gemeente eigenlijk altijd vergunningen afgeeft als er wat langs de deur komt. Nee, zegt ze, nee, dat doen wij niet. Ik zeg, nou, waar wordt dan die vergunning afgegeven? Ja, dat weet ik niet, zegt ze.
0: Een
1: nou,
0: iets langer verhaal, nog iets korter, want er zijn nog wat andere bellers. Ik ben zo benieuwd. Ben je er uiteindelijk achtergekomen of dit oplichters waren?
1: Nee, ik ben er niet achtergekomen. En misschien was het wel voor het goede doel, maar je krijgt toch een raar gevoel erover.
0: Ingewikkeld is dat, hè? Ik denk dat je goed hebt gehandeld, maar soms is het ook wel weer jammer als iemand wel een leuk initiatief heeft. Maar ja, dat is dan zo.
1: Ja, want dan had ik ze het wel gegund, maar dan ga je niet om 8:30 met soep langs de deur.
0: Nee,
1: en mijn man had de sleutel toch al een keer omgedraaid. Ach. Ik zeg, wat verdorie, je weet toch wat we afgesproken hebben?
0: Dus man heeft straf en
1: Okay. Ik zeg, hoe kun je dat nou doen? Want dat zouden we nooit doen. Of we gaan boven kijken en dan zeg ik, wat is er aan de hand, weet je wel?
0: Ja, nou ja, sterke vrouw in huis, belangrijk. Dankjewel, Gerda.
1: Ja.
0: Hoi.
1: Ja,
0: dag. Dirk, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, wat is jou overkomen?
2: Twee opmerkingen. Ik ben begonnen tegen Maarten te zeggen, wij nemen onbekende nummers nooit op, echt nooit.
0: Okay.
2: Want we hebben de gedachte, als mensen echt een boodschap hebben, dan bellen ze wel terug.
0: Ja, onbekend, als je echt ziet staat onbekend, dan kunnen dat bijvoorbeeld ook hulpdiensten zijn.
2: En ja, nou, die bellen wel terug.
0: Okay.
2: Of dan bel ik wel terug en bespreek ze maar een boodschap in. Heel simpel.
0: Ja.
2: En twee, ik krijg al verschillende keren, al een paar dagen, mails van een oplichter die onder de vlag van de ziektekostenmaatschappij zegt, u moet nog een rekening betalen. En dat is zo onwaarschijnlijk, want er staan bedragen in van 500, 600 euro die ik zou moeten betalen. Ver boven de ziektekostengrens.
0: Dus daar ben je ook niet ingetuind?
2: Daar ben ik niet ingetuind. Nee. Ik klik ze gewoon weg en ik krijg iedere keer weer berichten met van opslag enzovoort enzovoort.
0: Ja.
2: Maar let op, niet betalen.
0: Ja, nou goed dat je deze waarschuwing even geeft. Dankjewel, Dirk.
2: Oké, graag gedaan.
0: Oké, dag. We gaan naar Donja. Goeiedag.
3: Hoi, goeiedag.
0: Ook te maken gehad met oplichting of bijna oplichting?
3: Ja, ik ben er ook ingetuind.
0: Och.
3: Het was via Facebook Messenger voor een Dyson. Voor best wel goedkoop. Dus ik dacht, waarom dat ga ik doen? En die man vroeg uiteindelijk, wat bankdingen en zo. Dus dat heb ik gegeven, heel dom. En toen ben ik op een gegeven moment gebeld door de ING. En die zegt, gaan heel veel bedragen nu vanaf. Heeft u een auto? Ik zeg, nee, ik heb geen auto. Hij zegt, ja, dat is meegepind in zwaar voor de auto. Met benzine.
0: Oh.
3: Ik denk, dat is niet goed. Dus de bank zegt, je wordt gefraudeerd. Hij zegt, ik ga het allemaal blokkeren. En we gaan nu geld terugstorten. Maar u moet wel aangifte doen bij de politie.
0: Ja. En hoeveel geld hadden ze al afhandig gemaakt? Hoeveel geld hadden ze al opgenomen ongeveer?
3: 900 euro.
0: Ja. Maar wat, dan heb je ongelooflijk geluk gehad dat die bank dus wel aan het monitoren is. Ook niet de hele tijd natuurlijk, maar dat ze dat hebben gezien.
3: Ja.
0: Ja.
3: Ja, precies.
0: En welke grootste lessen heb je hier uitgeleerd?
3: Nou, nooit meer mensen die je niet kent. En vooral niet via Facebook reageren op dingen die aangeboden worden.
0: Ja, Facebook Messenger, daar wordt ook al wel jaren voor gewaarschuwd. Dat ook wel een bron is van dat mensen kunnen oplichten. Ja. Nou, goed dat je het verhaal even vertelde. Ook een waarschuwing voor andere mensen.
3: Ja, dus doe dat alsjeblieft nooit.
0: Nee.
3: Want je wordt erin getimed en ze worden steeds beter erin.
0: Daarom. Heb je al je geld wel teruggekregen?
3: Ja, ik heb alles via het ING gehad. Maar ze hebben wel gezegd, dit is wel... We doen het niet altijd.
0: Nee, dus dat is wel... Nee, dat is de laatste keer, hè?
3: Ja,
0: oké. Okay. Ja, dankjewel voor je eerlijke verhaal.
3: Oké,
0: dag.
3: Doeg.
0: Dat is toch wel heel eng, Maarten, dat het zo lastig is om te onderscheiden tussen de waarheid, de werkelijkheid en
4: onwaar. Vreselijk, ja. Verdrietig ook. En waar we wel heel dapper van doen, dat ze het gewoon eerlijk vertelt. Want daar hoef je je ook helemaal niet voor te schamen. Want kan iedereen overkomen,
0: daarom,
4: natuurlijk.
0: Zeker ook jou.
4: Zeker, zelfs mij. Dat sowieso.
0: Dankjewel allemaal. Dit is Taylor Swift. I knew you.

0: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert WST-keukens uit Krommenie alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
1: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE+. Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE+ Plus aan.
5: Wat dacht je van Japan?
6: NRV. Of de Andes, Machu Picchu en dan de Amazone. Nee, de Big Five spotten in het Kruger. Of toch orang-oetang zien in de jungle.
5: Lieverd, wie gaat het allemaal voor ons regelen?
6: NRV. Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
7: Hey Remo!
8: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
9: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
7: Hey Remo!
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
10: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
11: Opgelost. Autotaalglas.
12: Hoi, ik ben Stefan uit Egmond aan Zee.
13: Ik ben Anton en ik kom uit Zaandam.
14: Ik ben Marieke en ik kom uit Purmerend.
15: Ik ben Sam uit Bad Hoeverdorp.
16: Thuis in heel Noord-Holland.
17: Goedemiddag, het is 12:30. In Purmerend is het 17 graden. En dit is het nieuws uit Noord-Holland met Jos Heremans. Goeiedag.
18: Goedemiddag. De nieuwe bondscoach Xavi Hernandez heeft zojuist zijn eerste selectie voor het Nederlands elftal bekendgemaakt. En het is heel opvallend, daar zitten geen spelers van Ajax en AZ bij. Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk die is wel weer gewoon van de partij, net als Volendammer Joey Veerman. De middenvelder werd ook Koeman niet opgeroepen, maar Xavi zit er dus wel in hem zitten. Verder ontbreekt Memphis Depay, net als Wout Weghorst. En Oranje speelt komende 2 weken voor de Nations League tegen Duitsland, Servië en Griekenland. De dreiging tegen de van corruptie verdachte ambtenaar van de gemeente Amsterdam, Jim B., is de afgelopen weken flink verhevigd. Dat zegt zijn advocaat bij het begin van de inhoudelijke behandeling van de strafzaak tegen hem. B. gaf aan op een vorige zitting dat hij vragen van de rechtbank zou willen beantwoorden en ook graag uitleg wilde geven. Sinds die tijd zijn de bedreigingen aan zijn adres toegenomen, volgens de advocaat, en ook familie en kennissen zouden worden bedreigd. De Inspectie voor de Volksgezondheid gaat de geluidsregels rond Schiphol toch niet handhaven. Er is te weinig geld en personeel, blijkt uit brieven die in de Tweede Kamer zijn verschenen. Dat is opvallend, want de Raad van State concludeerde juist dat de regels beter nageleefd moeten worden. Controles zijn dan onmisbaar. Maar er moet dan wel geld bij, zegt de ILT, die verantwoordelijk is voor de controle. En bestaande taken op het gebied van de geluidshinder moeten worden blijven uitgevoerd. Bij een ontploffing in de Watergraafsmeer in Amsterdam is vannacht veel schade ontstaan. Rond 3:30 vannacht ontplofte er zwaar vuurwerk bij een huis. De voordeur van de woning raakte daarbij beschadigd en ook was er rookschade. Wie er achter de aanslag zit, is nog niet bekend. De bewoner was thuis, maar raakte niet gewond. En er kwamen vorig jaar meer toeristen naar ons land. Dat heeft het CBS berekend. Vooral in juli sliepen er meer toeristen in Nederland in een hotel of op een vakantiepark. Ondanks de btw-verhoging op overnachtingen die sinds het begin van dit jaar geldt. Dat er meer toeristen kwamen was onverwacht, zegt deze verslaggever.
19: Nou, zag het eventjes niet naar uit in april, mei, juni. Nou, het was natuurlijk ook een hele onzekere periode. Veel mensen hebben tot het laatste moment gewacht met boeken. Dat wisten we toen ook. En nou ja, dat blijkt dus wel wel dat in die eerste zomermaand, echt de hoogseizoen, dat een behoorlijk deel toch wel in Nederland is gebleven, maar ook wel van het buitenland naar Nederland is gekomen, bijvoorbeeld uit Duitsland en België.
18: Het totaal aantal overnachtingen is wel iets gedaald, want mensen bleven iets minder lang in ons land. En Felix Murders keert terug op televisie. Hij presenteert de allerlaatste aflevering van het consumentenprogramma Kassa. Dat maakte presentator Amber Kortzorg gisteravond bekend in het televisieprogramma Pauw en de Wit.
14: Ik ben natuurlijk nu in verwachting. En Felix Murders, de Nestor van Kassa, inmiddels 80 jaar oud. Hij maakt nog steeds radio. Maar die gaat de allerlaatste aflevering presenteren en overnemen van mij. Ja, ja, dus een cirkel is rond.
18: Meer nieuws in de app. Ik verstond even wat. Maar de sukkels zijn rond. Maar, nee. Maar ze zei dus, maar de cirkel is rond.
20: Zo is dat.
18: Kijk, als ik het al hoor. Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
20: Dankjewel, Jos. We horen jou natuurlijk weer over een half uurtje. Ik ga nu even naar onze weerman Jan Visser. Jan, goedemiddag.
21: Barbara, goedemiddag.
20: Bij het ontwaken, tenminste bij mij in Amsterdam, had ik een strak blauwe hemel en een zonnetje.
21: Ja,
20: is dat overal in Noord-Holland het geval?
21: Dat was aanvankelijk het geval. Ja, Bas, ja. Want er zijn wat meer wolken ontstaan. Dat is een beetje inherent aan deze situatie. Hè. De lucht wordt wat warm wat op. Bovenin is het wat koud en dan gaat de bewolking ontstaan, stapelwolken. En die hebben zich wat uitgespreid op dit moment, want actief zijn ze niet meer. Er zijn wel wat buitjes geweest, met name op Texel. Maar nu is het overal droog en dat blijft vanmiddag zo. Met naast die wolkenvelden ook zon. En naarmate de middag vordert, komt er meer zon. Temperaturen zijn vandaag niet al te hoog, 18 tot 19 graden, wat overigens normaal is voor deze tijd. En de wind waait uit het zuidwesten en is matig, zuidwest tot west trouwens, en langs de kust af en toe krachtig in de loop van de middag, windkracht 6, ook op het IJsselmeer. Nou, de komende 24 uur dan schuift een frontensysteem Nederland binnen. En dat gaat gepaard de komende nacht al met veel bewolking, af en toe wat lichte regen en motregen. Morgen kan er soms wat regen en motregen vallen. Het is niet heel veel, maar ja, de hele dag droog zal het niet zijn. Dus af en toe wat druilerig, temperatuur wel iets hoger, want we zitten tijdelijk in warmere lucht, 19 tot 20 graden. En in de loop van zaterdagavond wordt de regen waarschijnlijk wat feller. Dus houd niet overmorgen. De wind die waait morgen uit het zuidwesten en is matig tot vrij krachtig boven land en aan de kust krachtig, 's avonds af en toe hard, windkracht 7. Nou, zondag in de nacht en ochtend eerst nog wat regen. En daarna in de middag gaat de zon geregeld schijnen. Het wordt dan zo'n 18 tot 19 graden en de wind waait uit het westen. En volgende week wordt het dankzij de komst van hoge druk droog en rustig weer. Beetje nazomerachtig, weinig wind, ook geregeld zon trouwens. En temperaturen die eerst zo rond normaal zullen zijn. Ook trouwens 's nachts kans op mist. En later in de week gaat de temperatuur wat omhoog. En dan komen we dus waarschijnlijk weer boven de 20 graden uit.
20: Dat klinkt goed. De barometer van vandaag, Jan.
21: Ja, de barometer staat nu op 1012 tot 1013. En dan de klassieke september spreuk. Komen er pluimen aan het riet? Bedenk, het is na zomer en geniet.
20: Ah, goeie. Mooi. Toepasselijk.
21: Ja.
20: Dankjewel. Tot later.
21: Tot later.
20: Bye. Straks, of zometeen eigenlijk al, gaan we Pim-Pam-Pet spelen. Dat doen we iedere dag rond dit tijdstip. En het leuke is dat jij natuurlijk mee kan doen. Ik kom zometeen met een actuele selectievraag. Dus let goed op. Naar Michael Bublé. You're a

0: Een ode aan de liefde. Michael Bublé hoorde je met Everything.
1: NH.
0: NH.
1: June tot 2.
2: Speel de pin. Bam.
1: June tot 2.
2: Pin.
1: Pim Pam Pet. June tot 2. Speelt Pim Pam Pet.
0: Zo is het. We gaan Pim Pam Pet spelen. 5 vragen straks. 2 kandidaten. Je kunt meedoen als je zometeen de selectievragen goed beantwoordt. We hoorden net al Michael Bublé met Everything. Ja. Het is wel toevallig, want de selectievraag gaat namelijk ook over de liefde, Maart.
3: Oh?
0: Ja, ik dacht, het is toch wel de tijd van de bruiloften.
3: Is dat
0: Jij
3: zo?
0: Bent vol met de voorbereidingen voor je bruiloft.
3: Zeker.
0: June was afgelopen week in Spanje.
3: Klopt.
0: Voor sprookjesachtig huwelijk.
3: Die was zelfs babs.
0: Ja, dat betekent dus dat zij de verbinder was.
3: Ja, ja.
0: Het bruidspaar helemaal ging toespreken en in de echt in zekere zin ging verbinden.
3: Ja.
0: Dus ik dacht, wat kom je allemaal tegen op een bruiloft?
3: Oh, dat weet ik.
0: Dat is een hele grote vraag.
3: Kom maar op.
0: Ja, jij weet het natuurlijk heel goed. Als je luistert, kan je dus meedoen. Ik draai aan het rad. Wat kom je allemaal tegen bij een bruiloft? Kan bellen of appen met 088-850-5152. En de letter is M van Maria. Ja, jij bedenkt meteen van alles.
3: Dus schiet me gelijk iets te binnen. Ja hoor.
0: Iets wat je ook nog moet doen voor volgend jaar? Of?
3: Nou, iets wat je aantrekt.
0: Aha. 088-850-5152. Leuk als je meedoet. Maar eerst is hier Julian Clerc.

0: Idaho van Anita Meijer. Ook een lekkere klassieker van haar.
1: June tot 2 speelt Pim Pam Pet.
0: Oké, we gaan Pim Pam Pet spelen. De tijd is rijp. Maarten, we vroegen... bedenk iets dat te maken heeft met een bruiloft.
2: Ja.
0: Met de letter M van Maria.
2: Ja, en van maatpak, moeders, marsepein, macarons, muiltjes, muziek en mousserende wijn.
0: Ah, ik vind dat bijna een soort gedicht.
2: Ja, he?
0: Alles bij elkaar.
2: Het
0: heel
2: klopt
0: mooi.
2: Ook allemaal als een bus.
0: Ja, wat goed. Eens even kijken. We hebben dus twee kandidaten die jij geselecteerd hebt. Fred, goeiedag.
3: Ja, goeiedag, June. Goeiemiddag.
0: Hi, dit is eigenlijk Barbara, maar goed in een soort van June-vorm.
3: Oh, Barbara, jij ook goeiemiddag.
0: Dankjewel daarvoor. Waar dacht jij aan bij de M?
3: Moeders.
0: Moeders, ja, want moeders... Ja, die spelen
3: ja, je eigen moeder en je schoonmoeder.
0: Ja, dat, die spelen toch een belangrijke rol ook als iemand gaat trouwen, toch?
3: Ja, altijd.
0: Ze laten een traantje. Dat is,
3: nou, ze
0: of
3: moeten
0: niet?
3: Tekenen. Goedkeuring geven.
0: Oh ja, dat ja. ook. Goeie. Eens even kijken, wat is de volgende kandidaat?
2: Trix.
0: Trix.
4: Ja, goedemiddag.
0: Goedemiddag, waar dacht jij aan bij M?
4: Midnight Snacks.
0: Midnight Snacks.
2: Ja.
0: En heeft Maarten dat goedgekeurd?
2: Zeker.
4: Ja, ja
2: heel origineel. Ja.
0: Het is wel heel lekker zo'n midnight snack op een bruiloft.
4: Dat dacht ik.
0: Ja. Daar ben je echt even aan toe.
4: Ja.
0: Heb je dat zelf ook wel eens gehad, zo'n midnight snack?
4: Ik heb wel eens gehad, ja.
0: Ja?
4: Vindt heerlijk. Lekkere bitterballen, kaasvleetjes.
0: Oeh, heerlijk.
4: Yummy.
0: Yummy. Nou, we krijgen honger, maar we gaan toch even spelen. 5 vragen en degene die de meeste vragen goed heeft, ja, die wint. Na 1 dan komt Joris de Kok bij mij te gast. Hij heeft een heel kookboek gemaakt over vegan koken. De vraag luidt, wat vind je allemaal in de keuken? Wat vind je allemaal in de keuken met de letter D van Dirk?
3: Deksel.
2: Een deksel.
4: Ja, heel goed.
2: Ja, hoor. Ja. Van een pan.
0: Ja. Een deksel op je kop. Waar kan je allemaal bang voor zijn? Waar kan je allemaal bang voor zijn in het leven? Weer de letter M van Maria.
3: Van je moeder. Moeder.
2: Van je eigen moeder?
3: Ja.
2: Nou, daar ben je toch niet bang voor?
3: Nee, maar dus ik heb wel eens boos zijn.
2: Oké, wat zei jij, Trix?
4: Modder.
2: Modder. Ja,
0: ook niet, volgens mij was.
2: Ik dacht aan muizen. Kijk, daar kun je echt bang voor zijn.
4: Ja,
2: maar voor je
4: waar.
2: Moeder of voor modder echt bang? Maar ik weet het niet.
0: Ja, jij bent de jury. Ik denk wel dat een moeder altijd een bepalende rol heeft in een huis. Maar,
2: okay.
0: Maar goed, ik weet het niet.
2: Ben jij bang voor je moeder?
0: Nee, maar als zij echt iets zegt, dan neem ik dat wel heel erg.
2: Oké, okay. Nou, punt voor Fred. Je hebt me overtuigd.
0: 2-0 voor Fred. Kom op, hè. Trix.
4: Ja.
0: Welk vak krijg je op school? Ja, ik hoorde vanochtend een verhaal dat er een school in Groningen is... die wil het vak Frans gaan schrappen.
2: Oh.
0: Maar welk vak kun je allemaal bedenken dat er les wordt gegeven op school? Met de letter B van Barbara.
4: Boekhouden.
2: Oeh, biologie en boekhouden. En dat is allebei goed en allebei tegelijk. Dus allebei een punt.
0: Dus er staat het 3-1.
2: Ja, voor Fred.
0: Oké. Okay. De nieuwe bondscoach die heeft zojuist zijn selectie bekendgemaakt... Hè, van het Nederlands voetbalelftal. Iets dat met het Nederlands elftal te maken heeft. Met het voetbalelftal. Met de letter O.
3: Overspelen.
2: Wat zeg je?
3: Overspelen.
2: Overspelen. Ja, dat doe je natuurlijk als voetbalzijner. Hey, hier is de bal. Geef hem terug. Hop, ja, hoor. Ja.
0: Goeie analyse, Maarten. Nou staat het 4-1.
2: Ja.
0: Verdorie. Dit weekend is er de Dam tot Damloop. Amsterdam Zaanstreek,
2: oh ja,
0: 16
2: leuk.
0: Kilometer. Kun je daar iets bij bedenken, bij die Dam tot Damloop? Met de letter W.
3: Water.
0: Jeetje.
2: Ja hoor.
4: Gefeliciteerd hoor.
0: Fred van Harte.
3: Ja, dankjewel.
0: Fred, je bent super scherp vandaag. Is dat altijd het geval?
3: Ik ben heel snel was ik vandaag, ja.
0: Hoe komt dat?
3: Dat weet ik niet. Ik ben een beetje vroeg op wet aan, 5:30.
0: Oh ja, dus je bent helemaal goed warm gedraaid.
3: Ja.
0: Nou, gefeliciteerd. Trix, ik vond jou ook een leuke kandidaat. En,
4: dankjewel.
0: De volgende keer win jij misschien wel.
4: Ah ja, joh.
0: Toch?
3: Dat is wel een leuke dag.
0: Ik wens jullie allebei een hele fijne dag.
3: Hey, jou ook.
0: Oké.
3: Okay.
0: Ja, dankjewel. Fred en Trix.
3: Doei.
0: Leuke deelnemers. En dit is Simple Red, ook wel een beetje toepasselijk voor Fred. Namelijk Something Got Me Started.

0: tekst
1: en uitleg.
0: Verandering in al haar vormen. Daar gaat het nieuwe album van zangeres Lakshmi over. Of ze zelf ook veranderd is en hoe dat in zijn werk ging, dat kon ze vertellen. We hebben een vertaalplaat om je bed vooruit te komen. En vanwege de Dam-to-Dam-loop hebben we twee Zaanse vergeetmeliedjes.
1: Zondag van 10 tot 12.
0: Tekst
1: en uitleg.
2: Met Jos Heremans.
0: Bij NH.

0: maatwerk. Bel meubelstoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
1: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020-422-1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
2: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222.
3: Hallo, ik ben Marijke uit het prachtige Haarlem.
4: Hilco uit het zonnige Annapolona.
5: Ik ben Joke en ik kom uit het mooie Amsterdam.
6: Ik ben Petra en ik kom uit Marken.
7: Thuis in heel
8: Het is precies 1:00. Dit is het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland met Jos Heremans. Goedemiddag.
9: Goedemiddag. De nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal, Xavi Hernandez, heeft geen spelers van Ajax of AZ opgeroepen. Ook Memphis Depay en Wout Weghorst ontbreken. Joey Veerman en Kenneth Taylor keren wel terug in de selectie. De powerbank die gisteravond in brand vloog in een toestel van de KLM op weg naar de Antillen zou volgens nu.nl van voormalig KLM-baas Kambiel Eurlings zijn geweest. En de wedstrijd tussen AZ en de Israëlische club Hapoel Be'er Sheva in de Europa League is aangemerkt als hoogrisicowedstrijd. Dat komt volgens de gemeente Alkmaar vooral door de spanningen rond de oorlog in het Midden-Oosten en niet zozeer door de supporters. De wedstrijd is op 15 oktober. Straks meer nieuws uit Noord-Holland, nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
10: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het meisje van 15 dat vastzit voor de moord op haar ouders in Meerstad handelde alleen. En ze werd niet beïnvloed door een extremistisch online milieu. Het Openbaar Ministerie heeft dat bekendgemaakt in de eerste zitting in het proces. Die vond achter gesloten deuren plaats vanwege de jonge leeftijd van de verdachte. Haar ouders werden in juni doodgevonden in hun woning in Meerstad in de gemeente Groningen. Kort daarna werd het meisje van 15 aangehouden. Van de 33 verdachten die vastzitten voor het schietincident in Overasselt blijven er 32 langer in de cel. Eén man, een Belg, komt vrij omdat hij niet op de plaats delict was. Hij blijft wel verdachte. De afgelopen dagen werden steeds een paar zaken van de verdachte behandeld voor de raadkamer van de rechtbank in Gelderland. De 32 mensen die blijven vastzitten worden gezamenlijk verdacht van de moord op een beveiliger, poging tot moord op twee agenten en het voorbereiden van geweldsdelicten en vuurwapenbezit. Het is nog niet duidelijk waardoor de arrestant die afgelopen zaterdag in Rotterdam om het leven kwam is overleden. Onderzoek van de Rijksrecherche heeft daar nog geen uitsluitsel over gegeven. Wel is er meer duidelijk geworden over de aanleiding, zegt het OM. De politie zette de 51-jarige man aan de kant omdat hij te hard reed op een fatbike. Toen hij zich niet kon legitimeren, ging hij er vandoor. Agenten achtervolgden hem en hielden hem aan. Daarbij verzette hij zich, zegt het OM. Op beelden is te zien dat agenten hem op de grond drukken. Uiteindelijk werd de man onwel en overleed hij. Voetballer Ruben van Bommel en Tjivai Zegiel zijn voor het eerst opgeroepen voor het Nederlands elftal. In de selectie van de nieuwe bondscoach Xavi Hernandez zitten verder onder andere Joey Veerman en Kenneth Taylor. Ook Virgil van Dijk is erbij. Van hem was nog niet bekend of hij het WK zou doorgaan bij Oranje. Topscorer aller tijden Memphis Depay ontbreekt in de selectie van Xavi. Het weer geregeld zon en op een enkele plek valt een bui. Het wordt tussen de 17 en 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
11: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
12: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
13: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
14: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf

0: 32.000 euro. En nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
2: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
3: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
4: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
5: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
6: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
7: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
6: En bedankt, hè?
8: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
9: June top 2.
10: Met Barbara Mulder.

0: hele goede middag. Ja, verrassend lunchen, dat gaan we zeker doen vandaag. Van pancakes tot bloemkool met harissa en van gnocchi tot dips als hummus en baba anoush. Ja, ook comfortfood kan vegan zijn. Mijn gast is foodfluencer Joris de Kok. Hij heeft een prachtig boek gemaakt, een kookboek. Gewoon lekker vegan. 80 recepten volgens mij, allemaal plantaardig. En je bent hier, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hoe trots ben je dat het er is?
1: Ja, echt ongelooflijk. Ik had dit nooit kunnen verwachten. Dit is bizar.
0: Ja?
1: Ja.
0: Je schrijft ook ergens in het boek volgens mij dat je pas zo rond je 28ste echt bent gaan koken. En dat je tot die tijd ongeveer 3 goede recepten had. En dat was het dan?
1: Dat was het. 6 jaar geleden begon het. Ik had letterlijk 3 recepten. Een aardappelvlees groente, een wokgerecht met een zak voorgesneden groente, een woksausje erbij. En volgens mij nog een hele snelle curry. En corona kwam, ik verveelde me dood. En ik dacht, laat ik maar wat beginnen met te koken. En dat repertoire van 3 gerechten uit te breiden.
0: Ja.
1: En toen is dat balletje helemaal gaan rollen. Ik heb mezelf geleerd te koken. Wat dingen gemaakt. En op een gegeven moment zeiden collega's en vrienden van, hey, moet jij niet een eigen Instagram-pagina gaan maken? Dat gedaan. En dat is nu finaal uit de klauwen gelopen, kan je wel zeggen.
0: Ja, want je hebt dus recent, heel net geleden, heb je presentatie van je boek gehad in een restaurant, vertelde je ook, in Haarlem. Hoe was dat?
1: Ja, echt magisch. Echt magisch. Ik was van tevoren super zenuwachtig. Ik dacht, wat gaan mensen vinden van het boek? Zometeen, zeg maar, online kan je nog recepten aanpassen of een beetje ergens tweaken. Maar zometeen ligt het er, hebben mensen dat vast. En ik was daar en er waren allemaal vrienden, familie, mede, foodfluencers, collega's. En iedereen was zo lovend. Ja. En het was echt een magisch moment. Echt fantastisch.
0: Ja, gisteren was er hier ook een boekenschrijfster en die zei van, eigenlijk is het op de wereld zetten van een boek bijna nog zwaarder dan het op de wereld zetten van een mens. Nou, lijkt me dat een beetje overdreven. Maar het is wel een heel proces.
1: Het is een enorm proces. Ja, je bent echt wel dik een jaar bezig. En vooral met de recepten, testen, alles gewoon opschrijven. Alles moet heel nauwkeurig zijn. En ik ben van nature niet heel nauwkeurig. Dus dat was nog wel een struggle af en toe. Maar uiteindelijk was het hele proces echt fantastisch. En de shootdagen om de recepten op te nemen en op beeld te zetten was ook echt magisch. Daarvoor maakte ik gewoon foto's, nou nog steeds, met mijn iPhone. En dat ziet er goed uit. Maar als je het echt gewoon goed gestyled ziet, ja, dat doet echt wat met je. Ja.
0: Waarom zouden we plantaardig moeten of willen eten? Wat heeft het jou gebracht?
1: Heel veel creativiteit. Want mensen denken nog steeds dat plantaardig eten best wel restrictief is. Dat je juist heel veel dingen niet mag. Maar je kan juist heel veel met de producten die je wel mag eten. We hadden het net voor deze uitzending heel kort over tofu. En ik denk echt dat 90% van mijn hoofdgerechten in dit boek met tofu zijn. En je kan dat op zoveel verschillende manieren maken.
0: Kan je eens een heel concreet voorbeeld geven? Want inderdaad, op de redactie zei iemand al, gadverdamme tofu, dat smaakt naar niks, dat zou ik nooit eten. Wat kan je daar bijvoorbeeld bij maken?
1: Nou, dan zou je eerst mijn boek moeten kopen, want er staan lekkere gerechten in. Maar je kan er bijvoorbeeld gehakt mee maken. Als je tofu verkruimelt tot gewoon kleine stukjes gehakt en een lekkere marinade maakt en dat even bakt in de oven, dan heb je gewoon een soort van tofu gehakt. Je kan er ook het in plakjes snijden, wat shawarma kruiden bij doen, dat ook even in de oven bakken en je hebt gewoon een soort van tofu shawarma. Dus de mogelijkheden zijn echt eindeloos daarmee.
0: Ja, het mooie van het boek is ook wel dat je, als je denkt van, hé, hoe moet ik dat nou eigenlijk aanpakken, dat plantaardig eten, dat je in het begin ook een heel goed overzicht geeft van, dit zijn de basisdingen die je in huis moet hebben, waarmee je gewoon heel veel recepten kan maken. Dat is heel praktisch en ik denk ook wel raadzaam, toch?
1: Absoluut, ja. En ik heb er ook voor gezorgd dat al die handige ingrediënten of toeltjes, dat je die gewoon bij de supermarkt, bij elke lokale supermarkt wel kan halen. Dan hebben we het vaak over miso of tahin of chiliolie bijvoorbeeld. Dat klinkt allemaal heel randstedelijk, maar bij elke Albert Heijn en Jumbo hebben ze die tegenwoordig wel liggen.
0: Ja. Wat heeft het je gebracht voor je lichaam eigenlijk, het plantaardig eten?
1: Nou, het grappige, toen ik net vegan werd, leefde ik nog totaal niet gezond. Ik ben 9 jaar geleden vegan geworden en ik at voornamelijk vegan kipnuggets. Nou is dat niet geheel voedzaam als je dat elke dag eet. Dus toen de tijd ging het niet heel goed, maar dat was ook puur omdat ik niet op mijn voeding lette. Maar op een gegeven moment ging ik meer peulvruchten, meer bonen eten, meer tofu en echt veel meer groentes gaan eten in plaats van alleen maar aardappelen en kipnuggets, vegan kipnuggets. En op een gegeven moment merkte ik gewoon dat ik er veel meer energie van kreeg. Ik was veel minder opgezet, minder bloated. Dus dat heeft het me eigenlijk wel gebracht, ja.
0: Ja. Maar Maarten, jij was ook een beetje sceptisch voor de uitzending. Maar volgens mij word je nu wel steeds enthousiaster als je dit hoort.
2: Nou ja, kijk, Joris kan natuurlijk fantastisch koken. En dan is het lekker. Maar ik kan niet koken. Dus heel vaak red vlees mijn gerecht. Want dan smaakt het nog enigszins ergens naar. Dus daarom ben ik ook altijd een beetje bang om vegan te koken. Want als dat wegvalt, dan smaakt het überhaupt nergens naar.
1: Mm-hmm. Nou, vaak is het met vlees natuurlijk zo. Als je dat ook niet kruidt of ook geen olie bij gebruikt, dan smaakt het ook eigenlijk nergens naar.
2: Ja.
1: En als je tofu of andere vleesvangers of gewoon groentes gewoon voldoende olie bij, lekker wat zout, wat peper, wat andere kruiden bij doet, dan wordt het vanzelf echt wel lekker.
0: Ja, ja. Misschien moeten we gewoon meteen na de plaat gewoon even een simpel recept of iets met kikkererwten of zo, wat iedereen kan maken.
2: Zelfs ik.
0: Maarten. Ja, ja. Ja. Goed plan. Ja, ik praat dus met Joris de Kok over het prachtige kookboek Gewoon Lekker Vegan. Lekkere muziek hebben we ook. Waylon.

0: Escapist van Waylon. En het is, even kijken, 19 minuten over 1. Ik praat nog steeds met Joris de Kok over zijn prachtige, net verschenen kookboek. Gewoon lekker vegan. Ja, Maarten die zei van ja, ik kan al niet zo heel erg goed koken. Vlees is dan mijn redding. Wat moet ik dan zonder vlees? Nou, in jouw boek staan fantastische recepten. Er is iets wat misschien mensen kenden uit de Indiase keuken, de butter chicken. Maar dan heb jij de butter tofu.
1: Absoluut, ja. En het is even makkelijk en echt ontzettend lekker. Want in plaats van dat we kip gebruiken, gebruik ik nu gewoon tofu, die we soort van eerst lekker marineren, goed kruiden, even in de oven bakken. En dat zijn dan ook echt stukjes van ongeveer 2 centimeter. Dus echt hapklare stukjes. En als je dat gewoon lekker krokant bakt, is dat echt al, zeg maar, losstaand enorm lekker. Maar dan maak je ook nog zo'n hele rijke currysaus erbij. Ja, dan ben je om. Ja. Veel koriander erop als je daarvan houdt. En dan is het klaar.
0: Ja, word je enthousiast, Maarten?
2: Ik ben gek op butter chicken. Dus als het precies hetzelfde smaakt, dan ga ik dat gewoon maken.
0: Ja, nog rijker, zei hij.
1: En rijker.
2: Nog rijker.
0: Okay. Ja, je vertelde, Joris, laatst dat je een bericht kreeg van een carnivore. Een carnivore is iemand die eigenlijk alleen maar vlees eet. En die was dus heel enthousiast over jouw boek.
1: Nou, dit was echt heel bizar. Het is de meest onmogelijke doelgroep, volgens mij, als iemand die vegan is, te bereiken. Maar hij stuurde me een berichtje van, ja, kijk, ik eet alleen maar vlees. Ik ben carnivore, maar dit zag er zo lekker uit. Ik moet dit een keer proberen. En het was echt een 10 out of 10, zei hij. Nou, dat is toch het grootste compliment dat ik kan krijgen.
0: Maar welke recepten had hij dan uitgeprobeerd?
1: Die had de gnocchi met tofu gehakt, die toevallig ook in het boek staat, gemaakt. En daar maak ik dus, wat ik net ook al zei, een soort van tofu, een soort van gehakt. En daar doe ik dan ook gnocchi bij met allemaal andere smaakmakers. Ik maak nog een hele rijke tahin dressing met munt en granaatappelpitjes erbij. Dus het is ook nog eens een hele eye-catcher. Maar dat is echt een fantastisch recept. Ja.
0: Hoe at je vroeger thuis eigenlijk?
1: Heel veel vlees.
0: Ja?
1: Ja, dat blijft mijn vader me ook aan herinneren, continu. Die zegt van, ja, vroeger at je wel heel veel vlees, bla bla bla.
0: Ja, maar je vader en moeder, zijn die nog in leven?
1: Mijn moeder niet, mijn vader wel. En ja, die is gewoon een hele grote vleeseter. Maar als ik voor hem kook, dan is hij wel telkens van, oeh, dit is eigenlijk wel echt heel lekker. Zo kan het ook.
0: Ah, oké, dus hij is wel een beetje om.
1: Hij is zeker om. Ja.
0: Het leuke is dat er ook, het boek is heel prettig ingedeeld. Je ziet bijvoorbeeld ook speciale weekendrecepten. Ik neem aan dat je daar iets meer tijd voor nodig hebt.
1: Ja.
0: En ook zoete gerechten. Tiramisu heb je. Tiramisu. Ook gebruikt op de presentatie van je boek. Maarten vroeg net al, hoe kan je dat maken? Want dat is toch zuivel? Dat is dan toch niet plantaardig?
1: Ja, klopt. En ik ga dus een vegan variant heb ik gemaakt met cashew mascarpone. Dus de cashewnoten die weken we ongeveer een kwartiertje lang in heet water. En als je dat eenmaal blendt met plantaardige slagroom erbij. Tegenwoordig kan je plantaardige room en slagroom gewoon ook bij de supermarkt halen. En als je dat dan blendt met genoeg suiker en andere smaakmakers erbij, dan heb je gewoon echt een mascarpone wat, nou ja, lijkt op mascarpone van zuivel. Maar dan volledig plantaardig.
0: Ja.
1: En die cashews zorgen ook voor extra smaak. En die maken het ook nog romiger. Dus het is gewoon echt alsof je een tiramisu eet. Alleen dan zonder zuivel.
2: Zijn die cashewnoten dan niet heel overheersend?
1: Nee, die proef je bijna niet.
2: Nee? Nee,
1: omdat je er genoeg suiker bij stopt.
2: Oh, dus wordt altijd een goed idee. Suiker.
0: Jeetje, en dus bij jouw boekpresentatie mocht iedereen een grote hap daarvan nemen. En hoe waren de reacties?
1: Nou, iedereen was heel erg lovend daarover. Ja, ja, echt heel enthousiast. En ik was toch nog wel zenuwachtig van tevoren. Want ja, wat gaan mensen er allemaal van vinden? Ik heb het wel vrienden, familie eerder laten proeven. Maar nu ook met collega foodfluencers en kookboekenschrijvers. Maar iedereen was positief. Dus ik ben heel blij dat hij het boek heeft gehaald.
0: Ja.
1: En dat hij er ook in blijft staan.
0: Vorige week hadden we hier Welmoed Bezoen te gast. Zij maakt ook ontwikkeld recepten en schrijft hele mooie kookboeken. En zij zei, ik doe eigenlijk inspiratie op over de hele wereld. Of tenminste, niet altijd letterlijk, maar leest er ook heel veel over. Hoe is dat bij jou? Kijk je ook veel naar andere landen? Van wat doen ze daar?
1: Ja, absoluut. Vooral naar Levantijn, de Levant, het Midden-Oosten. Volgens mij kan je geen Midden-Oosten meer zeggen. Syrië, die omgeving daar. Dus heel veel dingen met granaatappelmolasses, tahin. Daar en al die kruiden, zaatar, ras al en noet. Daar haal ik heel veel inspiratie uit. En ik ben ook wel heel erg fan van de Indische keuken en de Aziatische keuken in het algemeen.
0: Ja.
1: Daar hou ik heel erg van.
0: Nou, het water loopt ons letterlijk in de mond. Het heet dus Gewoon Lekker Vegan, Joris de Kok. Het boek is verkrijgbaar in veel boekwinkels, volgens mij.
1: Alle
0: boekwinkels.
2: En de bestseller al, hè?
1: Het is een bestseller. Ja. Ja, dit is echt bizar. Nummer 3 culinair staat hij. Het staat net onder Otto Lengi, maar ik gun hem ook als tweede
0: player. Ja, Otto Lengi, eat your heart out. Hè? Wat goed. Nou, we zijn trots op je. En je hebt vast al misschien weer kleine nieuwe plannen. Of ga je eerst even uitrusten?
1: Nou, ik ga eerst uitrusten, maar ik kan ook niet wachten om weer de keuken in te duiken.
0: Nou, we spreken je binnenkort dan weer een keer.
1: Zeker.
0: Dankjewel.
1: Dankjewel. Hallo.

0: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken. Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
1: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè.
2: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
3: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
4: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
5: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
6: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
4: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
5: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
7: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
3: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
8: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
9: Ik ben Jelle, uit Diewedie.
10: Ik ben Ineke en ik kom uit Kudelstaart.
11: Thuis in heel Noord-Holland.
12: Eens even kijken, het is 2:30. In Schoorl is het 19 graden. En dit is nieuws uit Noord-Holland met Jos Heremans. Goedemiddag.
13: Goedemiddag. De nieuwe bondscoach van Oranje, Xavi Hernandez, heeft zijn eerste selectie voor het Nederlands elftal bekendgemaakt. En daar zitten geen spelers van Ajax en AZ bij. Oranje aanvoerder Virgil van Dijk die is wel weer gewoon van de partij. Net als Volendammer Joey Veerman. De middenvelder werd door Koeman niet opgeroepen, maar Xavi ziet het dus wel in hem zitten. Ook oud-Ajax-ziet Kenneth Taylor keert terug in de selectie. Memphis Depay ontbreekt, net als Wout Weghorst. Oranje speelt komende 2 weken voor de Nations League tegen Duitsland, Servië en Griekenland. De dreiging tegen de van corruptie verdachte ambtenaar van de gemeente Amsterdam, Jim B., is de afgelopen weken flink verhevigd. Dat zegt zijn advocaat bij het begin van de inhoudelijke behandeling van de strafzaak. Die gaat tegen B en tegen 2 medeverdachten. Maar waar B nou precies van verdacht wordt, dat vertelt deze verslaggever.
14: En dat kwam allemaal omdat hij volgens het Openbaar Ministerie toegang had tot allerlei overheidssystemen. Daar kon hij informatie uithalen van mensen, personen, adressen, kentekens, ook gegevens van de Kamer van Koophandel. En die zou die verkocht hebben aan criminelen. En die criminelen gingen dan vervolgens al die geweldsincidenten plegen.
13: Ja, en B gaf op een vorige zitting aan vragen van de rechtbank te willen beantwoorden en ook graag uitleg te willen geven. En sinds die tijd zijn de bedreigingen aan zijn adres toegenomen en ook familie en kennissen zouden worden bedreigd. De inspectie gaat de geluidsregels rond Schiphol toch niet handhaven. Er is te weinig geld en personeel. Dat blijkt uit brieven die de Tweede Kamer heeft ontvangen. Dat is opvallend, want de Raad van State concludeerde juist dat de regels beter nageleefd moeten worden. En controles zijn dan onmisbaar. Maar er moet er dus wel geld bij, dat zegt de ILT die verantwoordelijk is voor de controles. En bestaande taken op het gebied van geluidshinder moeten als eerste worden uitgevoerd, zegt men daar. Bij een ontploffing in de Watergraafsmeer in Amsterdam is vannacht veel schade ontstaan. Rond 3:30 vannacht ontplofte er zwaar vuurwerk bij een huis. De voordeur van de woning raakte daarbij beschadigd. Ook was er rookschade. Wie er achter de aanslag zit, dat is nog niet bekend. De bewoner was thuis, maar raakte niet gewond. De wedstrijd tussen AZ en de Israëlische club Hapoel Be'er Sheva in de Europa League is aangemerkt als een hoog risicowedstrijd. Dat komt volgens de gemeente Alkmaar vooral door de spanningen rond de oorlog in het Midden-Oosten en niet zozeer door de supporters. De gemeente houdt wel rekening met demonstraties. Daarbij kan worden ingegrepen als de veiligheid of openbare orde in gevaar komt. En over eventuele maatregelen kan de gemeente nu nog niks zeggen. De wedstrijd is op 15 oktober. En meer nieuws vind je in de app of op nhnieuws.nl.
12: Dankjewel Jules, we horen jou weer over een half uurtje. Eens even kijken, ga ik even naar Jan Visser. Want hoe ziet het er vanmiddag uit het weer, Jan?
15: Vanmiddag laat de zon zich geregeld zien en het blijft droog. De temperatuur komt uit op 18 tot 19 graden. Zuidwestenwind is matig, aan zee vrij krachtig, later af en toe krachtig ook op het IJsselmeer. De komende nacht raakt het bewolkt en kan er wat lichte regen vallen. Ook zaterdag overdag vrij veel bewolking en soms wat lichte regen en motregen. Wordt maximaal 19 tot 20 graden. De wind is morgen zuidwesten en matig, aan de kust krachtig, in de avond af en toe hard, windkracht 7.

0: Ruud Chagot met het nummer Vrede.
1: Is er nog iets te doen?
0: Zeker is er iets te doen. Vanaf volgende week is er een prachtige, bijzondere film te zien. Hij gaat in première vanaf 24 september. En de film heet Sovereign Son. De film volgt een jongen, een man, Marcus, die opgroeit zonder vader. En op een dag te horen krijgt dat zijn vader gestorven is. Alleen in een tentje in Amsterdam. En de zoektocht van Marcus wordt gevolgd door Cindy Jansen. Zij is de maker van de film. Goedemiddag. Dit gaat even verkeerd, sorry. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Excuses, ik drukte even op een verkeerde knop. Maar klopte het wat ik daarvoor zei over de film?
2: Klopt helemaal.
0: Waarom was je geïntrigeerd door de zoektocht van deze Marcus?
2: Het begon met dat ik het idee had om iemand die een eenzame uitvaart had gekregen, om zeg maar het leven daar naartoe te reconstrueren. Van hoe kom je daar nou uit bij een eenzame uitvaart?
0: Ja, een eenzame uitvaart is eigenlijk een uitvaart waar niet heel veel vrienden en dierbaren zijn. Maar eigenlijk niemand. Of iemand van de gemeente bijvoorbeeld.
2: En dan heb je in Amsterdam en Rotterdam bijvoorbeeld een stichting. En die nodigen dan een dichter uit. En die draagt een gedicht voor op basis van de info die ze nog wel over die persoon kunnen te weten komen. En dat is het. En Marcus, die werd echt een week van tevoren door Joris van Kaster, eenzame uitvaart Amsterdam, gevonden. En die was dus nog net op tijd voor de uitvaart van zijn vader. Maar toen was er al een eenzame uitvaart toegewezen.
0: Ja. En hoe was dat voor Marcus om daarbij te zijn?
2: Nou, heel bijzonder. Hij heeft dat zelf ook opgenomen. Hij is zelf videomaker, dus hij heeft zichzelf een aantal dingen uit die uitvaart opgenomen. Zo heb ik het gezien. Het is natuurlijk mega tragisch als je een vader die je nooit hebt gekend, één keer in zijn armen gelegen in het ziekenhuis een foto van gemaakt. En de tweede keer dat je hem ziet, tussen aanhalingstekens, in een kist is tijdens zijn uitvaart. Ik kan me daar bijna niks bij voorstellen hoe dat gevoeld moet hebben.
0: Onvoorstelbaar verdrietig, denk ik. Ja. En waarom leefde zeg maar Stanley, dus de vader, in een tentje in Amsterdam?
2: Ja, dat is een goede vraag. Eigenlijk hebben wij na het afronden van de filmopnames hebben we nog ontdekt dat hij daar 15 jaar heeft gewoond. Dat is echt ongelooflijk lang. 15 jaar. De gemeente Amsterdam wist ook dat hij daar woonde. Hij werd dus getolereerd in die zin. Omdat hij het zo goed verzorgde. Waarom? Ik weet niet of daar een eenduidig antwoord op is. Volgens Marcus is het een keuze geweest. Omdat hij in de natuur wilde leven. En niet zeg maar met overheidsinstanties te maken wilde hebben. Dus echt als een soeverein.
0: Vandaar ook de titel natuurlijk.
2: Ja, en hij duidt natuurlijk ook op Marcus zelf, die dat ook ambieert, hè? Op een bepaalde manier, anders. Op een andere manier, maar wel vergelijkbaar. En even denken, wat wou ik nou zeggen? Ik weet het niet meer.
0: Nee, dat maakt niet uit. Maar is het een hele sombere film? Dekt dat niet helemaal de lading? Ontdekt hij ook?
2: Nee, dat denk ik niet. Het is geen lachfilm, zeker niet. Alhoewel, ik moet wel zeggen dat er op een gegeven moment wel gelach is in de zaal. Omdat Marcus uitspraken doet over linkse mensen. En heel veel bioschoolpubliek zijn toch vaak wat meer mensen die in de linkerhoek zitten. Zeker bij artistieke arthouse films zoals deze.
0: Ja.
2: Toen werd er wel gelachen.
0: Oké.
2: Maar daarna wordt het ook weer ernstig. Omdat het in zijn totaliteit toch wel een beetje een tragisch verhaal is. Ook omdat je ziet hoe Marcus zelf worstelt om zich onderdeel te voelen van een maatschappij. En die ook steeds meer de rug toekeert.
0: En vond hij het fijn, Marcus, dat jij hem volgde? Ja, hij heeft daar dus ja op gezegd.
2: Voor hem was het een stimulans om meer over zijn vader te weten te komen. Dat was zeg maar ook wel echt de insteek van Marcus en van mij toen wij begonnen met de film maken. We gaan samen dat leven van die vader uitzoeken. En Marcus, dat is iemand die, dat heeft hij ook wel een paar keer gezegd. Uiteindelijk is dat niet echt in de film gekomen, denk ik. Maar hij zegt wel, ik ben snel overprikkeld en snel afgeleid. Dus zonder die stimulans van het maken van de film dacht hij dat hij niet dat onderzoek zou doen.
0: Nee.
2: Dus voor hem was het een motivatie om daar meer achteraan te gaan. En zo zijn we bijvoorbeeld samen naar Newcastle gegaan om daar familie van hem op te zoeken. Twee zussen van zijn vader.
0: En komen er uit de film veel verhalen over de vader? Lukt het hem dus om zijn vader, ook al is hij er fysiek niet meer, te leren kennen?
2: Nou, in die zin, daar komen wel verhalen. Maar wat mij opviel, wat je ook in de film zult zien, is dat Marcus echt zoekt naar verhalen waar hij zich mee vereenzelvigt.
0: Hij zoekt eigenlijk naar de gelijkenissen tussen hem en zijn vader. Wat ook wel logisch is voor een zoon, denk ik, hè?
2: Ja, dat is wat hij doet.
0: Wat ieder kind wel misschien wil, verlangt.
2: Ja, en zeker denk ik als je een vader niet hebt gekend. Dus het is ook... Kijk, een vader die jou heeft opgevoed, dat is een man met gebreken. Dat is iemand die goede dingen doet, dat is iemand die fouten maakt. Maar iemand die je nooit hebt gekend, die kun je bijna vormgeven.
0: Ja, in je hoofd.
2: En dat is in je hoofd. En dat is wat Marcus doet. En ik heb daar in de film vorm aangegeven door het gebruik van AI, waarbij ik dan ook de prompts die daaraan vooraf gaan, zeg maar, zichtbaar zijn, zodat het duidelijk is dat het een ingreep is van mij en niet van Marcus.
0: Interessant. We gaan het zien, denk ik. Sovereign Sun, vanaf volgende week in de filmhuizen.
2: Ja, klopt.
0: En zeker de moeite waard om te gaan kijken.
2: Ja, hij draait in de filmhuizen. Er is op de 22e ook in de Bali in Amsterdam. Dat is een avond georganiseerd door de Dutch Directors Guild. Nog een vertoning. En ik hoorde ook dat vanaf 18 tot 27 september de bioscoop 10-daagse is. Daar doet die avond niet aan mee, maar alle andere vertoningen wel.
0: Oké, duidelijk. We gaan dat zien. En inderdaad even googelen op die titel en dan kom je van alles tegen. En ook die speciale avond in de Bali in Amsterdam is zeker de moeite waard.
2: Ja.
0: Cindy Jansen, dank je wel voor je spannende project en voor je mooie film.
2: Dank je wel.
0: Oké, groetjes.
2: Dag.
0: Dag. En dit is Eros Ramazzotti. Un emozione per sempre. Voor altijd dus.

0: Norma Jean wants to be a movie star. Cunningham, Maarten, was me genoegen met jou deze week.
1: Mij ook.
0: Je bent onze eigen movie star.
1: Je was een fijne vervanger.
0: Dank je wel daarvoor. Als we vast vooruitblikken naar maandag, hebben we dan nog leuke gasten?
1: Ja, het wordt een soort boekenclub, want Lex Palou komt langs, heeft een nieuw boek geschreven, In het licht van de leugen. En we bellen even met Joris Linssen over de film Cycle of Love.
0: Oeh, waar gaat dat over?
1: Geen idee.
0: Het speelt zich niet af op Schiphol. Hello, goodbye.
1: Wie weet. Ja, nee. Het zou leuk zijn.
0: Nee, dat is een flauwe grap. Nee, hartstikke leuk natuurlijk. Zeker. Mooi vooruitzicht. Zometeen zitten hier Nick Velderman. Hallo, even kijken. Dag, Koen Buchter en Jos Heremans.
1: Zo, een dreamteam.
0: Jeetje. Zijn er geen vrouwen in het spel?
1: Nou, Nick is een beetje, hè. Ik zal hem nog wel de vragen wat hij nou echt is.
0: Oh ja, zo is het. Nou goed, veel plezier daarmee en maak er een mooi weekend van. Tot maandag.

0: De Dam tot Damloop is met meer dan 50.000 deelnemers het grootste hardloop-evenement van Nederland. De Dam tot Damloop. Wij volgen de wereldtoppers, maar ook de recreanten. 16 kilometer lang, live. Van Amsterdam naar Zaandam. Zondag, de Dam tot Damloop. Op tv en online.
1: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
2: Ja, hallo, even wakker worden.
3: Het platform Veilig Ondernemen heeft iets nieuws voor jou.
2: Voor jou.
4: Jou.
2: En voor jou.

0: Anneke uit het mooie en fijne Mokum.
1: Ik ben Hans en ik kom uit Bakkum.
2: Mijn naam is Leni en ik kom uit Ilpendam.
3: Ik ben Tatjana en ik kom uit Amsterdam-Oost.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 2 uur. Belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Jos Heeremans. Goedemiddag.
6: Goedemiddag. De nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal, Xavi Hernandez, heeft geen spelers van Ajax of AZ opgeroepen voor Oranje. Ook Memphis Depay en Wout Weghorst ontbreken. Maar Joey Veerman en Kenneth Taylor die keren wel weer terug in de selectie. De luchtkwaliteit in de IJmond, het Amsterdamse havengebied en de Haarlemmermeer lijkt de afgelopen jaren, ondanks eerdere vooruitgang, te stagneren. En de wedstrijd tussen AZ en de Israëlische club Hapoel Beer Sheva in de Europa League is aangemerkt als hoogrisicowedstrijd. Dat komt volgens de gemeente Alkmaar vooral door de spanningen rond de oorlog in het Midden-Oosten en niet zozeer door de supporters. De wedstrijd is op 15 oktober. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
7: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het meisje van 15 dat vastzit voor de moord op haar ouders in Meerstad handelde alleen. En ze werd niet beïnvloed door een extremistisch online milieu. Het Openbaar Ministerie zei dat in de eerste zitting in het proces. In juni werden de ouders van het meisje doodgevonden in hun huis. De powerbank die op een KLM-vlucht van Amsterdam naar Curaçao in brand vloog was van oud-KLM-directeur en voormalig minister Eurlings, melden meerdere media. KLM wil dat vanwege de privacy niet bevestigen. Vanwege de brand keerde het toestel gisteren na een paar uur terug naar Schiphol. Het vloog toen al boven de Atlantische Oceaan. Volgens een passagier was Eurlings de powerbank aan het opladen, terwijl dat verboden is aan boord van een vliegtuig. Walvisjagers in Noorwegen hebben dit jaar 418 dwergvinvissen gedood. Dat bevestigt de Noorse autoriteit voor visserij. Het jaar ervoor waren het er nog iets meer. Sinds 1986 is de commerciële walvisjacht wereldwijd verboden, maar dat houdt sommige landen niet tegen om de dieren te blijven jagen. Dat sluit al decennia op felle kritiek van dierenwelzijnsorganisaties, ook omdat walvissen vaak heel langzaam doodgaan nadat ze beschoten zijn. Noorwegen is wereldwijd koploper in het doden van walvissen en de export van walvisvlees. Mexico krijgt een eeuwenoud manuscript uit de tijd van de Azteken tijdelijk terug. Frankrijk leent het werk uit aan Mexico om 200 jaar diplomatie tussen de landen te vieren. Het gaat om een handgeschreven boekje uit de 16e eeuw. Daarin omschrijven de Azteken de stichting van hun hoofdstad, die nu Mexico-stad heet. Ook de verovering door de Spanjaarden tussen 1519 en 1521 wordt beschreven. Het manuscript werd eind 19e eeuw door een Europeaan gedoneerd aan Frankrijk. Hoe het werk in Europa terecht is gekomen is niet bekend. Het weer geregeld zon en op een andere plek valt een buitje. Het wordt tussen de 17 en 20 graden. De komende dagen is het licht wisselvallig bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
8: Net een babytje gekregen? Jouw allerkleinste verdient ook een moment van ontspanning. Bij Little Buddha Baby Spa draait alles om heerlijk floten, ontspannen en genieten. Binnenkort openen we rondom Amsterdam Arena Little Buddha Baby Spa.
9: Een ongeluk. En ineens heb je letsel. En een hoop vragen.
10: Tijboud Letselschade, goedemiddag.
11: Ik ben aangereden en ik weet eigenlijk niet wat ik nu moet doen.
10: Vertel, we helpen je verder.
9: Tijboud Letselschade. Persoonlijk advies en begeleiding bij letselschade. Al 35 jaar goed geregeld.
12: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
13: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
14: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
15: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
16: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
17: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.

0: de toedeloe.
1: Leveringvuurwerken.nl.
2: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
3: Hey Remon!
4: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
5: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
7: Jij en ik.
8: Met Nick.

0: vrijdagmiddag van en haat is 18 september, 10 minuten over 2. De hoogste tijd om te beginnen met jij. Met aan mijn rechterzijde vandaag komt dus de goedemiddag.
1: Goedemiddag, Nick.
0: Hallo, leuk dat je er bent. En aan de andere kant, Jos Heremans, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Nick.
0: Het is een beetje de hengstenbal vandaag.
1: Ja, ja, maar er is toch niks mis mee?
0: Nee, zeker niet. Dat kan ook leuke, ja, kan een leuke show worden, toch? Zo is het ook. Kijk even naar Jos, want de laatste keer dat Jos bij mij zat, hadden we een cocktailcursus. Weet je dat nog, Jos?
2: Nee, die avond.
0: Ja, ben je vergeten natuurlijk, ja. Het is wel mooi dat je het begin toen zei, ik ben helemaal niet van de cocktails. Eindstand, jij hebt het meeste gehad van iedereen, volgens mij. Hè?
2: Maar het was ook een hele goeie.
1: Ja, oh ja, zeg ik ook altijd.
0: Maar dit was wel, wij zeiden over tevoren.
2: Nou,
0: dit
2: is er zo eentje. Was heel goed.
0: Ja, het mooie was, hij zei in het begin, dit is er zo eentje, die moet je heel langzaam drinken. 5 minuten was hij op.
2: Behalve
0: de tweede,
2: bij mij, hè?
0: Ja. Helaas moet je wel teleurstellen, geen cocktails vandaag, Jos.
2: Ja,
0: wel andere leuke dingen. Ja, dat zou kunnen natuurlijk. Romy Montero bijvoorbeeld vandaag komt langs. Heeft een nieuwe single, Spaans Benauwd.
1: Ja, ik heb hem even gezien. Ik moet je zeggen, ik kreeg het Spaans Benauwd toen.
0: Van Romy?
1: Toen ik naar keek. Ze ziet er goed uit.
0: Ja, de videoclip is... ze staat ook op rolschaatsen, die videoclip. Hè? Gaan we het even over hebben zometeen. Ook Puk komt langs. Die zit bij het label van Nielson. Heeft een liedje uitgebracht.
2: Oh, leuk.
0: Akoestisch, doet ze zometeen live.
2: Ik geloof dat ze er net aankomt.
0: Oh ja, daar hebben we Puk, denk ik.
1: Daar is ze.
0: Ja. Hoe is het bij jullie thuis, jongens? Ik heb een kledingskast. Ik denk, de meeste mensen hebben thuis wel een kledingskast.
2: Ja.
0: Die wissel ik. Zomers heb ik de zomerse kleren erin. En in de winter komen daar, zeg maar, winterkleren in. Dat heb ik van de week helemaal gewisseld.
1: Okay.
0: Tot ik vandaag een nieuwsberichtje las. Dat kwam binnen. Temperatuur gaat volgende week flink stijgen. Kans op wel 25 graden.
2: Ja.
1: Oei,
0: Hebben we nog zin in de zon, Koen?
2: Ja, natuurlijk.
1: Ja, ik herken wel wat je zegt. Want ik had gisteren was het een beetje fris. En toen dacht ik, weet je, ik trek even een winterjas aan.
0: Ja.
1: Maar toen ging ik heel erg zweten. Er zit een beetje tussenin, hè, nog.
0: Maar zijn we er klaar mee, of niet?
2: Nee, ik niet. Maar je kunt ook, je kunt ook een demi aantrekken.
1: Oh ja.
0: Een wat, sorry?
2: Een demi.
0: Wat is een demi?
2: Dat is een jas. Tussen de zomer en de winter in.
0: Heb je daar echt speciale jassen voor? Ik leer iets nieuws hier.
2: Daar hangt er hier een aan de kapstok.
0: Dat ik dat van jou moet leren, Jos. Dat is ook bijzonder eigenlijk.
2: Dat is mijn demi.
0: Een demi. Dus die gebruik je, maar eens dat zowel tussen de zomer en de herfst... tussen en de lente en de zomer.
2: Ja, kan al bij. Hij is ook regenbestendig.
0: Hoe heet hij?
2: Een demi.
0: Een demi. Ja.
2: Eigenlijk een halve jas.
0: Oké, okay. Ik onthouden. Halve jas. Is het ook half zo goedkoop? Want dan sla ik meteen even grotendeels in, denk ik. Oké, goedemiddag, want het is de vrijdag van NH. Zometeen spelen we ook 2 van de 3. Maak je kans op een geweldige prijs. Nou, wat dat is, vertel ik je zo meteen. Zometeen eerst. Waxet bij NH. Daar zit

0: Jij en ik rollen het weekend in.
1: Sprankelend, veelzijdig, creatief en ook ontzettend betrokken en aardig.
2: Jij en Nick met Nick Velderman.

0: Het is Diana Ross bij NH met My Old Piano. Hebben wij nog thuis instrumenten staan überhaupt? Ik helemaal niet, moet je ik zeggen. Ik zou zo fijn vinden als ik bijvoorbeeld piano zou kunnen spelen, Jos. Jij een instrument thuis?
1: Ik heb nog een oude gitaar staan.
0: Oh, ja. En speel er wel eens op, want die kan er wel hebben staan. Maar het is meer decoratie geworden.
1: Ja.
0: Oh ja. Ja, het is een soort opvulling. Koen, jij?
2: Ja, ik heb onlangs via Etsy, dat is zo'n creatieve website, heb ik een bamboe fluit gekocht. Want ik zag dat die man dat zo makkelijk bespeelde op YouTube. En ik moet je zeggen, ik ben nog geen Berdien Stenberg. Het is toch best lastig om door zo'n heel klein gaatje te fluiten.
0: Nou, dat heb ik dus met de piano. Kijk, op een gegeven moment doet mijn rechterhand hetzelfde weer als mijn linkerhand. Snap je? Dus
1: dat, werkt dan niet.
0: Nee. Mijn leent zich vooral de triangel. Hè? Dat zou ik nog wel eens onder de
1: knie willen krijgen. Nou, daar moet je wel goed ritmegevoel voor hebben.
0: Timing is belangrijk.
1: Ja, heel belangrijk.
0: Dat is natuurlijk met elk instrument zo. Ja, ik wou dat ik vroeger gewoon op les heb gezeten en dat ik dat heel goed kon.
1: Ja, maar als je geen talent hebt.
0: Oh ja, dankjewel. Hè, jongens. Ja,
2: jij kan zingen.
0: Nou ja, ik kom er mee weg, laat ik het zo zeggen. Nou is het wel zo, als je in een volle tent staat en het is 1 uur 's nachts, dan kan iedereen bij wijze van spreken zingen, want dan is het al gauw goed, hè?
2: Ja, dat is waar.
0: Ik kan me nog herinneren ooit op een personeelsfeest, Jos.
1: Ja.
0: Dat wij, hadden we ooit een karaokeavond.
2: Ja.
0: Jos en ik hebben samen duet gedaan, hè?
1: Ja.
0: Ik durf het bijna niet op te zoeken. Ik ga eens kijken of dat nog kan vinden.
1: Dat is wel mooi.
0: Ja, dat was
1: eigenlijk het enige wat zuiver was.
0: Ja, zeker. We kregen bijna een platencontract ook. Hè?
2: Of jullie dachten dat het zuiver was.
0: Geen tijd. Ja. Zuiverde dan die fluit. Ja. Het enige fluitje wat ik ken is dat ik kan fluiten aan mijn geld. Goed, we spelen zo meteen 2 van de 3. De titel van het spel zegt het al. Beantwoord 2 vragen van de 3 goed in deze quiz en win dan een fantastische prijs. Jij kan dus zo meteen meespelen. Even terug naar vorige week. Toen deed Jelle mee en die won. Hoeveel seizoenen zitten er in een jaar?
3: Ik schat 4.
0: Nou, je hebt het goed geschat. Ja, het was ook niet de moeilijkste vraag, denk ik. Maar dat mag voor jou niet uit, Jelle, want je hebt gewoon goed gewonnen. Ja, ik zou zo graag willen zeggen dat deze quiz ontzettend hoog ligt wat betreft de lat. Maar dan zou ik mezelf een beetje de zeik nemen, want het is natuurlijk helemaal niet zo, hè?
2: Iedereen kan meedoen.
0: Iedereen kan meedoen en iedereen kan ook winnen. Dat is ook wel een beetje de bedoeling van dit spel. Ik wil van jou weten, wil jij meespelen zo meteen? Dan moet je antwoord geven op de volgende vraag. Wie is de huidige presentator? Ik wil dus de huidige presentator van het programma Heel Holland Bakt. Moeilijk?
2: Oeh.
0: Ja, is heel moeilijk. Moet ik nog tips geven of denken we dat we het wel weten? Ik wil weten, wie is de huidige presentator van Heel Holland Bakt?

0: Het is Alex Warren bij NH, het is nieuwe muziek Passenger. Ik wil antwoord op de volgende vraag. Als u wilt meespelen zometeen met het spel 2 van de 3. Wie is de huidige presentator van Heel Holland Bakt? 088 850 51 52. Ondertussen bijna 2:30 op deze vrijdagmiddag. Jos, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hallo, wat zit er zometeen in het nieuws van 2:30?
1: Geen Noord-Hollandse leden van het Nederlands elftal.
0: Meen je niet?
1: Nee.
0: Nou, dat wordt helemaal
1: althans,
0: niks.
1: Niet voor Noord-Hollandse clubs.
0: Oh, oké. Okay.
1: Ken je alle 4 Noord-Hollandse clubs?
0: Ajax hoort erbij, denk ik.
1: Ja.
0: Hebben we dan AZ nog?
1: Ja.
0: Denk ik ook. Dan hebben we Volendam.
1: Ja.
0: En Telstar.
2: Ja, je hebt ze.
1: Ja, je hebt ze.
0: Beter dan dat.
1: Nee, beter dan
0: dat. Nou, ik mag meespelen met de quiz, zou je nou zeggen. Goed, ook zo meteen hoor je deze van Hathaway. What is love?
3: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een grotere uitstootvrije zone voor bestel- en vrachtauto's. Geef uw mening via de online vragenlijst. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
3: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
6: Hey schat, ik moet binnenkort al mijn vakantie vastleggen.
7: Ik ben flexibel.
6: Nou, ben je dan ook zo flexibel dat ik onze rondreis mag kiezen?
7: Als we weer met NRV gaan, ben ik heel flexibel. Heb je de kinderen al gevraagd wat ze willen?
6: De kinderen? Natuurlijk niet. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
6: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
8: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
9: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido!
10: Autotaalglas, de ster in ruitschade.
11: Opgelost, Autotaalglas.
12: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
13: Hallo, eet smakelijk voor straks.
12: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
14: Hey Remon!
15: Je hebt minder last van een droge huid met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
12: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
14: Hey Remon!
15: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
16: Andrea uit het mooie Zaandam met de prachtige Zaanse Sans.
17: Ik ben Nico, ik kom uit Karwouw.
18: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 2:30 momenteel. In Alkmaar is het 19 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Jos Heremans. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. De luchtkwaliteit in de IJmond, het Amsterdams havengebied en de Haarlemmermeer lijkt de afgelopen jaren, ondanks eerdere vooruitgang, te stagneren. De wettelijke grenswaarden worden nog wel gehaald, maar om ook aan de strengere Europese normen te voldoen die vanaf 2030 ingaan, blijven maatregelen nodig. Dat zegt gedeputeerde Jeroen Oldhoff. De dreiging tegen de van corruptie verdachte ambtenaar van de gemeente Amsterdam, Jim B., is de afgelopen weken flink verhevigd. Dat zegt zijn advocaat bij het begin van de inhoudelijke behandeling van de strafzaak. Deze verslaggever vertelt hoe de corruptie tot stand kwam. Dat moet ik even doen, hè, nu.
2: En dat kwam allemaal omdat hij volgens het Openbaar Ministerie toegang had tot allerlei overheidssystemen. Daar kon hij informatie uithalen van mensen, personen, adressen, kentekens, ook gegevens van de Kamer van Koophandel. En die zou die verkocht hebben aan criminelen. En die criminelen gingen dan vervolgens al die geweldsincidenten plegen.
1: Ja, en B gaf op een vorige zitting aan om vragen van de rechtbank te willen beantwoorden en graag uitleg te willen geven. Sinds die tijd zijn de bedreigingen aan zijn adres toegenomen volgens zijn advocaat. Ook familie en kennissen zouden worden bedreigd. De inspectie gaat de geluidsregels rond Schiphol toch niet handhaven. Er is te weinig geld en personeel, blijkt uit brieven die de Tweede Kamer heeft gekregen. Dat is opvallend, want de Raad van State concludeerde juist dat de regels beter nageleefd moeten worden. Controles zijn dan onmisbaar. Maar er moet dan wel geld bij, dat zegt de ILT die verantwoordelijk is voor de controles. De nieuwe bondscoach Xavi Hernandez heeft zijn eerste selectie voor het Nederlands elftal bekendgemaakt. En daar zitten geen spelers bij van Ajax en AZ. Oranje aanvoerder Virgil van Dijk die is wel gewoon van de partij. Net als Volendammer Joey Veerman. De middenvelder werd door Ronald Koeman niet opgeroepen, maar Xavi ziet het dus wel in hem zitten. Ook oud Ajax ziet Kenner Taylor keert terug in de selectie. Memphis Depay ontbreekt, net als wel Wout Weghorst. Oranje speelt de komende twee weken voor de Nations League tegen Duitsland, Servië en Griekenland. En dan hebben we nog een berichtje over AZ. De wedstrijd tussen AZ en de Israëlische club Hapoel Be'er Sheva.
0: Oké.
1: Ja, in de Europa League is aangemerkt als een hoogrisicowedstrijd. En dat komt volgens de gemeente Alkmaar vooral door de spanningen rond de oorlog in het Midden-Oosten.
0: Dat snap ik ook wel, ja.
1: Ja, en niet zozeer door de supporters. Ik denk ook niet dat er heel veel meekomen.
0: Denk ik ook niet.
1: Nee. De gemeente houdt rekening met demonstraties. Daarbij kan worden ingegrepen als de veiligheid of openbare orde in gevaar komt. En over eventuele maatregelen kan de gemeente nog niks zeggen. Diezelfde ploeg moet trouwens over een paar weken ook spelen in België tegen Sint-Gilles.
0: Ja. Hoe is het daar? Gaat het dan wel door?
1: Nee, Belgen zeggen, gaat niet door hier.
0: Nee, maar de hele wedstrijd gewoon niet, bedoel je?
1: Nee.
0: Nee, maar waarom doen we dat eigenlijk gewoon niet? Ik snap het niet.
1: Ja, dat is toch een beslissing van de UEFA of van de club zelf.
0: Ja.
1: Zij spelen in ieder geval daar niet.
0: Want is het niet mogelijk om inderdaad een andere locatie dan te kiezen? Bijvoorbeeld gewoon lekker in Israël?
1: Ja, dat zou
0: zoiets.
1: Ja, dat zou misschien wel.
0: Scheelt bakken met geld.
1: Ja, zeker. Toch? Of je kunt net als het Songfestival zeggen van
0: we doen het niet.
1: We doen het niet.
0: Nee. Ja, we doen het niet meer mee. Ja, dat is waar. Maar goed, dat kort, hier gaat wel wat meer geld erom, denk ik, dan de Eurovisie Songfestival, denk je niet?
1: Ja, denk ik. Is het zeker een stuk minder.
0: Ja, dat denk ik ook, ja. Veel minder muziek. Jos, dank je wel, hè.
1: Ja, meer nieuws in de app of op nhnieuws.nl.
0: Het weer dan met jou, Visser Jan. Goedemiddag.
18: Goedemiddag, Nick.
0: Hallo.
18: Vanmiddag laat de zon zich geregeld zien en het blijft droog. De temperatuur komt uit op 18 tot 19 graden. Zuidwestenwind is matig, aan zee vrij krachtig. Later af en toe krachtig ook op het IJsselmeer. De komende nacht raakt het bewolkt en kan er wat lichte regen vallen. Ook zaterdag overdag vrij veel bewolking en soms wat lichte regen en motregen. Wordt maximaal 19 tot 20 graden. De wind is morgen zuidwest en matig, aan de kust krachtig. In de avond af en toe hard, windkracht 7.
0: Tot de verkeersinformatie van de ANWB. Het valt wel mee, er staan twee vertragingen. Het is rustig aan bij ons in de provincie. De A7 Heerenveen richting Hoorn tussen Breesanddijk en Den Oever 7 minuten. En ook de A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Beverwijk Oost en Knopend Rotterpolderplein momenteel 39 minuten.

0: Man at Work met Down Under bij en
1: jij en ik. En twee van de drie.
0: We spelen twee van de drie. De titel van het spel zegt het eigenlijk al. Beantwoord twee vragen van de drie goed in deze quiz. En ga er vandoor met een fantastische prijs. Je krijgt 10 seconden de tijd voor elke vraag. Is de vraag dan fout binnen deze tijd? Dan is de vraag dus fout. Of heb je de vraag niet beantwoord binnen de tijd? Is het dus ook fout? We spelen vandaag met Sylvia. Sylvia, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
0: Hallo, goed dat je er bent. Hoe is het met je?
2: Ja, goed. Ik ben een beetje druk. Ik heb morgen een pop-up expo, dus laatste voorbereidingen.
0: Kom eens even. Wat heb je morgen?
2: Een pop-up.
0: Een pop-up expo. Pop-up moet je even expo uitleggen. Wat is dat?
2: Nou ja, op de Stadhuiskade zit een heel mooi pand van de oude blokker.
0: Ja.
2: En een vriendin van mij die huurt dat. En er zitten allerlei gewoon creatieve mensen in voor een half jaar tijd. En daar hebben we morgen een pop-up expositie.
0: Dus, en dan neem je dan zelf ook spullen mee? Of hoe werkt zoiets?
2: Ja, nou ja, ik ben kunstenaar. Ik werk met glas.
0: Okay.
2: Ik neem een aantal van mijn panelen mee. En dan kunnen mensen dat kopen.
0: Okay, goed om te weten. Dus dat jij dat morgen gaat doen. Kunnen mensen dan ook langskomen? Kun je een beetje even stiekem reclame maken nu, hè, Sylvia?
2: Ja. Nee, tuurlijk kunnen mensen langskomen. Het zit op Stadhuiskade 101 tegenover de Albert Heijn. En er is muziek en er is drank en gezelligheid en mooie kunst.
0: Kijk even Jos aan en er is muziek en drank. Jos is er morgen. Ja hoor.
2: Hij is van harte welkom.
0: Hij is van harte welkom. Goed. Dat is morgen. Nu even terug naar het belangrijke onderdeel van het programma natuurlijk. Hè? Want jij wil wat winnen. Zo is het ook, Sylvia.
2: Ja,
0: dat
2: lijkt me helemaal leuk, ja.
0: Vertel, wie is de huidige presentator van Heel Holland Bakt?
2: Dat is André van Duin.
0: Ja, hartstikke goed. Kijk het wel eens eigenlijk?
2: Nou, ik moet je heel eerlijk de waarheid bekennen dat ik het niet bekijk.
0: Nee.
2: Maar dat komt gewoon omdat ik eigenlijk heel weinig televisie kijk.
0: Dat is alleen maar goed, denk ik, hè?
2: Nou ja, het geeft wat meer rust. Ja, gewoon die ellende in de wereld. Ik hoef het allemaal niet per se te zien.
0: Geloof ik heel erg. Ik snap dat dat zo is. Sylvia, als je zover bent, dan gaan we spelen met dan gaan we beginnen met het spel.
2: Nou, ik vind het wel spannend.
0: Ja, hoeft helemaal niet hoor. Dit kun jij. Weet ik zeker.
2: Okay.
0: Ja.
2: Okay.
0: Nou, als je zover bent, dan gaan we gewoon beginnen. Goed?
2: Ja.
0: Daar komt ie. Vraag 1. Maak het spreekwoord af. Wie zijn billen brandt, die moet
2: op de blaren zitten.
0: Ja, hartstikke goed. Wie presenteert bij ons het programma De Agenda elke zaterdag en zondag? Dat is tussen 8 en 10.
2: Dit weet ik, want ik luister het altijd.
0: Ja,
2: maar
0: daarom is het zo jammer als je het niet weet.
2: Het is niet Ron Kast, toch?
0: Nee, helaas. Nee. Het is Marcel Hofman, zoek ik de naam.
2: Ja.
0: Morgenochtend gewoon weer, hè. Gewoon uitstroken, hè, tussen 8 en 10. Want dan zit hij er met de agenda.
2: Het staat altijd aan.
0: Sylvia, nog één vraag. Maar ik zie de vraag hier voor me staan. En als je deze niet weet, ja, ik wil niet heel veel zeggen. Maar dit moet jij gewoon. Ja, dit moet jij gewoon.
2: Ben je klaar? Ja.
0: Nou, daar komt hij hoor. Laatste vraag. De eerste dag van de week.
2: Aandacht.
0: Ja, toch even nadenken, hè? Want je denkt gewoon dat je zegt, dit is een instinkertje. Ja, dat is het natuurlijk niet, hè? Nee, het is inderdaad maandag. Ja, bij mij is de eerste dag van de week maandag. Maar ik kan me voorstellen, als je weekend pas begint op een dinsdag of zo, dat het dus niet voelt als begin van de week voor je, toch?
2: Nee. Ja. Nou, en ik werk vaak in het weekend. Dus vandaar dat ik ook heel veel moest nadenken.
0: Maar goed, het maakt niet uit, hè? Je hebt 2 van de 3 gevraagd. Goed, dat betekent gewoon een ontzettend goede prijs gewonnen. Zo is het ook, Sylvia.
2: Nou, wat fantastisch.
0: Nou, blijf van de telefoon.
2: Op vrijdagmiddag.
0: Nou, heerlijk, toch? Blijf van de telefoon. Dan komt zo met een Koen bij je en dan gaan we het regelen voor je.
2: Nou, helemaal leuk. Onwijs bedankt. En heel goed weekend.
0: Jij succes morgen ook, hè?
2: Dank je wel.
0: Oké, doei Sylvia.
2: Joejoe.
1: Jij en ik. En 2 van de 3.
0: Ja, zo zie je maar, hè. De eerste dag van de week. Bij mij ook maandag. Ik zou willen dat het vrijdag was. Lekker kort. En dan zaterdag weer weekend, hè. Volgende week een nieuwe 2 van de 3. Is dit de Bauza bij NH?

0: Hot Chocolate bij NH met Girl Crazy. Als ik dan zeg, wat is de eerste werkdag van de week? Dat was een van de vragen in 2 van de 3 suggesties. Dan zou je, tenminste, wat is de eerste dag van de week? Dan zou je zeggen, maandag natuurlijk.
1: Ja, gelijk.
0: Maar is niet voor iedereen zo, toch?
1: Nee, nee, zeker niet.
0: Het weekend heb, of als je werkt op maandag en dinsdag en je weekend begin woensdag en donderdag. Dat is wel anders dan, toch?
2: Je begint op zondag.
0: Dat is wel een rotdag om te beginnen. Ik ben meer van vrijdag beginnen en vrijdag eindigen. Is dat niet
1: Fantastisch? Ja, fijn, ja.
0: Terug naar personeelsfeesten. Iedereen heeft ze.
1: Ja, weet je wat ik altijd...
0: iedereen heeft personeelsfeesten. De meeste bedrijven doen dat. Ja. Ene doen dat wat groter dan anderen. Ja. Wij hebben hier altijd best prima personeelsfeesten. Ik moet je wel eerlijk bekennen. De laatste keer ben ik er niet bij geweest. Toen zouden we naar ze zijn ook geweest. Naar Pampers zijn ze geweest.
2: Ja, heb ik gehoord. Maar ik ben nu ik ben ZZP'er. Dan word je niet meer uitgenodigd.
0: Is dat zo? Ben je dan niet welkom?
1: Nee, geldt voor mij ook.
0: Echt waar?
1: Ja, dat is gewoon een beetje de nieuwe wetgeving. Er is toch angst dat we daar allemaal recht aan gaan ontlenen. Dat we dan zeggen, ja, wij als freelancers, we zijn ook uitgenodigd op die bedrijfsbol. Dus moet je ons in vaste dienst nemen. Ja.
0: Maar dat is wat het bedrijf zegt zeker, of niet?
2: Ja, dat is, we krijgen ook...
0: Maar dit beleid is toch al heel lang zo geweest?
2: Vroeger kon je nog wel eens de hand over het hart strijken. Werd er verder niet zo heel veel over gepraat. Maar tegenwoordig is men heel stringent geworden. Het is een beetje de nieuwe tijd ook, hè?
0: Dus ik begrijp, degene die uitgenodigd is, die is niet gegaan, zoals ik. Jullie die niet uitgenodigd worden, die gaan natuurlijk ook niet.
1: Nee.
0: Ja, ik noem dit op omdat je vaak op personeelsfeesten... soms gaat het te ver. Ja, je hebt altijd wel die ene collega waarvan je ziet van... als die morgen komt, die heeft de spijt.
2: Hè? Ja.
0: Nou, en soms zitten we er zelf ook een beetje tussen, ben ik bang. Ik weet ook, Jos, wij hebben ooit een personeelsfeest gehad. Zaten we nog in Amsterdam. Zullen we even een stukje laten horen?
2: Moeten we het daar nu over hebben?
0: Ja, ik beloofd, hè. Hadden in het begin van het programma gezegd. Wij hebben toen samen Country Roads gezongen.
2: Oh ja.
0: Nou, ik heb het filmpje gevonden, maar het klinkt toch best oké. Okay.
2: Ik vond het als duo beter.
0: Ja, ik ook. Moet ik zeggen. Hier, luister even mee. Zo klonk het toen de tijd.

0: Zie je?
1: Is toch niet heel slecht, hè?
0: Nee, die hoge stem ben jij.
1: Die hoge stem ben ik. Je bent wel gewend. Maar zoiets past toch best wel bij een bedrijfsborrel dat je dan een...
0: Ja, dat vind ik wel.
1: Jos, wat is ons volgende plan? Is het, is het een idee dat wij naar de Johan Cruijff Arena gaan?
0: Vind ik wel een goed idee.
1: Ja, denk je dat we dat heel snel kunnen uitverkopen dan?
0: Met z'n tweeën?
1: Ja.
0: Nou, als we Roxy Dekker ook vragen.
1: Nou, daar wil ik dus een beetje naartoe. Want Roxy Dekker binnen 20 minuten tijd heeft zij dus de Johan Cruijff Arena uitverkocht.
2: Het is ongelooflijk, want deze dame wordt aan alle kanten ook bekritiseerd. Ze zou geholpen worden door de vader die al in de muziekindustrie werkt.
1: Die heeft ook veel geld. Ja.
2: Maar aan de andere kant, ze krijgt het wel voor elkaar elke keer.
1: En Jos, wij moeten lobbyen bij de vader van Roxy Dekker, denk ik.
0: Denk ik wel.
1: Ja, voor programma. Ja. Daar beginnen we dan mee. Hè. Dan staan we een jaar later zelf op het programma. Zullen we Roxy Dekker even draaien? Want ik bedoel, die aandacht verdient ze ook. Hè. Als je binnen 20 minuten dat uitverkoopt, dan mogen wij ook draaien natuurlijk.

0: crush zometeen is bij ons. Dat is Puk, die heeft een nieuwe single, Witte Vlag. Dat doet ze ook live zometeen, akoestisch. Echt ontzettend mooi. Nou, hoe zij dat gemaakt heeft en waar het over gaat, hoor je zometeen van Puk zelf. En ook deze hoor je van Queen. I Kind of Magic, hoor je zometeen.
1: Zaterdag.
2: Helemaal NH.
1: Het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
2: Artiesten uit Noord-Holland.
3: Uit Noord-Holland.
1: Helemaal NH.
4: Nick Velderman.
2: Muziek gemaakt op Noord-Hollandse bodem.
1: Helemaal NH.
2: Helemaal NH. Artiesten uit Noord-Holland.
3: Uit Noord-Holland.
1: Helemaal NH.
2: NH. Helemaal NH.
1: Zaterdag.
0: Van 5 tot 7.
1: Op de radio bij NH.
5: Wim zit op de computer. Hij is een webshop aan het hacken. Dat vindt hij leuk. Oeps, nu is de webshop al zijn spulletjes kwijt. Wim is blij. En de eigenaar van de webshop zit zwaar in de problemen. Hackers geven niks om jou. Werk veilig. Gebruik een wachtwoordmanager. Ga snel naar pvonh.nl.
6: Dat laat je. U weet wel.

0: realiseert de keuken van je dromen.
1: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
2: Ik ben Heiko uit het druisende Velsenoord.
3: Ik ben Edgar uit Hilversum.
4: Ik ben Paula en ik kom uit Aalsmeer.
5: En ik ben Mirjam en ik kom uit

0: Drie belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Jos Heremans. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. De man die vorig jaar in Amsterdam met zijn fatbike tegen een tram botste, nadat hij een rood licht had genegeerd, heeft een taakstraf gekregen van 80 uur. Bij het ongeluk liep zijn 2-jarige zoontje, die voorop zat, een schedelbreuk op. De nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal, Xavi Hernandez, heeft geen spelers van Ajax of AZ opgeroepen voor Oranje. Ook Memphis Depay en Wout Weghorst ontbreken. Joey Veerman en Kenneth Taylor keren wel terug in de selectie. En de luchtkwaliteit in de IJmond, het Amsterdams havengebied en de Haarlemmermeer lijkt de afgelopen jaren, ondanks eerdere vooruitgang, te stagneren. De wettelijke grenswaarden worden wel gehaald, maar ook om ook aan de strengere Europese normen te voldoen, die gelden vanaf 2030, blijven maatregelen nodig. Straks meer nieuws uit Noord-Holland, nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie in Duitsland heeft Jan G. uit Overasselt aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een poging tot invoer van een partij cocaïne van 4000 kilo. Die partij werd op 7 september onderschept in Duinkerke in Frankrijk. Jan G. werd vanochtend aangehouden op de A44 in Duitsland op verzoek van de Nederlandse autoriteiten. Begin deze maand was hij thuis in Overasselt het doelwit van een grote groep criminelen die het waarschijnlijk op hem voorzien hadden. Ze schoten bij zijn huis een beveiliger dood en het huis werd op last van de gemeente vervolgens een jaar gesloten. Het is nog onduidelijk waardoor de arrestant die afgelopen zaterdag in Rotterdam om het leven kwam, is overleden. Wel is er meer duidelijk over een aanleiding. Het Openbaar Ministerie zegt dat de politie de man van 51 aanhield omdat hij te hard reed op een fatbike. Toen hij zich niet kon legitimeren, ging hij er vandoor. Agenten kregen hem te pakken en drukten hem tegen de grond toen hij zich verzette. De man werd onwel en overleed. In de Filipijnen is voor de derde keer in korte tijd een schietpartij op een middelbare school geweest. Een 16-jarige leerling schoot 2 medeleerlingen dood en 8 anderen raakten gewond. Alle slachtoffers zijn tussen de 14 en 17 jaar oud. De Filipijnse autoriteiten benadrukken dat ouders hun vuurwapens buiten bereik van minderjarigen moeten houden. De powerbank die op een KLM-vlucht naar Curaçao in brand vloog was van oud-KLM-directeur en voormalig minister Camille Eurlings. Dat melden meerdere media, maar KLM wil dat vanwege de privacy niet bevestigen. Volgens een passagier was Eurlings de powerbank aan het opladen. Dat mag niet in een vliegtuig. Het weer, een mix van zon en stapelwolken vanmiddag. Lokaal kan nog een klein buitje vallen. Vanavond neemt de bewolking toe en vannacht kan het wat regenen. Ook morgen veel bewolking en kans op een beetje regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
3: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
4: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveer op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
5: Ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
8: Download de app en start met vinden.
9: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
10: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
9: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
10: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
9: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
10: Oké, ga ik op letten.
9: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
10: Doe ik.
9: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
11: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.

0: Draag bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
1: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met bouwgarant.
0: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
2: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Maak bedrijfswinst niet belangrijker dan de gezondheid van onze kinderen. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
3: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
4: Jij en ik.
5: Met Nick Velderman.

0: Queen bij NA met A Kind of Magic. Ja, er is weer live muziek vandaag, zometeen van Puk. Puk is namelijk ook bij ons. Ze is jong, ze schrijft haar muziek zelf. En de nummers die ze maakt gaan van lekker dansen op een housebeat. Ook naar ballads, ze maakt echt wel mooie muziek. Maar altijd gaat het om de tekst, de boodschap, want die zit dus altijd ook in haar muziek. Dames en heren, ze is hier vandaag. Mag ik een applaus voor Puk? Yeah. Hoi Puk!
1: Hoi!
0: Vertel eens, wie is Puk?
1: Ik.
0: Ja, dat ben jij, dat snap ik. Maar omschrijf eens aan de mensen. Wat ben jij voor persoon?
1: Wat ben ik voor persoon? Nou, dat is wel een grote vraag.
0: Oh jeetje.
1: Ik zou zeggen dat ik wel gezellig ben.
0: Oké, dat is altijd goed om over jezelf te zeggen.
1: Ja, toch? Dat lijkt me wel belangrijk. Ja. En ik ben ook wel... Ja, wie ben ik? Ik ben ook wel vrolijk, denk ik, over het algemeen.
0: Nou, zo kom je wel over, toch, jongens? Als
2: zeker,
0: wij
2: zien, ja. Maar, ja. En ja. Hoe ben je als muzikante?
1: Diep.
0: Zo.
1: Diep.
0: Hey.
1: Moest lang over vraag. Ja. Ik denk als muzikant dat ik wel graag verhalen wil vertellen die ergens over gaan.
2: Ja. Oh ja, mooi.
0: Daar komen we zo meteen dan even op. Jij zit bij het label van Nielson.
1: Ja.
0: Hoe is dat zo gelopen? Hoe is dat gegaan? Heb jij ooit een demo of zo gestuurd naar Nielson? Of heeft Nielson jou een berichtje gestuurd? Hoe gaat zoiets? Neem ons eens mee in dat proces.
1: Nou, bij mijn vorige label waar ik zat, had ik een hele leuke A&R manager. En zij vroeg aan mij van, als je hardop kon dromen, met wie zou je dan ooit nog een keer graag willen schrijven?
0: En ging dat om een liedje maken dan?
1: Ja.
0: Oké.
1: Ja. Of gewoon om te kijken van waar kan je van leren en met wie zou je graag willen werken. En toen zei ik van twee mensen eigenlijk, Pascal Jacobsen. En ik zei Niels.
0: Van Nielson. Ja.
1: Ah,
0: Pascal Jacobsen is ook alweer van...
1: Van Bluff.
0: Ja, inderdaad. Ja,
1: ja. En toentertijd schreef hij op dat moment even niet voor anderen. Maar na een tijdje had zijn A&R manager mijn muziek doorgestuurd. En toen had hij mijn muziek geluisterd. En dat vond hij heel cool. En toen ging hij mij volgen.
0: Wow. En van het een komt het ander. Dus.
1: En van het een komt het ander.
0: Dus je schrijft ook liedjes samen met Nielson.
1: Ja.
0: Dat
1: ja,
0: lijkt zeker me best bijzonder, toch? Sowieso is het een heel creatief proces om liedjes te schrijven.
1: Ja, zeker.
0: Doen jullie dat dan samen? En zo, ja, hoe doen jullie dat dan?
1: Nou, meestal schrijf ik de liedjes gewoon zelf. En dan stuur ik het naar hem van, goh, wat vind je hiervan? En heb je aanpassingen? En hij heeft gewoon een hele scherpe blik op teksten en verhalen. Dus dat maakt vaak dat, soms wil je een verhaal vertellen,
2: ja,
1: maar komt het niet helemaal over. En hij is heel goed
0: in het vertalen naar
1: van je
0: dat het past bij het liedje.
1: Maar.
0: Ja, oké. Okay, ja. Ja. Want jij schrijft dus altijd muziek met een boodschap. Tenminste, dat wil je volgens mij wel een beetje graag. Hè? Ja. Is bijvoorbeeld dan een feestnummer wat voor jou? Hè? Dansen van de daken of Bacardi Cola, zwemmen met Bacardi Lemon? Of is dat dan iets wat jou dan niet raakt?
1: Zwemmen met Bacardi Lemon denk ik niet.
0: Nee, dat is wel een suggestie, hè? Want dat is helemaal in, hè?
1: Het ligt eraan hoeveel ik heb gedronken of ik dat leuk vind.
0: Oh ja, daar heb ik zelf ook altijd last van, hè?
1: Nee, ja, ik heb wel wat vrolijkere muziek ook, hoor. Ja. Maar echte feestmuziek denk ik niet zo per se.
2: Nee, maar als je nu kijkt bijvoorbeeld naar Roxy Dekker, die verkoopt gewoon hele stadions uit.
1: Ja.
2: En dat is zo'n muziek die niet per se heel diepgaand is of zo. Denk je dan niet van, misschien moet ik toch ook iets makkelijkere nummers gaan maken?
1: Ja, het ligt eraan. Als het op dat moment authentiek zou voelen voor mij.
2: Ja, je wil authentiek blijven.
0: Dat is voor jou belangrijk dan
1: ja,
0: ook,
1: dat is belangrijker, denk ik, dan...
0: Is ook wel even leuk om te zeggen, want ik vroeg net, wat voor werk doe je? En toen gaf je best wel... Je gaf niet een standaard antwoord zoals iedereen zegt van, ik doe dit of zit in de marketing of zit... Want vertel maar, wat voor werk doe je?
1: Ik werk sinds kort in een kunstgalerij.
0: Ja, je leeft ook helemaal op als je daarover
1: Maar ik vind het ook echt heel leuk dat ik dat doe.
0: Maar wat doe jij in een kunstgalerij? Wat doe jij?
1: Nou, op dit moment ben ik zeg maar ingewerkt. Dus ik doe nu heel veel met de socials en zo. Maar ik ga mee naar kunstbeurzen en dan ga ik ook daar kunst verkopen.
2: Wauw.
1: Dus, ja.
0: Maar het is niet dat je specifiek bent aangenomen om de socials daar te regelen?
1: Oh, nee. Het is een beetje van alles wat. Dus socials en kunst verkopen. En ik ben dus in de galerij als die open is. En,
0: je weet ook wel wat dingen waard zijn dan, of niet?
1: Ja.
0: Nou, we hebben hier de vaas. Even kijken.
3: Ja, dus niks op de...
1: Ik zou zeggen een Xenos.
0: Originele Xenos, hè, is het. Ja.
2: En als dan na sluitingstijd, ben je dan ook aan het zingen in een galerij?
1: Nee, dat heb ik nog niet gedaan, maar misschien staat hij er wel voor open.
2: Ja, galmt wel lekker.
0: Ja, dat denk ik ook. Ja. Ja. Het is natuurlijk heel... eigenlijk is het best wel uniek dat je zo'n... Niet heel veel mensen hebben dat. Dat ze zo'n baan hebben als jij eigenlijk.
1: Nee, het is ook zo toevallig ineens zo op mijn pad gekomen.
0: Ja, je zit daar wel echt op je plek, denk ik ook. Terug dus naar de muziek, want vandaag doe je bij ons Witte Vlag.
1: Ja.
0: Doe je wel in een akoestische variant, hè? We hebben hem ietsje uitgekleed voor de live versie.
1: Ja.
0: Waar gaat het over?
1: Het gaat over jezelf overgeven aan de liefde.
3: Wauw.
0: Oh, is ook wel heel diepgaand, hè? Ja, is dus heel zo diep. Zou je ook een schilderij kunnen noemen, toch? Jezelf overgeven aan de liefde.
1: Dan zou ik hem dus Witte Vlag noemen.
0: Oké. Okay. Ja.
3: Hoef je ook niet veel te schilderen.
1: Nee, precies. Nee,
0: je had het wit en een vlag. Dat is wel opgelost. Ja. Oké, dit is dus ook een liedje samengeschreven met Nielson.
1: Ja, onder andere. En ook met Hou en Justin en Thomas Schenk.
0: Dus dit gevoel eigenlijk wat jij hebt is verplaatst naar dit liedje.
1: Ja, okay. Totaal, ja.
0: Nou, eigenlijk zijn we gewoon benieuwd hoe dat gaat klinken. Zometeen dus live bij ons. Dit is dan nu. Maar hoe ziet de toekomst eruit?
1: Ik hoop met
0: veel... Oxydekker, 20 minuten lang.
1: Er komen een heleboel leuke dingen aan. Ja. Er komt, ik denk niet dat ik daar al iets over ga zeggen.
0: Oké, okay. Nog geen leuke... voorjaar. Maar je bent dus wel bezig bijvoorbeeld met een album of een...
1: Zeker, ja. Ik wil vooral veel gaan spelen.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Theatertjes.
1: Leuk zijn.
0: Oh ja. Ja, ik weet niks over zeggen natuurlijk. Het gaat wel gebeuren. Dames en heren, zometeen is ze bij ons. Ze doet live. Nou, ze is al. Maar ze doet zometeen live een nieuw liedje. Witte Vlag. Dames en heren, mag ik een applaus? Even groot voor Puur!

Beetje Prins. Altijd goed, hè? 1999 bij NH. Ze zijn, tenminste, ze is vandaag bij ons. Puk heeft een nieuwe single. Doet ze akoestisch. Het is een andere versie dan normaal gesproken. De originele versie vind je ook gewoon online. Spotify, Music, overal Apple Music, Deezer. Overal te streamen. Ze is dus vandaag bij ons live. Puk met haar nieuwe single Witte Vlag. Dames en heren, mag ik een applaus voor Puk?

dames en heren, mag ik een applaus voor Puk. Echt heel goed gedaan. Overal dus te streamen, zoek het zeker op. Het is Puk met Witte Vlag, de nieuwe single. Kun je overal gewoon beluisteren. Goedemiddag, Noord-Holland. Het is de vrijdagmiddag van NH. Van Hilversum gaan we eventjes naar Texas. Want dit is Ella Langley bij NH. Jules in Texas.

0: DNA met Choose in Texas. Nooit geweest. In Amerika überhaupt niet. Ben ik nog
1: niet?
0: Nooit geweest.
1: Nee.
2: Uit principe niet.
0: Nou, dat niet zozeer. Misschien nu even dan. Dit is dan niet echt het juiste moment, denk ik, ook om even naar de United States te gaan.
1: Nee,
0: toch?
1: Maar als je erheen gaat, waar zou je heen gaan?
0: Nou ja, ik zou bijvoorbeeld de standaardplekken willen zien. Ik zou New York bijvoorbeeld, vind ik mooi, maar volgens mij moet je daar niet 3 weken blijven.
1: Dus,
0: ja, en ik zou dan wel het strand willen zien, LA of zo. En Las Vegas.
1: Ja.
0: San Francisco mooi. En misschien de Grand Canyon en zo. Ik weet niet, al die standaard dingen toch?
1: Maar als je naar Las Vegas gaat, dan mag je wel iets meer gaan verdienen, denk ik.
0: Ja, ik denk dat ik ook niet meer terugkom. Ik denk dat ik niet meer terugkom. Ik denk dat ik net zoals Elvis en Bruno Mars wordt verkocht om daar als clown te moeten optreden, omdat ik zoveel schulden heb.
2: Ja,
0: natuurlijk.
2: Nee, maar kunnen, het is hartstikke leuk.
0: Zijn jullie geweest of niet? Ben je in Amerika geweest, Jos?
2: Ja, een paar keer zelfs.
0: En hoe was het? Waar ben je geweest?
2: Nou, onder andere dus ook in Las Vegas.
0: Oh ja.
2: Ja, dat was wel.
0: Jij hebt het niet verdiend, zie ik daar dan.
2: Dat was wel bijzonder. Las Vegas, daar kun je in principe heel goedkoop eten en drinken.
1: Oh ja.
2: Als je maar gokt.
0: Oh ja, omdat ze dan. Als je tijdens het gokken bezig bent in het casino, dan komen ze gewoon langs of je nog wat wil hebben.
2: Ja, en je kunt gewoon de restaurants in de hotels waar je kunt gokken, die zijn goedkoop.
1: Ja, ik ben zelf een keer naar New York gegaan. Mm-hmm. En toen hadden we een taxi nodig, maar we konden niet zo 1, 2, 3 wat vinden. En toen stond er nog 1 limousine. Ah. Ging met een hele groep vrienden.
0: Ja. In New York heb jij in een limousine gezeten. En het verkeer is al dramatisch volgens mij in New York.
1: En toen was het ook nog dat die man, ja, het was dramatisch, maar toen zette die man ook nog New York van Frank Sinatra.
0: Oh, nou, het plaatje was wel compleet. Ja, hè? Ja, ja, ik denk als ik kom dat ik de kaleren kan krijgen, denk ik. Ik krijg helemaal niks, denk ik zo. Goed, het is 3:30 bijna de hoogste tijd voor nieuws uit Noord-Holland. Jos, wat zit er zo met erin?
2: Nou, er zit bijvoorbeeld niet het nieuws in van de Belgische politicus die 24 uur op de wc heeft gezeten in België.
0: Sorry, dit mis ik even helemaal.
2: We hebben ook niet het nieuws over de man die de politietelefoon in zijn anus wilde verstoppen en daardoor naar het ziekenhuis moest. Maar we hebben wel Noord-Hollands nieuws.
0: Het is een verschrikking, oké. Okay. Maar je gaat niet zeggen wat erin zit.
2: Nee.
0: Maar hou spannend. Oké, dat zometeen en ook deze van Michael Jackson hoor je. En dit liedje over die man met de ding is achterste. The way you make me feel.
3: Het zijn de gratis nachtweken bij voordeeluitjes.nl. Boek nu een meerdaags hotel of vakantiepark arrangement en krijg 1 nacht gratis al vanaf €61.
4: U kent Stichting Herstel, de juridisch-administratieve ondersteuner van de toeslagenaffaire. Nu ook breder inzetbaar binnen het sociaal domein. Uw lokaal juridisch loket. Kijk alvast op stichtingherstel.nl.
3: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeeluitjes.nl.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
7: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
8: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
7: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
8: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
9: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen. Beter leven.
10: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? 1 scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Hallo, ik ben Mirjam en ik kom uit Horen. Horen moet je voelen.
2: Ik ben Frank en Malcolm is mijn stad. Thuis in heel
3: Noord-Holland. 2 minuten over half 4. Momenteel in Boezingerlieden is het 19 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Jos Heremans. Goedemiddag.
4: Goedemiddag. De luchtkwaliteit in de IJmond, het Amsterdams havengebied en de Haarlemmermeer lijkt de afgelopen jaren, ondanks eerdere vooruitgang, te stagneren. De wettelijke grenswaarden worden nog wel gehaald, maar om ook aan de strengere Europese normen te voldoen, die vanaf 2030 ingaan, blijven maatregelen nodig. Dat zegt gedeputeerde Jeroen Olthof. Een 35-jarige man die vorig jaar met zijn fatbike tegen een tram reed op het Hugo de Grootplein in Amsterdam is veroordeeld tot 80 uur taakstraf, waarvan de helft voorwaardelijk. Bij het ongeluk liep zijn 2-jarige zoontje, die voorop zat, een schedelbreuk op. Volgens de rechtbank reed de man door een rood licht en negeerde hij een belsignaal van de trambestuurder. De nieuwe bondscoach Xavier Hernandez heeft zijn eerste selectie voor het Nederlands elftal bekendgemaakt. En daar zitten geen spelers van Ajax en AZ bij. Oranje aanvoerder Virgil van Dijk die is wel weer gewoon van de partij, net als Volendammer Joey Veerman. De middenvelder werd door Ronald Koeman niet opgeroepen, maar Xavi ziet er dus wel in hem zitten. Ook oud-Ajax-ziet Kenneth Taylor keert terug in de selectie. Memphis Depay ontbreekt, net als Wout Weghorst. Oranje speelt komende 2 weken voor de Nations League tegen Duitsland, Servië en Griekenland. De wedstrijd tussen AZ en de Israëlische club Hapoel Be'er Sheva in de Europa League is aangemerkt als een hoogrisicowedstrijd, ook qua uitspraak. Dat komt volgens de gemeente Alkmaar vooral door de spanningen rond de oorlog in het Midden-Oosten en niet zozeer door de supporters. De gemeente houdt rekening met demonstraties. Daarbij kan worden ingegrepen als de veiligheid of openbare orde in gevaar komt. En over eventuele maatregelen, ja, daar kan de gemeente nog niks over zeggen.
3: Nou, je doet het dan toch gewoon niet. Ik bedoel, we hadden het net ook even over België, die schrapt gewoon heel die wedstrijd.
4: Ja,
3: tenminste, het wordt niet daar gespeeld of zo, hè?
4: Nee. Ja, het is natuurlijk opmerkelijk dat Israël nog steeds mee mag doen met de Europese toernooien natuurlijk.
3: Het verbaast je wel eigenlijk.
4: Eigenlijk wel.
3: Als er zoveel dingen worden uitgesloten, dat er weer wel kan, hè?
4: Maar aan de andere kant is het ook weer zo dat in deze verbazingwekkende tijden je eigenlijk niets meer verbaast.
5: Mm-hmm.
3: Moet ik even over nadenken over die zin.
4: Maar dit is wel tijd voor.
3: Ja, wat vinden we dan trouwens nog van het andere verhaal? Van de week was er een vliegtuig teruggekeerd van KLM.
4: Oh ja.
3: Omdat er een powerbank zijn
4: in
3: brand gevlogen in het vliegtuig. Weet je van wie die powerbank was?
4: Ja.
3: En dat weet jij natuurlijk.
4: Ja, dat hebben we net gehoord.
3: Oud-directeur.
4: Ja.
3: Oh, het Eurlings, gebeuren, toch?
4: Camille Eurlings. Ja. Ja.
3: Kijk, het is natuurlijk sowieso al stom dat dat gebeurt. Maar als één iemand dat had moeten weten.
4: Ja, maar hij was aan het slapen.
3: Ja.
4: Ja. Dus hij wist het niet.
5: En niets menselijks is hem vreemd. Maar het is inderdaad, als je ooit zelf KLM-directeur bent geweest, dan kun je verwachten dat hij dat zou kunnen weten.
3: Dat je dat wel weet.
4: Ja. Ja. Ja, maar hij regelt natuurlijk niks op details.
3: Nee. Het is nooit gelukt eigenlijk. Oké, Jos, mag ik jou bedanken?
4: Zeker.
3: Meer nieuws?
4: Ja, zeker.
3: In de app?
4: En op nanieuws.nl.
3: Ik maak de tekst wel af. Het is vrijdag. Jos staat al bijna met 2 benen in het weekend. Goed, gaan we naar Jan Visser met het weer. Goedemiddag.
6: Goedemiddag, Nick.
3: Hoi.
6: Vanmiddag laat de zon zich geregeld zien en het blijft droog. De temperatuur komt uit op 18 tot 19 graden. Zuidwestenwind is matig, aan zee vrij krachtig. Later af en toe krachtig, ook op het IJsselmeer. De komende nacht raakt het bewolkt en kan er wat lichte regen vallen. Ook zaterdag overdag vrij veel bewolking en soms wat lichte regen en motregen. Wordt maximaal 19 tot 20 graden.
3: Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Er staat 1 vertraging. De A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Beverwijk Oost. Knopend Rotterpolderplein, momenteel 30 minuten.

0: Gnals Barkley met Crazy bij NH. Leuk, weet je, misschien weet je het, Koen. Gnals Barkley, wie is dat?
1: Dat is een zanger.
0: Ja. Ja. Gnals Barkley is eigenlijk een groep. Dus het is niet zozeer alleen de zanger. Want de officiële zanger van Gnals Barkley, dat is CeeLo Green.
1: Oh ja, natuurlijk.
0: Ja, had je moeten weten. Ja. Kijk, zo bijvoorbeeld van dit liedje.
1: Ja.
0: Ja, dan doen wij de nette versie nog. Natuurlijk, fuck you, hè? Zo
1: is het waar?
2: Of is het niet waar?
3: Is het waar of is het niet waar?
4: Nick vraagt zich af, wat is er nou eigenlijk waar van dit verhaal?
0: Nou, je komt op een dag ontzettend veel nieuws en informatie tegen. En soms zitten daar dingen of berichten tussen waarvan je denkt, is dat nou eigenlijk wel waar? Dat is precies wat we nu gaan doen met Koen. Koen, jij kwam wat tegen de afgelopen week.
1: Ja.
0: En aan jou thuis de belangrijke vraag, is dit waar of niet waar?
1: Er zou iets nieuws zijn op de markt. Een tandenborstel die maar liefst, schrik niet, €500 kost, Nick.
0: Jeetje, €500 voor een tandenborstel, veel geld.
1: En die kan tijdens het poetsen tussen je tanden kijken dankzij een cameraatje. En die geeft dan dankzij AI poetsadvies.
0: Oké.
1: Maar nu komt het, hij kan niet tegen water.
0: Dat meen je niet.
1: Ja,
0: dan betaal je €500 voor een tandenborstel, maar hij kan niet tegen water.
1: Nee. Is ook nog het lullige, de borstel is daarom alweer uit de winkel gehaald.
0: Oh, stel je voor dat je het gekocht hebt, dat je lekker aan het poetsen bent en hij stopt ermee gewoon de dag één. De vraag is dus nu, is dit verhaal waar of niet? Waar kun je doorgeven aan ons? 088 850 51 52 en win een fantastische prijs. Sabrina Carpenter hoor je bij NH.

0: Ocean bij en haar met When the Going Gets Tough.
1: Is het waar
2: of is het niet waar?
3: Is het waar of is het niet waar?
1: Nick vraagt zich af, wat is er nou eigenlijk waar van dit verhaal?
0: Nou, dat is precies wat we nu aan het doen zijn. Je komt op een dag ontzettend veel nieuws en informatie tegen en soms zitten er dingen of berichten tussen waarvan je denkt, is dit nou eigenlijk wel waar? Nou, Koen, wat kwam jij tegen de afgelopen week?
4: Nou, er zou dus iets nieuws op de markt zijn. Een tandenborstel die maar liefst €500 kost.
0: Ka-ching.
4: En die kan tijdens het poetsen tussen je tanden kijken dankzij AI. Een soort persoonlijke tandarts, zou je kunnen zeggen.
0: Ja.
4: Maar nu komt het dus, hij kan niet tegen water.
0: Oh, joh, wat een verhaal. We gaan even naar Chantal. Chantal, goedemiddag.
5: Goedemiddag, met Chantal.
0: Hoi Chantal, wat denk jij? Is dit verhaal waar of niet waar?
5: Dit is waar.
0: Nou, vertel het maar, Koen.
4: Nou, ik zou je zeggen, Chantal, jij hebt dat helemaal goed.
0: Hartstikke gefeliciteerd, Chantal. We gaan ervoor zorgen dat jij 100 analoge tandenborstels toegestuurd krijgt. Deze is natuurlijk een geitje, Chantal. Ja. Hey, maar het is toch wel wat, hè? Kun je je voorstellen dat je zo'n tandenborstel koopt voor €500?
4: Nou,
0: en dat het dan niet werkt. Überhaupt, wie koopt dit? Is hier een markt voor?
4: Ja, het werd op de markt gebracht door een heel luxe stofzuigermerk die ook een hele dure stofzuigers verkoopt.
0: Ja, dus we kunnen het wel gewoon zeggen natuurlijk. Het is gewoon Dyson.
4: Ja,
0: natuurlijk
4: precies.
0: Kunnen we het zeggen.
4: Ja,
0: het is een nieuwsbericht.
4: Ja, Dyson is dus inderdaad een beetje de sjaak, want ze moeten het dus ook weer echt van de markt halen. Dat kost natuurlijk heel veel geld.
0: Ja, ik vraag me toch af, het is wel een beetje een overrated, expensive...
4: Nogal, wie koopt dat? Okay. Ja, wie koopt dat?
0: Chantal, is het wel voor jou zo'n dure tandenborstel? Is niet nodig, hè, denk ik, hè?
5: Nee, ik doe gewoon op dagmatig 3 keer per dag mijn tanden poetsen.
0: Ja, gewoon met een gewone tandenborstel. Dus niet echt, geen eens een elektrische, maar gewoon nog met de hand eigenlijk.
5: Ja. Met de hand.
0: Daar is ook helemaal niks mis mee, Chantal. Als je dat doet, toch? Dan gaat het toch eigenlijk een beetje omhoog.
4: En flossen, hè?
0: Oh ja, flossen. Dat zegt mijn tand. Dat zeg ik ook zo gek. Want dat zegt mijn tand altijd.
4: Ja.
0: Ik krijg altijd zo vaak te horen van mijn tand dat je moet beter flossen. Het is iedere keer weer raken. Ik weet al van tevoren, als ik kom, wat hij gaat zeggen.
4: Precies.
0: Gewoon invullen. Ik voel me net een kind. Chantal, gefeliciteerd. Blijf hangen. Komen we zo meteen bij je. Gaan we een leuke prijs naar je toe sturen. Goed?
5: Ja, dank u wel.
0: Oké, doei Chantal. Dag. Zou je gebeuren, hè? Tandenborstel van €500. Doet hij niet. Verschrikking. Robbie Williams, hoor je bij NH.

0: Candy. Ondertussen bij ons binnen is gekomen is Romy Montero. Die rook net even aan mijn shirt. Het is wel gek om zo binnen te komen eigenlijk, toch? Of
1: ja, zeker.
0: Een kind aan huis. Oh, komt helemaal goed. Gaan we regelen voor je.
1: Ik hoor je gewoon zo, hoor. Ja, ja. Ik, nu hoor ik je goed.
0: Ja. Hey, ja. Hey, dag Romy, hoe is het? Gaat goed?
1: Allemaal. Ja, ja? Goed. Ja, ja, zeker.
0: Jij zei, het ruikt hier naar wasparfum.
1: Ja, het ruikt hier... Nou ja, ik dacht, ik ruik een hele sterke geur, een soort van wasmiddel.
0: En toen zei ik, nou, dat ben ik. Ja. Meteen direct. Ja. Dat is mijn wasparfum.
1: Ja.
0: Nee, dat niet.
1: Nee, dan ging ik even ruiken in je shirt.
0: Toch?
1: Ja, dat ga ik dan ook gewoon doen.
0: Ja, ja, dat mag ook. Het is vrijdag ook. Het is ook jouw vrijdag.
1: Het is ook mijn vrijdag. En de hele studio ruikt dus naar jouw... wat is het, parels of zo?
0: Wasparfum. Nee, het zit in de flesje, dat gooi je dan bij.
1: Heerlijk. Ja, ik wil straks een linkje hebben.
0: Ja, nou, dan moet je voor sparen, hoor. Het is niet te betalen.
1: Nou, maar ja, goed. Als mijn huis dan ruikt naar jou, dan is het helemaal goed.
0: Oké, gaan we regelen. Zometeen meer over jou, want je hebt echt zoveel gedaan van in de tussentijd dat je hier geweest bent.
1: Zoveel.
0: Ja, echt zoveel. Oh. Nieuw single ook, heel leuk.
1: Dank je.
0: Videoclip is ook echt heel leuk geworden. Ja. Gaan we het ook even over hebben.
1: Ja.
0: Spannende videoclip?
1: Nou, niet spannend, want ik had alles zelf bedacht en geproduceerd en gedaan. Ik was alleen één ding vergeten. Ik kan totaal niet rolschaatsen. Maar echt niet. En dat is het hele thema van de videoclip.
0: Ja, maar dat maakt het denk ik ook wel leuk. Nou, we gaan het zo over.
1: Ja, okay.
0: Bij ons is vandaag Romy Montero met zometeen een nieuwe single. Gaan we ook laten horen. En ook zometeen hoor je Amy Winehouse.
2: Tekst en uitleg.
3: Verandering in al haar vormen. Daar gaat het nieuwe album van zangeres Lakshmi over. Of ze zelf ook veranderd is en hoe dat in zijn werk ging, dat kon ze vertellen. We hebben een vertaalplaat om je bed vooruit te komen. En vanwege de Dam-to-Dam-loop hebben we twee Zaanse vergeetmeliedjes.
2: Zondag van 10 tot 12.
3: Tekst
2: en uitleg.
4: Met Jos Heremans.
3: Bij NH.
5: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
6: Heeft u nog authentieke schuiframen? Topvoorzetramen zijn dan een ideale oplossing tegen tocht, kou en warmte. Dat is verduurzamen zonder karakter te verliezen. En het weert ook veel geluid. Ga naar topvoorzetramen.nl en vraag direct een offerte aan.
7: Een ongeluk. En ineens heb je letsel. En een hoop vragen.
8: Tijboud letselschade, goedemiddag.
9: Ik ben aangereden en ik weet eigenlijk niet wat ik nu moet doen.
8: Vertel, we helpen je verder.
7: Tijboud letselschade. Persoonlijk advies en begeleiding bij letselschade. Al 35 jaar goed geregeld.
6: Topvoorzetramen.nl. Voor meer warmte en minder geluid.
10: Ik ben Ellie uit Stompetoren.
11: Hoi, ik ben Riff en ik kom uit Haarlem.
12: Ik ben Sunny uit Amsterdam.
13: Hi, ik ben Emily en ik kom uit Hoofddorp.
14: Ik ben Peter uit Stompetoren.
15: Ik ben Lisanne en ik kom uit Limmen.
16: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 4 uur, belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Jos Heremans. Goedemiddag.
17: Goedemiddag, de man die vorig jaar in Amsterdam met zijn fatbike tegen een tram botste nadat hij een rood licht had genegeerd, heeft een taakstraf van 80 uur gekregen. Bij het ongeluk liep zijn 2-jarige zoontje, die voorop zat, een schedelbreuk op.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Premier Jette wil voorlopig niet meer met BBB praten over steun voor de kabinetsplannen. Omdat de partij gisteren een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunde, ziet Jette zo'n gesprek niet meer zitten. De premier wil daarom nu eerst praten met 6 andere oppositiepartijen, waaronder Pro, JA21 en de SGP. BBB-leider Vermeer wil nog wel in gesprek met Jette. Hij zegt de motie van wantrouwen te hebben gesteund omdat hij tegen de stikstofplannen is. Vermeer heeft Jette er vanmorgen over gebeld. BBB kan belangrijk zijn voor een meerderheid in de Eerste Kamer. De man die zaterdagavond in Rotterdam kort na zijn arrestatie overleed had op dat moment drugs bij zich, zegt het Openbaar Ministerie. Om wat voor middelen het gaat en hoeveel het precies was, zegt het OM niet. Maar het was meer dan de gebruikershoeveelheid. Het is volgens het OM nog altijd niet met zekerheid te zeggen waardoor de man om het leven kwam. Hij werd aangehouden omdat hij te hard reed op een fatbike en ging er vandoor toen hem om zijn ID-bewijs werd gevraagd. In Duitsland is vanochtend Jan G. uit Overasselt gearresteerd voor betrokkenheid bij een poging om 4000 kilo cocaïne in te voeren. Die partij werd onderschept. Begin deze maand was hij thuis in Overasselt het doelwit van een grote groep criminelen die het waarschijnlijk op hem voorzien hadden. Ze schoten bij zijn huis een beveiliger dood. In Pakistan zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen bij een zelfmoordaanslag op een moskee. Meer dan 50 mensen raakten gewond. De aanslag was tijdens het vrijdaggebed in Kohat, niet ver van de grens met Afghanistan. De moskee stond op het terrein van een politiebureau. Vaak worden aanslagen in Pakistan opgeëist door de lokale Taliban. Dat is nu nog niet gebeurd. Het weer, een mix van zon en wolken vanmiddag. Lokaal kan nog een klein buitje vallen. Vanavond neemt de bewolking toe en vannacht kan er wat regen vallen. Ook morgen veel bewolking en kans op een beetje regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
1: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
3: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
4: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
5: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
4: Je kiest niet voor huidklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
5: Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
9: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
10: Jij en ik.
11: Met

0: Jongens met Mark Wilson bij NH. Ja, hoe is het nou met Romy Montero? Dat hebben we stiekem eigenlijk al een beetje gevraagd. We hebben er gewoon wederom uitgenodigd. Er is ontzettend veel gebeurd. Ze heeft ook een nieuwe single te wissen. Ik zeg nu dat er ontzettend veel gebeurd is. Ze heeft ondertussen aan mijn shirt geroken. Ook goed goedkeuringen, hè?
1: Zeker. Heerlijk. Ja. Zeker nog. Ik ben gelijk dat parfummetje gaan bestellen.
0: Weet jij, we hadden het toevallig over, want ik ben daar dus totaal niet. Romy, goedemiddag trouwens.
1: Ja, hi, hallo. Hallo.
0: Hadden we het toevallig over. Je hebt zeg maar 3 vakken in de wasmachine.
1: Ja.
0: Dan doe je zeg maar wasmiddelen in, wasverzachter.
1: Ja.
0: Je hebt een soort bijvak, vind ik. Wat is het laatste vak?
1: Nobody knows.
2: Dat is fuck you, toch?
0: Ja. Ja. Wow. Misschien ook wel. Maar hij moet in de middelste. Ja. Komt goed.
1: Ja, dus niet bij het wasmiddel.
0: Nee, want daar gaat dus je wasmiddel. Je doet dus de wasparfum apart.
1: Ja, oké. Okay.
0: Wasverzachter vak.
1: Ja.
0: Even Google anders.
1: Oké, ja. Ja, chatten. Ja.
0: Hoe is het, Romy?
1: Goed. Ja, heerlijk. Ja, beetje single uit. Zon schijnt. Ja. Ik ben hier. De bittergarnituur staat aan.
0: Oh, is dat een hint? Ja, we zijn er wel mee bezig, hoor.
1: Oh, ik ging daarvan uit.
0: Nee, dat gaan we regelen.
1: Nee, het gaat supergoed.
0: Het is natuurlijk best wel lekker weer geweest afgelopen. Ben je meer een zomermens of meer een herfst / winter?
1: Ik ben denk ik een lentemens.
0: Omdat het dan weer kriebelt, bedoel je? Dan is
1: dan is het wel lekker, maar nog niet heel warm.
0: Ja.
1: Dus dan gaat de zon weer schijnen, letterlijk.
2: Ja, ja.
1: Wat ik bedoel, dan kom je uit die winter en dan...
0: Dus dan kom je uit dat dipje.
1: Ja. Ja,
2: maar dat had ik net ook toen je binnenkwam wandelen. Het voelde een beetje alsof de lente weer begon.
0: Jij is zo blij dat je bent.
1: Geweldig.
0: Maar het is wel waar. Ja,
1: ja.
0: Nou, ja zeker.
1: Ja, toch? Thanks.
0: Heb je druk?
1: Ja. Ik heb het wel lekker druk. Singles net uit een weekje. En vandaag zijn jullie radio nummer 3 van de dag. En gaat
0: vandaag een radiodagje heb je
1: Ik heb een radio
0: Je vertelde ook, je bent
1: rondje.
0: Ook bij Bingo FM. Volgens mij ben je door gebeld vandaag.
1: Ja,
0: hè?
1: Ja.
0: En daar ben jij de schijf van de week. Ja. Wat hebben ze daar?
1: Ja, de tipschijf.
0: Nou, dat is best leuk als je bent gebeld.
1: Je mag me best feliciteren.
0: Oh, ja. Gefeliciteerd.
1: Ja, dankjewel.
0: Wat een prestatie. Nee, natuurlijk is dat leuk, toch?
1: Ja, is hartstikke leuk.
0: Is het voor jou nog dan spannend bijvoorbeeld om in een studio te komen?
1: Nee, niet zoals hier.
0: Nee.
1: En gewoon gezellig kletsen. Maar ik had vorige week wel... Toen moest ik voor het eerst het liedje live zingen. En dan vind ik het wel spannend.
0: En was dat bij de collega's van Radio Noord?
1: Zeker, ja. Bij Johnny en Estelle. Ja, moest live. En dat vind ik wel heel leuk. Ik ga niet anders dan live doen dan. Maar dat vind ik ook wel eens spannend.
0: Snap ik wel,
1: was de eerste keer.
0: Was ook de eerste keer dat hele liedje live
1: ging? Ja. Dus dan heb ik nog wel een beetje dat ik denk, die ochtend. Ja. Maar verder vind ik eigenlijk alleen maar heel gezellig.
0: Ja.
1: Lekker kletsen, lekker zitten.
0: Bitterballen eten.
1: Bitterballen eten, what not to love, toch?
2: Ja. En je zingt nu ook dan nummers die je ook voor een deel zelf hebt geschreven. Dus voelt dat dan ook meer van jezelf?
1: Ja, voelt meer van mezelf. Voelt ook meer fijner om het te zingen. Voorheen heb ik ook wel andere liedjes uitgebracht, geschreven door andere mensen. Wat ook prachtig geschreven is. Maar dat voelt dan toch als een ander jasje die je aandoet.
0: Past dit beter bij je?
1: Dit zit me als gegoten.
0: Ja. Dat hoor je ook wel. En dat zie je ook wel weer terug in de videoclip. Vind ik ook wel leuk. Jij hebt dus ook zelf grotendeels de videoclip bedacht, hè?
1: Ja, geproduceerd en gedaan.
0: Je hebt een heel creatief brein. Ik kan me voorstellen dat jij dan heel laat 's avonds dan opeens een idee hebt. En dan denk je, dit moet ik opschrijven, dit gaan we doen.
1: Ja, en dan ga ik dat ook helemaal uitschrijven. Ja, want het is dan weer zo'n ADD-tikje, weet je, dat je dan
0: zat
1: helemaal...
0: Zat dit daartussen? Was dit ook zo'n idee?
1: Ja, absoluut. Absoluut. Ik had een thema en toen dacht ik, dan moet door videoclip en dan door een ouderwetse auto en een rollerschaat. En dan komen er meiden. Het werd ook steeds, weet je wel,
2: groter.
1: Steeds groter, steeds meer een laagje erbij.
0: Ja. Is het ook gelukt dus, wat je eigenlijk in je hoofd had?
1: Zeker. Ja, absoluut. Het is
2: viel
1: precies geworden.
2: Wel op dat jij niet echt.
1: Oké.
0: Maar we moeten even zeggen.
1: Eén ding dus niet. Is dus niet gelukt. Ik dacht, dat lukt wel. Mm-hmm. Dat kan ik toch wel.
0: Rolschaats hebben we dan over, hè?
1: Rolschaats. Dat nog nooit gedaan. Ja, precies. In een jaren 80 rollerskate setting.
0: Met 4 van die wieltjes onder je voet.
1: 4 van die wieltjes onder mijn voet. Ik denk,
0: dus
1: dat moet toch...
0: hè? Dat is anders.
1: Nee. Ja, nee, precies. Ja. Schaatsen kan ik namelijk niet.
0: Nee.
1: Maar ik dacht, dit is anders.
0: Je kan blijven staan zonder dat je wat hoeft te doen.
2: Je hebt wel zelfvertrouwen.
1: Kan dus niet. Kan dus niet. Ik kan niet blijven staan. Ik kon het voor geen meter. Ik heb op een gegeven moment geoefend met zo'n stoel. Weet je wat? Zo'n stoel zit. Maar ik heb een heel sexy pakje aan. Een soort badpak.
0: Ja,
1: met een
0: zeker waar.
1: Ja, en dan een panty en zo. En dan sta je met zo'n stoel.
2: Mm,
1: ja, dat ging niet goed hoor. Was niet heel sexy.
0: Maar je had 2 dames. Er hangen 2 dames omheen. Maar die konden het.
1: Maar die zeiden ook, ik heb het nog nooit gedaan. Denk dat ik wel kan. En inderdaad, die danseressen kunnen dat gelijk weer. Ja.
0: Maar dan ga je niet opgeven, toch? Dan denk je van, hè... hoe kan dit nou?
1: Ja, nee, I tried. En dat is wat je ziet. Ja. Nou, dit is
0: maar
1: het geworden.
0: Maar dat maakt het eigenlijk ook extra leuk.
2: Ja, als het maakt het
1: Als jullie me willen zien stuntelen op rolschaatsen, dan moet je even de videoclip van Spaans Bedaard bekijken. Ja.
0: Ik vond het wel leuk wat Koen zei. Het lijkt een beetje op Donna Summer-achtige
2: vibes. Ja, het heeft disco-klanken.
0: Ja, dat is ook wel een beetje zo.
1: Ja, dat heb ik ook wel op gemikt.
0: Maar zie je daar ook dan je liedje op, zeg maar? Heb je van tevoren een idee van, nou, ik wil een beetje dat het een Donna Summer-stijl wordt? Jij zei zelf volgens mij een beetje een Rutger Kot-achtig liedje.
1: Ja, nee, dus toen we de studio ingingen, toen heb ik gezegd, ik wil heel graag een soort hartslag van Rutger Kot. Dus een beetje, een beetje vlief, maar ook een beetje stoutig of zo. Een beetje sexy. En dan Nederlandstalig. En toen, op een of andere manier, was een gitaar en gingen we gewoon een beetje richting de disco-vibe. Ja. Volgens mij hebben we dit ook gemaakt op een vrijdag. Een beetje zo laat in de avond. Ja. En dit is eruit gekomen. En ik dacht, ja, dit past het helemaal.
2: Ik luisterde het met mijn vriendin. En mijn vriendin is Mexicaanse. En zij veerde op toen jij het woordje fuego.
1: Wat leuk.
2: Dat sprak je heel goed uit volgens haar.
0: Zullen we gewoon even luisteren eerst?
1: Ja,
0: voordat
1: graag.
0: We vragen, we gaan het over.
1: Ja, is goed.
0: Voordat je het weer Spaans benauwd krijgt. Ja. Dames en heren, nieuwe muziek van Romy Montero hoor je bij NH. Dit is de nieuwe single Spaans benauwd.

0: Nou, blijf maar niet stilzitten, hè, tijdens het liedje.
1: Ja, is toch leuk heerlijk? Is het ja,
2: geweldig.
1: Ik ben er zo trots op.
0: Jij zei ook, ik vind dit een van mijn... Nou, volgens mij zei je dit. Ik kan er geen genoeg van krijgen. Ja, een van de leukste liedjes.
1: Ja, er zijn weinig liedjes waarvan ik dat opzet en naar mezelf terug kan luisteren. Want ben ik altijd kritisch. Ja, dat of heb ik het te vaak gehoord. Ja.
0: Je vindt het moeilijk om naar jezelf te luisteren.
1: Ja. Ja.
0: En waarom is dat dan?
1: Nou, misschien is het goed als jullie een voice memo naar iemand sturen.
0: Ja. Ja.
1: En je luistert hem per ongeluk ook zelf af. Dan hoor je je eigen stem. En dan denk je bij jezelf, oh my god.
0: Ja, ik werk voor de radio. Ik hoor mezelf wel graag praten, moet ik je zeggen.
1: Oh ja, maar ook als je terugluistert?
0: Nou, nee, ik snap wel een beetje wat je bedoelt, hoor.
1: Dan klinkt je altijd anders dan dat je eigenlijk klinkt.
0: Is
1: of zo.
0: Zeker waar.
1: En ik ben heel perfectionistisch, dus het is nooit goed genoeg. Mm. Maar daar heb ik wel aan gewerkt, dus ik heb dat wat meer los kunnen laten. En, ik weet niet, dit liedje... vind ik gewoon zo leuk. Dat kan ik gewoon meerdere keren horen.
2: En het liedje gaat thematisch ook over dat je eigenlijk zelf op een jongen afstapt en denkt, ik wil jou hebben.
1: Ja, het is heel powerful.
2: Ja. Is dat ook hoe jij bent?
1: Wel.
0: Maar is benauwd van deze
1: vraag. Ja, ik heb hier wel een beetje benauwd van, ja. Nee, dat kan ik wel zijn, ja. Als ik in zo'n bui ben, dan kan ik wel...
0: Wanneer in zo'n bui?
1: Vanavond.
0: Dat zijn dus wel de situaties waarin het zich voordoet. Of
1: gebeurt. Absoluut. Ja, de eerste zin is, ik liep naar binnen en ik wist het meteen. Waar kom je vandaan? Waar ga je heen? Oh nee, dit is er zo één, die gaat met me mee.
0: Leuk.
1: Dat is wel autobiografisch. Ja. Maar,
0: Dus vanavond is het weer zover.
1: Vanavond, eigenlijk niet. Nee, vanavond ga ik gewoon op de bank liggen met mijn hondjes. Maar...
0: Dus wat je nu zegt, maar het kan zomaar veranderen, denk ik.
1: Ja, je weet het niet.
0: Nee, je weet het niet.
2: Ook leuk met je hondjes.
1: Ja, lief.
0: Nee, het is echt ontzettend leuk liedje geworden. De clip is ook ontzettend leuk. Ja.
1: We hadden het dan even over dat stunt.
0: Ja, maar dat hoort erbij. Nee, maakt juist wel die clip tot hoe die nu is.
1: Lekker echt.
0: Zeker wel even bekijken. Ja. Dus wij bedachten ook, wat ga je in de volgende clip doen? Iets wat je bungee jump of zo. Iets, nog even wat.
1: Met vlammen jongleren of zo.
0: Bijvoorbeeld.
1: Leuk.
0: Of zo'n ring inderdaad. Ja. Zoiets. Ja. Trapeze. Ja. Of hoe noem
1: ik wou
0: het?
1: Eigenlijk mijn volgende liedje een ballet zijn, maar leuk. We gaan het gewoon doen.
0: Het is helemaal voor je bedacht. Schrijf het op.
2: Ballet samen met je hondjes.
1: Oh, zo mooi. Oh, mijn liefies.
0: Hoe is het met je hondjes?
1: Ja, nou, ik heb één hondje. Ik heb een beagle. Maar mijn moeder is nu op vakantie en dus heb ik er twee. Dus ook de hond van mijn ouders. En dat is een labrador.
0: Was de naam nou Billie Jean? Weet ik dat nog?
1: Zeker, dat weet jij heel goed.
0: Ja, daar hebben we toen over
1: gehad. Dat is haar volledige naam, Billie Jean Montero. Ja. Maar ze luistert alleen maar...
0: Ik kom binnenkort met een eigen album, hè? Billie Jean Montero.
1: Zo staat ze... Oh, ik ruik frituur.
0: Hij staat aan. Ja. Ik dacht dat die de wasparfum was.
1: Die wasparfum is niet weg.
2: Het is niet je hondje. We zijn niet in Korea.
0: Nee, dat heb ik goed onthouden.
1: Dat heb jij heel goed onthouden.
0: Billie Jean Montero.
1: Ja, nee, maar luister. Als je een hond hebt, dan of misschien ook wel een kat, dat weet ik niet. Maar in ieder geval bij een hond, dan sta je ingeschreven bij een dierenarts. En dan krijgt een hondje echt een paspoort.
0: Klopt, ja. Met een foto.
1: Met een foto. Ik ook. Of zij ook. En ze moeten gewoon een achternaam hebben. Nou, het is mijn kind. Ja. Dus ze heet Billie Jean Montero.
0: Weet je ook nog, we hebben toen inderdaad over honden gehad. Weet je ook nog ook over mijn hond? He, als ik nu aan jou vraag, wat is de naam van mijn hond? Dan
1: nee, ik weet het niet meer.
0: Het was Teddy.
1: Spijt me.
0: Het is een hele makkelijke naam.
1: Oh ja.
0: Teddy.
1: Oké.
0: Okay. Dat was het ook, Teddy.
2: Je had geen inspiratie.
1: Maar wat erg dat ik dat volgens niet onthouden heb. Volgens mij heeft,
0: ik snap je, jij hebt zelf een naam gegeven. Maar volgens mij komt deze naam eigenlijk gewoon vanuit de...
1: Ja, dat kan. Dan heb je zo'n hele nette stamboom gebeuren. En dan moet zo'n naam met een T dan waarschijnlijk, dat hele nestje.
0: Klopt,
1: zo'n soort
0: een heel toestand.
1: Ja, nee, mijn is gewoon een...
0: Lekker Billie Jean.
1: Ja.
0: Maar daar komt het is wel een bepaalde inspiratie, toch? Of niet? Of dacht je van, dat is een leuke combinatie?
1: Nou, oké. Nee, ja. Ik zat in de auto en toen ik haar ging ophalen. Toen dacht ik wil Billy als naam.
0: Oh ja, leuk.
1: En toen zat ik in de auto en toen stond de radio op. En toen, I kid you not, was er Billie Jean op de radio. Toen ik haar had. Dus toen dacht ik,
0: Maar het is niet dat je een ontzettend grote fan bent, bijvoorbeeld van Michael Jackson.
1: Ja, ik ben wel een groot fan. Zoals denk ik elk muzikaal iemand, denk ik wel. Maar het is niet dat mijn favoriete liedje of zo van hem is.
0: Nee,
1: het is
0: echt,
1: ik had die naam Billy in mijn hoofd. En toen was het toevallig dat liedje opkwam. En dat ik dacht, ja, leuk man, Billie Jean.
0: Wij gaan de bitterballen even ingooien zo meteen. Gaan we zo nog even hebben over wat nu. Want dit is een hele leuke single natuurlijk, maar...
1: Ja.
0: We moeten verder dan.
1: Jongleren. Vliegtuig springen. Ja.
0: Schrijf je het om of doe je dat pas vanavond als je weer.
1: Ik heb het allemaal in mijn kokertje.
0: Allemaal in je kokertje. Heel goed. Van de afwasmiddel en de wasgeurtjes gaan we nu naar de bitterballen. Goed
2: lekker.
0: Oké, goedemiddag Noord-Holland. Het is de vrijdagmiddag van de naam met Rick Astley. Never gonna give you up.

0: Never Gonna Give You Up. Het is Rick Astley bij NH. Bij ons vandaag is ook Romy Montero.
1: Yes.
0: Zometeen nog even, wat zit er nog meer in de pijplijn? Gaan we zometeen even bespreken. Mm-hmm. Vast genoeg, denk ik. Hè?
1: Vast en zeker.
0: Oké. Okay. Gaan we eerst even naar Jos. Jos weet alles van het nieuws uit Noord-Holland.
2: Oh.
0: Jos.
2: Ja, en ook ver daarbuiten.
0: Oh.
2: Ja, zeker.
0: Ja, zometeen het nieuws van 4:30. Ja. Wat zit erin?
2: Nou ja, denk jij dat je ooit nog kans maakt op een Nobelprijs?
0: Nou, na deze uitzending niet meer, denk ik, dames en heren. Ja, wie wel?
2: Nou ja, dat weet je niet.
0: Oh, dan gaan we zo.
2: Maar
0: door.
2: De prijzen zijn verhoogd.
0: Oh, oké. Okay,
2: dus misschien moet je een beetje meer je best doen.
0: Oké, okay, ga mijn best doen.
2: Ja.
0: En zometeen deze Dirty Dancing. Oh.

0: Laat de plakfolie van je keukendeurtjes los? Ben je uitgekeken op de kleur? Of gewoon weer een frisse look? Laat dan je keukenkasten spuiten. Je keuken is binnen no time weer als nieuw. Kijk op keukenkastjespuiten.nl.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Keukenkastjespuiten.nl. Ook voor reparatie, keuken en carouselkasten.
2: Voordeeluitjes.nl. Genieten aan de Moezel was nog nooit zo voordelig. Boek nu Hotel Traume. 4 dagen met diner al voor €255. Voordeeluitjes.nl.
3: Net een babytje gekregen? Jouw allerkleinste verdient ook een moment van ontspanning. Bij Little Buddha Baby Spa draait alles om heerlijk floten, ontspannen en genieten. Binnenkort openen we rondom Amsterdam Arena Little Buddha Baby Spa.
2: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
4: voordeeluitjes.nl.
5: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
6: Even kijken, pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
7: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
6: Ah, check.
8: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
9: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
10: Hey, Remo!
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
11: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, eet smakelijk voor straks.
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: Minder ongezonde stress en meer aandacht voor elkaar vraagt actie. Steun jij deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
11: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
14: Ik ben Rob uit Heerhugowaard.
15: Ik ben Bettina uit Alkmaar.
16: Ik ben Ger uit Dirkshoorn.
17: Ik ben Evelien uit Broek en Waterland.
18: Thuis in heel Noord-Holland.
19: Ondertussen 4:30. Momenteel in Dorregeest is het 19 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Jos Heremans. Goedemiddag.
20: Goedemiddag. De aanhouding van Jan G. uit Overijssel is natuurlijk overal in het nieuws. Maar vandaag kwam het OM ook met nieuwe details over de bestorming van zijn huis, waarbij een beveiliger werd doodgeschoten. 32 van de 33 verdachten van betrokkenheid bij die dodelijke schietpartij blijven voorlopig vastzitten. Van de verdachten komen er 6 uit Amsterdam in omgeving. Ze zijn tussen de 19 en 26 jaar oud. En een 21-jarige verdachte komt uit Horen. Ook zijn er meerdere verdachten afkomstig uit Frankrijk. Coach Michael Reiziger die kan net zo goed AZ opstellen, want hij heeft liefst 8 spelers van AZ opgeroepen voor Jong Oranje. Voor AZ'er Louis Schouten is het zijn debuut. Behalve de 22-jarige Schouten zijn ook zijn ploeggenoten Daal, Dijkstra, Goes, Kwakman, Owusu Oduru, Oefkier en Smit opgeroepen. Een 35-jarige man die vorig jaar met zijn fatbike tegen een tram reed op het Hugo de Grootplein in Amsterdam is veroordeeld tot 80 uur taakstraf, waarvan de helft voorwaardelijk. Bij het ongeluk liep zijn 2-jarige zoontje, die voorop zat, een schedelbreuk op. Volgens de rechtbank reed de man door een rood licht en negeerde hij een belsignaal van de trambestuurder. En dan komen we nu bij de Nobelprijzen, Nick.
19: Is voor mij even, wil ik graag weten.
20: Jou, ja.
19: Wat moet ik weten over de Nobelprijzen?
20: Nou, de winnaars van de Nobelprijzen die kunnen dit jaar een hoger geldbedrag verwachten.
19: Want dat vindt Rome interessant.
20: Ja, voor zingen is hij ook misschien wel.
19: Oh.
20: De Nobelstichting maakte bekend dat het prijzengeld is verhoogd naar 12 miljoen kroon.
19: Oh,
21: mooi. Ik schrijf wel eens een gedicht. Ja.
19: Dus hoeveel is 12 miljoen kroon?
20: Ja, dat is dus de huiskamervraag.
19: Ja. Oh, hoeveel is 12 miljoen kroon? Het klinkt heel veel. Ik ben zo bang dat het teleurstelling wordt voor mij.
20: Nou, deel maar door 12.
4: Een miljoen euro?
20: Ja.
4: Oh, dat vind ik eigenlijk nog best wel veel, moet je eerlijk zeggen.
14: Dus daar hebben we geen nee tegen.
4: Nee, toch? Nee. Kun je eigenlijk wat wasparfum van kopen? Ja.
20: Het gaat om een verhoging van omgerekend 88.000 euro.
4: Inflatie?
20: Ja, inflatie.
4: Okay.
20: En door het bedrag te verhogen, handhaven we de lange termijn betekenis van een Nobelprijs, zeggen ze dus bij de Nobelprijs.
4: Okay. Ja, die moet je natuurlijk verdienen. Je kan je niet zelf zeggen van, joh, ik vind dat ik hem verdien, toch?
21: Nou, Donald Trump zei dat wel.
4: Ja, die vindt het wel. Ik kan het ook wel vinden.
14: Meer.
4: Vind ik ook wel. Ja.
20: Harry Moeder zei het ook.
4: Ja. Maar goed, kijk, je kan natuurlijk over jezelf zeggen, ik verdien het. Sommige mensen zijn er misschien ook wel, hebben daar ook wel gelijk in.
20: Ja,
4: maar iemand anders moet dat toch...
14: Iedereen moet je aanmelden, toch? Nee,
20: daar is een commissie voor.
4: Unaniem moet toch besloten worden, deze... Ongelooflijk dat ik nog niet... Het is ongelooflijk.
14: Ja, gek, hè?
4: Ja, ik kan het niet begrijpen.
14: Maar misschien wel fijner, want nu is het bedrag hoger, dus nu...
4: Nu wordt het wel tijd dat ik mijn schoenen geschoven krijg. Ja, maar
21: er is ook een Nobelprijs voor de literatuur, dus Romy kan hem nog winnen met haar liedjes.
20: Ja, jij ook met je gedichten.
14: Ik vond Fuego verwerken in een Nederlandstalig liedjes. Ik bedoel, dat is natuurlijk wel kwaliteit.
4: Ik voel wel aanmelding aankomen dan. Maar Koen, jij met je gedichten? Ik mis hier wat. Is Koen van de gedichten?
21: Ja, ik schrijf gedichten, ja. Maar dat is tot nu toe vooral bij Bart Slim in de show dat ik af en toe een gedicht voordraag. Maar ik wil best ook een keer bij jou een gedicht voordragen.
4: Dat is prima, ja.
14: Leuk.
4: Oké, doe een zakje in een duit. Twee sprookjes uit. Weet ik veel voorzien van wat.
14: Rozen zijn rood.
4: Rozen zijn rood. Violen zijn blauw.
20: Maar goed, tot zover het literaire gedeelte.
4: We moeten door, hè?
20: Maar meer nieuws vind je in de app of nanieuws.nl.
4: Dankjewel. Dan het weer met jouw vissen. Jan, goedemiddag.
22: Hoi, goedemiddag. Nick. Vanmiddag laat de zon zich geregeld zien en het blijft droog. De temperatuur komt uit op 18 tot 19 graden. Zuidwestenwind is matig, aan zee vrij krachtig. Later af en toe krachtig, ook op het IJsselmeer. De komende nacht raakt het bewolkt en kan er wat lichte regen vallen. Ook zaterdag overdag vrij veel bewolking en soms wat lichte regen en motregen. Wordt maximaal 19 tot 20 graden.
4: Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Er staan twee vertragingen. Je krijgt de langste, de A1 Amsterdam richting Apeldoorn, tussen Amersfoort Noord en Voorthuizen. 11 minuten.

0: Hail Medley, Jennifer Warnes bij en I Had The Time Of My Life. Spaans Benauwd is nu uit.
1: Is uit.
0: Vorige week. Vorige week vrijdag volgens
1: mij. Precies een week uit. Ja. We zijn op de verjaardag van één week Spaans
0: Benauwd. Is dat dan ook spannend? Zo, want jij kent natuurlijk dat liedje eigenlijk al door en door. En dan ga je het voorstellen aan de hele wereld.
1: Ja.
0: Ben je dan benieuwd ook naar de reacties? Zoals mama.
1: Tuurlijk.
0: Jou, je moeder.
1: Ja.
0: Laat je dat dan...
1: Ja, maar die laat ik het al horen als ik nog in de studio aan het schrijven ben. Ja. En je zegt, oh my god, mama, ik vind dat zo cool. Luister dan.
0: En als jij zo enthousiast bent, is zij dat dan ook? Is het dan direct ook, wat goed?
1: Ja. En ik moet zeggen, mijn moeder, houdt ze heel erg veel van mij. Ik ben natuurlijk haar kind. Dus ook al laat ik een scheet horen, dan vindt ze het nog steeds heel erg
0: mooi. Maar zij is dus niet meer zo kritisch. Zij vindt eigenlijk alles wel goed.
1: Nee, ze kan ook wel echt een kritische pet opzetten. Maar dan meer een soort, niet kritisch van, oeh, dat doe je niet goed. Maar dan zegt ze meer, oeh, Romy, hoor je dat ene, dan kan je misschien net even wat beter uitspreken.
0: Oké, dus daar heb je wel wat aan.
1: Ja, absoluut. Absoluut.
0: Dit is dan nu gebeurd. Spaans Benauwd is nu uit. Het gaat dat. Gaan we nog heel lang van genieten, want we gaan het ook lekker volop draaien. Maar goed, er komt een moment dat je natuurlijk weer...
1: een nieuwe single gaat uitbrengen. Ja.
0: Heb jij veel teksten of quotes waar je soms wel eens... sommige artiesten die lopen ergens voorbij, die denken... dit is een mooie zin, schrijf ik op. Heb jij dat?
1: Ja, en dat heb ik dan in mijn notities. En dan vergeet ik dat ik die zin heb opgeschreven in mijn notities.
0: Oeh.
1: Ja, dat doe ik wel eens, maar ik heb er nog niet gebruik van gemaakt.
2: Nee. Ik hoorde je in een bijzin zeggen dat je ADD hebt.
1: Ja.
2: Dan heb je de hele tijd inspiratie. Ik herken het even.
1: Ja.
2: En dan zet je dat in je telefoon. En dan verdwijnt dat in die zee van creativiteit.
1: Notities, ja. En ik heb dan een notitie waar ik dan zeg maar ook mijn boodschappenlijstje. En dan is het weer een songtekst. En dan is het weer, ik moet die nog bellen. En dan, en dan is weer een nieuwe notitie. Ja, dus dat heeft nog niet, dat heeft niet echt geholpen.
0: Maar aan de andere kant, vaak, want je hebt ADD, zeg je. Vaak helpt het wel. Want het creatief brein heeft dat vaak wel
1: nodig. Dus is het even uit mijn brein. En dan ben ik er heel blij mee. Ja. Ik moet alleen nog leren dat ik dan weer even terugkijk.
0: Is het dan vaak ook s'avonds of op momenten dat je even niks hebt, dat je toch dan alleen maar aan het werk bent, zeg maar, in je hoofd.
1: Ja, ik heb wel, ook vooral als ik in bed lig, dat ik eigenlijk niet op mijn telefoon wil zitten, maar dan ga ik toch nog even snel, en dan doe ik dan nu tegenwoordig iets inspreken naar mezelf.
2: Goed.
1: Want dan is het uit mijn hoofd, dan kan ik het loslaten.
0: Okay.
1: Want de volgende dag, anders weet ik het ook niet meer.
0: Maar is dat met alles? Dus niet zozeer alleen maar met teksten schrijven, maar ook bijvoorbeeld met, ik moet even wat doen morgen nog, dat je het even snel opneemt van, ik heb morgen wasparfum kopen.
1: Nee, dat doe ik dan in mijn notities
0: geschreven.
1: Theater? Heel leuk, to shop dingetjes.
0: Is wel leuk, toch? Jij kan nu wel, je hebt best wel ondertussen eigen repertoire. En dat kan je mooi combineren natuurlijk met Whitney Houston. Maar laten we niet vergeten dat jij natuurlijk...
1: Leuk zijn. Nee, dat gaan we never nooit vergeten. Ik denk dat ik wel weer een keer theater in zou willen gaan met...
0: Een beetje klein. Snap je? Bedoel, een beetje lekker al die theatertjes
1: af. Nee, gaan groot. Nee, grapje.
0: Oh, je wil groot. Roxy Dekker, 20 minuten. Johan Cruijff Arena. Jij kan het in 10.
1: Nou ja, ga ik ook doen. Nee. Ik zou heel graag een kleine, intieme theatertour willen doen. Ik heb vorig jaar een kleine kerkentour gedaan. Heel intiem. 10 shows. Maar 300 man. En dat was echt, dat was fantastisch.
0: Wat stel je zo'n hele show dan ook zelf samen, van begin tot eind?
1: Ja. Okay. En dus dan vertel je het. Gewoon alles begin tot eind. Praatjes, dingetjes. En dat was ontzettend succes. Het was ook niet zo snel uitverkocht misschien als...
0: Vind je het spannend ook? Vind je spannend als je dat moet doen? Ben je dan een beetje nerveus?
1: Nee, natuurlijk. Vond ik heel spannend. Sowieso had ik een akoestische show. 1,5 uur van Whitney Houston. Dat is best wel pittige muziek om akoestisch te doen. Is ook vocaal gewoon heel spannend. Dan is het spannend dat je 1,5 uur een zaal moet entertainen. In je eentje.
2: Ja.
1: Dan moet je dingetjes gaan vertellen. Heb je dat wel goed geschreven? Ik ben geen regisseur. Maar goed, ik heb de show één keer gedaan toen voor mijn moeder. En die zei, fantastisch.
0: Ja,
1: ik vond het echt heel goed.
0: Oh, wat fijn.
1: Dus toen, en iedereen vond het heel goed. Dus dat was superleuk.
0: Nou, dus zeker de... Oh, sorry, Koen.
2: Nee, ik vroeg me af. Kijk, jij hebt natuurlijk ook voor grote... zeg maar heel veel publiek opgetreden.
1: Zeker, Ahoy, het Ziggo Dome heb ik allemaal al een keer gehad.
2: Is het dan voor jou uiteindelijk toch enger om voor zo'n kleine, selecte groep te zingen?
1: 1000%.
2: Ja.
1: 1000%. In een klein groepje zie je elke reactie.
2: Mm-hmm.
1: En in een Ziggo Dome, sorry, maar dan zing je gewoon voor een zwart gat.
2: Ja,
1: is heel cool. Hè? Ik bedoel, het is wel een kick. Maar je ziet helemaal niet wat mensen ervan vinden eigenlijk.
2: Ja.
1: Maar als ik nu voor jullie zou gaan zingen, dat vind ik heel eng. Ja. Tuurlijk, ja.
0: Snap ik ook wel.
1: Maar het is ook heel erg mooi. Maar je krijgt ook gelijk die feedback terug. Dus als het dan goed gaat, dan is het fantastisch. Okay.
0: Maar dit klinkt wel alsof jij er wel al over na hebt gedacht. Dus wanneer gaat dit gebeuren? Wanneer gaat theater in dan?
1: Overmorgen. Nee, ik weet het nog niet. Maar als ik het wel weet, ben jij de eerste eerst die tweet.
0: Okay, heel goed, ja. Doen hè. Is het tijd om even een spelletje te spelen tussendoor?
1: Zeker.
0: Oh ja, van, hè? Vorige week, ja. Was, vorige week. Vorige keer was je er ook heel goed in. Ja.
1: Ik was helemaal niet
0: Jawel, je was
3: even... uitgekookt en uitgekleed.
0: Ja, dus dan ga je mag alles aanhouden, maar we hebben een liedje helemaal verbouwd. Alles uitgekleed, alles uitgekookt.
1: Wel Spaans benauwd van, hoor, dit.
0: Ja, vind ik een mooi koppeltje. Aan jou de belangrijke taak, welk liedje zoeken wij? Willen van jou horen, kun je ook meedoen via de telefoon 088 850 51 52. En maak kans op een ontzettend leuke prijs.
1: En wat is die dan?
0: Ja.
1: Oh.
0: Wat? Nou, heel leuk is het.
1: Oké.
0: Okay. Ja, ik wilde eigenlijk een beetje van, het is een zonnebril. Jij hebt niet echt heel veel meer aan, Nick.
1: Jawel, er komt nog volgens mij een soort Indian Summer aan.
0: Oh, maar dan moet je gewoon zo even meedoen en bellen.
1: Doen.
0: Ja, oké. Okay, we zijn op zoek naar het volgende liedje. Wie is dit of wie zijn dit? Okay. Luister mee.

0: Nou, aan jouw enthousiasme te zien, niet zeggen wat het is. Hè?
1: Nee, nee, ik zeg niks.
0: Maar zoals jij zeg maar op de rolschaatsen staat in de videoclip, ja, heb je bij dit liedje ook een bepaald dansje, hè, die je kan toepassen.
1: Klopt, bijna hetzelfde ook, ja.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Als je valt, ja, dan maak je die...
1: maak je precies die beweging. Ja, ja, absoluut. Okay.
0: Wij willen weten, welk liedje is dit? Wat zoeken wij? Moeten we nog enkele laten horen?
2: Nou, ik zou zeggen, voor al die mensen die nog nooit in een discotheek zijn geweest, doe het.
0: Oké, okay, nou, dan gaan we nog één keer dan. Bij de volgorde nooit. Oh ja, doe gewoon mee. Moeilijk.
1: Heel moeilijk.
0: Ja, snap het. 088 850 51 52 088 850 51 52. Welk liedje zoeken wij?

0: Let's go.
1: Het liedje van het WK, weet je het nog?
2: Ja, zeker.
1: Die, die, die, die. Met Burner Boy, Shakira bij NH.
3: Uitgekookt en uitgekleed.
1: Ja, we zijn op zoek naar een liedje. Hebben we helemaal uitgekleed en uitgekookt.
2: Helemaal ontleed.
1: Ik twijfel een beetje over de titel van dit spel. Ja, het is al heel lang. Maar
2: het is, ja, het is pittig.
1: Het is pittig, hè?
2: Ja, ja.
3: Het is vooral Spaans uitgekleed.
2: Ja, ik krijg wel benauwd van, ja.
1: Uitgekleed. Zullen we nog even luisteren? Gaan we doen, komt-ie.
2: Ja, leuk.

0: aan de telefoon hebben. Leo, Leo, goedemiddag.
1: Hi Nick, ook goedemiddag.
0: Hoe is het met je, Leo?
1: Ja, lekker. Dus, nou, ja, het weer is hartstikke goed.
0: Nou, en nu je daar zo over begint, jij zou stiekem wel een zonnebril kunnen gebruiken, hè?
1: Tuurlijk.
0: Ja, vind ik ook. Wat zoeken wij? Want dan moet je wel even antwoord geven op de vraag.
1: Nou, ik had het liedje gehoord van The Village People met YMCA. Ja!
0: Nou, is toch heerlijk. Heb je toch even een zonnebrilletje gewonnen op de vrijdagmiddag, hé?
1: Kijk, dat is heel mooi.
0: Ja. Nou, blijf even aan de telefoon. Dan komt Koen zo meteen bij. En dan gaan we het allemaal regelen. En dan komt het allemaal in orde. Goed?
1: Super, dankjewel.
0: Oké, dan doe ik Leo.
2: Doei.
0: Moeten we even draaien ook, denk ik dan, toch?
2: Ja. Ja. Ik ga hem weer doen.
0: Ga je dansen?
2: Ja.
0: Ik heb een goed idee. Jij op die rolschaatsen en dan dit dansje.
2: Jij wil mij dood hebben. Nee. Ja.
0: Ik wil een hoger level, hè?

0: Wat lekker dit, hè? Ik heb toch wel moeite met dat dansen dan, op een of andere manier.
1: Nee joh, kom nou.
0: Nou, ik onthoud het gewoon niet.
2: Gewoon armen om buiten, armen naar binnen, zo, naar de rechterkant en weer naar binnen.
0: Ja, want je doet eigenlijk die letters, toch?
2: Ja.
0: Ja, dat is eigenlijk... Dat is... Oh, je doet die letters, ja.
1: Ja, wat dacht jij?
2: MC-A. Ja, dat is jouw vrijdag.
0: Ik denk dat een idioot.
3: 60 jaar inderdaad ook.
0: Ja, dat is toch verschrikkelijk. Ja, dat ze er gewoon de letters doen, hè. Ja. Dankjewel, Romy, dat je er was. Gaat snel voorbij, hè.
1: Ja, maar nog even over je single.
0: Oh, jeetje.
1: Ja, nee, de single, Spaans benauwd.
2: Ja.
1: Wanneer is het voor jou een succes?
2: Het is voor mij nu al een succes.
1: Ah, dat is een mooie antwoord.
2: Nee, echt, oprecht. Ja, natuurlijk, waarschijnlijk klinkt mijn label daar anders over. Met streams en zo, daar hebben ze heel veel dingen om te meten.
0: Een label is natuurlijk altijd anders.
2: Nee, maar ik ben heel erg trots op het liedje. Dus voor mij is het een succes. En jullie vinden hem leuk, toch?
1: Hartstikke
2: leuk. Dat is het belangrijkste voor
0: mij. Dus dat is eigenlijk meteen, het hoeft niet miljoenen streams te behalen, wil het een succes zijn.
2: Voor mij in ieder geval niet. Voor mij niet.
0: Ja, leuk natuurlijk.
2: Kijk, ik zeg er geen nee tegen.
1: Luisteren mensen.
0: Moet ik nog even zeggen, overal te streamen toch ook gewoon?
4: Zeker.
0: Overal te streamen toch ook?
2: Ja, natuurlijk.
0: Spotify, Apple Music, Deezer.
2: Waar niet? Videoclip.
0: Staat iTunes nog?
2: Daar ook overal. ITunes.
1: En kijk vooral YouTube, want dan krijg je zelf ook een beetje Spaans benauwd.
0: Ja, dat moet ik zelf doen. En de volgende clip, nieuwe uitdaging. Hè? Ik ben wel benieuwd wat je dan verzint.
2: Ja, ik weet het ook nog niet, maar ik ben geïnspireerd door jullie. Dankjewel.
0: Ja, dankjewel dat je er was.
2: Thanks.
0: Zometeen bij ons, Abba, niet bij ons, maar gaat wel draaien.

0: AZ tegen Telstar. Vanaf 2 uur hoor je bij NH Sport alles rond deze Noord-Hollandse derby. We zijn live bij de aftrap om 2:30. En in Zaandam gaat het Dam tot Damloop nog uren door. Duizenden lopers komen over de finish. NH Sportpresentator Edward Dekker presenteert vanuit het Dam tot Dam Park met Stefan Brandhorst langs het parcours. NH Sport, zondagmiddag van 2 tot 7 op de radio bij NH.
1: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smetje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smetjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smetje met DT.
5: Hoi, ik ben Rens. Ik kom uit Schagen.
6: Ik ben Brechtje en ik kom uit Amsterdam.
7: Ik ben Wendel
8: en ik kom uit Volendam.
9: Ik ben Cor en ik kom uit Landsmeer.
10: Ik ben Anne en ik kom uit Waarland.
11: Ik ben Sanne en ik kom uit Heelo.
12: Thuis in heel Noord-Holland.
13: Het is ondertussen bijna, nee, sterker nog, het is 1:05. De hoogste tijd voor het nieuws uit Noord-Holland met Jos Heremans. Goedemiddag.
14: Goedemiddag. De politie heeft de 24-jarige man uit Horen aangehouden voor zijn mogelijke rol bij de brand in een loods die gisternacht uitbrak in Lambertschaag. Ook is er een auto in beslag genomen. De man die vorig jaar in Amsterdam met zijn fatbike tegen een tram botste nadat hij een rood licht had genegeerd, heeft een taakstraf van 80 uur gekregen. Bij het ongeluk liep zijn 2-jarige zoontje, die voorop zat, een schedelbreuk op. En coach Michael Reiziger heeft maar liefst 8 spelers van AZ opgeroepen voor Jong Oranje. Voor AZ'er Louis Schouten is het zijn debuut.

0: partijen uitgenodigd voor gesprekken. BBB kan belangrijk zijn voor steun over rechts in de Eerste Kamer. De Spaanse politie heeft in Ceuta honderden migranten overgebracht naar een tentenkamp. Het gaat om mensen die anderhalve maand geleden vanuit Marokko de Spaanse enclave binnendrongen en sindsdien op het strand bivakkeren. De overplaatsing verliep chaotisch. In het tentenkamp is plek voor 1700 mensen, terwijl er veel meer migranten naar de verzamelplek kwamen. De Nederlandse staat moet opnieuw een schilderij teruggeven aan de erfgenamen van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker. Dat zegt een commissie die adviseert over kunstwerken die in de Tweede Wereldoorlog werden geroofd door de nazi's. Het schilderij van Jan van Gooien ligt in het depot van het Mauritshuis in Den Haag. Eerder kregen de erfgenamen van Goudsticker al meer dan 200 schilderijen terug. Vrouwelijke gevangenen mogen voortaan seksspeeltjes gebruiken. Dat zou moeten leiden tot minder seksueel wangedrag. Het is een proef in een aantal gevangenissen. 70% van de vrouwelijke gevangenen kan eraan meedoen. Ze moeten de producten wel zelf kopen bij de gevangenis. Ze kunnen kiezen uit een Satisfyer en een transparante dildo. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Ook morgen veel bewolking en kans op een beetje regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van der Hulst keukens en badkamers uit huizen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
2: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
3: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
4: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat krijg je nou?
5: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
4: En bedankt, hè.
6: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
3: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
7: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
8: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
9: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
7: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
9: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
10: Steen, eeuwenoud, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
11: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
12: Jij en ik.
13: Met Nick.

0: Naam met Gimme Gimme A Man After Midnight. Nou, moet je eerlijk zeggen, ligt eraan hoe laat het midnight duurt, hoor. Want zelfs ik ben nog geen man als ik opsta 's ochtends. Vroeger kon ik het heel goed.
1: Ja?
0: Ja, kon ik dan naar de kroeg gaan en dan kon ik om 6 uur 's ochtends thuis komen en om 9 uur was ik er weer uit.
1: Ja, nee, maar, ja, waarom gaat dat niet meer dan?
0: Nee, dat gaat gewoon niet meer. Ik weet, de offer die wordt toch ouder. Ja. Ik vraag het even aan het orakel, omdat hij ook in de studio zit. Dat is meneer Heerdemans. Ja. Dag. Ja, heb jij, hoe ouder je wordt, is het zo dat je dan steeds meer last krijgt van...
2: Alleen maar fitter.
0: Maar is het, merk je bijvoorbeeld als je een avondje even door zou, ik weet niet in hoeverre dat bij jou gebeurt.
2: Je moet natuurlijk, je herstelt wat langzamer.
0: Ja, ja. Maar dat merk ik nu al, hè. Ik word 31 eind deze maand.
1: Ja. Nee, maar, kijk, ik ben 44 en ik moet je eerlijk zeggen, ik herken het ook, hoor. Vooral als je gewoon door blijft gaan.
0: Nou, dat is het. Ja. Maar ik vind het dan op een gegeven moment gezellig. En ik kan niet naar huis, weet je. En dan sluit ik de tent weer af om 6 uur 's ochtends.
2: Ja.
0: En vroeger kon ik dan om 9 uur stipte. Ja hoor, ik kon naast mijn bed. Nou, als ik dat nu doe, dan moet ik er een infuus. Moet ik zoeken.
2: Ja. Je moet jezelf in acht nemen natuurlijk. Het kost ook steeds meer moeite om in conditie te blijven.
0: Jij zegt, je kan ook zeggen, neem een spaatje rood een keer. In plaats van, dan kan je het ook tot 6 uur maken, toch?
2: Nou, ja, dat gaat je wel vervelen.
0: Ja, dat is het probleem ook. Wij gaan officieel even het weekend openen. We hebben zometeen een hele leuke stelling. Die heeft te maken met chips of smaken. Dat gaan we straks vertellen. Eerst even op.

0: Dit is de Culture Club bij NH met Karma Chameleon. Het is de vrijdagmiddag van NH. Het is de hoogste tijd dat wij even iets gaan bespreken. Dat zijn de serieuze zaken van de vrijdag. Ik had deze ochtend even contact met Koen. Hoi Koen, goedemiddag.
1: Hoi, goedemiddag.
0: Ja, wij waren even aan het appen en toen hadden we het erover... moeten we nog iets halen voor vanmiddag. Vaak hebben we veel dingen in huis, zoals chips en borrelnoten. Maar ik wist dat er was geroofd. Afgelopen week is er geroofd bij ons hierboven. Heel veel was op. Dus wij hebben zelf, tenminste jij, bent even naar de supermarkt gegaan.
1: Ja.
0: Toen hadden we het erover, wat voor smaak wil je, vroeg jij aan mij.
1: Ja.
0: Toen zei ik, doe een beetje iets gangbaars. Want je hebt tegenwoordig smaak. Of chips en vormen en gebeuren, dan denk je, nou.
1: Ja, ik zal je zeggen wat er tegenwoordig zoal is. Hè? Er is dus bijvoorbeeld camembert, walnoot, honing.
0: Joost trekt vries weg hier.
2: Heel goorlijk.
0: Ik kan me ook niet vinden, wie koopt dit?
1: Ja, dan is er ook nog mature cheddar met chili chutney.
0: Mm-hmm.
1: Dat klinkt nog op zich oké. Maar deze vond ik ook best wel heftig. Appelkaramel. Chips.
0: Ja, dat ga je toch niet? Dat neem je toch
2: zoet.
0: Niet?
2: Zoet.
1: Ja, dat is, je wil juist zout. Je wil,
0: ja. Zo heb ik ooit een biertje geproefd. Dat was in samenwerking met de HEMA. Kijk, je hebt vele bieren, zoals La Chouf.
2: Oh,
0: in samenwerking met de HEMA was rookworstbier. Nou,
2: Je hebt ook tompoesbier.
0: Tompoesbier?
1: Ja.
0: Ze verzinnen wat, hè?
1: En ik had laatst een pizza kebab. Dat was ook heel smerig.
2: Ja, sowieso. Pizza
0: kebab?
2: Ja. Of met shawarma.
0: Maar wat is er gebeurd met gewoon... Als je nu in het vak staat, je hebt meer varianten van de chips dan van de fruit, bij wijze van spreken.
1: Ja, ik ben nog van de tijd dat je gewoon kon kiezen tussen rood en blauw.
0: Wat is er mis inderdaad met paprika en gewone chips, naturel? Ja, dus onze stelling was een beetje, wat voor smaak hou jij van een beetje?
1: Ja, en heb je nog tips?
0: Heb je nog tips, ja. Of zeg je van, nee hoor, doe mij maar lekker normaal, dat is al gewoon genoeg. Dat kan ook, hè?
1: Dat kan ook.
0: Mag dat, moet het met betrekking tot chips, of zeggen we van, we trekken het gewoon breed en dat mag met alles, bepaalde smaak?
1: Ja, wat mij betreft wel chips, want dat vinden wij gewoon heel erg lekker.
0: Okay.
1: Maar mocht je nou nog een andere tip, een culinaire tip hebben waar je zegt, dat is een hele bijzondere smaakcombinatie, laat dat ook even weten.
0: Oké, okay. 088, 850, 51, 52. Jos, nog iets aan toe te voegen?
2: Nee, ik zit te denken.
0: Nou, dan gaan we verder met het programma. Hè? Zijn we om 7 nog niet klaar natuurlijk. Hè? Teddy Swims maken we plaats voor. Hoor je bij NH Mr. Know-it-all. Ik ga een klein tipje geven. Frikandel met appelmoes. Ik vroeger altijd. Heerlijk, man. Neem maar een feestje.

0: Het is Frans Gal bij NH met Ella. Ella, het is ondertussen bijna de hoogste tijd voor het nieuws uit Noord-Holland, bijna 5:30. Jos, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat zit er zo meteen in?
1: Nou ja, we gaan even naar de Ronde Hoep.
0: Altijd gezellig.
1: Ja, toch? Ja. Je weet wat het is, hè?
0: Nee, maar dan ga jij zo ook aan me vertellen, toch?
1: Ja, precies.
0: Zometeen ook Outcast.
2: Het zijn de gratis nachtweken bij voordeeluitjes.nl. Boek nu een meerdaags hotel of vakantiepark arrangement en krijg één nacht gratis al vanaf 61 euro.
3: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182 Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
2: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeeluitjes.nl.
4: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
5: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken.
6: Okay.
5: Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
7: Hey Remo!
8: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
9: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, eet smakelijk voor straks.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Hey Remo!
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
11: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
12: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
11: En bedankt, hè?
13: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
14: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
15: Ik ben Theo uit Oudorp.
16: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Twee minuten overal, 5:30 momenteel. In Den Ilp is het 19 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Jos Heeremans. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. De politie heeft een 24-jarige man uit Horen aangehouden voor zijn mogelijke rol bij de brand in een loods die gisternacht uitbrak in Lambertschaag. Ook is er een auto in beslag genomen. In een loods aan het noordeinde in Lambertschaag brak vannacht rond 2 uur een zeer grote brand uit. Meerdere brandweerwagens waren aanwezig om het vuur te bestrijden dat pas na zo'n 6 uur blussen onder controle was. Er vielen geen gewonden. Wel werden zowel een loods als een aantal schuurtjes in de as gelegd. En je kent het verhaal. Vlucht KL735 was donderdag een paar uur onderweg van Amsterdam naar Curaçao, toen in de business class de powerbank van oud-KLM-directeur Camille Eurlings vlam vatte. Er ontstond een kleine brand bij een stoel en een man liep brandwonden op. Het cabinepersoneel wist de brand snel te blussen, maar de schade aan het toestel was zo groot dat de piloot besloot terug te keren naar Schiphol. En ook bij passagiers die nu in het vliegtuig stappen heeft het incident de nodige indruk gemaakt.
17: Nou, daar schrok ik best wel van, ja. Want we hebben allemaal een powerbank in ons bagage. Dus je gaat wel goed nadenken, heb ik wel een goede powerbank?
18: Ja.
17: Dus ik ben wel erg geschrokken, ja. Maar ja, als ik iemand naast me zie doen, dan zou ik er wat van zeggen, ja.
18: Of strengere richtlijnen misschien dus?
17: Strengere richtlijnen, ja. Maar ik weet niet hoe dat eruit zou moeten zien. Nee, ik weet niet of het op controle is, want je mag hem ook niet meenemen in het ruim. Dus ja, dus dan moet iedereen zijn powerbankje ergens inleggen, denk ik, in een bak. En dan later ophalen, ik heb geen idee.
1: De aanhouding van Jan G. uit Overasselt is vandaag natuurlijk volop in het nieuws. Maar er kwam vandaag ook van het OM meer nieuws over de bestorming van het huis, waarbij een beveiliger werd doodgeschoten. Want 32 van de 33 verdachten van betrokkenheid bij die dodelijke schietpartij blijven voorlopig vastzitten. En van de verdachten komen er 6 uit Amsterdam in omgeving. En zij zijn tussen de 19 en 26 jaar oud. En 1 verdachte komt uit Hoorn. Ook zijn er meerdere verdachten afkomstig uit Frankrijk. Een 35-jarige man die vorig jaar met zijn fatbike tegen een tram reed op het Hugo de Grootplein in Amsterdam is veroordeeld tot 80 uur taakstraf, waarvan de helft voorwaardelijk. Bij het ongeluk liep zijn 2-jarige zoontje, die voorop zat, een schedelbreuk op. Volgens de rechtbank reed de man door een rood licht en negeerde hij een belsignaal van de trambestuurder. En de gemeenteraad van Ouder Amstel heeft een motie aangenomen om de verkeersveiligheid op de Ronderhoep te verbeteren. In juni kwam daar de 21-jarige Nina uit Amsterdam om het leven, nadat ze tijdens een rondje Ronderhoep in aanraking kwam met een tractor. Op die weg rijden veel tractoren en andere grote voertuigen, maar de route is ook populair onder sporters. Het ongeluk waarbij Nina om het leven kwam is daarom niet het eerste grote ongeluk op die weg. En coach Michael Reiziger heeft liefst 8 spelers van AZ opgeroepen voor Jong Oranje. Dus ik kan net zo goed heel AZ opstellen.
0: Ja.
1: Voor Louis Schout is het de eerste keer dat hij opgeroepen wordt. Maar voor Daal, Dijkstra, Goes, Kwakman, Owusu, Oduru, Oefkier en Smit.
0: Jeetje, wat een naam ook, hè?
1: Ja, zijn niet de eerste keer. Ja, je kunt er een leuk stripverhaal van maken.
0: Nou, maar het is wel knap. Ja. Je moet het ook wel weten, hè?
1: Ja.
0: Toch?
1: Ja,
0: Daal, Dijkstra, Goes, Kwakman, Owusu, Oduru, Oefkier
1: en het reservegetal.
0: Ja.
1: Goed, tot zover het belangrijkste nieuws. Meer nieuws in de app of op NH-nieuws.
0: Dankjewel, Jos. Dan gaan we even naar Jan Visser. Jan, goedemiddag.
6: Dag Nick, goedemiddag.
0: Ja, ik was helemaal ingesteld op dat de winter zou toetreden, maar ik hoorde toch dat het volgende week weer het zonnetje gaat schijnen.
6: Ja, voor de winter is het nog veel te vroeg.
0: Ja,
6: laat staan voor de herfst zelfs nog.
0: Ja.
6: Het kan af en toe wat herfstig zijn. Zo, je hebt zo'n dag als gisteren bijvoorbeeld. Met een aantrekkende wind overdag. En die vele regen die later kwam opzetten. Maar ja, als je dan een blik waagt op de thermometer, dan zie je dat het allemaal wel meevalt.
0: Ja, het is gewoon warm, hè?
6: Ja, vandaag werd het toch ook weer op de meeste plaatsen. Dat is wel de maximumtemperatuur, meestentijds wel iets lager. Maar toch bijna zo'n 19 graden. De zon die kwam er geregeld aan te pas. Al met al heeft in onze provincie de zon toch nog wel zo'n 7 uur geschenen. Op veel plaatsen, alleen in de Noordkap en op Texel iets minder. Dus alleszins redelijke dag. Nou, vanavond zijn er ook nog opklaringen. In de nacht echter komen er meer wolken. Hangen samen met fronten van een omvangrijke oceaandepressie ten zuiden van IJsland. En uit het wolkendek kan in de nacht ook wat lichte regen en motregen vallen. We zien dat nu ook op de Britse eilanden al gebeuren. En die fronten komen dus onze kant op. Ook morgen zitten we in de bewolking met soms wat lichte regen en motregen. Temperatuur morgen 19 tot 20 graden, dus dat valt eigenlijk wel mee. De zuidwestenwind wordt wel sterker. Boven land matig, later vrij krachtig en aan de kust krachtig. In de avond af en toe hard windkracht 7. Op het IJsselmeer een krachtige wind, windkracht 6. Nou, zondag in de nacht en ochtend nog regen. Daarna dan zien we toch een duidelijke weersverbetering. Zondagmiddag wat meer opklaringen, 19 graden westenwind. En volgende week, dankzij hoge druk, droog en rustig weer met geregeld zon en in de loop van de week temperaturen iets boven de 20 graden.
0: Nou, dus ik zoek mijn zwembroek maar weer op, Jan. Hè?
6: Ja,
0: zo is het ook. Dankjewel, Jan. Fijn weekend.
6: Hetzelfde. We'll be right back.

0: Staying Alive.
1: Zeg het maar.
2: Zeg het maar.
0: Ja, ondertussen ook aangeschoven bij ons in de studio is William van der Locht. William, goedemiddag.
3: Goedemiddag, hallo.
0: Ja, het is al bijna weer 6 uur. Gaat hard, hè?
3: Ja, dat vliegt. Ja. Kwartiertje.
0: Wij hebben het over chips smaken. Oh, wij zijn nog een beetje van de oude stempel. Ja. Ik hou van gewone chip of paprikaatje. Doe je mij een plezier mee? Ik had deze ochtend even contact met Koen.
3: Ja.
0: En daaruit bleek dat er zoveel soorten keuzes in chips zijn. Toch,
3: ja,
0: Koen?
3: Ja, eerst even een andere vraag. Paprika of paprika?
0: Mag beide, heb ik begrepen.
4: Ja, okay. Mag allebei. Maar ik stond inderdaad voor dat vak, voor die paprika of paprika chips. En toen was ik op zoek naar een andere smaak en ik kon kiezen tussen, ja, echt de meest bizarre smaken dat ik dacht, hier wil ik het even met Nick over hebben.
0: Ja.
4: En toen kwam ik dus met jou daarover. En toen zeiden wij eigenlijk terug, wij houden eigenlijk gewoon van rood, blauw en groen. Hè?
0: Ja, het hoeft niet zo moeilijk. Tegenwoordig is het chipsvak is ontzettend groot. Hè? Is niet te doen.
5: Ribbelchips is wel lekker.
0: Oh ja. Wat vind jij van de wokkels? Zo strak gedraaid.
5: Ja, maar dat zijn geen chips.
0: Nee, dat vind ik, of van die rare vormen heb je soms ook.
5: Ja, nee. Chips is chips.
4: Oh. Ja.
3: Naturel ribbelchips is echt heel goed.
0: En
3: Italiaans gekruid, bolognese is ook wel.
0: Maar die bestaat ook al 100 jaar.
3: Ja,
0: die
3: bolognese. Maar ik ook, dus dat scheelt. Ja.
5: De Franse chips, de ancien Franse chips, dat zijn eigenlijk wel de.
0: Maar wat is dat dan ook naturel? Of is
5: die zijn naturel, maar wel heel licht gebakken en lekker dun.
0: Oh ja, zoutig ook lekker.
5: Ja,
0: heel fijn. Ik begin al weg te zwijmen hier. Wat kwam er binnen, Koen?
4: Nou, bijvoorbeeld Gerard, die had het over dat er hele lekkere kaasknabbels zijn bij een snoepzaak. En die zei dat zijn knabbels met augurk-dillesmaak. En Anne had het over pistachenoten met chili. Bert zei zwarte knoflook met azijn. En Peter die had het over gegrilde steak, chips. Maar Donja had wel eentje dat ik van, ja, ik weet niet hoe ik die moet plaatsen. Wat vinden jullie daarvan? Boerenkoolchips.
0: Nou, dat is zoiets, dat zie je. De ene week zie je dat in een vak. En als je een week later komt, is dat vak leeg. Dat is het niet meer. Ja. Ja, dat is het niet meer.
4: Nee, en toen vroeg jij ook nog van, weet je nog andere combinaties?
0: Oh ja.
4: Stella had het over pizza met chocolade en kiwi.
5: Gadver.
0: Maar het valt een beetje in dezelfde categorie toch als je bijvoorbeeld pindakaas smeert en daar een hagelslag overheen doet. Dat is toch ook zo?
3: Ja, maar dat vind ik wel lekker op zich. Om een bruine boterham is op zich wel prima te doen.
4: Ja, en nu was het nog Richard die zei, ja, in Noord-Scandinavië ben ik op een vakantie een keer koffie met kaasblokjes tegengekomen. Die zitten er zo
5: in de chips.
4: Nee, in de koffie.
5: Oh, in de koffie.
0: Ja, ik vertelde net al, ik hou er bijvoorbeeld van om een frikandel te dopen in de appelmoes.
3: Ja, dat vind ik ook lekker.
0: Ja. Ja,
3: maar veel mensen doen naturel het, chips is ook lekker als je dat erin doet.
0: Door de appelmoes?
3: Ja, dan heb je net een klein beetje het idee alsof je een koud frietje eet.
0: Nou, ik ken het nog van vroeger. Had je van die zakjes die kon je erbij maken met carnaval? Of ken je dat ook zo'n dipsausje?
3: Ja, een beetje water of een beetje mayo eroverheen.
0: Ja, dat was lekker. Ja, man. Ja, dat kijk, daar doe je ons nou een plezier mee, toch?
4: Precies.
0: Okay. Mag ik jullie bedanken?

0: Fleetwood Mac bij NH met Little Lies. Wij gaan langzaam aftaaien hier. Dat is ook een keer fijn. En je moet de tijd voor komen en de tijd voor gaan hebben.
1: Zeker, absoluut nee.
2: Dat ben ik helemaal met je.
0: Toch, zometeen, na 6 uur is het tijd voor eindelijk weekend. En er zit natuurlijk weer een foute drie in, hè?
2: Absoluut, met vandaag Neelke Jens, Stolen Dance. We hebben Jermaine Stewart, We Don't Have to Take Your Clothes Off. En Sheila and the Bee Devotion. Space, hè?
0: Leuk. Ik vind die Milky Chance vind ik wel een keer leuk om te horen ook.
1: Ja, 2014.
0: Ja, ja, ze hebben een tijd terug eigenlijk. Ja, ze hebben daarna ook nooit meer wat gedaan, hè, volgens mij. Hè?
2: One hit wonder.
0: Oké, je kunt ervoor stemmen 088 850 51 52. Dan zeg ik tegen jou ciao, adios.

0: zaterdag.
1: Helemaal NH.
2: Het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
1: Artiesten uit Noord-Holland.
3: Uit Noord-Holland.
2: Helemaal NH.
4: Nick Velderman.
1: Muziek gemaakt op Noord-Hollandse bodem.
2: Helemaal NH.
1: Helemaal NH. Artiesten uit Noord-Holland.
3: Uit Noord-Holland.
2: Helemaal NH.
1: NH. Helemaal NH.
2: Zaterdag.
5: Van 5 tot 7.
2: Op de radio bij NH.
6: Ja, hallo, even wakker worden. Het platform Veilig Ondernemen heeft iets nieuws voor jou. Voor jou, voor jou. En voor jou, voor heel werkend Nederland. Blijf veilig, ook als het om criminaliteit gaat. Kijk, beleef en weet wat je moet doen bij bijvoorbeeld cybercriminaliteit. Ga naar de website van het platform Veilig Ondernemen Noord-Holland. Of pvonh.nl, ook goed.
7: Laat de plakfolie van je keukendeurtjes los. Ben je uitgekeken op de kleur? Of gewoon weer een frisse look? Laat dan je keukenkasten spuiten. Je keuken is binnen no time weer als nieuw. Kijk op keukenkastjespuiten.nl.
8: Een ongeluk. En ineens heb je letsel. En een hoop vragen.
9: Tijboud letselschade, goedemiddag.
10: Ik ben aangereden. En ik weet eigenlijk niet wat ik nu moet doen.
9: Vertel, we helpen je verder.
8: Tijboud letselschade. Persoonlijk advies en begeleiding bij letselschade. Al 35 jaar goed geregeld.
2: Keukenkastjespuiten.nl. Ook voor reparatie, keuken- en carouselkasten.
11: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een verbod op houtstoken als het mistig of windstil is. Geef uw mening via de online vragenlijst. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
12: Ik ben Annemarie en ik kom uit Velsen-Noord.
13: Theo en ik kom uit Oudorp.
14: Ik ben Hans uit Diemen Centrum.
15: Ik ben Ans uit Amsterdam.
16: Ik ben Ronald en ik kom uit het prachtige Horen. Thuis in heel
17: Noord-Holland. Inmiddels is het 1 over 6 het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland. Hoor je nu van Jos Heremans. Goedenavond.
18: Goedenavond. De politie heeft een 24-jarige man uit Horen aangehouden voor zijn mogelijke rol bij de brand in een loods die gisternacht uitbrak in Lambertschaag. Ook is er een auto in beslag genomen. De man die vorig jaar in Amsterdam met zijn fatbike tegen een tram botste, nadat hij een rood licht had genegeerd, heeft een taakstraf van 80 uur gekregen. Bij het ongeluk liep zijn 2-jarige zoontje, die voorop zat, een schedelbreuk op. En de gemeenteraad van Ouder Amstel heeft besloten de verkeersveiligheid op de Ronde Hoep te verbeteren. Aanleiding is de dood van een wielrenster die daar in juni verongelukte toen ze werd aangereden door een tractor. Straks meer nieuws uit Noord-Holland, nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
19: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederlanders zouden een grotere noodvoorraad eten moeten aanleggen dan nu geadviseerd wordt. Voor 8 dagen in plaats van 3. Dat stellen onderzoekers die in opdracht van het ministerie van Landbouw hebben gekeken naar de voedselzekerheid in ons land. Ze vinden ook dat supermarkten grotere voorraden moeten hebben voor het geval dat er een noodsituatie ontstaat.

0: vrijdaggebed bezig. De moskee staat op het terrein van een politiebureau. Veel aanslagen in Pakistan worden opgeëist door de lokale Taliban. Dat is nu nog niet gebeurd. Een militaire parachutist is vanmiddag door de brandweer uit een boom gehaald op de heide bij Renkum in Gelderland. De Engelsman oefende voor de herdenking morgen van operatie Market Garden. De hoogwerker van de brandweer kwam ook vast te zitten. Die werd losgetrokken uit het zand door een oud legervoertuig. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Of je lekker kan doorrijden, dat hoor je nu van me. De NA Verkeersinformatie van de ANWB. A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt De Nieuwe Meer. 17 minuten vertraging, dat komt door een ongeval.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles Netwerk. Ziggo.
3: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice heb je binnen één werkdag een gegarandeerd bod zonder dat je hoeft te onderhandelen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
7: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
8: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
7: Ah, check.

0: Het is een liefdesverklaring van Bruno Mars.
1: Eindelijk weekend.
0: Je hoorde Omar Sol. We hebben net 4 uur gezelligheid gehad. In die gezelligheid zetten we gewoon nog een uurtje voort. We gaan samen het weekend vieren. Ga je nog leuke dingen doen dit weekend? Misschien loop je zondag bijvoorbeeld wel mee in de Dam tot Damloop. Ik mag morgen tot grote ergernis en vreugde mijn eerste bril afhalen. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat. Echt waar.
2: De Foute 3.
0: Langzamerhand hoef ik je dit natuurlijk niet meer uit te leggen. Want misschien luister je vandaag wel voor het eerst naar het programma. Dat kan ook natuurlijk. Maar ik ga dat even toch doen. Jij bent even baas over de muziek. Ik laat zo direct in 30 seconden tijd 3 korte stukjes muziek horen. De plaat die jij het leukste vindt, die geef je allemaal door. A, B of C, app of ballot. Mag allemaal, maakt mij niet uit. Plaat met de meeste stemmen, die draai ik vlak voor 7 uur helemaal. Dus met welk liedje wil jij het weekend lekker beginnen? Waar heb je zin in?
2: Ah.

Ja, heel lastig allemaal. Drie verschillende, iets wat foute liedjes. Ik kan niet kiezen, dus kom maar door met je keuze. A is Milky Chance, Stolen Dance uit 2014 alweer. B is Jermaine Stewart, We Don't Have to Take Our Clothes Off. Ja, ik heb ook liever dat je die boel aanlaat, hoor. Laten we eerlijk zijn. En dan C, Sheila and the Bee Devotion. Spacer, waar heb je zin in? Wat wil je horen? A, B of C? Bel het web me maar. 088-850-5152. Ja, dit was een soort Madonna-kloon, hè? Kan je dit nog een beetje voor de geest halen? Dit was Alicia, die had deze grote hit.

0: Uit een film met alleen maar mooie vrouwen. Leanne Rimes, Can't Fight the Moonlight. Het is lekker druk vanavond aan de telefoon. En via de WhatsApp wordt het lekker gestemd voor de Foute 3. Milko Jens en Stolen Dance stond bijna op nummer 1 in 2014. En die plaat krijgt stemmen van Marja, Joop, Raymond, Linda, Marjolein en Violet. Je maakt me weer lastig vanavond. Dat appt Celine. Ik twijfel tussen B en C, maar ik kies toch voor Jermaine Stewart. Net als Alicia, Yolanda, Martin en Audrey. Dan die laatste plaat, die doet ook goede zaken. Dat is Sheila en de BD Ocean Spacer. Die plaat wordt leuk gevonden door Peter uit Zaandam, Gerrit, Frank, Bart, Arnold, Yvonne, Mark, Frank, Marieke en Jesse. Ja, wat lekker gestemd. Laat me nog even weten welke van deze drie vlak voor 7 uur helemaal kan draaien. Bel of app maar 088-850-5152. Je luistert naar Eindelijk Weekend op en na. Het nu die fijne van Johnny Kita Watson.
1: Wanna buy a new car? But the price ain't right.

0: nu je er toch bent, blijf dan vooral nog even gezellig plakken. Je hoeft niet naar huis vannacht, je hoorde Marco Borsato. Het regionale nieuws van 6:30 komt eraan met Jos. En dan hoor je meer over de powerbank van Camiel Eurlings.
1: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
2: Opgelost, autotaalglas.
3: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op mobiele abonnementen. Zoals Unlimited Basis, nu met een 2-jarig abonnement met klantvoordeel voor maar €22,50 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
4: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
5: Aquaparken voor tickets €200, please.
6: Zei jij nou €200?
7: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
4: Daarom vlieg je met ons gewoon goed en voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
3: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
8: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegticket voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
11: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
12: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
10: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
12: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
13: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
14: Ik ben Theo uit Oudorp.
15: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Inmiddels is het 6:01. In Muiden is het 17 graden. En dit is Nieuws uit Noord-Holland met Jos Heremans. Goedenavond.
16: Goedenavond. De politie heeft een 24-jarige man uit Horen aangehouden voor zijn mogelijke rol bij de brand in een loods die gisternacht uitbrak in Lambertschaag. Ook is er een auto in beslag genomen. In een loods aan Noordeinde in Lambertschaag brak vannacht rond 2:00 een zeer grote brand uit. Meerdere brandweerwagens waren aanwezig om het vuur te bestrijden, dat pas na zo'n 6:00 blussen onder controle was. Er vielen geen gewonden. Wel werden zowel een loods als een aantal schuurtjes in de as gelegd. Vlucht KL735 was donderdag een paar uur onderweg van Amsterdam naar Curaçao, toen in de business class de powerbank van oud-KLM-directeur Camiel Eurlings vlam vatte. Er ontstond een kleine brand bij een stoel en een man liep brandwonden op. Het cabinepersoneel wist de brand snel te blussen, maar de schade aan het toestel was zo groot dat de piloot besloot terug te keren naar Schiphol. Ook bij passagiers die nu nog in het vliegtuig moeten stappen heeft het incident de nodige indruk gemaakt.
17: Nou, daar schrok ik best wel van, ja. Want we hebben allemaal een powerbank in ons bagage. Dus je gaat wel goed nadenken, heb ik wel een goede powerbank?
18: Ja.
17: Dus ik ben wel erg geschrokken, ja. Maar ja, als ik iemand naast me zie doen, dan zou ik er wat van zeggen, ja.
18: Strengere richtlijnen misschien dus?
17: Strengere richtlijnen, ja. Maar ik weet niet hoe dat eruit zou moeten zien. Nee, ik weet niet of dat op controle is, want je mag hem ook niet meenemen in het ruim. Dus ja, dus dan moet iedereen zijn powerbankje ergens inleggen, denk ik, in een bak. En dan later ophalen, ik heb geen idee.
16: Een 35-jarige man die vorig jaar met zijn fatbike tegen een tram reed op het Hugo de Grootplein in Amsterdam is veroordeeld tot 80 uur taakstraf, waarvan de helft voorwaardelijk. Bij het ongeluk liep zijn 2-jarige zoontje, die voorop zat, een schedelbreuk op. Volgens de rechtbank reed de man door een rood licht en negeerde hij een belsignaal van de trambestuurder. De gemeenteraad van Ouder Amstel heeft een motie aangenomen om de verkeersveiligheid op de Ronde Hoep te verbeteren. In juni kwam daar de 21-jarige Nina uit Amsterdam om het leven, nadat ze tijdens een rondje wielrennen in aanrijding kwam met een tractor. Op de weg rijden veel tractoren en andere grote voertuigen, maar de route is ook populair onder sporters. Het ongeluk waarbij Nina om het leven kwam is daarom ook niet het eerste heftige ongeluk op die weg. Coach Michael Reiziger heeft liefst 8 spelers van AZ opgeroepen voor Jong Oranje. Voor AZ'er Louis Schouten is het zijn debuut. Behalve de 22-jarige Schouten zijn ook zijn ploeggenoten Daal, Dijkstra, Goes, Kwakman, Owusu Oduru, Oefkier en Smit opgeroepen. En meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
0: Goed weekend, Jos. Het weekend weerbericht met Jan Visser. Jan, wat kunnen we vanavond verwachten?
19: Vanavond zijn er enkele opklaringen en blijft het droog. In de nacht neemt de bewolking toe en kan er plaatselijk wat lichte regen of motregen vallen. Het wordt niet veel kouder dan een graad of 13 tot 14. En dan morgen is het overwegend meest bewolkt weer. Af en toe valt er wat lichte regen en motregen, maar er zijn ook droge perioden en het wordt maximaal nog 19 tot 20 graden. In de loop van zaterdagavond komt er meer regen en dat geldt ook voor de nacht naar zondag en zondagochtend, maar daarna klaart het op. De wind waait zaterdag trouwens uit het zuidwesten en is boven land matig, in de middag en avond vrij krachtig en aan de kusten op het IJsselmeer krachtig, af en toe hard, windkracht 7.
0: Dan heb ik ook nog de NA-verkeersinformatie van de ANWB voor je. A4 Den Haag richting Amsterdam tussen knooppunt Badhoevedorp en knooppunt De Nieuwe Meer. 22 minuten vertraging, dat komt door een ongeval. A8 Zaanstad richting Amsterdam tussen Zaanstad, Assendelft en knooppunt Zaandam. 5 minuten vertraging. En dan tenslotte de A10 knooppunt Koenplein richting knooppunt Amstel tussen Amsterdam-West en Amsterdam-Oud-Zuid. 3 minuten vertraging, dat komt door bergingswerkzaamheden. Er zijn 2 rijstroken dicht.

0: volgend weekend kan je helemaal uitleven. Dan is het volle maan.
1: Eindelijk weekend.
0: Door de Howling at the Moon van Milo. Terug naar de appjes en de belletjes. Anna gaat dit weekend naar de streamers in de Ziggo. Heel veel plezier, Anna. En die kiest voor Milke Jens, net als Jeroen, Sven en Nancy. En er zijn er ook nog wat behoorlijk wat liefhebbers voor de badkledingdag in de sauna. We Don't Have to Take Our Clothes Off van Jermaine Stewart. Krijgt stemmen van Benny, Matthew, Dion, Ari, Rob en Davy. En dan de laatste in het rijtje is die van Sheila en de BDVO. Met Spacer. Die oude discoklapper die krijgt stemmen van Constance, Rebecca, Lies, Brian, Tamar en Joost. Het kan nog alle kanten op gaan, dus laat het je geheugen vooral even opfrissen. Ah.

B of C? Drie leuke, iets wat foute liedjes. Wat wil je horen? Welk liedje kan ik over twee liedjes helemaal voor je draaien? Bel op 088 850 51 52.

0: Ze komt trouwens weer in Amsterdam. Donderdag 15 april 2027 kan jij zien in de Q Factory. Kim Wilde doet dan haar singles tour.
1: De Foute 3. De Foute 3.
0: Ja, inmiddels is het de hoogste tijd voor de uitslag. Je had de keuze uit drie leuke, iets wat foute liedjes. A was Michael Chance, Stolen Dance. B, Jermaine Stewart, We Don't Have to Take Our Clothes Off to Have a Good Time. En C is Sheila en de B Devotion.
1: En deze heeft gewonnen.

Ik ben een partij blij met deze uitslag. 47% van de stemmen ging dus naar Spacer van Sheila en de B-Devotion. Ik ga een goed weekend wensen. Morgenochtend om 8 uur zit Marcel hier met de agenda. En ik spreek je aanstaande vrijdag weer. Dit is Alison Moyet.

0: AZ tegen Telstar. Vanaf 2 uur hoor je bij NH Sport alles rond deze Noord-Hollandse derby. We zijn live bij de aftrap om 2:30. En in Zaandam gaat het Dam tot Damloop nog uren door. Duizenden lopers komen over de finish. NH Sportpresentator Edward Dekker presenteert vanuit het Dam tot Dam Park met Stefan Brandhorst langs het parcours. NH Sport, zondagmiddag van 2 tot 7 op de radio bij NH.
1: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Heeft u nog authentieke schuiframen? Topvoorzetramen zijn dan een ideale oplossing tegen tocht, kou en warmte. Dat is verduurzamen zonder karakter te verliezen.
3: En het weert ook veel geluid.
2: Ga naar topvoorzetramen.nl en vraag direct een offerte aan.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Topvoorzetramen.nl. Voor meer warmte en minder geluid.
5: U kent Stichting Herstel, de juridisch-administratieve ondersteuner van de toeslagenaffaire. Nu ook breder inzetbaar binnen het sociaal domein. Uw lokaal juridisch loket. Kijk alvast op stichtingherstel.nl.
6: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
7: Ik ben Isabel uit Amsterdam.
8: Ik ben Jan uit de Goren.
9: Ik ben Nettie Velsen.
10: Ik ben Nick uit Hoofddorp.
11: Ik ben Maurice uit Heemstede.
12: Ik ben Marie. Ik kom uit Volendam.
13: Ik ben Ivana uit Medemblik.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 7 uur.
15: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De provincie Noord-Brabant heeft het besluit over 5 pluimveehouders uitgesteld. Het provinciebestuur wilde hun vergunning intrekken vanwege hun hoge stikstofuitstoot, wat tot veel protest leidde. Ook minister Van Essen vroeg de provincie om een andere oplossing te bedenken. Er zijn nu gesprekken gaande en daardoor lukt het niet om, zoals gepland, op 1 oktober een besluit te nemen, zegt D66-gedeputeerde Boelema. Een nieuwe datum is nog niet bekend. Bij de politieke onderhandelingen over de plannen voor volgend jaar is de boer-burgerbeweging voorlopig niet welkom. Premier Jette zei vanmiddag op zijn wekelijkse persconferentie dat hij de partij nog even niet wil uitnodigen voor die gesprekken, die uiteindelijk moeten zorgen voor steun voor het kabinet in de Eerste en Tweede Kamer.
16: Er bestaat niet zoiets als half vertrouwen of half wantrouwen. Dus het is denk ik ook goed dat de BBB vandaag contact met mij zoekt, maar ook in de komende weken duidelijk maakt waar zij staan ten opzichte van het kabinet.
15: De premier wil daarom nu eerst praten met 6 andere oppositiepartijen, waaronder Pro, JA21 en de SGP. Het geldbedrag van de Nobelprijzen gaat omhoog. Winnaars krijgen straks niet 11, maar 12 miljoen Zweedse kronen. Dat is omgerekend meer dan €1 miljoen. In de loop der tijd is het bedrag wel vaker verhoogd. Alleen in 2012 ging het omlaag vanwege de financiële crisis. De winnaars van de Nobelprijzen worden over 3 weken bekendgemaakt. De Nederlandse tennissers staan in de Davis Cup-ontmoeting met Colombia voor met 2-0. Botik van de Zandschulp had wel veel moeite met de Colombiaan Rodriguez, de nummer 829 van de wereld. Tellen Griekspoor won een stuk eenvoudiger van de Colombiaan Mejia. Morgen zijn er nog 3 partijen. Het winnende land gaat naar de kwalificatie voor de Davis Cup van volgend jaar. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Non-stop muziek.
17: De NH Muziek Mix.

woensdag 30 september is het zover. De finale van de week van het samenzijn van NH in de vorm van een geweldige pubquiz. En jij kunt erbij zijn. Waar doen we dat? In het Museum of Humanity in Zaandam. En dit is natuurlijk niet zomaar een pubquiz. Deze speel je samen met andere Noord-Hollanders. Jij meldt je aan en wij stellen dan de teams samen met je teamcaptain. En die ken je natuurlijk altijd van radio of televisie. Zo speel je samen en leer je ook nog nieuwe mensen kennen. Meld je nu aan via nhnieuws.nl/samenzijn.

0: Sportcafé met Leo Driessen.
1: Maar ik vind het mooi dat Peter Bos het zo voor me opgenomen heeft. Geef hem even de tijd. Peter Bos is ook wel eens ontslagen. En heeft ook wel eens moeilijkheden gehad. En elke Guus heeft ook wel eens moeilijkheden. Elke trainer...
2: Nooit. Nee.
3: Echt, laat mij rust, joh.
0: Leo Driessen in
3: NH Sportcafé.
4: Ook als podcast.
0: Morgen om 10 uur bij NH.

0: Ik ben Chantal Bos en kom uit Horen.
1: Ik ben Tom. Ik woon in Oostrand aan het mooie Twiske.
2: Ik ben Miek uit het mooie Krukjes.
3: Ik ben oma Joke uit Hoofddorp.
4: Ik ben Erik en ik kom uit Goorn. Thuis in heel
5: Noord-Holland. Het is 8 uur.
6: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Russische troepen hebben op grote schaal seksueel geweld gebruikt tegen burgers en krijgsgevangenen in Oekraïne. Dat schrijft het Mensenrechtenbureau van de Verenigde Naties. Ook aan Oekraïnse zijde hebben militairen zich er schuldig aan gemaakt, maar dat gaat om minder gevallen. In 89% van de gevallen gaat het om Russische daders. In België is eerder deze week een groot drugslab ontdekt. 4 van de 5 verdachten komen uit Nederland. Het Openbaar Ministerie in België noemt het een van de grootste actieve drugslabs van de afgelopen jaren. In een loods in Bree, net over de grens bij Weert, werden grote hoeveelheden MDMA en crystal meth geproduceerd. Er lagen stoffen om zo'n 800.000 pillen mee te maken. Ook werden auto's, mobiele telefoons en tienduizenden euro's aan cash in beslag genomen. De provincie Noord-Brabant heeft het besluit over 5 pluimveehouders uitgesteld. Het provinciebestuur wilde hun vergunning intrekken vanwege hun hoge stikstofuitstoot, wat tot veel protest leidde. Ook minister Van Essen vroeg de provincie om een andere oplossing te bedenken. Er zijn nu gesprekken gaande en daardoor lukt het niet om, zoals gepland, op 1 oktober een besluit te nemen, zegt D66-gedeputeerde Boelema. Een nieuwe datum is nog niet bekend. Vrouwelijke gevangenen mogen als proef voortaan seksspeeltjes gebruiken. Dat zou moeten leiden tot minder seksueel wangedrag in gevangenissen, zegt verslaggever Jorren Jonker.
7: DJI, dat is dus die organisatie die het gevangeniswezen regelt, die zegt erover dat gezonde seksualiteit bijdraagt aan ontspanning, aan beter slapen en aan minder frustraties. Daarmee sluit die organisatie dus aan bij wat onderzoekers eerder al schreven over dat het verbod van seksuele hulpmiddelen in de gevangenis niet goed werkt.
6: Vrouwelijke gevangenen moeten de producten zelf kopen bij de gevangenis. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek Mix.
9: Chill, chill, chill, chill, chill, chill, chill, chill, chill, chill.

Goedemiddag, AZ tegen Telstar. Vanaf 2 uur hoor je bij NH Sport alles rond deze Noord-Hollandse derby. We zijn live bij de aftrap om 2:30. En in Zaandam gaat het Dam tot Damloop nog uren door. Duizenden lopers komen over de finish. NH Sportpresentator Edward Dekker presenteert vanuit het Dam tot Dam Park met Stefan Brandhorst langs het parcours. NH Sport, zondagmiddag van 2 tot 7 op

0: Het is 9 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Drogisterijketen DA waarschuwt klanten van de webwinkel voor een datalek. Begin deze maand hebben hackers toegang gehad tot gegevens van klanten. Het zal onder meer gaan om adressen, telefoonnummers en bestelinformatie. Het is niet duidelijk of de gegevens alleen zijn bekeken of dat ze ook zijn gestolen. Volgens DA gaat het om data van ruim 200.000 klanten. Ze hebben vandaag allemaal een mail gekregen. In België is eerder deze week een groot drugslab ontdekt. In een loods in Bree, net over de grens bij Weert, werden grote hoeveelheden MDMA en crystal meth geproduceerd. Het Openbaar Ministerie in België noemt het een van de grootste actieve drugslabs van de afgelopen jaren, zeggen ze tegen de VRT.
2: 13-tal flessen waterstofgas, meer dan 700 kilogram precursoren en ongeveer 180 kilogram afgewerkte MDMA-kristal.
1: Met de stoffen konden 800.000 pillen worden gemaakt. 4 van de 5 verdachten komen uit Nederland. Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar de financiële reserves van Wereldvoetbalbond FIFA. Dat vinden de Europese en de Noord-Amerikaanse bond, de UEFA en de CONCACAF. In juli kwam FIFA-voorzitter Infantino met een omstreden aandelenplan om ruim 2 miljard euro op te halen die hij wilde verdelen onder de leden. Maar de UEFA en CONCACAF zeggen dat de FIFA rijk genoeg is om dat nu al te doen. Het Noorse Koningshuis heeft foto's vrijgegeven van de sarcofaag waarin de overleden koning Harald is bijgezet. Het gaat om een olijfgroene kist die de vorm heeft van een scheepsromp. Het is een verwijzing naar de liefde van de koning voor de zeilsport. Ook is het volgens het paleis een knipoog naar de vroegere vikingbegrafenissen uit Noorwegen, waarbij werd gedacht dat een schip de overledene meenam op de laatste reis naar het dodenrijk. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Non-stop muziek.
3: De NH Muziek Mix.

0: zaterdag.
1: Helemaal NH.
2: Het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
1: Artiesten uit Noord-Holland.
3: Uit Noord-Holland.
2: Helemaal NH.
4: Nick Velderman.
1: Muziek gemaakt op Noord-Hollandse bodem.
2: Helemaal NH.
1: Helemaal NH. Artiesten uit Noord-Holland.
3: Uit Noord-Holland.
2: Helemaal NH.
1: NH. Helemaal NH.
2: Zaterdag.
5: Van 5 tot 7.
2: Op de radio bij NH.

0: Ik ben Paula en ik kom uit Aalsmeer.
1: Ik ben Henk en ik woon in Amsterdam.
2: Ik ben Trudy uit de mooie plaats Horen.
3: Ik ben Nora en ik kom uit Hilversum.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 10:00.
6: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Er zijn 51 relschoppers veroordeeld voor de rellen op het Malieveld in Den Haag een jaar geleden. Ze kregen gevangenis- of taakstraffen. Bij de zitting vandaag werden alle zaken tegelijk behandeld. Eén man kreeg 10 maanden cel, waarvan 6 voorwaardelijk. Hij trapte tegen een politieauto, gooide met een putdeksel en belaagde journalisten en mensen op het terras. Een jaar geleden liep een radicaal-rechtse bijeenkomst uit de hand. Morgen staat een nieuwe demonstratie gepland in Den Haag. Benzine en diesel in Duitsland worden goedkoper. De regering verlaagt de accijns met 17 cent per liter. Ook in Duitsland zijn de brandstofprijzen hoog vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Het is nog niet duidelijk wanneer de korting ingaat. Nederlanders zouden een grotere noodvoorraad eten moeten aanleggen dan tot nu toe wordt geadviseerd. Voor 8 dagen in plaats van 3. Dat stellen onderzoekers die hier op verzoek van het kabinet naar hebben gekeken. Supermarkten zouden volgens de onderzoekers ook grotere voorraden moeten hebben, zegt staatssecretaris Erkens.
7: Nou, wat je eigenlijk ziet in Nederland is dat we heel efficiënt werken. Dat kan ook met onze havens gaan zo door. Maar dat betekent dat er heel weinig voorraden aangehouden worden. Dus als 1 of 2 dagen er geen leveringen plaatsvinden naar supermarkten, dan kunnen sommige schappen snel leeggaan.
6: Volgens de onderzoekers zouden supermarkten hiervoor een vergoeding van de overheid moeten krijgen. Het laboratorium dat vorig jaar werd gehackt mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren naar baarmoederhalskanker. Volgens minister Hermans van Volksgezondheid is de beveiliging nu op orde. Bij de hack vorig jaar werden de gegevens van 850.000 mensen gestolen. Doordat dit lab geen bevolkingsonderzoeken meer mocht doen, liepen de wachttijden op. Volgens de minister is de achterstand mogelijk pas over 2 jaar weggewerkt. Het weer, bewolkt met soms een beetje regen. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen vooral bewolkt met soms wat regen of zon. Bij een krachtige zuidwestenwind wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek Mix.

0: tekst
1: en uitleg.
0: Verandering in al haar vormen. Daar gaat het nieuwe album van zangeres Lakshmi over. Of ze zelf ook veranderd is en hoe dat in zijn werk ging, dat komt ze vertellen. We hebben een vertaalplaat om je bed vooruit te komen. En vanwege de Dam-te-Dam-loop hebben we twee Zaanse vergetenblitjes.
1: Zondag van 10 tot 12.
0: Tekst
1: en uitleg.
2: Met Jos Heremans.
0: Bij NH.

0: Ik ben Lissy uit Assendelft.
1: Ik ben Hanna uit Amsterdam.
2: Ik ben Isabel uit Haarlem.
3: Ik ben Estra uit Hoofddorp.
4: Ik ben Hoek uit Schermhoorn.
5: Ik ben Milou uit Amsterdam.
6: Ik ben Kegodien uit Wisp. Thuis in heel
7: Noord-Holland. Het is 11 uur. Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump heeft 3 nieuwsmedia per directe toegang tot het Witte Huis ontzegd. Het gaat om CNN, Politico en MS Now. Trump zegt dat ze nepnieuws verspreiden over hem. Om welke berichten het gaat, zegt hij er niet bij. Trump doet geregeld kritische berichtgeving af als nepnieuws. De afgelopen maanden is hij regelmatig kritisch bevraagd over de slechte peilingen en de oorlog in Iran. Trump zegt dat ook andere media de toegang tot het Witte Huis wordt ontzegd, maar noemt geen namen. De prijzen voor brandstof in Nederland blijven stijgen. Volgens consumentenorganisatie United Consumers stijgt de adviesprijs voor een liter diesel morgen naar een recordhoogte van €2,82. Een liter benzine kost €2,71. In Nederland grijpt de overheid nog niet in. In Duitsland gebeurt dat wel. Daar wordt de accijns op brandstof verlaagd met 17 cent per liter. De prijzen blijven maar stijgen door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. Het is nog niet duidelijk wanneer de korting in Duitsland ingaat. De arbeidsinspectie heeft 2 eigenaren van Indiase restaurants in de Randstad aangehouden voor mensensmokkel en uitbuiting. Ze zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks naar Nederland te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk tientallen keren overtreden, omdat de werknemers niet als kok aan het werk gingen. Ook zou het personeel veel te veel uren per week werken en kregen ze niet het afgesproken loon. De misstanden kwamen aan het licht bij een controle. In de Eredivisie heeft FC Groningen na 4 wedstrijden zonder zegen eindelijk weer gewonnen. De Groningers versloegen in eigen huis PEC Zwolle met 3-0. Voor PEC Zwolle was het al de 5e nederlaag dit seizoen. Het weer dan nog, het is bewolkt met soms een beetje regen. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen vooral bewolkt met soms wat regen of zon. En bij een krachtige zuidwestenwind wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
8: Non-stop muziek.
9: De NH Muziek Mix.

0: NH Sportcafé met Leo Driessen.
1: Welke kleur gaat doorgaans het schort van Saartje? Uit de serie van Swippertjen, Swippertjen, Nieuwetijtjen. Het schort was... Ja, dat is hagelwit zelfs. Dit is goed gedaan. Ja, toen ook zwart-wit tv, dus je had niet veel keuze.
0: Leo Driessen in
2: NH Sportcafé.
3: Op als podcast.
0: Morgen om 10 uur bij NH.

0: Ik ben Edwin en ik kom uit Alkmaar.
1: Ik ben Monika. Ik woon hier in Hoofddorp.
2: Ik ben Chris uit Amsterdam.
3: Ik ben Monique uit Opdam.
4: Ik ben Henny uit Hippolytushoek.
5: Hallo, ik ben Mayet en ik woon in Schellinghout. Thuis in heel
6: Noord-Holland. Het is 12 uur.
7: Stef Banstra met het NOS Journaal. De prijzen voor brandstof in Nederland blijven stijgen. Volgens consumentenorganisatie United Consumers stijgt de adviesprijs voor een liter diesel morgen naar een recordhoogte van €2,82. Een liter benzine kost €2,71. In Nederland grijpt de overheid nog niet in, maar in Duitsland gebeurt dat wel. Daar wordt de accijns op brandstof verlaagd met 17 cent per liter. De prijzen blijven maar stijgen door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De Amerikaanse president Trump heeft 3 nieuwsmedia per direct de toegang tot het Witte Huis ontzegd. Het gaat om CNN, Politico en MS Now. Trump zegt dat ze nepnieuws verspreiden over hem. Om welke berichten het precies gaat, zegt hij er niet bij. President Trump doet geregeld kritische berichtgeving af als nepnieuws. De afgelopen maanden is Trump regelmatig kritisch bevraagd over de slechte peilingen en ook de oorlog in Iran. Trump zegt dat ook andere media de toegang tot het Witte Huis zal worden ontzegd, maar noemt nog geen namen. Het laboratorium dat vorig jaar werd gehackt mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren naar baarmoederhalskanker. Volgens minister Hermans van Volksgezondheid is de beveiliging nu op orde. Bij de hack vorig jaar werden de gegevens van 850.000 mensen gestolen. Vervolgens liepen de wachttijden op, doordat dit lab tijdelijk geen onderzoek meer mocht doen. Volgens de minister is die achterstand mogelijk pas over 2 jaar weggewerkt. En drogisterijketen DA waarschuwt klanten van die webwinkel voor een datalek. Begin deze maand hebben hackers toegang gehad tot gegevens van klanten. Het zou onder meer gaan om adressen, telefoonnummers en bestelinformatie. Het is niet duidelijk of die gegevens alleen zijn bekeken of ook zijn gestolen. Volgens DA gaat het om data van ruim 200.000 klanten. Ze hebben vandaag allemaal een e-mail ontvangen. Het weer, vannacht in het noordwesten kans op lichte regen. Voor de rest blijft het overal droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Overdag een mix van zon en wolken, met in het noordwesten kans op lichte buitjes. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek Mix.

AZ tegen Telstar. Vanaf 2 uur hoor je bij NH Sport alles rond deze Noord-Hollandse derby. We zijn live bij de aftrap om 2:30. En in Zaandam gaat het Dam tot Damloop nog uren door. Duizenden lopers komen over de finish. NH Sportpresentator Edward Dekker presenteert vanuit het Dam tot Dam Park met Stefan Brandhorst langs het parcours. NH Sport, zondagmiddag van 2 tot 7 op de

0: Nico uit Amsterdam.
1: Ik ben Yvonne en ik woon in het historische Alkmaar.
2: Hoi, ik ben Constance en ik kom uit Zeelandwaard.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 1 uur.
5: Stef Banstra met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale media True Social dat de VS voortaan de volledige militaire controle krijgt op Groenland en dat andere landen er voortaan geen basis meer mogen vestigen. Denemarken heeft nog niet op dat bericht gereageerd. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland in te nemen. De prijzen voor brandstof in Nederland blijven stijgen. Volgens consumentenorganisatie United Consumers stijgt de adviesprijs voor een liter diesel morgen naar een recordhoogte van €2,82. Een liter benzine kost €2,71. Hier in Nederland grijpt de overheid voorlopig nog niet in. In Duitsland gebeurt dat wel. Daar wordt de accijns op brandstof verlaagd met 17 cent per liter. De prijzen blijven maar stijgen door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De arbeidsinspectie heeft 2 eigenaren van Indiase restaurants in de Randstad opgepakt voor mensensmokkel en uitbuiting. Ze zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks naar Nederland te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk tientallen keren overtreden, omdat de werknemers niet als kok aan het werk gingen. Ook zou het personeel veel te veel uren per week werken en kregen ook niet het afgesproken loon. De misstanden kwamen aan het licht bij een controle. En er zijn 51 relschoppers veroordeeld voor de rellen op het Malieveld in Den Haag een jaar geleden. Ze krijgen gevangenis- en taakstraffen. Bij de zitting gisteren werden alle zaken tegelijk behandeld. 1 man kreeg 10 maanden celstraf, waarvan 6 voorwaardelijk. Hij trapte tegen een politieauto, gooide met een putdeksel en belaagde journalisten en ook mensen op het terras. Een jaar geleden liep een radicaal rechtse bijeenkomst uit de hand. En vandaag staat er een nieuwe demonstratie gepland in Den Haag. Het weer, vannacht in het noordwesten wat lichte regen. Voor de rest blijft het overal droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Later overdag een mix van zon en wolken, met in het noordwesten kans op wat lichte buitjes. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Non-stop muziek.
6: De NH Muziekmix.

0: 9.
1: Nummer 8. Nummer 2.
0: De Duizend van Driessen. Zaterdag van 2 tot 5. Bij NH.

0: Ik heet Jan Pieter, ik ben er niet geboren, maar woon wel al 30 jaar in Uithoren.
1: Hoi, ik ben Kim, geïmporteerde kaaskop in Alkmaar. En ik wens je een mooie dag.
2: Thuis in heel Noord-Holland.
3: Het is 2:00.
4: Stef Banstra met het NWS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn True Social netwerk dat de VS de volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Duitsland gaat de accijns op benzine en diesel verlagen. De regering en de deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt in Duitsland genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Het is nog niet duidelijk wanneer deze verlaging ingaat. Het laboratorium dat vorig jaar werd gehackt mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren naar baarmoederhalskanker. Volgens minister Hermans van Volksgezondheid is de beveiliging nu op orde. Bij de hack werden vorig jaar de gegevens van 850.000 mensen gestolen. Vervolgens liepen de wachttijden op voor bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker, doordat dit lab tijdelijk geen onderzoek meer mocht uitvoeren. Volgens minister Hermans is die achterstand mogelijk pas over 2 jaar weggewerkt. En er zijn 51 relschoppers veroordeeld voor de rel op het Malieveld in Den Haag een jaar geleden. Ze kregen gevangenis- of taakstraffen. Bij de zitting gisteren werden alle zaken tegelijk behandeld. 1 man kreeg 10 maanden cel, waarvan 6 voorwaardelijk. Hij trapte tegen een politieauto, gooide met een putdeksel en belaagde journalisten en ook mensen op het terras. Een jaar geleden liep een radicaal rechtse bijeenkomst uit de hand. Vandaag staat een nieuwe demonstratie gepland in Den Haag. Het weer vannacht in het noordwesten, kans op lichte regen. Voor de rest blijft het overal droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Later overdag een mix van zon en wolken, met in het noordwesten wat dichte buitjes. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
6: De NH Muziek Mix.